0: voorlopige hechtenis. Ze verschijnen de komende dag voor de rechtbank. De aankondiging komt precies 1 jaar na de dodelijke aanslag op een synagoge in het noorden van Manchester. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
2: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast. Waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11:00. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
3: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden, nadat minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de voorbije weken opnieuw hoog opgelopen na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van enkele mijnen. Noord-Korea vuurt ook wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil zo met zijn militaire slagkracht dreigen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren. Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11:00. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetje van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis daar volledig kunnen functioneren. Er zou dringend meer humanitaire hulp nodig zijn, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Ook eerder blokkeerde Israël al humanitaire hulp voor Gaza. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost. En de co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai naar Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de hervorming van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch, dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkloos is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Daardoor krijgt dus een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, dus toch nog een volledige uitkering. Het aantal Belgische kinderen dat bijziend zal zijn kan tegen 2050 stijgen tot bijna 1 miljoen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging van opticiëns en optometristen. Bijziendheid is een oogafwijking waarbij je voorwerpen dichtbij scherp ziet, maar in de verte wazig. Het probleem neemt wereldwijd toe. Uit studies zou blijken dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 daarom een bril of lenzen zou moeten dragen. De beroepsvereniging van opticiëns en optometristen pleit daarom voor meer preventie, onder meer door kinderen voldoende tijd te laten doorbrengen buiten in daglicht. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En de Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat er nu eindelijk eens iemand de moeite gedaan heeft om alle songteksten van Taylor Swift te bestuderen. Allemaal, dus in totaal meer dan 120.000 woorden en 250 liedjes. Ga er maar aan staan. Taylor Swift, u weet dat, die verandert voortdurend van gedaante. Van countryzangeres met krullen naar echt stadsmeisje tot showgirl in glitterpak. Maar zijn die veranderingen ook voelbaar in haar liedjesteksten? Dat is de vraag. Dat heeft iemand dus onderzocht. En het antwoord, kort gezegd, is nee. Ze zingt vaak namelijk over hetzelfde. Over kleuren, vooral dan grijs tegenover heldere, contrastrijke kleuren. Over kleren, vooral dan als metaforen voor iets anders. En over denkbeeldige scenario's. Wat had kunnen zijn, wat als? Allemaal typisch Taylor Swift. Ook blijkt ze vaak voor het metaperspectief te kiezen. Hoe anderen haar zien en hoe zij dat verwerkt. Er zit een doctoraat in de Swiftologie.
3: En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Jan-Jaap van der Wal die vat weer een woelige week voor ons samen. In een boerderij in Landegem wordt de contrastvloeistof van de toekomst gekweekt. Hoogspel in Brazilië vlak voor de verkiezingen schaft de president gokken af. Online gokken meer bepaald. En we quizzen natuurlijk, want het is vrijdag. Dan spelen we de vrijdagquiz. Doe zelf een keertje mee. Stuur je naam en telefoonnummer via VRT Max. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Er is er eentje jarig vandaag en zijn naam is Sting, of althans dat is zijn artiestennaam. Dolly Parton is, of was liever gezegd, zijn vriendin, want zij wijlen Dolly Parton en Sting zingen hier samen Every Breath You Take. Hij wordt vandaag overigens 75. Alsjeblieft.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Het was me een rollercoaster, hè, deze week.
2: Ja, vond je?
0: Och.
2: Ja.
0: Jeetje, begroting, geen begroting, ja, wel begroting, bloedbad.
2: Het was de week van de Vlaamse regering. Wat een zegentocht had moeten worden met een begroting op orde en een blinkende minister-president, werd een hobbelig parcours met mitsen en maren en doen alsof er niets aan de hand was. Hing ook een soort berusting. Had jij ook een soort berusting?
0: We hebben altijd berusting.
2: Ja, onder de Vlaming heerst er altijd berusting. Maar vergis u niet, de Vlaamse regering is zeer belangrijk.
3: Wel, Annelies, overal in je leven kom je de Vlaamse regering tegen, van de wieg tot het graf.
0: Wauw, ja. Bart Verhulst in een poëtische bui.
2: Zeker, je komt ze overal tegen. Je hele leven lang, je herkent ze aan geen sfeer onderling. Ze zijn overal te laat, maar gelukkig werken ze vooral 's nachts, hebben we deze week geleerd, en dan slapen wij. De begroting kwam er, de verklaring was bijna op papier, en toen ging het toch nog mis in het zicht van de finish. En dat is toch een beetje een afgang, meneer Diependalen.
4: Het is een afgang voor mij omdat er twee mensen ziek gevallen zijn.
5: Omdat er geen septemberverklaring is.
4: Ja, maar waarom is er geen septemberverklaring? Omdat we inderdaad onze laatste, ik denk, kwartiertijd hadden we nog nodig om het af te ronden. En op een half uur tijd zijn er twee mensen ziek gevallen.
0: Doe me toch.
2: Ja, maar wat is daar gebeurd?
0: Ja.
2: Ze hadden nog een kwartier nodig, maar ook een half uur zijn er dus twee mensen ziek gevallen. Vreemd. Misschien waren ze al klaar na dat kwartier, is Diependalen op de tafel gesprongen, shirt omhoog en zichzelf in zijn tepeltjes knijpend, terwijl hij riep, ik ben de beste, ik ben de beste. En dat er toen twee mensen zijn ziek gevallen.
0: Zou me niks verbazen. Het kan.
2: Maar goed, het werkstuk zelf dan. Er staan veel maatregelen en besparingen in die veel mensen raken in de portemonnee. En even voor de duidelijkheid, voor de regering was dit ook niet leuk.
4: Niemand doet dit graag. En ik besef maar al te goed dat we moeilijke maatregelen nemen. Maar waarom zouden we het doen als we het niet graag doen? We doen het, het is nodig.
2: Waarom zouden we het doen als we het niet graag doen?
0: Juist.
2: Dat is een klein taalspelletje. Dat is een klein taalspelletje wat onze gedachten natuurlijk deze week ook even naar die leuke Paulien Cornelissen doet gaan. Waarom zouden we het doen als we het niet graag doen? Het lijkt het leven wel. Er wordt onder andere bezuinigd op cultuur. Maar wat wij niet doorhebben, lieven, is dat de politiek die rol van cultuur aan het overnemen is. We hebben deze week gratis en voor niets naar een toneelstuk kunnen kijken. Met intriges, verraad en strijd. Ik zou zeggen, vergeet Macbeth. Enter Ben Weitz.
6: Als je niet tot het gaatje gaat, dan is het precies alsof dat je niet gestreden hebt. Als er geen bloed aan de palen hangt, is het precies alsof dat de wedstrijd niet bevochten is.
0: Shakespeare.
2: Bloed aan de palen. Krevits die sneuvelt. Genet, de mier en de ridder als drie schikgodinnen. En jouw broens als boom zonder tekst. De gewone hardwerkende Vlaming wordt het hardst getroffen door de besparingen. En als je kinderen wil, ja, neem er dan maar één. Want de geldkraan gaat bij het tweede kind dicht, hebben we deze week geleerd. Terwijl er natuurlijk gewoon kosten zijn.
7: Je hebt opvang, je hebt verzorging, maar ook materiaal. Je moet kindjes vervoeren. Denkt men misschien dat men die kinderen kan stapelen in één kinderzitje? Zo werkt het niet.
0: Ja,
2: nou, maar dat kan prima. Dat kan prima. In de gevangenissen doen ze dat al jaren zo. Gewoon stapelen, grote rekken eromheen en fietsen maar. De registratierechten bij het kopen van een huis gaan van 2% naar 3%. Terwijl de verkiezingsbelofte van de N-VA was dat het naar 1% zou gaan. En ja, als je dan Pieter Jan de Smet bent en je werkt bij de VRT waar ze ook gaan besparen, dan raak je in paniek.
8: Het zou 1% worden bij de verkiezingen, zei u. Het ging omlaag, het gaat nu weer omhoog. Ja. Een ander voorbeeld, ook bekend nu, bij de publieke omroep. Opnieuw een besparing daar. Daar was eigenlijk een dik jaar geleden een akkoord gemaakt tussen Sieltje van Achter en de publieke omroep. Ja. Dat wordt nu ook weer eigenlijk opengebroken. Het gaat wel allemaal op en neer. Moeten bedrijven en de burgers ook niet goed weten welke richting gaat het nu uit?
0: Omhoog of omlaag?
2: Ja, maar Pieter-Jan de Smet, sorry, bedrijven en burgers willen dat niet weten. Jij wil dat vooral weten. Hij heeft waarschijnlijk net een huis gekocht en hij is bang dat hij zijn baan kwijtraakt. Ik heb overigens wel een idee hoe de VRT kan besparen. Ik zou zeggen, stop met de straatinterviews. Toch, dat gaat niet meer. Ze trokken deze week naar de grote markt in Lier, waar niemand was, want ja, iedere Vlaming werkt gewoon. Maar er is altijd overdag wel een stem te vinden.
9: In 2008 hebben wij met ganse gemeenschap de banken rechtgehouden. En nu is er ook garm geen 1300 euro meer voor dat tweede of dat derde keer. Ik vind dat schandalig.
0: Ja.
2: Ja, het is wel een hele grote stap. Dat is 18 jaar geleden.
0: Ja.
2: Maar goed, dank voor uw bijdrage in 2008. Het was een week vol politiek theater. En oh ja, we vergeten nog één edel figurant, Egbert Lagaard, die deze week zijn debuut maakte als solo-oppositie.
10: Mevrouw de voorzitter, ik heb één vraag nog voor het uitgebreid bureau dat u straks zal hebben. Deze regering is eigenlijk al te laat met de documenten naar het parlement voor de begroting, om de begroting te behandelen voor het einde van het jaar. Als we nu nog een uitstel hebben, dan vraag ik mij af wanneer wij als parlementsleden op een ordentelijke manier de begroting gaan kunnen behandelen. Dank u.
0: Ja. Wat een applaus.
2: Hoor je dat applaus?
0: Dat is één iemand.
2: Egbert Lagaard, waarom zou je het doen als je het eigenlijk niet graag doet?
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal.

0: Manfred Mann als de lachende clown ergens in de jaren 70 natuurlijk. Manfred Mann.
1: Nieuwe feiten.
0: Er is een probleem met contrastvloeistof die wordt gebruikt om medisch onderzoek te doen. En de oplossing voor dat probleem is gevonden in rode kool uit Landegem. Nico Toen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nico, jij bent onderzoeker aan de biomedische laboratorium. Aan het biomedische laboratorium van de Odyssee Hogeschool.
2: Pfiou. Ja, dat
0: heel
2: klopt.
0: Veel. En jij bent met dit probleem bezig. Wat is eigenlijk het probleem met de klassieke contrastvloeistof?
2: Wel, voor alle duidelijkheid, het gaat niet echt over de contrastvloeistof die bijvoorbeeld in radiologie wordt gebruikt, maar het gaat over een kleurstof die gebruikt wordt voor microscopisch onderzoek. Dat is eigenlijk wereldwijd één kleurstof die daarvoor gebruikt wordt, al eeuwen.
0: Microscopisch onderzoek, maar bijvoorbeeld ook op menselijk weefsel,
2: ja,
0: toch?
2: Inderdaad, ja, inderdaad. Microscopisch onderzoek van menselijk weefsel. En het probleem is dat die kleurstof wordt eigenlijk maar op één plaats geteeld, zeg maar, want dat is afkomstig uit de schors van een boom in Midden-Amerika.
0: Echt waar?
2: Ja, dus dat is de enige plaats.
0: Dus één specifieke boomsoort die alleen in Midden-Amerika voorkomt?
2: Inderdaad.
0: En die wordt gebruikt om die contrastvloeistof te oogsten die in laboratoria gebruikt wordt om onderzoek te doen op weefsel.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus ja, dat is beperkt.
2: Dat is inderdaad een zeer fragile bron, zeg maar.
0: En een alternatief is nog niet gevonden tot nog toe?
2: Geen alternatief dat dezelfde kwaliteit oplevert als de oorspronkelijke kleurstof. Dat is ook de reden waarom dat nog steeds de hematoxyline, zoals die oorspronkelijke kleurstof heet, dat die nog steeds alom gebruikt wordt.
0: Want het moet, laten we zeggen, neem ik aan, ik ben een totale leek, het moet natuurlijk in dat weefsel passen, het moet daardoor worden geaccepteerd. Mm-hmm, ja. En het moet een hele scherpe, duidelijke kleur hebben.
2: Ja, absoluut. Dat is vooral het belangrijkste, dat er een goed contrast is, zodanig dat artsen, pathologen goed kunnen zien als er iets aan de hand is met cellen. Meestal is dat in de kern van de cel dat er dingen aan het gebeuren zijn die niet kosher zijn. En dat maakt die kleurstof duidelijk.
0: Juist. En hoe kwam jij nu op het idee om naar rode kool te grijpen?
2: Dat is een goede vraag die ik wel vaker krijg, uiteraard.
0: Je zat te eten bij je moeder.
2: Ja, en mijn handen hingen vol met de kleur van rode kool. En ik dacht wel, als dat zo goed blijft kleven
0: zo
2: aan mijn handen.
0: Zo veronderstel ik het mij. Zo veronderstel ik het,
2: ja. Ja, wel, het heeft er zeker iets mee te maken nu. Ik kende de toepassing van rode kool, van de kleurstof van rode kool, al uit het chemisch labo, want daar wordt het gebruikt om de zuurtegraad aan te tonen van bijvoorbeeld een bepaalde oplossing, of die eerder zuur is of eerder basis, maar okay. Dat is dus chemie. Dus ik wist wel al dat het relatief eenvoudig was om die kleurstof uit de rode kool te halen en te gaan gebruiken, maar de toepassing...
0: Je wist ook dat ze aan je handen blijft plakken, die kleur,
2: voilà,
0: dus dat het een straffe kleur is.
2: Voilà, inderdaad. En dus heb ik de twee puzzelstukjes samengelegd en ben ik gaan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat die kleurstof effectief kleurt wat ze moet kleuren, namelijk de kernen van de cellen.
0: Juist. En hoe kwam je dan in Landegem terecht?
2: Dat is eigenlijk via een persoonlijk netwerk. Een van de
0: je tante?
2: Boeren. Nee, een goede vriendin van vroeger in het jeugdhuis. Die is bioboerin eigenlijk, in Landegem. En tijdens een zomerbar op de bioboerderij waren we aan de praat geraakt. En dan zei ze, wij oogsten eigenlijk wel vrij veel rode kool elk jaar. Dus wij willen nu gerust wel een stukje geven waarmee dat je kan experimenteren. En zo geschieden.
0: En is dat de rode kool die anders voor menselijke consumptie bedoeld was, die je dan gebruikt voor onderzoek in het labo?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het mooie aan het hele verhaal. Het project is ook gestart als een circulair ketenproject van de provincie Oost-Vlaanderen. En dat houdt in dat we eigenlijk afval gebruiken. Ja? Een reststroom afval die eigenlijk niet gebruikt wordt of gewoon achterblijft op de akker als om de bodem terug een beetje...
0: Het is de boerin haar afval die ze nog eens aan jou geeft? Of heeft ze daar ook iets aan, de boerin?
2: We hebben de compost dus inderdaad van haar afgenomen, zeg maar. Heeft ze daar iets aan? Zij is natuurlijk vergoed voor het afval, dus op die manier heeft ze daar wel iets aan gehad.
0: Maar de grote vraag is natuurlijk, iedereen blij tot nu toe, maar het moet wel werken.
2: Ja, inderdaad.
0: En? Heb je het geprobeerd al?
2: Ja, we hebben het zeker geprobeerd. We proberen het al 3 jaar lang eigenlijk. Proberen we het te verfijnen en te optimaliseren. En de resultaten zijn hoopgevend. Ze zijn nog niet... bruikbaar voor diagnostische
0: doeleinden. Maar samenwerking met een ziekenhuis in Gent, geloof ik.
2: Klopt, ja. We hebben samengewerkt met AZ Sint-Lucas in Gent. Zij waren een van onze partners van het project. Ja. Onder andere voor dus effectief dan de praktische toepassing in het werkveld.
0: En de resultaten zijn positief, maar kunnen we spreken van een doorbraak? Is de nieuwe kleur vloeistof gevonden?
2: Ja, ik mag zeker zeggen dat de resultaten positief zijn. En misschien is er wel een lichte doorbraak. Sowieso moet er nog verder ontwikkeld worden om echt diagnostisch bruikbaar te zijn. Maar in onderzoekssetting en in onderwijsinstellingen is het zeker al bruikbaar. Dus eigenlijk zou het goed zijn om het al te beginnen gebruiken in het onderwijs. Zodanig dat eigenlijk de pathologen van morgen... opgeleid zijn met de nieuwe kleurstof en gewend geraakt zijn aan het beeld dat je ziet onder de microscoop met de nieuwe kleurstof.
0: Maar het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. De eerste fase is voorbij. Ik hoop dat jij kan verder doen.
2: Ja, dat hoop ik ook. Daarvoor ben ik hier. Een beetje reclame maken. Aha. Op zoek naar een nieuwe sponsor misschien.
0: Wie weet. Nico, ik wens je heel veel succes.
2: Dank je wel.
0: Fijne dag.
2: Dank je wel.

0: Nieuwe feiten.
1: Zo vlak voor de verkiezingen verbiedt president Lula van Brazilië online gokken.
2: A indústria milionária das bets transforma o vício em lucro. Sua disseminação vertiginosa está endividando e destruindo milhões de lares. O Brasil não vai tolerar esse modelo de negócio.
1: Goedemiddag, Annelies Beck.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Van ter zake, maar ook van Brazilië eigenlijk, want je bent een soort Brazilië-kenner.
3: Zeker wel.
1: Wat heeft Lula hier gezegd?
3: Wel, wat Lula zegt is die miljardenbusiness van de online gokinstellingen, die maken winst eigenlijk op de verslaving van mensen en levens worden door de schulden die mensen aangaan om te kunnen gokken verwoest. En Brazilië zal dit niet langer pikken. Daar komt het op neer.
1: Is het zo erg?
3: Het is erg, het is erg. In Brazilië gokken miljoenen mensen. Nu, er wonen meer dan 200 miljoen mensen. 28 miljoen mensen daarvan, veelal vanaf 15 jaar, gokken. Dat is een best groot aandeel. Brazilië is de vijfde grootste online markt voor gokken ter wereld.
1: Ja, want ook bij ons wordt er natuurlijk gesport gokt, dat het de lieve lust is.
3: Absoluut.
1: Maar dat is op de een of andere manier onder controle. Of ja, dat maakt weinig slachtoffers kennelijk. Maar in Brazilië maakt het echt.
3: Ja.
1: Mensen gaan failliet. Gokken zich failliet.
3: Mensen gaan failliet. Wat erger is ook, ze plegen zelfmoord als ze geen uitweg meer zien, zegt president Lula. Hij vergelijkt het met de crack-epidemie. Hij zegt, herinner je hoe dat begonnen is? Dat is ineens als een virus rondgegaan, dat heeft miljoenen mensen hun levens verwoest. En dat zien we nu ook gebeuren met online gokken.
1: Maar hij kondigt een verbod aan. Dat zal dan een flinke streep zijn door heel wat rekeningen ook.
3: Absoluut.
1: Want dat is een enorme business.
3: Dat is een miljardenbusiness. Het heeft een hele lange geschiedenis ook. Online gokken is eigenlijk echt beginnen floreren, als ik dat woord mag gebruiken. Tijdens de pandemie. Mensen zaten thuis, verveelden zich, konden niet zomaar gaan werken. Je moet ook weten dat Brazilië een van de landen is met het grootste, dichtste gebruik van internet, maar ook WhatsApp bijvoorbeeld.
1: Oh, ja?
3: Iedereen in Brazilië zit op WhatsApp. En gokken via je telefoon is natuurlijk een makkie. Je hoeft geen geld te overhandigen. Je ziet niet meteen wat van je rekening gaat. Het is maar een druk op een knopje en woef, geld is ingezet.
1: En mensen kunnen zich niet beheersen.
3: Mensen kunnen zich niet
1: beheersen. Ondanks het feit dat ze zich eigenlijk niet kunnen permitteren. Ze doen het toch.
3: Absoluut.
1: Voor de kick.
3: En ze raken verslaafd. En echt in hoge mate blijkbaar. En dat is een groot probleem. Want mensen, dat gokken is ook verbonden met bijvoorbeeld voetbal natuurlijk in een land als Brazilië. En de uitleg die ik bij een van de specialisten kreeg was ook, ja, een voetbalsupporter die denkt, mijn club, die ken ik echt. Ik ken al die spelers, ik kan hun mogelijkheden inschatten. Dus als ik geld inzet op wat die of die gaat doen, of wat de uitslag wordt
1: van die match. Dan is dat eigenlijk geen gokken.
3: Nee, want ik ken dat.
1: Ik
3: ze
1: weet
3: overschatten
1: hoe dat,
3: zichzelf. Ja. En vandaar grote drama's. En daar wil Lula dus nu een einde aan maken. Maakt hij een einde aan met een verbod van zeker 120 dagen.
1: En de voetbalclub zelf, leven die ook niet van dat gokgeld?
3: Die zijn natuurlijk in alle staten, want inderdaad, zij worden grotendeels gesponsord door gok-online bedrijven. En die zien hun inkomsten dan enorm dalen en zeggen, ja, maar dit is een hele sector die je onderuit haalt en die heeft ook effect op ons.
1: Ja, maar wanneer zijn de verkiezingen? Dit weekend?
3: Nu zondag, de eerste ronde, ja.
1: Dit weekend verkiezingen?
3: Mm-hmm.
1: Dus ik zou zeggen, dit is een gigantische gok om maar een flauwe grap te maken van
3: Lula. Hangt er vanaf, goede grap wel. Want volgens peilingen zou 60% van de Brazilianen zeggen, goed gedaan, wij willen dat er paal en perk aan wordt gesteld, want wij kunnen het zelf niet opbrengen. He, voor zover je dan bij die 60% kijkt naar
1: zelfs
3: degene die verslaafd
1: zijn. Zelfs al ben je verslaafd, dan denk je, laat het in godsnaam stoppen.
3: Ja, precies. Wat natuurlijk een groot deel van de bevolking is. Je verwees naar de voetbalclubs die in alle staten zijn. Ook de online gokindustrie zelf. Die hebben een belangenvereniging, het Braziliaans Instituut voor Verantwoord Gokken, noemen ze zichzelf. Die gaan natuurlijk heel zwaar lobbyen in het parlement. En die halen allerlei argumenten aan om te zeggen, dit is een heel slecht idee.
1: Ja.
3: Je moet weten, wat Lula nu gedaan heeft, dat verbod, dat is trouwens een verkiezingsbelofte van hem, komt niet helemaal uit de lucht gevallen, dat moet binnen de 120 dagen door het parlement worden bekrachtigd als het echt definitief ingang wil vinden.
1: Dus hij kan het onmiddellijk instellen, maar het moet bevestigd worden na 100 dagen.
3: Ja.
1: Nu, wie is zijn tegenkandidaat?
3: Flavio Bolsonaro. Zoon van? Van Jair Bolsonaro, die veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep enzovoort enzovoort. En die zelf niet meer kan meedingen naar het president.
1: Dus de zoon van Bolsonaro doet ook mee.
3: Ja.
1: Wat zegt hij hierover?
3: Die is nu natuurlijk gedwongen om positie in te nemen, maar die is eigenlijk ook voor een verbod of minstens veel strengere regelgeving. Dus die...
1: Ik kan maar moeilijk zeggen, ik vind dat voilà. Geweldig.
3: Ja, want... dat probleem is dus wel reëel, dus hij moet zich daar een beetje bij aansluiten.
1: Maar het is wel het thema van Lula.
3: Het is het thema van Lula en wat Lula hiermee vooral gedaan heeft, want dat is de vraag ook die altijd wordt gesteld, ja, hij doet dit natuurlijk, zijn verkiezingsmove enzovoort. Misschien, ja, het stond in zijn programma, dus het komt niet uit de lucht gevallen zoals ik zei, maar wat hij vooral heeft willen doen is zorgen dat hij weer... de publieke discussie bepaalt. Want op dit moment is er een groot schandaal in de media en gaande in Brazilië rond een bank die zich zeer heeft misdragen, frauduleuze bank.
1: En heeft die bank banden met Lula?
3: Met ongeveer... met politici, met rechters, het hele establishment.
1: En daar kan een anti-establishment figuur natuurlijk, zoals Bolsonaro van
3: profiteren. Behalve dat Bolsonaro in deze ook genoemd wordt. Okay. Dus niemand lijkt hier helemaal scot-free te zijn. En Lula heeft eigenlijk het debat weer willen verleggen naar het leven van de mensen. Hoe gaan we het voor jullie beter maken? En dat heeft hij gedaan door deze verkiezingsbelofte nu te activeren, zal ik maar zeggen. Door
1: enkele dagen voor de verkiezingen.
3: Precies.
1: Zien hoe dat uitpakt. Volg het voor ons. Dankjewel, Annelies.
3: Met plezier.
1: Fijne dag.

0: Verde Marello. Hoe is je Portugees?
1: Zeer slecht.
0: Het mijne ook. Een beetje roestig.
1: Obrigado.
0: Is ook het enige wat ik ken. Maar goed, dit is een soort alternatief Braziliaans volkslied. Groen. Verde Marello. Hoe is je Portugees?
1: Zeer
0: slecht. Het mijne ook. Een beetje roestig.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Is ook het enige wat ik ken. Maar goed, dit is een soort alternatief.

0: De Amarello, excuseer mijn uitspraak.
1: Nieuwe feiten. Vrijdag quiz.
0: Het is vrijdag en dan vloeit er bloed in Nieuwe Feiten. Dat is de schuld van Gilles Wijkmans die een zeer, zeer moeilijke quiz samenstelt op basis van de nieuwe feiten van de voorbije week.
2: De moeilijkste tot nu toe.
0: De moeilijkste tot nu toe. Hij is ook jury. We spelen voor een boekenbon ter waarde van 25 euro. Een boekenbon die u verzilvert bij de onafhankelijke boekhandelaar. Die aangesloten is weliswaar bij Confituur. En we spelen met Gaëtan. Goedemiddag, Gaëtan.
3: Hallo, goedemiddag, lieven.
0: Gaëtan, ik twijfel een beetje.
3: Gaëtan.
0: Gaëtan?
3: Ja.
0: Uit Gent, ja. Waar was je mee bezig, Gaëtan?
3: Ik was aan het koken. Ik heb soep gemaakt deze voormiddag en ik ga nog een taartje maken, ook voor van het weekend.
0: Een taart? Oh.
3: Ja.
0: En welke taart?
3: Een petit beurre taart.
0: Ja, met dan crème tussen. En die crème wordt dan langzaam door die petit beurkes opgenomen. Dat wordt dan één smeuïge baksteen eigenlijk.
3: Ja, zoiets. Ja, hagelslag van boven.
0: Oh, het kan niet op in Gent. Je speelt tegen Daniela. Dag Daniela. Daniela uit Willebroek, waar was jij mee bezig?
4: Ik was mijn kleinkind aan het eten geven in de hoop dat ze gaat zwijgen.
0: Dat is het leven. Het leven zoals het is in Willebroek. Daniela, ik ga jullie... Wat geef je je kind te eten? Dit loopt goed af. Heb je genoeg eten, Daniela?
4: Ja, zeker.
2: Okay. Anders hebben we nog doeltreffendere middelen om kinderen te doen zwijgen.
0: Ja, daar gaan we maar niet verder op in. Ik ga dus jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Gaëtan, die zich als eerste heeft gemeld. Als hij goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Daniela. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Gaëtan, vraag 1 is voor jou. Een nieuwe studie keek naar alle weldaden door insecten. Een overzicht van alle weldaden gedaan door insecten. Welke van die weldaden hebben wij verzonnen? 1 hebben we verzonnen, de rest is echt. A. Chimpansees gebruiken insecten om wonden te verzorgen. B. Mestkevers verwarmen met mestballen muizennesten. C. Vogels gebruiken insecten om partners te verleiden. Wat hebben we verzonnen, Gaëtan?
3: Ik denk C.
0: Je denkt C?
2: Oei, de jingle staat nog niet.
0: Dit is een fout. De jingle fout.
3: Oké.
0: Dus dat betekent dat we naar Daniela kunnen gaan. Wat denk jij, Daniela?
4: Ik dacht aan B.
0: Jij dacht B. Waar zijn de jingles?
2: De jingles staan nog niet helemaal juist, maar...
0: Wacht. Goed.
2: Ja?
0: Ja.
5: Dat is helemaal goed.
2: Voilà. de bekendste weldaden van insecten in de dierenwereld, die kennen wij als planten bestuiven en voedsel voor grotere dieren dienen. Maar een nieuwe studie, internationale studie, die bekeek eens welke andere bijdrage leveren die kleine beestjes aan de natuur. En in Afrika werd al vastgesteld dat chimpansees vliegende insecten vangen, die pletten en dan op wonden smeren. En sommige insecten zijn effectief anti-inflammatoire. Dus dat zou dan zijn om hun wonden te verzorgen. En de mierenvogel, die vangt, daarbij vangt het mannetje krekels die hij aan het vrouwtje voedt in de hoop met haar te kunnen paren.
0: Ja, maar dus mestkevers verwarmen niet met mestballenmuizennesten. Dat hadden wij verzonnen.
2: Ja.
0: Vraag 2 is voor Daniela. Waaraan herken je volgens een nieuwe studie een gelukkig land? Aan het hoge aantal katten? Aan het hoge aantal obers en buschauffeurs die een bedankje krijgen? Of aan het hoge aantal sauna's?
4: Ik zou terug B durven zeggen.
0: Ik denk B.
5: Fout!
0: Gaëtan?
3: Ik ga hoeken op C.
0: Je denkt C.
5: Fout!
0: vindt. De aantal katten.
2: Ja.
0: Hoe meer katten, hoe gelukkiger een land.
2: Ja, dat hebben Mexicaanse onderzoekers vastgesteld. Die hebben naar een hele reeks landen in de World Happiness Index, dus de index die bijhoudt hoe gelukkig een land is, en dat gelinkt aan het

0: aantal katten in die landen. En dan blijkt dat daar een sterk verband is. Hoe gelukkiger het land, hoe meer katten. Zweden en Finland bijvoorbeeld, daar heb je 1700 tot 2000 katten per 10.000 inwoners. Ethiopië, dat op plek 135 staat in de 147 landen in de World Happiness Index, zij hebben 75 katten per 10.000 inwoners. De verklaring zou zijn, gelukkigere landen die zijn welvarender meestal en die hebben geld voor huisdieren, terwijl in armere landen, ja, daar dienen dieren vooral om praktische dingen mee te doen. Een hond om je erf te bewaren.
1: Een kat, daar kun je niet veel mee aan.
0: Nee, daar kan je inderdaad weinig mee aan. Het heeft weinig praktisch nut.
1: Daniela, vraag 3. Ja. Wat was de laatste avondmaaltijd op de Titanic? Kievitseieren in gelei? Varkensoren gevuld met truffel? Of kalfskop in Madeira-saus? De laatste avondmaal op de Titanic.
2: A.
1: Je denkt A.
3: Dat is helemaal
1: Hoe
3: goed.
1: Hoe weten we dat?
0: Dat staat in een nieuw boek. De kok van de Titanic is geschreven door de Nederlandse schrijfster Karin Sitalsing. Moeilijke naam. Want de kok van de Titanic, dat was Henny Bolhuis.
1: Henny Bolhuis.
0: En de naam verraadt het al, dat was een Nederlander. Die heeft ook in Brussel en Oostende gewerkt. Had zich van bakker opgewerkt tot chef van de chicste restaurants in Europa. En dan uiteindelijk de Titanic. En in dat boek wordt zijn levensverhaal uit de doeken gedaan. En daaruit blijkt dus ook dat zijn laatste servies kievitseieren in gelei met caviar waren. Want koude gerechten in gelei, ja, die waren begin 20e eeuw best populair.
1: Juist, ze zijn niet met een lege maag gezonken daar.
0: Nee.
1: Daniela, vraag 4 is voor jou. Heb je deze goed, dan win je deze quiz. Waaraan moet je ruiken in de fitness om beter te presteren? Benzine, je sokken of chocolade?
2: Benzine.
1: Je denkt benzine?
3: Fuck!
1: Gaëtan. Nu is het jouw kans. Waaraan moet je ruiken in de fitness om beter te presteren? Je sokken of chocolade?
4: De sokken.
1: Je denkt je sokken? Het is gebeurd. De boekenbon gaat toch naar Daniela, die het laatste goede antwoord gaf. Want het waren niet je sokken, niet benzine, maar...
0: Chocolade.
1: Chocolade. Hoezo?
0: Wel, Finse onderzoekers die ontdekten dat wanneer jonge mannen, en het gaat specifiek over jonge mannen, aan chocolade roken voordat ze beenoefeningen deden, ze meer van die oefeningen konden doen. Dus pure chocolade werkte daarbij het beste. Die mannen konden dan 18 herhalingen, sorry, meer van die oefeningen doen. Dus bijvoorbeeld 18 squats meer dan dat ze normaal zouden kunnen doen.
1: Wow.
0: Bij melk chocolade was dat 9 meer.
1: En ruiken naar chocolade.
0: Ruiken,
1: waarom?
0: Ja, omdat je hersenen een geur al verwerken, al anticiperend verwerken. Dus door te ruiken, denk je hersenen eigenlijk al een beetje van ik ben aan het eten, want meestal als je aan het eten ruikt, dan doe je dat wanneer je gaat eten.
1: Dus je krijgt al de energie die je verwacht van de chocolade die je zult eten.
0: Je hebt al een beetje een voldaan gevoel wat je dan de energie geeft om verder te gaan.
1: Oké, Daniela, gefeliciteerd. Weet je al welk boek je gaat kopen met je boekenbon van 25 euro?
2: Wel, ik heb vorige week gezien dat er iemand een boek had geschreven over onze klonisken Trump. En die vind ik precies wel interessant.
1: Oké. Ik wens je daar heel veel succes mee, Daniela Kools en ook Gaëtan Patel. Dankjewel voor het meespelen. Volgende week is er weer een vrijdagquiz.
2: Dag, goeiedag.
4: Oké, proficiat.

0: Ja, het was een beetje de weektalk van Clouseau en daarom vonken en vuur. Dit is het Middagjournaal met Hugo Matthijssen.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag, ik wou het vandaag even hebben over het openbaar vervoer.
4: Goed idee, Hugo Matthijssen, dat lijkt me een heel belangrijk onderwerp.
3: Ja, Bart Peters is hier nog steeds aanwezig. Wij zijn samen
4: aan een podcast. Aan een podcast, ja. Die heet De Ongelogen Waarheid.
3: Ja.
4: Maar ook namens mij een goedemiddag allemaal.
3: Ja.
4: Hugo, het openbaar vervoer dus, dat is uw onderwerp. Wat is precies uw insteek?
3: Bart, die concerten van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion volgende zomer.
4: Ja.
3: Hè? Clouseau voorziet daar zelf vervoer voor wie dat wil.
4: Ja, ze voorzien autobussen die de fans tot in de kleinste uithoeken van het land komen oppikken.
3: Ja, voilà. Maar het reguliere openbare vervoer is vooral op het platteland ofwel stevig geschrapt, ofwel allang gewoon afgeschaft. Dus ik vraag mij af wat het effect van die Clouseau bussen zal zijn op die mensen in die afgelegen dorpen. Ja. Vooral op oudere mensen.
4: Ja, en welk effect bedoel je dan precies?
3: Ja, het psychologisch effect, hè. We weten niet hoeveel concerten Clouseau zal uitverkopen.
4: 20, 25, 50 moet haalbaar zijn.
3: Dat denk ik ook. Enfin, dan zien die mensen in al die dorpen plots weer autobussen rijden op hun steenwegen en dan zeggen die tegen elkaar: heb ik dat nu goed gezien?
4: Ja.
3: Rijden opnieuw bussen in de streek. We kunnen onze oude tante in het woonzorgcentrum 3 dorpen verderop weer gaan bezoeken. Die mensen, Bart, die krijgen nieuwe hoop, die krijgen een nieuw perspectief.
4: Ja, en dat goede nieuws wordt dan natuurlijk gedeeld.
3: Zeker, want al die senioren die zitten op Facebook op accounts met ronkende namen als Gezijd van Bernem.
4: Of Gezijd van Bonheide als, of Gezijd van Dintergem
3: als. Ja, we moeten nu al die gemeenten niet gaan opzommen, maar dan komt de harde waarheid binnen. Die mensen, hun hoop wordt de kop ingeslagen, want ze mogen niet op die bussen omdat ze geen tickets voor die Clouseau hebben.
4: Ja, ja.
3: Velen onder hen, onwetend nog, Bart, zullen daar aan bushalte staan en met de hand opgestoken naar de naderende bus. Maar die bus, Bart, die rijdt hen genadeloos voorbij. Dat was dus de insteek voor mijn bijdrage over het openbaar vervoer. Want dat was toch uw vraag, hè? Wat is uw insteek?
4: Ja, en dat is een hele goede insteek. Een insteek is al de helft van het verhaal.
3: Ja.
4: Dat is altijd zo. Maar wat is dan de andere helft van het verhaal? Want hoe moeten die mensen op het platteland die slag te boven komen?
3: Dat is niet simpel. Ik denk dat Clouseau daar een verpletterende verantwoordelijkheid heeft.
4: Ja?
3: Ze hebben die mensen een stevige mentale tik gegeven.
4: Ja.
3: En dan druk ik mij nog heel zwak uit. Hoe gaan ze dat goed maken? De simpelste oplossing is volgens mij: geef die mensen gewoon een gratis ticket voor een van die concerten. Met inbegrip van het busvervoer.
4: Gaan uiteraard die mensen op het platteland daar blij mee zijn?
3: Ongetwijfeld, hè, want dat is het Clouseau-publiek, de plattelandsbevolking.
4: Ja. Wilt jij bij deze dan eigenlijk een oproep lanceren richting Clouseau? Gratis tickets voor het platteland.
3: Ja, Bert, die jongens moeten vooral doen wat ze zelf belangrijk vinden en hun verantwoordelijkheid opnemen, zoals ik al zei.
4: Ja.
3: Het is maar een voorzichtige hint, meer niet. Ik wou eigenlijk niet meer doen, Bart, dan het debat in deze kwestie een beetje op gang te
4: brengen. Hugo Matthijssen, dat zegt u, het was een even interessante als nuttige bijdrage.
3: Ja, dat vond ik u zelf persoonlijk ook. En graag gedaan.
4: Ja.
3: Ook namens al die plattelanders.
4: Ja, ik denk dat de wereld er veel mooier gaat worden.
3: Ik denk dat ook.
4: In de komende maanden.
5: Wat een heerlijke verrassing. Een soort van heruitgave on the spot van het Leugenpaleis. Misschien moet daar toch nog ergens gewerkt worden aan een vervolg. Bart Peters als gast bij Hugo Matthijssen in het Middagjournaal deze week. Volgende week overigens Joe van Castillo in het Middagjournaal.

0: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De beperking van de werkloosheidsuitkering voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven, waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die een uitkering al zijn verloren, nu dus toch nog het volledige bedrag. Na bijna 11 uur debat in het Vlaams parlement gisteravond is de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. En uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij zwaar ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd, dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de afgelopen weken opnieuw hoog opgelopen, na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van een paar mijnen. Noord-Korea vuurt wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil op die manier zijn militaire slagkracht laten zien. En de Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste 2 doelpunten, Romelu Lukaku het 3e. De aanvoerder van de Rode Duivels, Yuri Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
3: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag krijgen we vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De beperking van de werkloosheidsuitkering voor langdurig werklozen was beslist door de federale regering. De hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. De co-piloot, die eerder deze week een vliegtuig van Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten, maar hij zou dan toch nog aangeworven zijn bij Fly Dubai. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Het vliegtuig kon een geslaagde noodlanding maken in Saoedi-Arabië. Sport, de Rode Duivels hebben hun 3e match in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0, doelpunten van De Bruyne en Lukaku. Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag zon met een paar stapelwolken, maxima tot 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig met 's ochtends soms mist, daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

had een mooie toekomst, vrouwen aan de macht. Ze nemen ons uit eten en betalen het gelag. En wij luisteren en lachen

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs na beroepsprocedures van de vakbonden één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming die uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, nu toch nog die volledige uitkering. Na bijna 11 uur debatteren heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er een hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan toch zijn aangeworven bij Fly Dubai. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saoedi-Arabië. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis volledig functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al meer dan 74.000 mensen het leven gekost. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun 3e wedstrijd gewonnen. Ze versloegen gisteravond Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het 3e. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat, zegt hij.
3: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer, raadochtendgrijs, vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan nog maximaal rond 15 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Jan van Dalm.
5: Goedemorgen. De Vlaamse begroting is goedgekeurd. De federale wordt een pak moeilijker. Gelukkig zijn er nog de Rode Duivels. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Slave to the Rhythm van Grace Jones. Corona is intussen al ver weg, maar dat betekent niet dat er geen gezondheidscrisissen meer zijn in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan Congo, waar ze op dit ogenblik vechten tegen ebola. Daar hebben wij gelukkig hier niet zoveel last van, maar om gelijkaardige crisissen in ons land goed te kunnen aanpakken, wordt nu gewerkt aan een medische reserveeenheid. Dat is een groep vrijwilligers uit de medische wereld die snel inzetbaar is. De eerste groep vrijwilligers krijgt vanaf vandaag een speciale opleiding aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Goedemorgen, professor Erika Vliegen.
1: Goedemorgen.
0: U bent infectioloog. We kennen u natuurlijk allemaal als een van de mensen die ons door de coronacrisis heeft geloodst. Waarvoor dank trouwens nog eens. En u gaat zelf ook lesgeven straks, hè? Vanwaar dat idee voor zo'n medische reserveeenheid?
1: Wel, dat is eigenlijk een idee dat ontstaan is binnen de collega's, binnen de groep van collega's van het departement zorg, die zich tijdens die coronacrisis natuurlijk ook heel erg hebben bezig gehouden met enorm veel aspecten, zoals het organiseren van de contact tracing, het in goede banen leiden van de vaccinatiecampagnes en dergelijke. En ja, nadat daar het stof een beetje gaan liggen was, kwam eigenlijk dat idee van ja, we zouden eigenlijk toch wel een soort van groep moeten hebben van goed opgeleide medische, ja, paramedische vrijwilligers op dat elan verder gaan, die eigenlijk klaarstaan voor een heel breed gamma, zeg maar, van acute crisissen voor de volksgezondheid en voor de zorg, die dan eigenlijk kunnen bufferen totdat het systeem tijd heeft gehad om zich wat te herorganiseren.
0: Ja, nu dat idee, ik zei het al in de inleiding, u zegt het ook nog, dat gaat terug tot corona. Het stof is dan gaan liggen, maar dat heeft wel een tijdje geduurd, hè, voordat dat stof is gaan liggen. Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat dat ook niet abnormaal is. Na corona moest er zoveel andere dingen ook. En ja, dat duurt ook een tijdje eer dat dat idee rijpt, eer dat dat ook politiek voldoende ondersteuning kan krijgen. En eer dat we dan, dat dateert al van 2 jaar geleden, en eer dat dat dan ja, ook concreet in afspraken, want dit is een afspraak, de initiatiefnemers is het departement zorg, in nauwe samenwerking met het Rode Kruis, die heel veel ervaring hebben in dit soort vrijwilligerswerking. En dan hebben zij academische partners gezocht, hè, zoals het UZA, de Universiteit Antwerpen en het Tropisch Instituut, om dan ja, die opleiding wat vorm te geven. Ja, daar gaat een beetje tijd overheen, maar we zijn heel blij dat we nu op dit punt zijn, dat we daar eigenlijk mee kunnen beginnen. En naar ik begrijp, zijn de vrijwilligers ook, staan die ook eigenlijk te popelen om toch opgeleid te worden, inderdaad.
0: Kan ik me voorstellen dat die ook staan te trappelen. Wat is nu de bedoeling van zo'n medische reserveeenheid? Waar en wanneer zou die worden ingezet?
1: Ja, wel, de bedoeling is eigenlijk best wel breed. Wij gaan de eerstkomende lesdagen in eerste instantie focussen op acute infectieuze crisissen, omdat dat natuurlijk de context is, corona, maar ook nadien, mpox en nu ook ebola, waarin dat we ontzettend veel leren over hoe moet je snel opschalen, hoe moet je wel bepaalde activiteiten zoals contact tracing of teststraten of vaccinatiecampagne, hoe moet je dat doen? Maar dat neemt niet weg dat we die expertise, die ervaring ook kunnen aanwenden in andere crisissen. Denk aan een woonzorgcentrum waar dat ineens een acuut groter ander probleem is. Een overstroming, een brand waarin tijdelijk heel snel moet gezocht worden naar een nieuwe zorgoplossing. Dan heb je eigenlijk ook evengoed een ploeg achter de coulissen die zich kan organiseren en die klaarstaat om daar eventjes de druk van de ketel te nemen tot het woonzorgcentrum in kwestie of het ziekenhuis in kwestie of wat dan ook zich heeft kunnen organiseren en terug eigenlijk de touwtjes in handen kan nemen. Dat is de bedoeling.
0: Ja, die vrijwilligers, u had het er al over, dat die staan te popelen om les te krijgen. Dat gebeurt dus vanaf vandaag aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Wat houdt die opleiding dan precies in?
1: Wel, vandaag gaan we eigenlijk een beetje het algemene kader schetsen van bijvoorbeeld infectieuze crisisuitbraken. Waar komen die vandaan? Hoe gebeurt dat? Waar moeten wij ons aan verwachten binnen Vlaanderen? Wanneer wordt het echt ernstig? Wie gaat ons dan waarschuwen? Hoe verloopt die keten? En dan gaan we natuurlijk ook meteen focussen op wat zijn dan die eerste belangrijke interventies. We gaan stilstaan bij uiteraard alle mogelijke soorten beschermingsmaterialen, manieren om veilige, degelijke zorg in zo'n crisis te kunnen bieden. En we gaan uiteraard zo praktisch mogelijk beginnen kijken samen met die vrijwilligers van wat verwachten we dan van jullie, wat kunnen jullie dan doen en wat is jullie rol?
0: Ja, en hoe groot moet die reserveeenheid op termijn worden?
1: Wel, op dit moment, dit eerste jaar, gaan we voor 100 studenten. Maar het was het streefdoel van de initiatiefnemers van departement zorg om uiteindelijk tot een groep van 300 te komen over een aantal jaren.
0: Ja, en kunnen er nog mensen zich kandidaat stellen? Of is dat nu
1: voor deze jaargang niet, maar het is wel degelijk het plan en de bedoeling om daar volgende jaargangen aan te breien. Dus ik zou zeggen, neem zeker eens een kijkje online. Zowel op de website van departement Zorg, maar ook op de website van het Tropisch Instituut. En volgende week ook op onze website van het USA ga je daar informatie over kunnen terugvinden. En dan kan je, als je geïnteresseerd bent, je zeker voor de volgende jaargang bijvoorbeeld inschrijven.
0: Maar je moet wel wat medische ervaring hebben, neem ik aan.
1: Wel ja, op dit moment focussen we op medische en paramedische, dus verpleegkundige artsen in eerste instantie, omdat het echt over heel specifieke, ja, toch medische taken gaat, wat niet wegneemt dat je in zo'n acute crisis uiteraard op een bepaald moment ook mensen met heel andere profielen, denk maar aan IT of logistiek en dergelijke, ook gebruik gaat kunnen maken. Maar op dit moment, we moeten ergens beginnen, ja. En focussen we op de acute medische noden en hoe daar kan aan tegemoet gekomen worden.
0: Ik hoor het, die mensen zijn bij u in goede handen. Dank u wel, infectiologe Erika Vliegen. En veel succes straks met die lessen. Tot ziens.
1: Dank je wel en fijne dag nog.

0: Strange Girl van Laura Marling. Even terug naar het voetbal van gisteravond, want in Luik speelden de Rode Duivels hun derde groepswedstrijd in de Nations League. En het werd een geslaagde avond voor onze Belgische voetbalmannen, want ze versloegen Turkije met 3-0. De overblijvers van de gouden generatie, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, waren de uitblinkers. De Bruyne scoorde 2 keer, Lukaku viel een half uur voor tijd in en legde de 3-0 eindzegen vast. Verdediger Maxime de Kuyper is heel blij dat zij er nog altijd bij zijn.
1: Ja, het is, ik zeg het, we zijn heel blij dat ze er nog steeds bij, zijn. Dat ze nog steeds hun tijd in de nationale ploeg steken en ons willen helpen als jonge gasten, als nieuwe generatie. En alleen maar appreciatie daarvoor.
2: Heb jij een idee waar zij die drive blijven halen?
1: Door ons waarschijnlijk. Hè. Nee, je ziet gewoon dat die jongens amuseren zich. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je niet meer amuseert, dan kan je dit niet blijven opbrengen.
0: En veel blije gezichten achteraf dus bij de Belgen. Maar toch zag aanvoerder Youri Tielemans nog veel punten voor verbetering. Turkije was met momenten zeker de evenknie van de Belgen. En tegelijk had België ook nog kans om meer dan 3 keer te scoren. Tielemans legt uit hoe dat komt.
3: Ja, het was heel open eigenlijk. Het is moeilijk uit te leggen. Ik denk dat zij speelden eigenlijk heel open. Ze hadden twee linies, voorlinie en dan achterlinie. En veel ruimte op in het middenveld. Dan is het moeilijk om die ruimtes niet in te spelen. En dan, zoals ik zei, moeten wij in de laatste 30 meter misschien de betere keuzes maken. Misschien een beetje meer tijd nemen in onze laatste pas of trap. En dan meer controle behouden in die wedstrijd.
0: Ja, ook Maxime de Kuyper vond dat de Belgen iets snediger mochten zijn in de tegenaanval. Want er lag wel degelijk ruimte in de defensie van de Turken.
1: Ik denk gewoon dat er telkens een mogelijkheid was om aan te vallen. Wat je natuurlijk ook moet doen. Alleen is het dan zaak om die aanval af te maken. Die bal moet buiten of er moet een schot op doel dat die aanval plat ligt. En dat was een beetje het probleem dat altijd net niet lukte. En dan krijg je natuurlijk altijd een aanval terug. En zo was de eerste helft op en neer.
0: Er vallen dus ook lessen te trekken uit deze wedstrijd. En die kunnen maandag al van pas komen, want dan spelen de Rode Duivels hun 4e en laatste wedstrijd van deze interlandperiode in en tegen Frankrijk. Dat zal dan wel zonder De Bruyne en Tielemans zijn, want zij pakten gisteren een gele kaart en zijn nu geschorst. België staat na deze zege met 6-9 tweede in zijn groep. De Rode Duivels hebben nu 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteren 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na 8 uur praten we nog met Peter van den Bent.

0: Cecilia van Simon & Garfunkel.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: We hebben een bewogen week achter de rug. Voor iedereen zowat, maar toch ook wel voor de cultuursector met al die besparingen. Goedemorgen, Joris Vergeijlen.
3: Dag Jan.
0: Maar op die weekendtips heeft dat gelukkig nog geen impact.
3: Nog geen impact, inderdaad.
0: Nog niet, maar het kan nog komen.
3: Zeker. Het is een bijzonder drukke week en een goed gevuld weekend. Ik denk wel dat er dus op veel van die plekken maar één echt gespreksonderwerp zal zijn. Want de toekomst voor de kleinere musea in ons land, die oogt echt niet fraai. Een van die musea die 30% moet besparen is bijvoorbeeld Abbey in Kortrijk. Daar openen ze net dit weekend een nieuwe artistieke ruimte met werk van de Belgische kunstenares Sanam Khatibi. Geboren in Iran, woont en werkt in zowel Brussel als Parijs. Een fascinerende kunstenares, blijft nog een tijdje daar te zien. Ga dus zeker eens kijken in de living van Abbey in Kortrijk.
0: Warm aanbevolen. Het grote museum dat dit weekend opent of heropent, dat vind je dan weer in Gent, hè?
3: Ja, Designmuseum Gent was 4 jaar gesloten voor grote werken. Heel nieuwe museumvleugel gebouwd. Bijna 22 miljoen euro heeft dat gekost. Ook een aantal vierkante meter is het nu het grootste designmuseum van het land. Nieuwe presentatie van de topstukken, nieuwe tentoonstellingen en vooral op de 4e verdieping een gratis uitzicht over de stad met een geweldig zicht op aan de ene kant het Gravensteen en aan de andere kant de torens van Gent. En die ruimte, de loft, hebben ze het gedoopt, blijft altijd gratis toegankelijk. Een beetje zoals de bovenste verdieping van het MAS in Antwerpen. Dit weekend zijn ook de tentoonstellingen en de rest van het gebouw gratis te bezoeken, maar weet, ze verwachten veel volk. Heel veel. Ze mikken op 65.000 bezoekers de eerste 10 dagen alleen al.
0: Dat zal wel, dat er heel veel bezoekers op zullen afkomen, zeker als het dit weekend nog gratis is. Je hebt ook een aantal festivals in de aanbieding.
3: Ja. In Brugge is er het kunstenfestival Amok, met als thema Am I OK? Dus Amok, Am I OK? Dat zijn dezelfde letters.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Loopt dit en volgend weekend. In Antwerpen is er het Hoge Gronden kunstenfestival, op verschillende daken in Antwerpen, waar kunstwerken staan opgesteld. Hoge Gronden in Antwerpen. En er is ook het Ante-festival. Dan zitten we in Brussel. Dit weekend en ook volgend weekend kan je daar 28 gebouwen die anders meestal gesloten blijven bezoeken. Gebouwen uit de lange 19e eeuw. Zo van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog. Dus echt een lange 19e eeuw. Een periode waarin Brussel enorm is veranderd, veel groter werd. Er werd heel veel gebouwd en er was ook geld, vooral bij de elite, om prachtige panden te laten bouwen. Op verdenieuws.be, doorklikken naar de weekendtips, daar vind je meer uitleg over pakweg Hotel Boel in de Koningsstraat. Heb ik vorige week kunnen bezoeken. En de verrassing daar bij Hotel Boel zit helemaal in de nok van het dak, Jan. Een verborgen feestverdieping voor een rijke vrijgezel. En verder laat ik jouw fantasie de vrije loop.
0: Wat een fantastische job heb jij toch, ja. En alsof dat nog niet volstaat, heb je ook nog een aantal nieuwe expos.
3: Vanaf vandaag kan je naar het overzicht van kunstenaar Philippe Aguirre y Otegui in het KMSKA in Antwerpen. Die woont en werkt in Borgerhout. De werken uit zijn atelier moesten dus niet ver reizen. Erg mooi overzicht is dat geworden. En voor veel mensen denk ik ook wel een ontdekking. Zeker de moeite. Philippe Aguirre in KMSKA.
0: Je bent er al geweest. Ik heb je op tv liggen.
3: Zeker. Dan heb je het kleurrijke werk gezien.
0: Dat zag er fantastisch.
3: Heel veel beeldhouwwerk. Hij focust op beeldhouwwerk in deze expo. Je hebt ook Jean Brusselmans in Beaux-Arts in Brussel. Open sinds gisteren. Dat is dan weer focus op zijn schilderwerken. Zegt een schilder pur sang en die 73 jaar na zijn dood nog altijd kunstenaars vandaag inspireert. Wat hem bijzonder maakt, zie je heel uitgebreid dus in Beaux-Arts. Jean Brusselmans. Nog in Brussel, niet echt een tentoonstelling, maar toch ook weer wel. Art on Paper, dat is een kunstbeurs met een focus op kunstwerken op papier. Als je geen geld hebt, kan je toch gewoon kijken en op die manier is het een tentoonstelling. Art on Paper, nog tot morgen op de site van Tour en Taxis. En in Z33 in Hasselt opende een expo met installaties van de Duitse kunstenares Raffaella Vogel. Met de titel De mens is geen vogel. Raffaella Vogel.
0: Ja, je voelt het, hè? Ja, daar is over nagedacht.
3: Zeker.
0: Ja.
3: En dus vanavond is daar een openingsfeest. Van 7 tot 11 uur vanavond gratis. En ik eindig in De Single in Antwerpen. Daar heeft het Vlaams Architectuurinstituut een bijzondere architectuurtentoonstelling over bacteriën.
0: Ah ja?
3: We the Bacteria. 10.000 jaar architectuurgeschiedenis door de lens van bacteriën. Want het zijn bacteriën die bepalen hoe we wonen, leven en gezond blijven, zo stellen de curatoren. De ontdekken in De Single in Antwerpen.
0: En die bacteriën die bepalen waarschijnlijk ook wat er nog van overblijft na een bepaalde tijd.
3: Het is heel goed gezegd, ja.
0: Dankjewel, Joris Vergeijlen.
3: Goedemorgen.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
7: Do you have an interest in social media?
6: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
8: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
6: Facebook-ingenieur Francis Hogan wist het en bracht het aan het licht.
8: 2 years ago, the algorithm was changed.
6: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
9: You have to cause pain.
6: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
10: Enough!
6: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
17: Voor mij 2 grote met mayonaise.
16: Mm-hmm.
17: En dan ook nog 2...
16: Was dat alles, meneer?
17: Geef mij ook nog 1.
16: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
17: Ja, en currysaus.
16: En dat is voor hier op het eten? Of?
17: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
18: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
19: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
20: klinken op het wijnfestival.
19: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
20: Oh, dan de die. En de die?
19: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
20: En de die?
19: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 7:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoefening. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rondkrijgen. Er moet 10 miljard gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Het belooft dus moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft een reeks voorstellen klaar die 14 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten inhouden. De co-piloot die eerder van de week een vliegtuig van Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten, maar zou toch nog aangeworven zijn bij Fly Dubai. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder van de week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Het vliegtuig kon een noodlanding maken in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0, doelpunten van De Bruyne en Lukaku. Door deze overwinning blijven de Belgen 2e in hun groep, met 1 punt minder dan Frankrijk. Frankrijk speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vaak zon met enkele stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms mist, daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden.
6: Radio 1.
1: De Ochtend.
6: Met Jan van Delm.

0: Van God los, van Monza. Het was een spannende week op en rond het Martelaarsplein met een Vlaamse regering die uiteindelijk toch een begroting in elkaar kon knutselen. Maar nu is het tijd voor een federale begroting en die belooft nog veel moeilijker te worden. Goedemorgen Peter de Grote.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Hoofdredacteur van De Tijd. En De Tijd zou De Tijd niet zijn als jullie ook niet de economische achtergrond waartegen deze begrotingsonderhandelingen zich afspelen zouden schetsen. En die ziet er niet goed uit, hè?
1: Nee, klopt. Het lijkt me wel behoorlijk essentieel om het daar ook eens over te hebben. Die inflatie is hoog. Ik denk dat we dat allemaal voelen. De stijging van de rente is misschien wat minder duidelijk, maar die is de voorbije maanden gevoelig versneld. En ik weet niet of die dimensie al overal duidelijk is.
0: En die ziet er niet goed uit, hè?
1: Nee, klopt. Het lijkt me wel behoorlijk essentieel om het daar ook eens over te hebben. Die inflatie is hoog. Ik denk dat we dat allemaal voelen. De stijging van de rente is misschien wat minder duidelijk, maar die is de voorbije maanden.

0: gezien, we zagen die rente daar op zo'n manier versnellen dat het echt onrustwekkend wordt. En je ziet daar dat je in een toestand terechtkomt waar dat financiële en politieke problemen elkaar beginnen te versterken. Wantrouwen op de markten, wantrouwen van die grote beleggers die die schuld van een land moeten kopen. En dan de politieke problemen, een land dat gewoon politiek niet meer uit de voeten geraakt.
1: Ja.
0: Ik denk, het voordeel aan België is dat wij ons lot nog in eigen handen hebben. Maar die dreiging van de markten, dat willen we dit weekend wel aanstippen, die is wel degelijk reëel. Dus daar mag echt met spoed en ernst naar worden gekeken, naar die 10 miljard.
1: Ja, want als dat geld allemaal duurder wordt, ook voor de overheid, ja, dan komen we misschien sneller dan verwacht bij die beruchte rentesneeuwbal uit.
0: Ja, absoluut. En als je echt naar een scenario gaat zoals in 2012, ik wil niet te alarmistisch zijn, maar in die eurocrisis, daar heb je gezien, rentetarieven kunnen plots ongecontroleerd beginnen te stijgen. Ja. En dan valt er gewoon aan de onderhandelingstafel, er valt gewoon eigenlijk heel weinig te onderhandelen. Dan moet je heel snel handelen. Dan worden het heel lelijke maatregelen, omdat je zo snel moet gaan. En dat is voor niemand fijn. Nog veel minder fijn dan het scenario dat we vandaag hebben.
1: Sombere nieuws, maar dat wordt gelukkig in jullie krant ook gecounterd door een interview met Benoît Depeyre. Wie is dat precies?
0: Benoît Depeyre is de CEO en oprichter van Aerospace Lab. Geen bekende naam, denk ik, in Vlaanderen. Maar ik heb hem meegebracht als een beetje tegengewicht tegen de begrotingsmiserie. Ja. Ik moet zeggen, ik heb het zelf ook wel nodig. Het is absoluut de moeite waard om zo'n man te leren kennen. Het is een heel ondernemende Waal uit Jumet, die het geweldig aan het bouwen is in de buurt van Charleroi. Toch niet bepaald de meest economisch florissante regio, zoals we weten. Maar die heeft daar een bedrijfje gebouwd dat satellieten maakt, of onderdelen voor satellieten. En die heeft net vanuit Charleroi een Europees miljardencontract binnengehaald. Dus we zijn eens met hem gaan babbelen over wat de magie van die man is en hoe hij naar het potentieel van België en Europa kijkt.
1: Dat is fantastisch, hè? Want uit Wallonië krijgen we meestal altijd slecht economisch nieuws. Fijn dat we eens goed nieuws krijgen.
0: Ja, absoluut. Ik zei het, is een beetje tegengif. Voor mezelf ook toch een scheut optimisme. Een man die echt wel iets aan het bouwen is en die ook toont dat er verdorie vanuit België zoveel mogelijk is. Dat er zoveel geweldige bedrijven zijn en kunnen gebouwd worden. Het potentieel is er. Dus voilà, ook belangrijk om aan te stippen, denk ik.
1: Ja, en tot slot hebben jullie ook een interessant artikel met de vraag: kan een AI-roman ook echt mooi zijn? Een roman dus geschreven door artificiële intelligentie.
0: Ja. Dat is een vraag die onze journalist Rick van Puinbroek, ik denk ook de enige romanschrijver bij ons op de redactie, die hij zich stelt dit weekend in de krant. Die heeft de roman C'était ça ou mourir gelezen van Télisson Aurélien, een Canadese schrijver van Haïtiaanse afkomst. En er is een tijdje terug heel wat heisa over geweest in Frankrijk. Ja. Die werd van de longlist van de Prix Goncourt gehaald, omdat zijn roman 100% door AI geschreven zou zijn.
1: Ja, en de vraag is dan, is dat echt zo, ja?
0: De vraag is dat zo? Inderdaad. En hoe controleer je dat? Je hebt allerlei van die websites tegenwoordig waar je stukken tekst kan insteken en dan laten scannen op. Is dit een echte menselijke tekst of is dit een AI-tekst? En wat bleek? De roman van die man bleek 100% AI volgens sommige van die applicaties. Maar dat valt dus heel moeilijk te controleren. Wat je kan zeggen is dat die man blijkbaar, als hij het zelf geschreven heeft, heel hard als artificiële intelligentie klinkt.
1: Ja.
0: Maar Rick is in dat boek gedoken en heeft het mooie aan het stuk is dat hij vooral vaststelt hoe geweldig dat boek is. Ja. Als die het leest. En dat is natuurlijk heel bevreemdend als mens, als je denkt, oké, ik ben een roman aan het lezen die door AI geschreven is, en je raakt daarvan onder de indruk alsof het echt een ervaring is, een connectie van mens tot mens. Ja, dan moet je toch vaststellen, als dit AI is, dan kan AI verdorie al heel erg veel. En voilà, dat is een beetje de ontdekkingstocht op het einde van onze krant deze week.
1: Een fantastische ontdekkingstocht die u zelf ook allemaal kan ondernemen in de tijd. Dankjewel Peter de Grote. En tot over een uurtje, want dan ben je er weer met de andere weekendkranten. Tot straks.
0: Tot straks, Jan.

0: I Got Your Back van Kezaya. In de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen probeert huidig president Lula da Silva morgen zijn vierde ambtstermijn veilig te stellen. Al volgt er later deze maand mogelijk ook nog een tweede ronde. Lula is intussen 80, maar die leeftijd probeert hij te negeren door intensief te sporten en daar ook online mee uit te pakken. Een verslag van Matthias Thuis en zijn ploeg in Brazilië.
1: A fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo.
2: President Lula mag er dan al 80 zijn, zo voelt hij zich duidelijk niet. Via filmpjes op sociale media roept hij zijn landgenoten op om niet in hun luie zetel te blijven zitten. Stretchoefeningen of spurtjes trekken op campagnebijeenkomsten. Huidig president Lula doet er alles aan om jong te blijven. En daar hebben veel van zijn generatiegenoten in Rio de Janeiro respect voor. Want aan je lichaam werken is in Brazilië even heilig als voetbal. Maria, een krasse dame van 91, is volop aan het roeien in een van de vele openbare gyms van Rio. Lula mag dan al oud zijn, in zijn hoofd is hij volgens haar nog heel jong en jeugdig. Hij heeft veel mensen uit de armoede geholpen, zegt ze. En hopelijk wint hij opnieuw. Al zijn er ook die hem intussen te oud vinden voor het presidentschap, zoals Evandro, een 70er die aan het strand ligt te flaneren.
3: A idade está muito avançada, cara. 80 anos, acho que...
2: Hij vindt het dat het op je 80ste misschien toch het moment is om te stoppen. Maar er is natuurlijk de druk van de achterban. En president zijn is natuurlijk geen gewone job waar je zomaar afstand van neemt.
4: Bom dia, turma.
5: Bom dia.
4: Qual de vocês aqui vai votar pela primeira vez esse ano no Brasil? Olha! Caraca.
2: Larissa Rocha, een enthousiaste lerares, vraagt in een middelbare school wat verderop wie van haar klas morgen voor de eerste keer zal stemmen. En dat blijkt toch meer dan de helft van haar leerlingen te zijn. Niet alleen de leeftijdsgenoten van de president brengen morgen dan ook hun stem uit, want in Brazilië mag je al vanaf je 16e naar de stembus. En in deze school wordt het belang van het feest van de democratie er dan ook enthousiast ingehamerd. Zo staat er zelfs een nagebouwde stemmachine in het lokaal.
4: Laura.
2: En de leerlingen worden één voor één naar voren geroepen om hun stem uit te brengen op de nieuwe klasverantwoordelijke.
4: Matheus. Bia Reis. A gente precisa de pessoas conscientes, politicamente inteligentes, educadas.
2: We hebben geëngageerde burgers nodig die politiek bewust en opgeleid zijn, zegt Larissa. Want zij zijn de toekomst van dit land. De speelplaats moet belang van de politiek even wijken voor futsi-volley. Een typisch Braziliaanse combinatie van voet- en volleybal. Maar van een belangrijke taak zijn deze geëngageerde jongeren zich meer dan bewust.
6: Ik denk dat het een kans is om zich actief in mijn land te zien.
2: Het is een kans om mij actief in te zetten voor mijn land, zegt deze leerling die er 17 is. Volgens haar kan ze zo tonen dat ze een weloverwogen beslissing kan nemen, door zelf kritisch na te denken. En zo op een kandidaat te stemmen die volgens haar de beste is. Laura is ook blij met haar stemrecht, want in veel andere plekken in de wereld hebben ze die kans niet. En heeft dat stemrecht zelfs nooit bestaan. En Bento tenslotte kijkt vooral naar de voorstellen van de verschillende kandidaten, niet naar de naam. Politiek mag volgens hem dan ook geen voetbal zijn, waarbij je, wat er ook gebeurt, altijd achter dezelfde ploeg blijft staan. Morgen is het dus voor de eerste keer aan hem.
0: Morgen dus, presidentsverkiezingen in Brazilië. En reportage was dat van Matthias Thuis.

0: Cada vez van Aum.
1: De Markt.
0: Robots en artificiële intelligentie. Misschien bent u bang of, integendeel, net heel enthousiast. Feit is wel dat ze niet meer weg te denken zijn. Maar wat is nu de echte impact op de werkvloer? Dat heeft het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Universiteit van Leuven onderzocht. Goedemorgen, Jenne Verrijken.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de onderzoekers en jullie zijn gaan polsen bij de metaal- en textielindustrie. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe ervaren die werknemers die nieuwe technologieën?
2: Eigenlijk tweezijdig. Heel veel werknemers zijn best wel tevreden over de mogelijkheden die nieuwe technologieën biedt. Ze zien er vaak de voordelen van in. Dat gaat dan heel rechtstreeks. Bijvoorbeeld fysiek minder belastend werk, veiliger werk. Wat daar toch ook allebei twee heel belangrijke factoren zijn in die sectoren. Ook gewoon uitdagender werk. Denk bijvoorbeeld aan een simpele taken die geautomatiseerd worden. En bijvoorbeeld ook heel veel voordelen is informatie. Waar ze vroeger soms in logboeken moesten gaan opzoeken, kunnen ze nu met één klik vaak informatie over de geschiedenis van een machine opzoeken.
0: Ja, dat zijn de voordelen, maar er zijn ook wel wat nadelen, neem ik aan.
2: Tegelijkertijd zijn er inderdaad ook heel wat nadelen. Werknemers rapporteren een toegenomen werkdruk, stress en ook complexiteit van het werk. Dus een mentale belasting neemt eigenlijk sterk toe. Operatoren bijvoorbeeld vroeger waren verantwoordelijk voor één machine. En daar hadden ze hun handen mee vol. Nu maakt technologie het mogelijk om meerdere machines tegelijkertijd te besturen. Omdat ze een beter overzicht hebben in real time van wat die machines aan het doen zijn. Maakt het efficiënter, maar tegelijkertijd moeten ze ook wel instaan voor die 10 verschillende machines. Continu alarmen, simpele, rustgevende taken zijn vaak overgenomen. Waardoor dat ze eigenlijk enkel en alleen overblijven met taken die veel aandacht en precisie vereisen.
0: De mentale druk is dus toegenomen.
2: Ja. En dat is in termen van werkbaar werk bijvoorbeeld toch wel problematisch, omdat we net zien dat die mentale belasting vaak een hoofdoorzaak is van bijvoorbeeld stress of langdurige ziekte.
0: En hebben ze daar inspraak bij gekregen bij de invoering van al die nieuwe technologieën?
2: We merken dat inspraak een belangrijke factor is om die negatieve impact te verkleinen, maar op dat punt slecht nieuws. Eigenlijk werknemers worden doorgaans laattijdig of zelden of nooit betrokken bij technologische veranderingen. Eigenlijk 70% zegt aan zelden tot nooit betrokken te worden.
0: Maar ze krijgen toch wel opleidingen, neem ik aan.
2: Opleidingen is een ander heel belangrijk element, zeker ook voor lager opgeleide arbeiders. Daar investeren bedrijven eigenlijk doorgaans vrij goed in. Al is er ook nog steeds ruimte voor verbetering. Maar dat is in veel bedrijven, zeker de grotere bedrijven, zien we dat daar eigenlijk best goed in scoren.
0: Ja, inspraak en betrokkenheid zijn dus zeer belangrijk. Zie je daar verschillen tussen die hoogopgeleide en die laagopgeleide?
2: Ja, daar zien we ook duidelijke verschillen, ook zowel qua impact als naar betrokkenheid. Arbeiders zien ook nog steeds wel vaak de positieve kanten in van technologie, maar krijgen ook meer stress en werkdruk. Het zijn vaak ook hun taken die geautomatiseerd worden, of ze zien collega's die moeten vertrekken. Dat geeft ook natuurlijk extra werkdruk en stress.
0: Omdat je het goed wil doen en zeker niet ontslagen wil worden, omdat je niet meer mee kan, bij manier van spreken.
2: Inderdaad. Ja, ja.
0: Betrokkenheid is dus erg belangrijk. Hoe kan je die betrokkenheid eigenlijk verhogen?
2: Er zijn twee zaken belangrijk. En is enerzijds werknemers moeten vroegtijdig betrokken worden in een veranderproces. Vaak worden ze nu pas helemaal op het laatste betrokken.
0: Dus niet voor voldongen feiten gesteld eigenlijk. Dat
2: inderdaad.
0: Is het. En ten tweede?
2: En ten tweede is ze ook daadwerkelijk inspraak geven. Er is een verschil tussen ze informeren en ze ook een daadwerkelijk iets laten beslissen. En we zien dat het vaak informeren is. En dat hebben werknemers vaak snel door. Als ze dan input geven, wordt er niet altijd geluisterd naar hun input. Wat dan ontmoedigend werkt en eigenlijk ook vaak de acceptatie van werknemers voor nieuwe technologie ook ondergraaft.
0: Het is misschien ook moeilijk om met alle opmerkingen rekening te houden.
2: Uiteraard. Het is vaak geen slechte wil, zeker niet binnen bedrijven, maar het is vaak tijd en middelen die ontbreken om echt structureel met werknemers aan de slag te gaan.
0: Als we nu eens kijken, specifiek naar artificiële intelligentie, daar worden allerlei doemberichten over opgehangen. Moeten we daar grenzen aan stellen in ons bedrijfsleven?
2: Op dit moment wordt die discussie heel sterk bepaald door technische experten. Denk aan de data protection officers of cybersecurity cellen of speciale ethische comité's die in sommige grote bedrijven boven de doopvont gehouden worden. Maar we zien in ons onderzoek eigenlijk wel dat er heel tastbare effecten zijn ook op de arbeidsorganisatie, voor op het welzijn van werknemers. En ik denk dat dat niet alleen specialisten input vergt, maar ook een zeker democratische controle. En dat denk ik dan ook dat sociaal overleg in België daar wel een rol kan spelen om ook een toeziend oog te houden op die uitrol van AI die nu volop bezig is.
0: Een toeziend oog, zeg je, maar het is misschien moeilijk om aan die artificiële intelligentie die zo snel evolueert, om daar echt grenzen aan te stellen. Hè?
2: Ja, ik denk dat er minder gezocht moet worden naar effectieve harde regels, eerder naar procedures die betrokkenheid van sociale partners bij AI verzekerd en garandeert. Want inderdaad, de ene technologie heeft in een niet dezelfde uitkomsten afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Dus het is eigenlijk een case-by-case benadering dat je moet volgen. En in die zin is het beter de procedure vast te leggen zodat de betrokkenheid gegarandeerd is eerder dan inhoudelijk duidelijke grenzen te stellen.
0: Geval per geval bekijken, zeg je. Ja. Nu, de koepelorganisatie Agoria, koepelorganisatie van de metaalverwerkende nijverheid, die heeft deze week nog een rapport uitgebracht waaruit moest blijken dat bedrijven nog heel wat kansen laten liggen. Dus het gaat nog altijd maar verder waarschijnlijk, hè, die artificiële intelligentie.
2: Ja, zeker en vast. Ik denk dat we soms een beetje overschatten hoe ver bedrijven al staan in hun uitrol van AI. Veel bedrijven zijn nog aan de randvoorwaarden aan het werken. Het gaat dan over de datakwaliteit verbeteren, de verschillende databronnen met elkaar in verband brengen, zodat er eigenlijk één grote pool van data ontstaat. Dat zijn voorwaarden die in heel veel bedrijven gewoon nog niet vervuld zijn. Er wordt dus volop geëxperimenteerd. En ik denk dat het daarom ook net het moment is om ook na te denken over hoe dat we die veranderingen die nu wel in een sneltreinvaart gaan komen, in goede banen leiden en dat we ook afspraken rond proberen te maken.
0: We hebben het einde van AI zeker nog niet gezien. Dank u wel voor dit gesprek, Jennifer Rijken, onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Op een fijn weekend.
2: Dank u wel.
1: Vanavond op VRT1.
3: Ik weet met mijn liedje, Bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zaten zeggen, je mag dat niet kopen, je mag dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
1: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
4: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
5: Onmogelijk.
4: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Hoe mag die steek gebakken zijn?
11: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
11: Bleu.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
13: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
12: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kind iets van leren en mama. Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 8:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Ook de federale regering begint straks aan de begrotingsonderhandelingen. Meer dan 40.000 langdurig werklozen die hun uitkering verloren, krijgen die alsnog. En in de Nations League voetbal winnen de Rode Duivels tegen Turkije. Goedemorgen. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoefening. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Maar omdat er veel geld gezocht moet worden, beloven het moeilijke onderhandelingen te worden. Meer uitleg door Michael van Drogenbroek.
18: Om het begrotingstekort te verkleinen en richting de Europese uitgavennorm te krijgen, moet er 10 miljard euro gevonden worden. Zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen die hier op de tafel liggen.
17: Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de beperking van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Meer uitleg door Gunter Joosen.
19: De federale regering besliste vorig jaar dat langdurig werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering konden krijgen. Die hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet volgens het hof voor iedereen 12 maanden zijn, zoals bij de laatste golf. Maar in de eerste 3 golven van de hervorming werd die uitkering sneller beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt nu een deel van de werklozen die hun uitkering verloren toch een volledige uitkering. Daarnaast zullen ook mensen die ondertussen een ziekteuitkering, pensioen of een leefloon hebben gekregen het verschil met een volledige werkloosheidsuitkering bijgepast krijgen. Om hoeveel geld het in totaal gaat is onduidelijk. De betaling zou ten vroegste in november plaatsvinden.
17: Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en daarmee dus ook het begrotingsakkoord. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie tegen. De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetje van vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val en ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot die woensdag probeerde om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, was eerder bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst na bezorgdheden over extremisme. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar toch kon hij later dus nog opnieuw aan de slag als piloot. Lucas Lecruze, hoe is dat kunnen gebeuren?
20: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè. Of Fly Dubai, de maatschappij waarvoor hij vloog, op de hoogte was van zijn radicale ideeën. Tijdens zijn opleiding tot piloot zou bij de man radicale content gevonden zijn op zijn telefoon. En er is ook bewijs dat hij extremistische websites bezocht. Dat was voor Oman Air, zijn vorige werkgever, een belangrijke reden om hem een andere functie te geven. Maar hij kreeg dus later opnieuw een job als piloot. Nochtans worden piloten altijd grondig gescreend, vertelt expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont.
21: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
20: Ja, volgens Israëlisch premier Benjamin Netanyahu is de piloot een radicale islamist, maar alleen het lopend onderzoek kan duidelijkheid brengen over het motief van de dader.
17: Lucas, dankjewel. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis daar volledig kunnen functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van de stad geraakt. De bruggen lopen over de rivier Dnieper en die verbindt de twee delen van de stad. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaken wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïne vreesde al geruime tijd voor dat soort aanvallen. De Rode Duivels hebben gisteravond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Het verslag is van Peter van den Memt.
0: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voortijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
17: Door deze overwinning blijven de Belgen dus op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs vandaag. Vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist. Daarna meestal zonnig en ook telkens rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser, met kans op regen. En dan halen we nog maximaal rond 15 graden in het centrum. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoverleg. Dat zat vooraan in het nieuws. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus het beloven moeilijke gesprekken te worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
22: Goedemorgen. Vlaanderen heeft al een begroting, Wallonië nog niet. Hoe liggen de kaarten daar? En kijken ze daar naar Vlaanderen? Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Pretty Horny Flow van Absent Minded. De Vlaamse ministers zijn nog volop aan het bekomen van hun loodzware nachtelijke begrotingsgesprekken. De Waalse ministers zijn nog lang niet rond. Hoe loopt het daar? Hoe groot is de inspanning en waar zal daar bespaard worden? Allemaal vragen voor Dorian de Meus, hoofdredacteur van La Libre Belgique. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Zijn die begrotingsgesprekken daar intussen al op kruissnelheid?
1: Ja, we denken dat we misschien begin van volgende week, maandag of dinsdag, een voorstelling zouden kunnen hebben van het budget. We weten dat vorige week, dus sinds 21 september, Dolimont, dus de minister-president, met zijn vices enkele ontmoetingen heeft gehad. Hij is ook ziek geweest enkele dagen, dat is ook geen detail natuurlijk. Maar het feit dat wij eigenlijk heel weinig informatie krijgen, is toch goed nieuws.
0: Dat is inderdaad vaak goed nieuws. Als er geen lekken zijn, dan wil ook niemand die gesprekken kelderen. Heeft de Waalse regering eigenlijk ook aandachtig gekeken naar de besparingen in Vlaanderen?
1: Ja, en ik denk eigenlijk dat wat er gebeurt in Vlaanderen een echt voorbeeld zal zijn voor de Franstalen. Ik denk hier natuurlijk aan kindergeld. U moet weten dat kindergeld heel belangrijk is voor Les Engagés. We hebben hier een coalitie met Les Engagés en de MR. En ja, het feit dat de kindergeld hoger is in Wallonië dan in Vlaanderen is natuurlijk niet goed als het tekort groter is en de schuld ook belangrijker is, proportioneel natuurlijk. Dus we denken dat daar toch iets zou moeten gebeuren. Nu, u moet toch begrijpen dat in Franstalige België er een groot verschil is tussen de hulp dat ze krijgen van de staat voor hun kinderen en wat er gebeurt in Vlaanderen. Ik geef u een voorbeeld. Ik heb kinderen in een Vlaams onderwijs en andere in Franstalig onderwijs. En in de Vlaams onderwijs gaan ze op 1 september met een lege boekentas naar school, met geen gerief, met niks. Maar in het Franstalig onderwijs moeten ze met alles bijkomen. En de Vlaamse kinderen krijgen dus grief, computer soms en ook veel hulp. Daar waar de Franstaligen soms zelf hun kinderopvang 's middags, dus voor de lunch, moeten betalen.
0: Ah ja, dus dat betekent dat er daar misschien geen besparingen mogelijk zijn in dat onderwijs.
1: Dat betekent zeker dat die besparingen moeilijker zullen zijn en sociaal zullen het ook meer impact hebben. Daar waar wij een middelklasse hebben die eigenlijk al armer is dan in de Vlaamse middelklasse. Daarnaast zijn er natuurlijk andere mogelijkheden. We praten van de registratierechten. We hebben al een hervorming gehad vorig jaar. Dus de regering denkt dat het misschien te vroeg is om een bilan te kunnen trekken en dus nieuwe hervorming te brengen. We zitten nog altijd op 3%, zoals jullie bijna. Ja. We praten ook van de successierechten. Ja, de successierechten, de hervorming moet natuurlijk vanaf 2029 komen. Het zal misschien niet komen of later komen of anders komen. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen enkel impact op 2027, daar waar die hervorming nog niet bestaat. Nee. We denken ook aan de dienstenchecken die bij jullie gestegen zijn. Dat zou ook iets mogelijk zijn. En natuurlijk, zoals altijd, besparingen in vele publieke structuren. Ze moeten 900 miljoen euro voor volgend jaar, 2 miljard tegen 29.
0: Dat is toch ook een hele veel, dat is dat ook heel veel geld. Nu, als ik het zo hoor, zijn er heel wat gelijkenissen eigenlijk, hè, tussen Vlaanderen en Wallonië. Je hebt wel andere partijen in die Waalse regering, MR en Les Engagés, u zei het al. Zijn daar grote meningsverschillen of is het daar misschien iets makkelijker om overeen te komen dan binnen die Vlaamse regering?
1: Ah, we zien toch een enorm verschil is dat de socialisten er niet bij zitten. Hè?
0: Dus, dat is een groot verschil inderdaad. Ja, dat maakt het misschien makkelijker.
1: Ja, dat maakt het natuurlijk veel gemakkelijker voor de engagés en de MR die eigenlijk eenzelfde doel hebben, eenzelfde trajectoire willen houden. Dus de manier om het te hebben is wel verschillend. Nu, we horen wel dat les engagés een budgetair evenwicht van 2029 wel zou willen uitstellen als het mogelijk is van enkele jaren. Daar waar het voor de MR heel belangrijk is om de deadline van 29 te behouden. Maar we voelen wel dat er een soort van vertrouwen blijft tussen de ministers. Ze zijn soms kritiek tegenover wat de ene of de andere kan uitspreken, maar het blijft lichte kritiek. Het zijn geen bommen. Dus het blijft iets dat toch mogelijk blijft. En ik zou zeggen dat ze akkoord zijn op de essentiële punten die ze moeten hebben. Maar daarnaast zijn er andere elementen. Hè. We hebben la boucle du Hainaut. Ja. Weet die hoogspanningslijnen van Elia, die echt heel delicaat is in Henegouwen voor vele kiezers van Les Engagés. Dus dat is een echt punt die moeilijker zal zijn. En ze willen ook met iets komen rond klimaat. Daar waar de Vlaamse regering toch niet veel op tafel zet. Nee. Dat is heel belangrijk voor Les Engagés, die eigenlijk heel veel stemmen van ecolo-kiezers heeft kunnen behalen.
0: Dus klimaat en la boucle de Hainaut, dat blijft ook belangrijk aan Waalse zijde. Maar we moeten toch ook kijken naar de schuld, la dette, die als een zwaard van Damocles boven de Waalse politiek blijft hangen. En die ook mee natuurlijk het internationale economische profiel bepaalt van België als federale staat.
1: Ja, dat is natuurlijk waar. En de MR beseft dat natuurlijk heel goed. Iedereen weet wel dat de economische situatie, dus de groei, de nul, eigenlijk bijna nul is. Hè. De groei brengt minder inkomsten op. De budgettaire rentelasten zijn veel hoger dan verwacht. En dan heb je ook de institutionele omgeving. We voelen wel dat op federaal niveau ze enkele lasten naar de gewesten willen uitsturen, exporteren, zou ik zeggen. Verschuiven. Dus dat zijn allemaal elementen die de situatie van het regeerakkoord van 24 moeilijker maken vandaag. U moet weten dat het regeerakkoord van 24 in enkele weken
0: is ontstaan. Gekomen,
1: het was op 11 juli. Dat is natuurlijk een
0: symbolische datum. Ja,
1: een symbolische datum. Dus dat was heel kort. Een maand na de verkiezingen hadden ze een akkoord. En nu moeten ze wel beseffen dat die akkoord echt moeilijk zal zijn. Bijvoorbeeld over de successierechten. Ja. We zien wel dat misschien een beetje te veel zal kosten. En ze hadden die maatregel al voor het einde van hun mandaat van de legislatuur verplaatst.
0: Ja, dus dat gaat wat uitgesteld worden, die erfenisrechten. Dat zal nog wat duren voordat die eventueel verlaagd kunnen worden. Nu, u zei het al, er is misschien iets makkelijker onderhandelen binnen die Waalse regering. Het lijkt er dus dan toch op, het is misschien moeilijker, maar dat het toch niet zo'n zwaar conclaaf zal worden met nachtelijke onderhandelingen zoals we dat aan Vlaamse kant hebben gezien.
1: Nee, en in Wallonië hebben ze niet... Enfin, ik zou zeggen, ze zijn een beetje meer amateuristisch. Hè? Ik zal het toch durven zeggen. Ja. Want bijvoorbeeld, we weten dat hun details van hun budget niet zo goed zijn als op federaal niveau. Alle elementen die ze in Excel hebben, zijn niet zo precies. En ja, ze werken natuurlijk ook met werkgroepen. Maar het blijft een beetje op zijn Waals manier. En ik denk dat ook... Dus, ze gaan nooit. Het is niet het gewoonte in Wallonië om 's nachts te werken heel lang. Ja. Ik denk dat ze dus tot finish. Ik denk dat een beetje anders zal gebeuren. Ze hebben ook geen deadline gegeven zoals de andere entiteiten. Dus ja, normaal zou het moeten komen begin volgende week als het kan. We zullen zien wat het allemaal brengt natuurlijk.
0: We zullen zien, zoals de Brusselse minister-president ooit zei. Het is misschien wat amateuristischer, die onderhandelingen. Maar in ieder geval wel gezonder dat ze er 's nachts niet voor opblijven. Dank u wel, Dorian de Meus, hoofdredacteur van La Libre Belgique.

0: Nimmen zonder dij van Maite Veenstra uit Friesland. En de titel betekent zoveel als ik ben niemand zonder jou. België-Turkije 3-0, prima resultaat, schitterende doelpunten. Dan denk je vlotte zegen, maar dat was het eigenlijk niet. Dat moest ook bondscoach Mark van Bommel toegeven.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit.
0: En goedemorgen Peter van den Bempt.
2: Goedemorgen.
0: Jij was er gisteravond bij in Luik. Ja, een pingpongwedstrijd, zei Mark van Bommel. Heeft hij gelijk?
2: Ja, inderdaad. Of een basketbalwedstrijd, dat mij bedoeld. Ja. Dat het over en weer ging. Het was inderdaad ook een heel erg leuke wedstrijd om te volgen. Maar als je, dat klinkt een beetje raar, inderdaad, na een 3-0 tegen Turkije. Naast de andere twee wedstrijden legt, was het qua inhoud misschien wel de minste van de drie. Laten we zeggen het eerste uur zo ongeveer. Omdat de Belgen niet hun gebruikelijke pressing konden uitvoeren. Dat is toch het handelsmerk onder Van Bommel. Enfin, een paar keer wel, want ze hebben de doelpunten resultaat opgeleverd. Maar ja, geen controle over de wedstrijd. Dat is wat hij ook bedoelde met die pingpong. Te snel balverlies, slordig aan de bal. De precisie die er in de voorbije twee wedstrijden was, zelfs tegen Frankrijk op momenten dat het kon, want het was moeilijker natuurlijk, die ontbrak. De Belgen gaven zelf heel veel ruimte weg, omdat dat middenveld, verrassend middenveld, met Van Aken, De Bruyne, Tielemans, dat ook allemaal niet belopen kregen en de afspraken misschien niet helemaal duidelijk waren. Het was het middenveld overigens dat tegen Senegal ook speelde op het WK. En dat was niet geweldig, zoals we ons nog herinneren. Nee. Dus dat was toch een beetje raar dat hij die keuze maakte. Om controle, ervaring, dat wilde hij zelf ruimte weggegeven. En de ruimte die ook de Turken weggaven, want die kwamen echt wel de borst vooruit, de voetballen, daarvan niet goed genoeg gebruik gemaakt. En zo ging dat dan maar over en weer. Het was een beetje toen Lavia inkwam eigenlijk, een echte zes, hè, zoals dat dan heet.
0: Ja.
2: Met veel kwaliteiten, dat er wat meer controle kwam. En oké, gaandeweg was het dan 2 en 3-0. Dan werd het ook net iets makkelijker. Maar goed, ik begrijp wel wat de bondscoach zegt. Een beetje chaotisch heen en weer wedstrijd.
0: Chaotisch, maar inderdaad bijzonder leuk om naar te kijken. Die Turkse supporters die maakten ook heel veel lawaai. Het leek soms wel een thuismatch voor Turkije.
2: Ja, ook dat is geen verrassing. Hè. Er zijn heel veel Turkse supporters natuurlijk in ons land. Die krijgen niet altijd de gelegenheid om hun nationale helden te komen aanmoedigen. En op een of andere manier slagen die er toch altijd in om overal, ook in alle andere vakken dan dat hen is toegewezen, tickets te bemachtigen. Ik heb gelezen, maar dat is mij nu niet opgevallen met mijn hoofdtelefoon, dat ze afwisselend ook hun spelers aanmoedigden of uitfloten. Want je weet, er is een enorme rivaliteit tussen Galatasaray en Fenerbahçe. Maar als de ene aan de bal was van de ene of de andere ploeg, dan werd er gefloten of gejuicht. Maar het was wel een heel leuke sfeer en ik heb er nu zelf geen weet van. Het was al wel een keer anders geweest. Ik herinner mij Anderlecht tegen Fenerbahçe, gevechten op de tribunes. Als dat allemaal correct verloopt en het is en blijft vocaal. Ja, het was een heel leuke sfeer om in te zitten en naar een voetbalwedstrijd te kijken.
0: Een leuke sfeer, chaotische wedstrijd. Maar gelukkig konden wij rekenen op onze oudjes, als ik ze zo oneerbiedig mag noemen. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku waren weer magistralen.
2: Zeker De Bruyne was misschien wel een van de allerbeste op het veld, samen met Arda Güler. Hè, want die Turken hebben best wel een goede ploeg, vind ik. En die Güler, 21 nog maar. Wat een voetballer is
0: dat. Real Madrid,
2: Hij predikt soms een beetje veel in de woestijn. Maar De Bruyne, kijk, dat zagen we ook al in de vorige twee wedstrijden. Hij zei het ook op de persconferentie voor de eerste wedstrijd tegen Italië, dat hij er zin in heeft, dat hij zich goed voelt. Ja. Dat hij veel fitter is dan op het wereldkampioenschap, omdat hij de voorbereiding eigenlijk bijna helemaal heeft meegemaakt. En dat is er gewoon aan te zien. De goesting waarmee hij op het veld staat, de energie die hij er nog in legt. De eerste twee wedstrijden was dat een uur. Nu was dat bijna 90 minuten. Ja, dat wijst erop dat Kevin De Bruyne zich goed in zijn vel voelt. En hij heeft het met zoveel woorden ook gezegd na afloop. Het voetbal van Mark van Bommel, en ik denk ook wel de persoon van Mark van Bommel, ligt hem nu veel en veel beter. En hij komt een beetje, want bij Napels is het toch, dat was bij de vorige coach zo, dat is bij Allegri ook wel zo, toch min of meer een tactisch keurslijf waar hij in zit. En dit bevalt hem gewoon beter. Het offensieve spel, de druk vooruit, het verticale voetbal dat Van Bommel voorstaat, dat past De Bruyne beter. En Lukaku, ik zou zeggen, het was een mooie avond voor hem, precies omdat hij dat doelpunt heeft kunnen maken, zoals op het WK het geval was. En je ziet aan alles dat hij nog op de weg terug is. Dat hij, wat de coach ook zei, veel speelritme nodig heeft. De komende maanden, hopelijk krijgt hij dat bij Fenerbahçe. Maar dat hij kan scoren. En dat staat als een paal boven water. Eerste kans, eerste doelpunt en bijna nog een tweede gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
2: Met een indrukwekkende sprint. Dus hij blijft, en ik denk dat dat nog vele, vele tientallen jaren zo zal zijn, de beste afwerker van de Rode Duivels. Of hij nog echt zijn plek gaat vinden in dat energieke pressingvoetbal van Van Bommel. Dat moet blijken wanneer hij helemaal weer fit is. Maar voorlopig, als je een doelpunt nodig hebt, kan je er wel nog op rekenen. En dat is toch niet mis.
0: Dat is niet mis, dat is zelfs fantastisch. Het is wel bijzonder jammer dat De Bruyne en Tielemans ook geel hebben gepakt en er dus niet zullen bij zijn maandag tegen Frankrijk.
2: Ja, dat is interessant. Ik zou zeggen, nu, als ze dan een wedstrijd moeten missen, dan misschien toch die, want het wordt heel erg moeilijk om daar een resultaat te halen in Frankrijk. Dus in die zin kan het dan misschien geen kwaad. Maar goed, het blijft wel jammer natuurlijk. Maar goed, er blijven nog wel wat middenvelders over. Ik verwacht Labia weer. Misschien er zijn er nog een paar anderen die een kans kunnen grijpen. Maar goed, inderdaad, Tielemans, de aanvoerder, in zijn rol zeer belangrijk. Al wil ik nog wel een keer zeggen. Dus dat drietal op het middenveld, ik weet niet of dat nog voor herhaling sowieso vatbaar was. Dat zou niet het geval geweest zijn, denk ik, in Parijs. Maar het is wel doodzonde. En vooral de manier waarop De Bruyne in het
0: Was een beetje lullig eigenlijk. Ja.
2: Ja, die kaart pakte was wat vreemd. Waardoor sommigen denken dat hij het misschien met opzet heeft. Dat denk ik nu niet eerlijk gezegd.
0: Nee.
2: Kan in zijn hoofd niet kijken. Maar inderdaad, het is wel een kratertje zonder die twee natuurlijk daar in Parijs.
0: De Fransen die lieten gisteravond wel een klein steekje vallen. Ze konden niet winnen van Italië. Ja, dat lijkt me geen goed nieuws voor de Rode Duivels. Hè?
2: Nee, want Italië is toch in principe de concurrent. Zeker nu na de overwinning tegen Turkije van de Belgen voor de tweede plek. Hè, die recht geeft op leuke kwartfinale wedstrijden in maart. In plaats van dat je misschien barrages moet spelen voor het behoud. En in die zin is het een gouden punt dat de Italianen hebben behaald. Maar goed, de Belgen hebben voorlopig gedaan wat ze moesten doen. Die twee wedstrijden winnen. Hebben eigenlijk zelf bonuspunten gepakt op bezoek bij de rechtstreekse tegenstander in Rome. Maar goed, het is inderdaad een puntje waarop voor Italië dan, waarop de Belgen misschien niet hadden gerekend. Maar ze hebben alles nog in eigen hand. Je speelt nog in Turkije. Maar ook nog een thuiswedstrijd tegen Italië. Dus dan moet je het maar proberen afmaken. En wie weet kunnen de Belgen zelf ook wat maandag. Hè? Dat sluiten we toch ook niet helemaal uit. Anders zal het wel redelijk moeilijk worden, denk ik. Vooral omdat die Fransen nu niet gewonnen hebben.
0: Nee.
2: En zo twee thuismatchen na elkaar met hun nieuwe god Zidane langs de lijn. Ja, dat zullen ze toch liever niet laten gebeuren.
0: Nee, de Rode Duivels gaan misschien de rekening moeten betalen voor die verliespunten van gisteravond. Dankjewel, Peter van den Bemt.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Go yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dat moet krap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.
16: Iedereen in positie.

0: Ontdek alles over StipIt op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van StipIt.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
4: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
5: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
10: Bijna 8:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De federale regering begint aan haar begrotingsoefening, want tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet alles samen 10 miljard worden gevonden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dat beloven dus moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft zelf een reeks voorstellen klaar die €14 miljard aan besparingen of nieuwe inkomsten zouden inhouden. De co-piloot die eerder van de week een toestel van Flight Dubai zou hebben willen laten crashen, had in Oman al een vliegverbod gekregen wegens extremistische standpunten. Toch werd hij aangeworven door Flight Dubai. Hoe dat is kunnen gebeuren, dat is nog altijd niet duidelijk. De man stak tijdens een vlucht van Dubai naar Israël zijn collega-piloot neer. Het vliegtuig kon uiteindelijk wel een noodlanding maken in Saudi-Arabië. En de Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0, doelpunten van De Bruyne en Lukaku. Door die overwinning blijven de Belgen tweede, achter Frankrijk. 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk heeft gespeeld tegen Italië. Goedemorgen, Sabine.
11: Goedemorgen, Jan.
10: Het belooft weer een mooie dag te worden, denk ik, hè?
11: Zeker, een aangename najaarsdag. Eentje met lokaal misschien nog een beetje nevel of wat mist, maar dat gaat snel verdwijnen. We krijgen veel zon, we krijgen af en toe wat hoge sluierwolken en daarna de middag enkele stapelwolkjes. En ondertussen krijgen we ook temperaturen van 18 of 19 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 20 graden op meeste plaatsen en op vele plaatsen ook die 21 graden, misschien lokaal een 22 graden. Vanavond en vannacht komen er dan tijdelijk wat meer wolkenvelden. En misschien geeft dat in het uiterste zuidoosten van het land een spatje regen. Maar voorts blijft het droog. Minimaal van 6 graden in West-Vlaanderen tot 13 of 14 graden in Belgisch Lotharingen. En morgen ongeveer hetzelfde verhaal als vandaag. Wat ochtendgrijs, daarna zon, misschien een paar stapelwolken en maximaal rond 20 graden. En het is nog niet gedaan, want ook maandag en dinsdag kunnen we genieten van rustige najaarsdagen met zon, met af en toe wat hoge sluierwolken en we houden nog die maximaal rond 20 graden. Woensdag komt er dan verandering, want in de loop van de dag komen er meer wolken opdagen. Tegen 's avonds gaat het regenen. En een regenzone trekt dan woensdagnacht van west naar oost. En daarachter zit gevoelig frissere lucht. Dus vanaf donderdag hebben we nog maxima rond 15 graden liever. Wordt het wisselvallig en krijgen we af en toe al eens een bui met een redelijk strakke wind.
10: Oké, maar tot en met woensdag mooi weer, heb ik begrepen. Dankjewel, Sabine.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Radio 1.
9: De ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: Gypsy Woman van Crystal Waters. Over zijn eigen krantentijd hebben we hem een uurtje geleden al gehoord. Tijd nu voor de andere kranten. Goedemorgen, Peter de Grote.
1: Dag Jan.
0: Jij wou beginnen met een gesprek met de stichter van 11 Labs. Een artikel in L'Echo. Ja, 11 Labs, wat is dat precies?
1: Wel, 11 Labs is een heel interessant bedrijfje uit Polen oorspronkelijk. Ze zitten intussen ook in Londen. Hebben deze week een kantoor geopend in Brussel.

0: Maar Eleven Labs werkt er ook heel hard aan dat het niet enkel een stem is die heel natuurlijk voelt, maar dat er ook een heel gesprek kan aangekoppeld worden. En die mensen ontvouwen in onze zusterkrant Lekko een beetje zijn toekomstvisie. En dat is er een waar dat wij als mensen massaal gesprekken zullen voeren met robotten, met dus hele menselijke stemmen, maar die ook in staat zijn om onze gevoelens en emoties te lezen. Om heel goed in te pikken op wat wij denken, op de manier waarop we aarzelen enzovoort. Enfin, toch een heel aparte toekomst, Jan.
1: Ja, een heel aparte toekomst. Gelukkig hoef ik mij daar iets minder zorgen over te maken, denk ik, dan mijn wat jongere collega's. Maar toch, het is een beetje akelig om het te horen. Je hebt ook een artikel over het verzet tegen de datacenters. Een artikel in de Standaard. Verzet dat blijkbaar vanuit de Verenigde Staten overgewaaid komt naar Europa.
0: Ja, een vliegende reporter, Casper Goethals, die ik altijd wel graag lees, die is naar Noord-Spanje getrokken om daar die opstand tegen de datacenters in kaart te brengen, een keer te gaan luisteren. Het topic, denk ik, is uit de VS is redelijk bekend. Daar heb je heel veel datacenters met een enorme aanslag op natuur, water, elektriciteit. Dat zorgt voor heel veel spanning. Het is daar ook echt een politiek topic. Zelfs Donald Trump heeft er schrik van en moet er rekening mee houden in de midterms straks. Ja. Maar dat waait dus ook over naar Europa. Dat is ergens ook logisch dat het nu pas komt. Europa heeft achterstand in artificiële intelligentie. Maar wil die achterstand heel graag inlopen. Dus wil heel veel investeren in datacenters. Onder meer dus in Spanje.
1: En wat is het probleem met die datacenters?
0: Wel, ja, die maken een zoemend geluid, nemen heel veel ruimte in, hebben heel veel water en elektriciteit nodig. Ja. En dus ook wel wat open ruimte. En die komen dus heel vaak op in landbouwgebied, waar dat ze eigenlijk in competitie komen. Met bijvoorbeeld landbouwers die ook water nodig hebben voor hun gewassen, om het heel simpel uit te drukken. Maar dat zorgt voor spanning. En Casper, die is naar Noord-Spanje geweest, is er met een burgerbeweging gaan spreken die er alles aan doet om een datacenter van Microsoft tegen te houden. Het doet een beetje aan de Occupy Wall Street beweging denken van zoveel jaar geleden. Een heel bont allegaartje. Links, rechts, extreem, niet extreem, halve revolutionairen, hele revolutionairen. Maar er heel hard op gericht om die opkomst van die zoemende dozen tegen te houden. Ja. En dat is toch wel interessant, schrijft Casper ook in zijn stuk. Het is politiek dynamiet. Hè. Als dit effectief overslaat naar andere landen, op het moment dat Europa wil versnellen, het is heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Wat is goed en wat is fout? Ja. Want we hebben artificiële intelligentie nodig. Maar op het terrein is dat heel moeilijk te realiseren en krijg je heel veel spanning.
1: Ja, heel veel spanning en heel veel randbedenkingen toch bij de opkomst van die datacenters. Tot slot, een heel somber artikel in de Volkskrant onder de titel Hoe een volk wordt uitgewist.
0: Ja, daar werd ik deze ochtend toch een beetje stil van. Het is het meest indrukwekkende stuk, denk ik, in alle weekendkranten uit België en Nederland. Het is een artikel over nog een burgerbeweging, Forensic Architecture heet die. En die brengt vanuit Londen op basis van allerlei data de verwoesting van Gaza in kaart. Die we uiteraard kennen uit de nieuwsbulletins. Maar waar dat, denk ik, moeilijk is om van hieruit echt de schaal en de omvang in te schatten. Zoals dat we weten, het internationaal strafhof probeert daar te onderzoeken of daar een genocide heeft plaatsgevonden of nog altijd plaatsvindt. Dat duurt allemaal heel lang. Maar die mensen, opnieuw, een bont allegaartje. En dan zie je toch wat burgers samen ook allemaal kunnen. Ja, die leggen in real-time de blokjes en de puzzelstukjes samen op basis van open data, sociale media, satellietbeelden. En zij documenteren dat online in tentoonstellingen. En op basis daarvan heeft de reporter van de Volkskrant het verhaal gebouwd. En dat is echt een heel ontluisterend beeld, helaas. Dat bovenop ander onderzoek komt, dat toont hoe die Palestijnen in Gaza stelselmatig worden ontgrond. Ja. Zoals de auteur van het stuk het noemt. Alle natuurlijke rijkdommen worden daar vernietigd of zijn daar vernietigd. Waterputten, boomgaarden. En het gebeurt op zo'n systematische schaal dat je er echt stil van wordt. En de bevolking die wordt weggedreven naar de minst vruchtbare zone. En denk dat we dat niet mogen vergeten. Die mensen zitten daar nog altijd vandaag in een soort bestand waarvan je afvraagt, kan je dat echt een bestand noemen? Want hoe uitzichtloos is zoiets? Ja. Die mensen zitten daar dicht bij de duinen en de kust. En je leest in dat artikel ook die geschiedenis van Gaza. Waar dat je ziet dat ja, die mensen stelselmatig worden weggedreven naar het minst aantrekkelijke plekje. Nu al decennia bezig. Ja. Dus belangrijk.

0: journalistiek, denk ik toch.
1: Zeer belangrijk. En een conflict dat we absoluut niet mogen vergeten, Gaza. Dankjewel, Peter de Grote, hoofdredacteur van De Tijd. En ondanks alles, toch nog een heel fijn weekend. Tot ziens.
0: Dankjewel, Jan.

0: nachts als het donker is, van Chris de Bruyne. Verontrustend nieuws toch vanmorgen dat we lezen in Amerikaanse media, namelijk dat de piloot die woensdag heeft geprobeerd om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, eerder geschorst was bij een andere luchtvaartmaatschappij. Dat was na bezorgdheden over extremisme. En toch kon hij later dus gewoon opnieuw aan de slag als piloot. Hoe dat is kunnen gebeuren, dat vragen we ons vanmorgen af. Volgens expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont gebeurt die selectie toch echt wel grondig.
1: In principe is een selectieprocedure veel meer dan alleen maar kijken of iemand kan vliegen. Er wordt een heleboel psychologie bijgesleurd om te kijken of de persoon in kwestie wel degelijk geschikt is voor de job naar persoonlijkheid toe. Maar daarnaast, naast die psychologische assessment, gebeurt er in principe ook een background check, waar effectief gekeken wordt van wat is de geschiedenis van die persoon. En zijn daar dingen gebeurd in het verleden die niet door de beugel kunnen of die eventueel crimineel intent zouden kunnen verklaren?
0: Elke luchtvaartmaatschappij is in principe zelf verantwoordelijk voor haar eigen recrutering. Er worden weinig gegevens uitgewisseld tussen luchtvaartmaatschappijen en als er al eens snel een piloot nodig is, ja, dan kan die controle misschien iets minder grondig gebeuren. Nog eens expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont.
1: Ja, het is moeilijk om op dit moment daar heel snel oordeel over te vellen, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren en dat er misschien weinig mensen op de markt waren, dat men heeft gezegd van, goh, we gaan hier snel even door en dat de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
0: Maar op dit ogenblik is dat dus nog altijd speculatie. Het onderzoek loopt nog en zal hopelijk meer duidelijkheid kunnen brengen over het motief van de dader.
2: De ochtend.
0: Iets heel anders nu, want bijna 3 miljard euro besparen tegen 2029. Dat is het plan van de Vlaamse regering. En dat zal onder meer gevoed worden in de kinderbijslag, de dienstenchecks en heel wat subsidies. Daar kan de cultuursector van meespreken. Maar volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen gaat de Vlaamse overheid ook fors besparen op zichzelf.
3: We trekken een duidelijke lijn. Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren. We gaan in overleg met de vakbonden om het personeelsstatuut te moderniseren. Op de kabinetten bespaarden we vorig jaar ruim 700.000 euro. Die lijn trekken we structureel door en we leveren een extra inspanning waardoor we jaarlijks ruim voorbij het miljoen gaan. Zoals het bekende Vlaamse spreekwoord zegt, je moet ook proper zijn op jezelf.
0: Ja, proper zijn op jezelf, zegt Matthias Diependalen. Net voor de zomer besliste de Vlaamse regering ook al om maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren te vervangen. Goedemorgen, Bram Verschuren.
4: Goedemorgen.
0: U bent professor bestuurskunde aan de Universiteit van Gent. Ja, we hebben Matthias Diependalen gehoord. Gaat Vlaanderen met deze maatregelen echt fors besparen op zichzelf?
4: Ik denk het wel, hè. Van de totale besparing van om en bij de 3 miljard is men van plan van toch 750 miljoen op de eigen overheidswerking. En daar bedoelen we dan eigenlijk vooral de Vlaamse ambtenarij mee te gaan besparen. En dat staat toch voor een kwart van de totaliteit aan besparingen. En dat is substantieel, denk ik.
0: Ja, zit er dan nog rek op dat ambtenarenapparaat, dat er nog zoveel kunnen verdwijnen?
4: Momenteel vallen er onder wat we noemen het Vlaams personeelstatuut een 28.000-tal ambtenaren. En men is, u hebt het de minister-president zelf horen vertellen, men is van plan om op termijn, en dat zal misschien nog niet direct zijn, of dat zal toch enige tijd vergen, slechts 1 op 3 van de vertrekkende ambtenaren te gaan vervangen. Dat is heel wat. Men kan trouwens ook bijna niet anders, denk ik, dan naar zichzelf kijken. Als je van burgers en bedrijven en allerlei gesubsidieerde organisaties ook grote inspanningen en inleveringen verwacht. Het is ook een keuze die een stuk maatschappelijk verteerbaar is, denk ik. En ik bedoel daarmee, het sentiment in de samenleving is al veel langer dat de overheid te groot is, te log is, te veel kost, dan kan je niet anders dan ook daar in te grijpen.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de complexiteit van dit land. Ja, dat hebben ambtenaren niet gedaan, hè? Dat hebben politici gedaan.
4: We hebben een veel verschillende bestuursniveaus in ons land, federaal, Vlaams, lokaal. En trouwens, dat is nog niet aan bod gekomen hier, maar men is ook van plan om via het gemeentefonds een besparing op te leggen aan de lokale besturen. En ook dat maakt deel uit van die bredere besparingsoefening van de overheid in zijn totaliteit.
0: Ja, de gemeenten zeggen dan wel, ja, de rekening wordt gewoon doorgeschoven.
4: Wat ook ergens klopt, die gemeenten hebben eigenlijk heel recent hun meerjarenplanning moeten indienen bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid verwacht van die gemeenten dat ook hun begroting klopt. Dat is decretaal vastgelegd. En als je dan een paar maanden later natuurlijk geconfronteerd wordt met een serieuze minder inkomst, omdat er een stuk gemeentefonds wordt afgehouden, ja, dan moeten die lokale besturen ook opnieuw naar de tekentafel. En ook dat heeft gevolgen natuurlijk opnieuw voor de totaliteit van de omvang van alle overheden in ons land samen.
0: En die ambtenaren, dat zouden er dus minder moeten worden. Nu, als je minder ambtenaren hebt, ja, dan moet je misschien een aantal dingen laten doen door consultants. Kosten die niet meer dan ambtenaren?
4: Een consultant is heel vaak duurder dan een ambtenaar. En ik lees ook in de regeringsverklaring, in de septemberverklaring, dat men twee dingen wil doen tegelijkertijd. En minder ambtenaren en een stukje het streven naar een efficiëntere overheid. En tegelijkertijd ook minder zaken gaan uitbesteden.
0: Kan het allemaal dus dat samen?
4: Het is het Hanse idee van de overheid efficiënter en productiever maken. Hè. Een groot deel van de verwachte besparingen en moderniseringen en het efficiënter maken van de overheid is trouwens ook nog niet concreet bepaald. Men spreekt daar over een 700 miljoen, of een kleine 700 miljoen dat men wil halen uit een efficiëntere overheid. Men zegt daarvan zelf, wij moeten daarover nog in gesprek met vakbonden, dus het is allerminst duidelijk wat dat dan precies zal worden. En men spreekt van meer digitaliseren en AI, dus bijvoorbeeld de vergunningsprocedures een stukje gaan vereenvoudigen, het schrappen van regels en administratie, het enkel inhuren wanneer het efficiënter is dan het met eigen personeel doen. Dat zijn trouwens zaken waar men al mee bezig was. Hè. Ja. Er zijn al richtlijnen bij de Vlaamse overheid op dat vlak voor wat betreft het inhuren van consulting. Dus dat moet allemaal nog concreet gemaakt worden. Dat weet men zelf ook nog niet volledig.
0: Het is allemaal heel vaag en dan vragen veel mensen zich af, ja, gaan we dat niet voelen in de dienstverlening? Het is nu al zo dat veel van die openbare diensten maar open zijn gedurende bepaalde perioden.
4: Ja, maar veel publieke dienstverlening voor de mensen, dat wordt trouwens niet door de Vlaamse administratie rechtstreeks zelf geboden. Hè. Dus als we zeggen van we gaan op termijn maar met 1 op 3 personeelsleden mee zitten en we gaan efficiënter gaan werken enzovoort, moeten we goed weten dat heel wat dienstverlening eigenlijk gebeurt via agentschappen als de lijn, die ook een stuk moeten besparen of minder uitbreiding krijgen. Heel veel dienstverlening aan mensen in Vlaanderen gebeurt door private gesubsidieerde organisaties die zorg aanbieden, woonzorgcentra bijvoorbeeld, of onderwijs, scholen, universiteiten.
0: Ja, maar als die allemaal minder geld krijgen van de Vlaamse regering, gaat de burger dat ook voelen?
4: Ja, maar die private gesubsidieerde organisaties die lijken relatief buiten schot te blijven. Welzijn en onderwijs toch samen meer dan de helft van de totale Vlaamse uitgavenbegroting, die lijken een stukje buiten schot te blijven. En wat ik daar straks zei, heel veel dienstverlening ook op lokaal vlak, dat zal ook denk ik gevoeld worden. De lokale besturen die nu moeten besparen in wijken en buurten, die toch heel wat betekenen voor burgers, heel concreet huisvul, politie, veiligheid, sociale dienstverlening, cultuur en sport. Dus ongetwijfeld zal dat wel ergens gevoeld worden. De vraag is alleen waar en op welk niveau en bij welke organisatie.
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Er komt ook al jaren kritiek op de dotatie en financiering die de partijen krijgen. Zou de Vlaamse regering daar iets aan kunnen doen of is dat vooral een federale bevoegdheid?
4: Ja, die dotaties. De politiek of het politiek systeem moet natuurlijk ook kunnen functioneren. Fracties moeten inhoudelijke ondersteuning kunnen krijgen. Partijen moeten ook inhoudelijke expertise kunnen opbouwen. Die moeten ook ergens gesubsidieerd worden. Nu is het inderdaad wel zo dat het grootste deel van de partijinkomsten federaal ligt, maar ook Vlaanderen keert dotaties uit. Ik denk om en bij de 10 miljoen voor de partijen als organisatie, die zij eigenlijk relatief vrij kunnen besteden. En dan ook nog een 4 miljoen ongeveer op jaarbasis via het Vlaams parlement voor de fractiewerking, dus bedoeld voor de ondersteuning van parlementairen. De vraag is hier dus vooral, moet er niet meer gereguleerd worden in wat er met die middelen kan gebeuren? Is dat voor politieke marketing, het geven van gunsten aan leden, of is het echt voor politiek beleidswerk? Dus er is wel iets voor te zeggen dat partijen ook wel op een of andere manier ondersteund worden om het politiek bedrijf ook te laten functioneren.
0: Maar dat zijn toch allemaal interessante vragen die u daar stelt. Dank u wel, Bram Verschuren, professor bestuurskunde aan de Universiteit van Gent. Tot ziens.
4: Hartstikke.

0: Faye de Grey van Visage. Dit was de ochtend. Zometeen is Hannelore van Bezouw weer van de partij met Fox. En daarna zijn er nog zoveel andere boeiende programma's op Radio 1. Nog een fijne nazomerdag.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Mannekes, Bompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
9: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
14: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
15: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je 1 oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
17: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
18: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
17: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
18: Oh, met praline, die gouden.
17: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
19: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Ook de federale regering begint straks aan de begrotingsonderhandelingen. De piloot die geprobeerd heeft om een vliegtuig van Fly Dubai te laten crashen... was eerder geschorst bij een andere maatschappij. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels Turkije. Goedemorgen. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoverleg. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Maar er moet veel geld gezocht worden en dus beloven het moeilijke gesprekken te worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
22: Om het begrotingstekort te verkleinen en richting de Europese uitgavennorm te krijgen, moet er 10 miljard euro gevonden worden. Zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen die hier op de tafel liggen.
21: Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is gisteravond na bijna 11 uur debat goedgekeurd in het Vlaams parlement. Gisteren werd er nog de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen en uiteindelijk stemde de meerderheid dan voor, de oppositie tegen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door een beperking van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch. Dat meldt de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Meer uitleg door Gunter Joosen.
0: De federale regering besliste vorig jaar dat langdurig werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering konden krijgen. Die hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet volgens het hof voor iedereen 12 maanden zijn, zoals bij de laatste golf. Maar in de eerste 3 golven van de hervorming werd die uitkering sneller beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt nu een deel van de werklozen die hun uitkering verloren toch een volledige uitkering. Daarnaast zullen ook mensen die ondertussen een ziekteuitkering, pensioen of een leefloon hebben gekregen het verschil met een volledige werkloosheidsuitkering bijgepast krijgen. Om hoeveel geld het in totaal gaat is onduidelijk. De betaling zou ten vroegste in november plaatsvinden.
21: In Antwerpen zijn 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek is in mei gestart toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex van 41. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd, zegt Cato Belmans van het parket.
2: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, betrokken zijn. En die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt, is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
21: 2 van de 3 verdachten werden al aangehouden. De andere verdachte moet maandag voor de raadkamer komen. De piloot die afgelopen woensdag geprobeerd heeft om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, probeerde wel degelijk een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt de openbare aanklager van de Verenigde Arabische Emiraten, die het motief van de dader onderzocht. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst werd na bezorgdheden over extremisme. Ja, Lucas Lecluze, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat het echt een terreurdaad is?
11: Nee, nog niet, want het officiële onderzoek dat loopt nog. Maar de openbare aanklager zegt wel dat al het voorlopige bewijs in de richting wijst van een terreurdaad. Zo zou de dader de piloot liever aangevallen hebben met een bijl om, dat zegt de dader trouwens zelf, het vliegtuig over te nemen en te doen crashen.
21: Ja, en was men eerder al op de hoogte over de radicale ideeën van de man?
11: Ja, maar dan bij een andere luchtvaartmaatschappij. Daar werd hij geschorst omdat er extremistische content werd teruggevonden op zijn telefoon. Maar blijkbaar kon hij dus gewoon bij een andere maatschappij aan het werk als piloot. Volgens expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont wisselen luchtvaartbedrijven daarover bijna geen info uit.
23: Het is zo dat in principe elke luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor zijn eigen recrutering. En ik denk zeker binnen België dat als er twijfels zijn over iemand, dat men makkelijk de telefoon wel zal opnemen en eventueel bellen naar een andere maatschappij. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
11: Luchtvaartbedrijf Fly Dubai wil voorlopig nog geen commentaar geven.
21: Oké, Lucas, dankjewel. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van de stad geraakt. De bruggen lopen over de rivier Dnieper en verbinden de 2 delen van de stad. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaakten wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïne vreesde al geruime tijd voor dergelijke aanvallen. De Rode Duivels hebben gisteravond hun 3e Nations League duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bent.
3: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammers stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
21: Door deze overwinning blijven de Belgen dus op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maxima rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer met in de ochtend soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook zo rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan nog maximum 15 graden in het centrum. De federale regering begint vandaag ook aan de onderhandelingen over de begroting. Dat was de opener in het nieuws. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. En de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus makkelijk wordt het niet. Meer op vrtnieuws.be.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1.
7: Goedemorgen, het is nog frisjes buiten, maar straks gaan we alweer richting 20 graden en zon. Het perfecte weer voor zaterdag. En de perfecte zaterdag start met de 30 leukste nummers van het moment in Vox. Die hoor je tussen dit en 11. Jungle opent de lijst op 30 met Someday Somewhere.

Jungle gaat al 9 weken mee in Vox. Maar het zou wel eens de laatste kunnen zijn. Ze dalen toch fel deze week. 21, daar stonden ze vorige week naar 30 nu. Als je nu denkt, hoe kan dat nu? Wel, dan heb ik het antwoord. Omdat er niet genoeg mensen op Jungle gestemd hebben. Maar niets is nog verloren, want je kan nu al gaan stemmen voor de lijst van volgende week. Dat doe je via VRT Max bij Radio 1. En voor we verder gaan ontdekken hoe de lijst deze week klinkt, nog eerst een kleine eulogie voor de volgende. Ertebrekers, Salasou en de Galants, Touvelou en Stromae, de Rolling Stones en Nova Star. Want zij liggen eruit deze week. 5 afvallers, dat betekent natuurlijk ook 5 nieuwkomers. Iets voor 11 uur weten we wie er helemaal bovenaan staat. En nog even ter opfrissing, zo klonk de top 3 vorige week. 3.

de nummer 1 vorige week. Net als de week daarvoor, Fontaines D.C. met Marianne. Op 2 hadden we Angèle met Une seule vie. En op 3 Olivia Rodrigo met Stupid Song. Zo ben je weer mee. Laat ons maar op verder gaan naar de lijst van deze week met de nummer 29. Vox. En daar staat ook Angèle met Dis-le.

0: Dit is het oudste nummer in de lijst op dit moment. 14 weken al staat Angèle met Dis-le in Vox. Maar op 29 ziet het er wel naar uit dat het een van de laatste zou kunnen zijn. Want die nieuwkomers luren om iedere hoek. En op de hielen van Angèle zit er nog een Franstalige Belg. Teddy Bear, ga je zo meteen horen, heeft iets doorleefd in zijn stem. Doet een beetje denken aan Jacques Brel en Stromae, maar deze kerel uit Mons is 24 en komt dus nieuw binnen deze week. Teddy Bear met Le Plus Beau.
1: 28.
2: Je voudrais être beau ou un truc comme ça. Être fier de ma belle gueule, déjà. Avoir un corps à rendre imbécile. La moindre fille qui passe ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo. Je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos. En gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière. Peut-être pas assez amoureux de moi.

0: Ik hoop dat fans van Beck al wakker zijn. Anders moet iemand ze nu gaan wakker schudden, want Beck daalt 10 plaatsen deze week. Vorige week nog op 17, nu op 27 met In the Night. Hij wordt omvergeblazen door een frisse wind in de lijst. Maak kennis met Leuvenaar Fred Gada. Die brengt in februari zijn debuutplaat uit. En hier op 26 al één van de tracks daaruit. Man in the Mirror.
1: Nieuw in Vox.

Toch stil aan het einde van het feestje voor Madonna in Vox. Want vorige week stond dit nog op 13. Deze week op 25. Dat is 12 plaatsen naar beneden. En daarmee is Dansteria de grootste daler deze week. Isolde Lazoen en Daan hebben allebei nieuwe muziek. En ze hebben ook een deal. Want wie het hoogst eindigt in Vox, wint de weddenschap. En wie verliest, die moet een berg in Italië beklimmen. Welke berg in Italië, dat moet denk ik nog besproken worden. Maar vorige week dook Isolde's nieuwe single Echo en Toi nieuw op in de lijst. En de single van Daan, die stond er niet in. Voorlopig dus 1-0 voor Isolde. En ook deze week is ze erbij en ze mag ook 4 plaatsen naar omhoog. Naar 24. Echo.

0: Isolde Lazoen, Echo Antoine en of de nieuwe single van Daan deze week misschien wel in de lijst staat. Dat kan natuurlijk nog altijd gebeuren tussen dit en 11 uur. Zometeen misschien al, want er komt weer een nieuwkomer aan na dit. Op de E34 van Eindhoven naar Antwerpen is bij Turnhout volledig versperd door een ongeval. Je moet de snelweg verlaten bij Turnhout Centrum. Je kan een omleiding volgen die aangeduid is met de letter L tot aan de oprit in Turnhout West. Ook nog files naar Brussel op de E314, 10 minuten bij Tielswingen. Daar wordt er gewerkt.
1: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
2: Vox.
0: En hier op 23 staat de nieuwkomer 3 van de 5. Niet de nieuwe single van Daan, wel die van Nederbelg Frans Kalf. Het is de derde single die hij uitbrengt en ook de derde die in Vox terechtkomt. Ik denk dat we dus wel kunnen zeggen dat we fan zijn van Frans Kalf in Vox. In april doet hij een tour langs verschillende Vlaamse steden. En in Vox begint hij, zo te zien, ook weer aan een avontuur. Jij en ik komt dus nieuw binnen deze week.
3: Ik heb ervan geleerd. Fun.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

0: 21, Matt Berninger, Martini Mefazzo. En daarnet hoorden we 22, Charlotte Adigéry en Bolis Poepoel met Gugu Gaga. De achterste 10 heb je dus al gehoord. Voor we aan de top 20 beginnen, nog een overzicht. 30. Openen deed Jungle deze week op 30 met Someday Somewhere. Op 29 hadden we Angèle met Dile en een andere Franstalige Belg op 28. Een nieuwe Teddy Bear met Le Plus Beau. 27. Op 27 stond Beck met In The Night. 26 was alweer een nieuwkomer, Fred Gada met Man In The Mirror. En op 25 Madonna met Danceteria.
1: 24.
2: Imagine, et ça m'attire. Je veux savoir, mes touches à vivre. Les coups en toi, un doux plaisir. Quel désir, je veux encore.
0: Isolde Lazoen met Echo Antoine op 24. De weddenschap tussen Isolde en Daan gaat verder. Voorlopig mag Daan een berg in Italië beklimmen, want tot nu toe enkel Isolde Lazoen in Fox 3.

0: 2023. Dat was Frans Kalf met Jij en Ik, een nieuwkomer ook. En Charlotte Adigéry en Bolis Poepoel op 22 met Goo Goo Gaga. En 21 hoorden we natuurlijk net Matt Berninger met Martini Mefazzo. En zo kunnen we verder met...
1: 20.
0: En dat is iets dat Isolde misschien niet zo graag zal horen, want hier is hij dan toch, Daan. Met zijn nieuwe single I Don't Wanna Set the World on Fire komt nieuw binnen.

Zes plaatsen omhoog voor de zussen Ray, Ama en Absolutely met Joy. Goed gestemd dus als je Ray in je top 3 hebt gezet. En ook een pluim voor de stemmers van de Voxtip van vorige week. Dat was de nieuwe single van U2, Silencio. De eerste single uit een nieuwe plaat. En luisteraar Bart Ruben stak hem in zijn top 3. En zie hier het resultaat op 1 week tijd. U2 op 18. Merci Bart, jij verdient daarom filmtickets. Stemmen voor Vox doe je dus via VRT Max bij Radio 1 als jij ook filmtickets wil winnen.

Ik weet dat ik neutraal moet zijn, maar deze doet toch pijn. Als Phoebe Bridgers van vorige week stond Lost Boys nog op 6. Daalt 11 plaatsen deze week naar 17. Wel een troostprijs voor de mede Phoebe Bridgers fans. Haar andere song Bobby staat wel nog in de lijst. Alvast hoger dan plek 16, want daar staat Kids With Buns. En zij nemen je mee richting het nieuws van 10 uur met Best Friend.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
3: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Bestellen, aankopen, mengen, boeken. Plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Help, we zitten met een lek, een datalek. Maar waar stroomt mijn wachtwoord, mijn e-mailadres naartoe? Wie is daar iets mee? Tim Verheijden komt het straks uitleggen in het Uur van de Waarheid.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 10:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen zijn 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek startte in mei toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex. Op zijn computer werden duizenden beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In het onderzoek werden nog 2 slachtoffers en 2 andere verdachten gearresteerd. De beelden werden verder onderzocht, zegt Kato Belmans van het parket.
13: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken. De 3 verdachten die in het verdere onderzoek aangehouden zijn, die zitten momenteel in de gevangenis. Die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Antwerpen heeft al van 2 van de 3 de aanhouding bevestigd en maandag zal de 3e verdachte voor de raadkamer verschijnen.
12: De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsgesprekken. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet €10 miljard gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft in reeds zijn voorstellen klaar die in totaal €14 miljard aan besparingen of nieuwe inkomsten inhouden waaruit de partijen dan zouden kunnen kiezen. De piloot die afgelopen woensdag geprobeerd heeft om een vliegtuig te kapen dat richting Israël vloog, probeerde een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt de openbare aanklager van de Verenigde Arabische Emiraten die het motief van de dader heeft onderzocht. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst was na bezorgdheden over extremisme. Toch kreeg hij een nieuwe baan bij luchtvaartmaatschappij Fly Dubai. Nochtans worden piloten grondig gescreend voor ze met een vliegtuig mogen vliegen. Dat zegt luchtvaartexpert Rudy Pont.
14: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
12: Voor de kust van Oman, nabij de straat van Hormuz, is opnieuw een olietanker aangevallen, waarschijnlijk met een raket. Dat meldde de Britse maritieme veiligheidsdiensten. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Ook gisteren was er een gelijkaardig incident. Volgens experts een bewijs dat de regio nog altijd niet veilig is voor de scheepvaart. Sinds de start van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd. Of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen te omzeilen. Daardoor zijn de olie- en de gasprijzen wereldwijd fel gestegen. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten, Romelu Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jurrie Tiedemans, was vrij tevreden met het resultaat.
0: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
12: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vandaag vaak zon met wat stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms mist. Daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Vox.
2: Met Hannelore van Bezouw. 15.

0: zoals je dat deed. Deze twee mensen zijn de Nederlanders Go-To Jim en Jacob Dubbel. Twee kerels die elkaar ooit hebben leren kennen in een donkere club in het midden van de nacht. En nu maken ze dit soort blije, zonnige muziek. Grote Komeet heten ze. En ze doen het goed in Vox, want het is hun derde week nog maar. En ze zijn al tot in de helft gestegen. Want daar gaan we nu dus aan beginnen. De hoogste helft van onze lijst deze week, a.k.a. de 15 beste. 15, de twee Nederlanders van de Grote Komeet met twee mensen.
1: 14.
0: She Only Loves You in the Summertime van Danny Lenny op 14. 13, daar stond Vrouwtje met Geen Rem, Dressed Like Boys. En Then I Woke Up op 12. En 11 hoorden we net Alabama Shakes met Garden. Nog 10 nummers te gaan en ik stel je straks ook nog een nieuwe Vox-tip voor.
1: 10.

Zolang Liam Bridges in de lijst staat, gaat het blijven nazomeren, denk ik. Light the Way moet wel 5 plaatsen achteruit deze week. Naar 10. De volgende, daarentegen, doen het juist bijzonder goed deze week. Vorige week stond deze bende nog op nummer 19. Nu mogen ze 10 plaatsen omhoog naar nummer 9. Hun switch naar het Nederlands valt dus zeer goed. Meld het met Oorlog in mij.

De Strokes zijn op een stevig tempo op weg naar boven. Het is hun vierde week nog maar. En ze staan hier al op 8 met Lonely in the Future. En ze kruisen paden met Olivia Rodrigo, want die is op weg naar beneden. Vorige week op 3, deze week 7 voor Stupid Song. New York City.

0: We zijn ermee bezig met het naderen van het podium. In Vox bedoelde Bart Peters dan 3 omhoog van 9 naar 6. En voor we dus naar de top 5 gaan, introduceer ik graag nog een nieuw nummer in de lijst. Een tip voor de lijst van volgende week.
1: Hey, ik ben Piet Wataar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Voxtip op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

De nieuwe van Ozark, Henry. Dreamer heet hij. Het is onze Vox-tip deze week. Stemmen voor de lijst van volgende week doe je dus via VRT Max bij Radio 1. 5. En dan gaan we verder met de lijst. Het was daar straks even geen tof momentje voor fans van Phoebe Bridgers. Want Lost Boys gaat deze week 11 plaatsen achteruit. Maar hier is de revanche, want haar ander nummer in de lijst gaat er 11 omhoog. You win some, you lose some. Phoebe Bridgers wint vooral. Bobby staat op 5 deze week.

Vorige week sprong The War on Drugs over de halve lijst heen. Van 19 naar 4 gingen ze toen met Who's That? Maar deze week geen progressie, want ze blijven staan hier op 4. Dat kan niet gezegd worden van de nummer 3, want we staan dus bij het podium. En daar moeten we de luisteraar Eline Soens voor bedanken, want zij stemde voor haar favorieten via VRT Max. En kijk, nu haar nummer 1 maakt mede dankzij haar een sprong van 5 plaatsen. Hup, op het podium. Eline, je krijgt daarvoor filmtickets en ook de eeuwige dank, denk ik, van Warhouse.

0: Welkom in de top 3 Warehouse met Simple Pleasures. Even opfrissen. Vorige week stond Angèle op 2 met Une Seule Vie. En Fontaine CC was nummer 1 met Marianne. En het zijn ook die twee nummers die we nog niet gehoord hebben vanochtend. Die twee, daar gaat het dus om voor het goud. Maar wie staat waar? Dat gaan we nu te weten komen, want dit is de nummer
1: 2.

Marianne van Fontaine's DC mocht 2 weken kamperen bovenaan Vox, maar ze mogen inpakken en verhuizen naar de tweede plek. Want het is ons Angèle die met de kroon gaat lopen deze week. 2 weken voor haar nieuwe plaat uitkomt, dat is de perfecte opwarmer. Een nieuwe nummer 1 in Vox, Une seule vie.

0: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
1: Yes!
2: Wat hè?
1: Mijn verlofdag is dan op.
2: Nee!
1: Yes! Ja! Klikzak!
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Hè? Nee. Zoals ze zeggen. Hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
9: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim. Deze radiospot is voor u.
10: Zeker.
9: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
10: Pas opgestaan.
9: Al direct weer in slaap valt.
10: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
10: Ja, is dat normaal?
9: Nee. Want slapen doet je in je bed. Het is bedtijd.
10: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 11 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanochtend de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de Medische Reserve-eenheid. Een eerste groep van 100 artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis zoals corona of natuurrampen. De bedoeling is om beter voorbereid te zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
16: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg, dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
15: De komende 2 jaar worden 300 vrijwilligers opgeleid. Op de E34 in Vosselaar in de provincie Antwerpen is een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Een van hen overleefde de klap niet, de andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd een paar uur afgesloten richting Antwerpen, maar is sinds een uur ongeveer weer open. In Antwerpen zijn 3 verdachten in beeld in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek is gestart in mei toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd, zegt Cato Belmans van het parket.
2: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog twee andere slachtoffers, ook ex-partners, betrokken zijn. En die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt, is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
15: Twee van de drie verdachten werden al aangehouden. De andere verdachte moet nu maandag voor de raadkamer verschijnen. De luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen is een tijd lang gesloten geweest nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen het advies om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open. Het dronealarm is opgeheven, laat het crisiscentrum weten. In het Spaanse stadje Madrigueras, zo'n 200 kilometer ten noordwesten van Alicante, is een vrouw van 102 omgekomen bij zware overstromingen. Ze werd levensloos aangetroffen in haar huis, waar het water meer dan een meter hoog stond. Nog eens 90 mensen moesten worden gered. In 3 uur tijd viel er 140 liter regen per vierkante meter. Straten veranderden in kolkende rivieren en auto's werden meegesleurd door het water. Ook vandaag en morgen wordt er slecht weer voorspeld. Het weer bij ons dan, na het optrekken van het ochtendgrijs, vaak zonnig en enkele stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met in de ochtend soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio 1.
13: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
17: Goedemorgen. Kan een Tesla op zijn radar spoken zien? Dat wordt beweerd. Wij namen de proef op de som. En het is Geringen Inslag, een datalek. Als wij met een lek zitten, dan bellen we onze loodgieter Tim Verheijden. Want waar komen al die wachtwoorden, e-mailadressen terecht? Wie is daar iets mee? Dat hoor je hier.

0: for this. Vampire Weekend met This Life. Bestaan spoken dan toch? Heel wat Tesla-rijders plaatsen filmpjes op sociale media waar ze plots dingen zien.
1: What the hell? It's walking in front of the car. What is this?
2: Watch how this Tesla picks up something strange on the monitor. And why it's strange is because they're driving alongside an old cemetery.
3: That's crazy. En dan zijn er nog allemaal andere mensen met een Tesla die dat gaan proberen zijn en die zeggen van ja, oké, dat is zo. Wij hebben ook hetzelfde. Er worden geesten of wat het ook is, gedetecteerd.
0: Dus ik vat even samen wat je ziet. Ze rijden rond op Kerkhoven en plots verschijnt er op dat gigantisch grote scherm in het midden van een Tesla op het dashboard verschijnen er figuren. Mensen die rondlopen op dat kerkhof terwijl je er in het echt geen ziet, weet Tesla dingen die wij niet weten. We hebben een Ghostbuster dat laten uittesten. Matthias Dont, mijn producer van het Uur van de Waarheid. Matthias, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Dennis.
0: Jij hebt een Tesla. Ja. Dat scherm, wat detecteert dat normaal?
4: Dus als je aan het rijden bent met een Tesla, heb je aan de linkerkant van het scherm een soort weergave van wat de Tesla denkt dat er rond je auto gebeurt. Dus als je op de snelweg rijdt bijvoorbeeld, dan zie je de auto's die voor en achter jou rijden, die jou inhalen bijvoorbeeld. Als je in de stad rijdt, dan zie je de mensen op de voetpaden. Dan zie je vuilnisbakken, paaltjes, wegafsluitingen.
0: Je ziet heel veel, dus is het een truck of een bus? Dat wordt gedetecteerd.
4: Dat wordt gedetecteerd, ja.
0: Het is een heel specifieke radar, je ziet daar een bus op, een truck.
4: Ja, precies. Ja, dus de auto zit vol met camera's, aan elke kant wel een stuk of 4, 5. En die scannen dus voortdurend de omgeving van de auto en die geven weer wat die denkt te zien.
0: En jij bent een Tesla-rijder, heb je ooit al gedacht, hier verschijnen rare dingen die er in het echt niet zijn?
4: Nee, het is wel zo, die Tesla's die zitten vol met spelletjes. Dus bijvoorbeeld, tijdens de kerstperiode kan je de auto zo instellen dat de mensen op straat rendieren worden.
0: Oké, maar dat moet je instellen.
4: Ja, klopt. Dus dat zijn Easter eggs, noemen ze dat. Dan wel, maar dan weet je het ook natuurlijk.
0: Want in deze filmpjes rijden mensen dus rond, ook voornamelijk in Amerika, op van die grote kerkhoven. En zien ze, niet toevallig, op een kerkhof zeer veel mensen rondlopen. Jij bent dat gaan testen.
4: Ja. Ik ben dan toch ook eens in de buurt van of op Kerkhoven of in de buurt van Kerkhoven gaan rijden bij mij in de buurt. Een half uurtje, zeg maar, alles bij elkaar opgeteld.
0: En
4: ik kan je zeggen, ik heb op zijn minst één spook gezien.
0: Ah, één spook? En was dat op een specifieke plek of aan een graf? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wanneer plopte er plots een spook op jouw radar?
4: Wel ja, het was dus tussen de graven. Opeens, voor mij, gaf de auto één persoon aan. Ik heb het uiteraard gecheckt. Hè? Dat doen wij. Ik was helemaal alleen op het kerkhof. Het was deze week rond 8:00. Dus het was een beetje schemerduister al. En dan hebben we achteraf hier op de checkredactie de beelden bekeken.
0: Mm-hmm. Hoe keek je daar zelf naar? Wat dacht je dat er gebeurde? Want je was al even aan het rondrijden. En plots zie je dan toch een spook op je radar. Wat dacht je, Matthias?
4: Ja.
0: Hoe voelde je je?
4: Het viel op zich nog wel mee. Ik moet nu wel zeggen, het gebeurt wel eens vaker dat zo'n Tesla dingen toont die er niet per se zijn. Die probeert de omgeving te scannen en in te schatten. En ik heb wel al de indruk gehad, die is vaak wat te voorzichtig. Mm-hmm. En ik heb ook al wel gemerkt, bijvoorbeeld, een iets grotere auto is voor Tesla vaak meteen een enorme truck, bijvoorbeeld.
0: Okay.
4: Of als er 3 mensen op een voetpad lopen, dan is dat soms wel eens een bus vol mensen.
0: Ah, ja. Maar toch, je zit daar alleen op dat kerkhof. Daar komt een spook voor je neus.
4: Ja.
0: Je hebt dat laten checken. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd?
4: Wel, we hebben die beelden hier eens met een aantal mensen bekeken. En wat wij denken dat er gebeurd is, is dat de Tesla op een bepaald moment een grafsteen heeft gezien waar een kruisbeeld op hangt.
0: Mm-hmm.
4: En waar dus ook een mens op een kruis ophangt.
0: Een klein Jezus Christus.
4: Dat was ook niet zo heel klein. Het was een beeld, ik denk, van een 40-tal centimeter.
0: Aha.
4: En hij zal, wij vermoeden, dat gedetecteerd hebben.
0: Better safe than sorry. Ik ga zeggen, hier wandelt een mens.
4: En Tesla heeft maar één manier om mensen te tonen. Dus die denkt mens en dan zet hij er zo'n personage op.
0: Ja, dat is natuurlijk een interpretatie. Maar je hebt al die filmpjes vanuit Amerika waar verschillende mensen op zo'n kerkhof wandelen. Matthias, ook dat is onderzocht. Wat kunnen we daarover zeggen?
4: Wel, op die beelden uit Amerika zijn niet per se Jezusbeelden te zien.
0: Nee.
4: Dus daar vermoeden we toch dat het camera camerasysteem fouten maakt. We hebben dat ook met onze checkredactie voorgelegd aan een aantal mensen. Onder andere Mario Torres, dat is de CEO van een bedrijf dat gespecialiseerd is in autobedrijven helpen om die digitale systemen veiliger te maken. Mm-hmm. We hebben ook gesproken met Claudio Roncoli van de KU Leuven. En die bevestigen dat Tesla heeft een camerasysteem, ze noemen dat Tesla Vision. Die beelden worden doorgestuurd naar een AI-systeem en die moet patronen herkennen. En van zodra dat het systeem denkt, dit patroon zou een mens kunnen zijn, plaatsen ze die op het beeld dat je in de Tesla...
0: En wat zou dat dan kunnen zijn op een kerkhof? Want ja, het zijn niet overal inderdaad Christusbeelden die erop hangen. Wat gebeurt er dan? Zijn het zerken? Hoe werkt het?
4: Wel, die experten denken ook dat het voorzichtigheid is. Dus de systemen detecteren een vorm. Mm-hmm. In het geval van onze test was het ook al wat donker, dus het is ook niet zo heel goed te zien.
0: Schaduwen spelen misschien ook een rol.
4: En dan zal er maar gezegd worden, voor de zekerheid gaan we, gezegd het perceptiesysteem, we zetten hier een mens. Mm-hmm. Dan kan er al zeker niets mislopen. Dan wordt de gebruiker ook gewaarschuwd.
0: Ja, wat wel natuurlijk vanuit een veiligheidsprincipe in een auto die soms ook zelf rijdt wel heel goed is. Dat er misschien wat meer van gemaakt wordt dan het is. Maar toch, je zegt ook, soms steken ze daar van die grapjes, van die Easter eggs in. Wat zegt Tesla hier zelf over?
4: Wel, Tesla die communiceert normaal gezien niet over die Easter eggs. Uh-huh. Vinden ze leuk dat mensen dat zelf kunnen ontdekken. Maar in dit specifieke geval hebben ze wel gereageerd en zeggen ze, het is geen Easter egg. En zij bevestigen ook de theorie dat het eigenlijk het systeem is dat voorzichtig is en dus liever een valse positieve, zoals ze dat dan noemen, geeft dan gebruikers niet waarschuwt voor een mens. Dus zij zeggen van, nee, dit is inderdaad een fout in het systeem, mm-hmm, omdat de omstandigheden om te detecteren niet ideaal zijn.
0: Nee, maar jij hebt het dus één keer meegemaakt op jouw kerkhoventocht. Was het toevallig een kerkhof waar iemand van jouw voorvaderen jou zou kunnen komen opzoeken, Matthias?
4: Het zou kunnen, ja.
0: Ja? Was het een kerkhof waar iemand die je gekend hebt?
4: Het was een kerkhof waar iemand begraven ligt die ik gekend heb, ja.
0: Oké. Dus met die wetenschap, wat denken we hier nu van? Wat is jouw inschatting, Matthias?
4: Ik denk dat ik toch gerust ga slapen.
0: Matthias Dont, onze Ghostbuster bij Radio 1, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Prefab Sprout was dat met Cars and Girls.
1: Het uur van de waarheid.
0: Er is een woord dat de afgelopen dagen heel vaak terugkwam in het nieuws. Datalek. Jawel, want bij bijvoorbeeld fitnessketen gyms zijn 150.000 leden gehackt. Het is te zeggen, er zijn namen, adressen, geboortedata gelekt, omdat hackers zijn binnengetreden bij gyms. Twizit, dat ken je misschien als je kinderen hebt, als zo'n groot platform van de sportvereniging. Ook daar een groot lek. En dan waren er nog wat in het nieuws. Tim Verheijden, goedemorgen.
2: Dag Dennis, goedemorgen.
0: Ja, als we met een lek zitten, ik zei het al, bellen we onze loodgieter. Dat ben jij.
2: Je doet het klinken alsof het geweldig gemakkelijk is om op te lossen.
0: Ja, ik hoop het, want is het nu toeval dat er zoveel datalekken zijn? Het zijn er veel, hè? Elke week duikt er wel één op.
2: En ze duiken nu ook gewoon meer op in de media. Dennis, het zijn er elke week bij ons in Nederland, in heel Europa en heel de wereld. Er is nu misschien gewoon net een beetje meer aandacht voor. Maar als ik ga kijken in die lange, lange lijst van datalekken, dan staan daar heel veel Belgische organisaties bij of verenigingen die getroffen zijn. Je vergeet ook nog één nieuw datalek, namelijk de Koninklijke Belgische Schaakbond. Dennis is ook gehackt geweest.
0: Schaakmat gezet?
2: Staat er ook bij. Schaakmat gezet, ja. Ja, hopelijk niet te hard.
0: Wat wordt er dan eigenlijk gestolen of wat lekt er juist weg? Bijvoorbeeld die cases van deze week alleen al.
2: Ja, daar gaat het echt wel voornamelijk over data. Hè. Namen, adressen, geboortedata, e-mailadressen, lidmaatschapsgegevens, rekeningnummers enzovoort. Bij de Koninklijke Belgische Schaakbond gaat het ook om gsm-nummers en e-mailadressen van clubbestuurders, bijvoorbeeld hun namen, de rekeningnummers van de club. Maar het gaat hier echt wel om een gigantische dataverzameling. Ik denk zelfs Twizit is ook een internationaal platform, dat men daar op het dark web al een staal heeft gevonden, want zo gaat dat dan. Hackers gaan dan hacken, data te koop aanbieden. En ze gaan dan vaak een staaltje laten zien om te zeggen tegen potentiële kopers, kijk, we hebben wel degelijk wat in handen. Daar zou het mogelijk gaan om zelfs volgens de hackers 1,5 miljoen datagegevens, om het zo te zeggen. Dat is toch wel wat, hè?
0: Ja, maar wat ben je nu met een e-mailadres, met wat is het nog allemaal wat je daarnet opsomde? Waarom is dat gevaarlijk of interessant dan?
2: Wel, het begint natuurlijk bij een e-mailadres. Als ik een e-mailadres heb en ik weet dat jij klant bent bij de gyms, dan kan ik jou heel gericht al een e-mail gaan sturen, bijvoorbeeld met van, kijk, ons rekeningnummer is veranderd, klik hier om je domiciliëringgegevens aan te passen. En dan kan ik je naar een of andere obscure website lokken of je kan gewoon geld gaan overschrijven. Natuurlijk, dat aan zich kan al genoeg zijn. Maar als je al die andere gegevens hebt en je kan dan bovendien nog eens heel gericht gaan zoeken naar andere mogelijke gegevens van die persoon, want je hebt toch veel informatie op bijvoorbeeld sociale media, dan kan je heel gericht nog betere phishing-mails gaan uitsturen bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld ook weet, bijvoorbeeld bij de Koninklijke Belgische Schaakbond, je weet wie dat de penningmeester is, je weet dat die club misschien ook nog betaling moet uitvoeren aan andere leden of leden omgekeerd, dan kan je opnieuw in naam van de penningmeester of in naam van de schaakbond heel gericht mensen gaan oplichten. Ja. En daar zit eigenlijk op dit moment natuurlijk toch nog altijd het grootste gevaar.
0: Ja, doe me ook een belletje rinkelen. En denk vorig jaar sprak ik met Catherine van de Heining, parketmagistraat, over cybercrime, die ook zei, ze gebruiken dat ook als ze oude mensen opbellen. Dan zeggen ze, ja, maar ik heb gezien dat je, omdat ze weten via zo'n lek dat iemand bijvoorbeeld een klantenkaart heeft bij een bakkerij. Ik zie dat je bij de bakker bent geweest, daar vorige week, klopt dat? En dan wek je vertrouwen blijkbaar ook als oplichter via de telefoon, zelfs bij oudere mensen.
2: Absoluut, want er is een instantie die je kent, zo gezegd, die belt, die je al vertrouwt, die dan blijkbaar ook heel veel gegevens over jou heeft en weet. En zo wordt er inderdaad, worden wij psychologisch bespeeld. Niet vergeten, wij zijn nog altijd of de slachtoffers zijn het slachtoffer, worden dan wel eens bespeeld. Niet zozeer de zwakke schakel in het gegeven, maar wij zijn allemaal slachtoffers. Omdat die criminelen daar zeer goed in zijn geworden. En hoe meer gegevens je hebt over iemand, hoe beter je iemand zijn vertrouwen kan winnen natuurlijk.
0: Ja, maar het zijn er nu de een na de ander, zeg je, waar we over horen. Dan zijn er nog veel meer waar we niets over horen. Gebeurt dat dan nu vaker?
2: Het gebeurt gewoon elke dag heel veel over heel de wereld. Het gebeurt niet zozeer vaker, maar bijvoorbeeld door artificiële intelligentie en andere zaken is de slaagkans natuurlijk nog wel heel veel groter geworden, omdat je vroeger als hacker moest je proberen manueel te gaan inbreken ergens. Vandaag bestaat er software, infostealers bijvoorbeeld, dat is een programmaatje dat staat op een bepaalde website en je zal maar als werknemer met je gsm of wat dan ook naar een website surfen. Die software staat erop, die probeert in te breken in jouw telefoon, telefoon en die vindt een login-gegeven bijvoorbeeld van, ja, wij moeten allemaal inloggen op het werk. Hè. Dennis,
0: overal.
2: Wij ook op de VRT.
0: Constant.
2: Gebruikersnaam, paswoord enzovoort. Lukt die hacker dan om in te breken in het systeem? AI kan dat eigenlijk allemaal gaan versnellen. Dus het gebeurt, ja, misschien even vaak als vroeger. Er is gewoon veel meer aandacht voor en het kan eigenlijk allemaal net iets sneller gebeuren.
0: Ja, maar een van de grote angsten van mensen is ook, en ik was ook bij deel, die Twizit mensen, denk ik, waar data van gelekt zijn, want ik kreeg dan van de turnclub van mijn dochter een bericht van, maar we denken wel of we krijgen door dat de wachtwoorden niet gelekt zijn, ook geen betaalgegevens. Maar langs de andere kant lees je dan ook dat een volleybalclub in Beersel, ja, net omdat Twizit gehackt is, een spaghetti-sausverkoop uitstelt. Ja. Want ze gingen dat regelen financieel via Twizit. Kan je daar ook geld aan kwijtraken, aan zo'n datalek, rechtstreeks?
2: Zo zie je maar hoe het een impact kan hebben op iets wat een club nodig heeft, namelijk het verkopen van spaghetti-saus. Het goede nieuws daar is bijvoorbeeld heel concreet in het voorbeeld van de volleybalclub. Je kan betalingen doen via Twizit. Dat platform voorziet dat. De club in kwestie doet dat nu niet, maar ze regelen wel de bestellingen via Twizit. Maar ze hebben gewoon gezegd, in principe denken wij wel dat het puur plaatsen van een bestelling zonder de betaling veilig is. Maar we hebben er nu gewoon voor gekozen, gezien al het gedoe dat er op dit moment is rond Twizit. En waarbij Twizit, moet je ook wel zeggen, dat is van oorspronkelijk een Belgisch bedrijf. Dat zit nu ergens in de UK. Ik heb ook contact gehad. Je krijgt daar geen informatie. Hè? Dus dat kweekt ook geen vertrouwen natuurlijk. Dus op dit moment heeft die club bijvoorbeeld gezegd, kijk, we gaan dat nog wel doen, hè, de verkoop van die spaghetti-saus, maar nu even niet, tot dat vertrouwen rond dat platform natuurlijk hersteld is. En dat is ook een gevolg. Hè. Zo ondervind je ook schade als bedrijf. Stel nu dat de club ervoor had gekozen om de betalingen ook via Twizit te doen. Je pakt er altijd een percentage op als bedrijf. Ja, dat zou dan ook weggevallen zijn. Als je ziet hoeveel organisaties er aangesloten zijn bij een Twizit, stel dat ook financiële gevolgen zou hebben, dan ben je niet alleen gehackt, maar draag je inderdaad ook wel wat verliezen.
0: Ja, en wat moeten we hier nu van maken? Hoe kunnen we onszelf hier tegen beschermen? Want ja, ik zit op Twizit, ik ben misschien aangesloten bij een club die gehackt is. Kan je daar zelf iets aan doen?
2: De club moet jou informeren. Kan je er zelf iets aan doen? Nee, maar we moeten echt wel alert zijn. En gelukkig zijn we alerter en alerter, maar we trappen er toch nog jammer genoeg heel vaak in. Hè. Ik vind het bijvoorbeeld zelf heel belangrijk. Een goede tip vind ik, je mailbox heel goed gaan beveiligen. Bijvoorbeeld als een organisatie jouw e-mailadres heeft en je paswoord en ze geraken in je mailbox, dat is potentieel een groot probleem. Omdat bijvoorbeeld, stel dat dat die hacker ook probeert in te breken op jouw sociale media-account, dan krijg je vaak een bevestigingsmail via je mailbox. Hè? En zo kan die hacker ook inbreken bijvoorbeeld op je sociale media-account. Dus je moet daar echt wel gaan voor mensen die dat nog niet hebben naar tweestapsverificatie. Dat wil zeggen, je logt in je mailbox en je krijgt een sms ter bevestiging. Of, wat nog beter is, is zo'n app, een authenticator-app, waarbij dat die om de minuut bijvoorbeeld een code genereert en je moet die code gaan ingeven. Dat is heel belangrijk. Beveilig sowieso je mailbox en doe dat eigenlijk op alle andere mogelijke accounts die je ook hebt. En sowieso, ga niet klikken op links in berichten. Bijvoorbeeld, je krijgt een mail, een oplichtingsmail wat gebeurd is van de gyms. Ja, je moet hier nog iets betalen of je moet je domiciliering veranderen. Ga altijd eens met je muis over die zogezegde link, dan zie je vaak wel eens een heel vreemd adres staan. Ik moet daar wel bij zeggen dat oplichters er meer en meer in slagen om die adressen ook legitiem te laten klinken. Maar goed, ga niet zomaar klikken. Twijfel. Bij twijfel zeker niet gaan klikken. Bijvoorbeeld nog een goede tip, hè, wat heel veel mensen ook altijd doen, is op Google zoeken naar homebank van hun bank en dan gaan klikken op een link. Wat in het verleden al gebeurd is, en gelukkig wordt dat wel goed tegengehouden door Google, was dat zo'n link een gesponsorde advertentie was van een hacker.
0: Dus je komt dan niet bij KBC of Argenta bij een valse banksite.
2: Nee. Dus mijn tip is daar, als je overschrijvingen moet doen en het gaat op je telefoon of op je tablet, doe het daar, want dat is een heel veilige omgeving.
0: Via de app wil je zeggen?
2: Via de app. Ja. Via de app op je smartphone of de app op je tablet. Echt waar, een heel veilige omgeving. Wat je ook niet moet doen, is codes doorgeven. Gebeurt nog te vaak. Ook iemand vraagt om je scherm te delen, ga dat ook niet doen. En dat zijn denk ik toch altijd nog wel de basistips die je kan hanteren om echt wel cyberveilig door het leven te gaan. Ja. En als je slachtoffer wordt, stap alsjeblieft naar de politie. Heb geen schaamte, want het is natuurlijk ook al gebeurd. En ik spreek niet over internationale criminelen en organisaties. Maar ook bij ons zijn mensen opgepakt, voor de rechter gekomen, die aan het fishen waren. Dus elke klacht kan helpen om iemand te vinden, een crimineel te vinden of om een netwerk op te rollen.
0: Ja, want dat is ook al gebeurd, beste Tim. Nu gaat het over Twizit en over gyms en kan je denken, ja, dat zijn platformen. Maar goed, soms gaat het ook over ziekenhuizen of overheden, hè, waar een datalek is. Is dat gevaarlijker?
2: Dat is natuurlijk ook al gebeurd. Is dat gevaarlijker? Dat is potentieel gevaarlijker natuurlijk voor het ziekenhuis of voor de overheidsdienst aan zich. Ik denk niet dat het meer of minder gevaarlijk is. Het is vooral gevaarlijk voor de dienstverlening. Je hebt gezien dat de stad Antwerpen jaren geleden, maar evenzeer de gemeente Machelen, heeft de week stilgelegen. Als een ziekenhuis gehackt wordt, gaat het over mensenlevens natuurlijk. Dus op die manier kan het wel gevaarlijk zijn. Maar we moeten daar heel eerlijk in zijn. Het kan natuurlijk gebeuren. Ik denk dat onlangs nog AZ Delta onder meer, dat daar een patiëntenportaal preventief offline is gehaald ergens begin april, nadat een softwareleverancier was aangevallen. Dus ja, is het gevaarlijk? Het hangt ervan af hoe je gevaarlijk definieert, maar we moeten er ook wel ons van bewust zijn dat het elk bedrijf kan overkomen. Maar het goede nieuws is, ook heel veel van die bedrijven zijn er heel erg bewust mee bezig, maar er zijn toch nog wel in ons land, en het zijn vooral de woorden van het Center for Cybersecurity die dat zeggen, nog wel wat gaten in het systeem.
0: Tim van Lekdetectie Verheijden, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Dat wereldrecord wachten van Samuel Beckett en Godot is in gevaar, denk ik, met deze Axel Red. Ook al jaren aan het wachten. Je t'attends. In Bosnië trekken ze dit weekend naar de stembus. En Bosnië is een heel complex land met politieke, religieuze gevoeligheden. Een verleden van de oorlog. En wat las ik dan deze week? Dat een van de leiders van de Servische minderheid naar het Kremlin was getrokken. Dan vraag je je af, zijn dat nu weer verkiezingen in Oost-Europa? Met zo'n grote Russische schaduw en desinfo. Helene Touquet is bij mij. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt gedoctoreerd op de Bosnische politiek. Je bent erover ook gastprofessor geweest aan de KU Leuven en de Universiteit van Antwerpen. Ja, zijn de Bosniërs bezig met de invloed van Poetin op dit moment, Helene?
1: Wel, ik denk dat de gewone Bosniërs daar niet zo heel erg mee bezig zijn. Omdat het land kent een enorme demografische probleem. Dus mensen immigreren, vooral jonge mensen. Willen allemaal weg uit het land. De economie draait heel slecht. Dus gewone Bosniërs zijn daar denk ik niet zo heel erg mee bezig. Mm-hmm. Maar het is wel waar dat Dodik inderdaad in Rusland is geweest. En dat Rusland heel erg probeert om de banden aan te halen met Republika Srpska. Dat is het Servische deel van Bosnië.
0: Waarom? Wat wil Poetin bereiken?
1: Ik denk dat het de bedoeling is om Republika Srpska in Russisch, een beetje Russische invloedssfeer te houden of te brengen. Mm-hmm. En daarmee ook de Europese Unie een beetje te jennen. Want Bosnië is op weg om lid te worden op hele lange termijn van de Europese Unie. En wat de Russen eigenlijk doen is een beetje een weg drijven, verder drijven in het land.
0: Een verdeeld Bosnië is eigenlijk goed voor Poetin. Dat ze niet volledig richting de EU kijken, hoor ik je zeggen.
1: Ja, dat is zeker een factor.
0: Maar we leven wel in andere tijden natuurlijk, waar Rusland aan de grenzen van de EU ook in Oekraïne actief is, waardoor we daar vanuit West-Europa toch wel op die manier wat meer naar kijken misschien dan de gemiddelde Bosniër, hoor ik jou zeggen. Want is Bosnië dan ook een invloedsspeeltuin ook voor andere spelers, los van de Russen?
1: Ja, er is bijvoorbeeld nu een beetje een conflict aan het ontstaan over een gaspijplijn. Bosnië is heel erg afhankelijk van Rusland voor gas. En de bedoeling is om daar minder afhankelijk van te worden. De firma die dat nu wil gaan organiseren en uitbaten is een Amerikaanse firma die heel nauw aanleunt bij de Trump-administratie. Hmm. En daar is de Europese Unie niet heel erg blij mee, omdat het is allemaal niet heel erg transparant. En die firma blijkt ook helemaal geen ervaring te hebben met dat soort projecten. Het is een pijplijn waarbij ze Amerikaans gas zouden kunnen krijgen. Maar dus, er is een soort Peace Implementation Council. Dus na de oorlog hebben alle landen die toen bezig waren met een conflict te proberen op te lossen, hebben een soort comité gecreëerd. Daar zitten de Russen in en daar zitten ook de Europese Unie en de Amerikanen in. En doorgaans, de laatste jaren, stonden de Europese Unie en de VS aan dezelfde kant. Een beetje tegen Rusland soms. En nu ontstaat er dus een conflict, bijvoorbeeld over die oliepijplijn en staan de EU en de Verenigde Staten eigenlijk tegenover elkaar.
0: Ja. En dan heb je nog andere spelers ook blijkbaar. Soms staan de Emiraten en de Sheikhs ook met grote zakken geld klaar voor Bosnië. Voor weer iets anders.
1: Maar dat is een beetje een andere manier van invloed uitoefenen. Ja. Dat is minder een geopolitiek spelletje, maar de Emiraten zijn eigenlijk vooral bezig met investeren in toerisme en in shoppingmalls en dat soort dingen.
0: Want het is ook grotendeels een moslimland natuurlijk, hè, Bosnië. Vandaar misschien.
1: Ja, maar het is een heel ander soort islam dan wat je vindt in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat zorgt ook wel voor conflicten. Hè. Dus er zijn heel veel toeristen uit de Emiraten die naar Bosnië komen. Vooral tijdens de zomer, omdat het dan heel erg heet wordt in de Emiraten. En dan is het een beetje frisser in Bosnië. En dan kunnen ze daar stukjes grond kopen voor heel veel geld, waardoor lokale mensen dan ook die mogelijkheid niet meer hebben. En het is ook een ander soort islam en dat stoot de lokale mensen ook wel wat tegen de borst.
0: Wat doen dan die mensen uit de Emiraten dat ze niet zo fijn vinden?
1: Die zijn veel strikter in hun geloof. Maar ze hebben eigenlijk zo'n beetje gated communities in Bosnië. Dus ze hebben eigenlijk ook geen contact echt met lokale
0: mensen. Misschien omgekeerd, als het wat vrijer is in Bosnië, kunnen ze daar ook wel eens een Bosnisch wijntje drinken, wat misschien wat moeilijker is in de Emiraten zelf.
1: Ja, ik vermoed dat dat wel gebeurt. Dat heb ik toch gehoord. Dat het ook een leuk uitstapje is om eens naar Bosnië te kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog de Chinezen die met zakken geld infrastructuur komen bouwen. Maar moeten we het wel zo ver zoeken, Helene? Je hebt natuurlijk ook Servië. Ik herinner me heel dat gedoe met die begrafenis van Mladic een tijdje geleden. Hoe politiek gevoelig dat in heel de regio lag. Is Servië misschien de grootste invloedrijke factor in deze verkiezing?
1: Maar ja, absoluut. De oorlog van de jaren 90... De bedoeling van de Servische elites, politieke elites toen, was eigenlijk om een groot Servisch Rijk te creëren. Hè. En je ziet eigenlijk dat wat er nu gebeurt, is een voortzetting daarvan. Want wat Dodik doet, is ook proberen de
0: dat is die leider van Servische partij. Hè?
1: Ja, van het Servische. Wat hij eigenlijk probeert, is om dat stukje los te weken van Bosnië. En de ultieme droom is om het bij Servië te kunnen voegen. Ja.
0: En dat zal Rusland ook wel steunen waarschijnlijk.
1: Ja, dat is wat ze ook tijdens de jaren 90 wel deden. Ja.
0: Ja, maar als je dat allemaal zo op een rijtje zet, Helene, iedereen wil een graantje meepikken van Bosnië. En de Bosniërs zelf, zei aan het begin van het gesprek, die hebben wel andere katten te geesten, het gaat er niet goed mee. Is het dan een verkiezing waar er iets voor hen op het spel staat of zal veranderen?
1: Heel weinig. Dat is eigenlijk meestal zo met verkiezingen in Bosnië. Dat maakt niet zo heel veel uit voor mensen. Nu, je moet ook weten dat het is een heel cliëntelistisch systeem is. Als je geen partijkaart hebt, dan raak je heel moeilijk aan werk. Eigenlijk niet. Hè. Dus je moet wel ergens bij een of andere partij aanleunen om iets te kunnen bereiken in je leven. Dat is voor jongeren heel erg moeilijk en frustrerend. En dat is ook een van de grote redenen waarom ze wegtrekken. Daarom stemmen ze dan waarschijnlijk ook voor bepaalde partijen. Hè, omdat ze ervan afhankelijk zijn. Het is niet echt iets heel democratisch op die manier natuurlijk.
0: Het gaat dus weinig zoden aan de dijk brengen voor de echte problemen. Terwijl iedereen probeert iets te bereiken vanuit Bosnië in Bosnië. Het is een land waar we weinig over weten, hè, Helene? Moeten we het ook toegeven? Jij wel, maar de vraag aan de gemiddelde mensen, wat weet je over Bosnië?
1: Echt iets heel democratisch op die manier natuurlijk.
0: Het gaat dus weinig zoden aan de dijk brengen voor de echte problemen, terwijl iedereen probeert iets te bereiken vanuit Bosnië in Bosnië. Het is een land waar we weinig over weten, hè, Helene? Moeten we het ook toegeven?

0: Want ik volg het ook al heel erg lang en ja, je ziet het echt. Ja, het wordt met het jaar slechter.
1: Oké.
0: Okay. Het is heel jammer.
1: Geen high hopes voor de verkiezingen. Wel wat bijgeleerd, Hélène Touquet. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Ding van Johannes is zijn naam.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
5: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: Hoe goed is AI in het reconstrueren van een gezicht dat we niet kunnen zien? Daan Nicolai van onze checkredactie, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Dennis.
0: Daan, jij doet aan beeldverificatie. Ik stelde mij die vraag toen ik een factcheck van jou las, die deze week op VRT Nieuws is verschenen, over een mislukte terreuraanslag in Engeland. Daar was een fluwe foto van opgedoken. Wat was er aan de hand?
6: Wel, het was een foto van de arrestatie van 5 verdachten van de mislukte aanslag. En de foto, de originele foto die opdook, was heel wazig. De gezichten van de mannen waren niet te herkennen.
0: Nee.
6: Maar een beetje later was er plots een veel scherpere foto te vinden waar de gezichten wel te herkennen waren.
0: Ja, een paar van die foto's zijn opgedoken. Die gingen dan heel snel rond. Ik herinner me nog aanslagen waarbij dat gebeurd is. Dat is een mechanisme dat we vaker zien, hè? Hoe doen ze dat, die foto's scherper maken?
6: Wel, die foto's in dit geval werden scherper gemaakt met AI-tools. Het is eigenlijk heel simpel. We zagen het gewoon op X. Bijvoorbeeld mensen die aan

0: Rock, de AI-bot van X, vroegen: maak deze foto eens scherper, zodat ik de gezichten kan zien.
1: Je kan dat aan ChatGPT, Gemini, Copilot allemaal vragen.
0: Je kan dat aan de meeste chatbots die foto's genereren, kan je dat vragen.
1: Ja, ja. Ik ga het al verklappen. Jij hebt in jouw factcheck bewezen, ja, dat zijn niet die echte gezichten van die mannen. Ga er niet op af. Maar mij viel het toch ook wel op, in verschillende versies, ook al klopt het niet, ja, die lijken toch wel een beetje op elkaar, ook die verscherpte versies. Niet altijd. Maar zou je nu, als het je buurman was, die toch niet kunnen herkennen als die verscherpt wordt? Hoe goed zijn ze daarin eigenlijk?
0: Als je je buurman zou kunnen herkennen, dan zal dat waarschijnlijk zijn omdat AI heel veel geluk heeft gehad.
1: Okay.
0: Normaal gezien gaan dit niet de echte gezichten van die mannen zijn, om de simpele reden dat de AI-chatbot gewoon gegokt heeft.
1: Het is echt een beredeneerde gok.
0: Het is een beredeneerde gok. Deze foto, de originele foto, bevat maar een bepaalde hoeveelheid informatie.
1: Ja.
0: Dat is, foto's zijn uiteindelijk ook maar informatie, enen en nullen. En de informatie over hoe die gezichten eruit zien, zit niet in de foto, is gewoon niet aanwezig.
1: Het is niet zo dat er plots door een of andere filter achter de blur kan gekeken worden.
0: Nee, want er zit niets achter de blur. Nee. De blur is de foto.
1: Ja, maar we hebben toch de proef op de som genomen. Want ik bleef jou prikkelen met de vraag, ja, maar ja, Daan, kan je toch niet herkenbaar gemaakt worden op die manier? Wat heb je gedaan?
0: Wel, om het te testen hebben we een aantal foto's zelf wazig gemaakt en dan aan AI-chatbots gevraagd ze terug scherp te maken.
1: Welke foto's heb je genomen, Daan?
0: We hebben foto's van bekende mensen genomen en van onbekendere mensen van onze redactie zelf.
1: Ja.
0: En wat heel erg opvalt is, bij de foto's van de onbekendere mensen op onze redactie gaan de chatbots volledig de mist in.
1: Ja, je hebt mij je foto's bezorgd. Ik herken jou een beetje in een foto linksbovenaan die gemaakt is door AI. Maar dan zie ik een aantal kledij die ik ken, van Anna bijvoorbeeld, maar ze lijkt niet op Anna. Omgekeerd zie ik daar een man staan die verdacht veel op Tim Verheijden lijkt.
0: Wel, dat is het hele punt natuurlijk. Tim Verheijden is een bekend figuur.
1: Ja.
0: Daar zijn online heel veel foto's van te vinden. Dus zal de AI-chatbot ook beter Tim zijn gezicht kunnen reconstrueren.
1: Maar je hebt niet gezegd, dit is Tim. Die heeft dan zelf ontdekt, dit is misschien Tim Verheijden.
0: Wel, frappant is dat we bij Tim hebben geprobeerd met een foto die we online gevonden hebben.
1: Ja.
0: En een foto die we zelf hebben gemaakt.
1: Aha.
0: Die dus niet online te vinden is. En de foto van Tim die online te vinden is, die dan wazig is gemaakt, daar kon die Tim zijn gezicht eigenlijk veel beter scherp reconstrueren dan de foto die we zelf hebben gemaakt.
1: Ja, want ik zie ook in deze reeks foto's, ik zelf sta daar ook met een glas wijn, denk ik, al lijk ik er niet zo hard op.
0: Ik denk niet dat je moeder je zou herkennen.
1: Nee, dat
0: op
1: denk
0: deze
1: ik
0: foto.
1: Ook niet. Denk ik ook
0: maar
1: niet.
0: Maar
1: wat wel opvalt, ja, er staan precies allemaal gereconstrueerde foto's. En dan koningin Mathilde, haarscherp.
0: Haarscherp. Het hangt er natuurlijk vanaf welke chatbot. We hebben er die het heel slecht doen, we hebben het die er heel goed doen.
1: Uh-huh.
0: Deze wordt inderdaad redelijk goed gereconstrueerd. Het is een redelijk bekende foto van Mathilde. Het is de eerste die je vindt als je op Google Mathilde intikt.
1: Wat ook opvalt, de onbekende vrouwelijke collega's worden echt wel als opgemaakte popjes allemaal gemaakt. Het zijn nogal high school-achtige foto's van vrouwen die geleverd worden dan.
0: Dat is de keuze van de chatbot.
1: Ja, en waarom, hoe, op welke basis kiest de chatbot dan?
0: Wel, natuurlijk, je zal zien in die foto's ook, de gezichten lijken er niet op, maar het zijn wel gelijkaardige types.
1: Ja.
0: Dus er zit altijd nog wel iets van informatie in die foto waar dan de chatbot mee aan de slag gaat om te denken van, we zullen ongeveer zo'n type persoon reconstrueren. Maar een gezicht van een mens is zo'n specifiek gedetailleerd ding, dat een klein detail dat anders is, meteen een heel ander gezicht.
1: Ja, als ik hier de 10 foto's zie van onze redactie, dan denk ik, ja, ik zou er inderdaad niet op afgaan om mij herkenbaar te laten maken of dat ik een buurman zou herkennen.
0: Klopt.
1: Als ik niet bekend ben, voor alle duidelijkheid. Geldt dit nu alleen voor gezichten van mensen waar je dan vraagt aan chatbots, want maak dit eens af? Of kan je dat ook doortrekken, die onbetrouwbaarheid?
0: Het hangt heel hard vanaf waar je naar kijkt. Een opvallend detail in de foto van een van de redactieleden was, op de achtergrond stond een foto van de kaart van Europa.
1: Mm-hmm.
0: En in de wazige versie was dat gewoon een hoop kleuren bij elkaar. Maar de chatbot heeft die toch herkend als een kaart van Europa en die eigenlijk perfect gereconstrueerd.
1: Wauw, dus die was vloe gemaakt en is als een scherpe kaart eruit gekomen.
0: Dus vanaf dat de AI-bot de data heeft, weet wat die moet maken, hetzelfde met de bekende personen, dan kan die dat perfect. Maar vanaf dat die dat niet weet, dan gaat die in de fout. Je kent misschien zo televisieprogramma's als CSI, waar dat ze dan een foto van een auto verscherpen om toch de nummerplaat te kunnen lezen. Dat is nonsens, om de simpele reden dat nummerplaten er is geen reden waarom iets een 2 of een 3 moet zijn. Nee. Dat is random. Dus die data zit niet in de foto. Die AI of verscherpingstoel, die gokt maar wat. Mm-hmm. En dat probleem duikt eigenlijk op onverwachte plekken op.
1: Zoals dan?
0: De wereld van de vogelspotters.
1: Ook de vogelspotters. Neem ons mee. Het is weekend. Ik ben graag in de natuur. Wat heeft vogelspotting met AI en beelden te maken?
0: Het heeft de wereld van de vogelspotters in Dundee in Schotland in rep en roer gezet.
1: Oké, neem me mee naar Dundee.
0: Ik kwam een blogpost tegen van een vogelspotter die vertelde over hoe in een lokale Facebookgroep van die vogelspotters een foto van een zwaan werd gepost. En er werd bij gezegd, het is de fluitzwaan. Nu, ik ben zelf geen kenner, maar dat zou toch volgens die blogpost spectaculair zijn, mocht het een fluitzwaan zijn.
1: Ik heb hierop gezocht. De fluitzwaan komt voor in Noord-Amerika en is er dan een dwaalgast in Europa. Dus ja, als die dan plots... Dundee, dat is Schotland, denk ik.
0: Dundee, Schotland.
1: Ja, dan moet je daarheen als vogelspotter.
0: Voilà. Maar op de foto was het niet helemaal duidelijk. Want op basis van de vorm van de bek en de tint geel van de bek zou het ook een wilde zwaan kunnen zijn. Maar de vorm van het hoofd neigde dan weer naar fluitzwaan. Of omgekeerd, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen expert. In ieder geval, wat bleek? De foto die rondging op de Facebook-post was verscherpt met AI.
1: En plots dacht aan iedereen, potverdrie, daar zit die zeldzame fluitzwaan.
0: Voilà. En wat bleek, als de originele, eerder wazige foto getoond werd, dan kon een van de ervaren vogelspotters puur met zijn expertise en zijn menselijk oog zeggen, nee, het is gewoon een wilde zwaan.
1: Authentieke intelligentie boven de artificiële. Stonden ze dan allemaal met hun telelens al klaar daar op een bepaald moment?
0: Ik vermoed van wel.
1: Vermoed van wel. Samengevat, beste Daan, kunnen we dat nu voor iets wel of niet gebruiken, die verscherpingstools? En wanneer zeker wel of niet?
0: Een verscherpingstool, denk ik, is prima als je je familiefoto's er een beetje beter wilt laten uitzien. Het is prima als de details niet uitmaken. Maar als het erover gaat of het nu een fluitzwaan of een wilde zwaan is, of nog belangrijker, hoe een verdachte in een terreurzaak eruit ziet, dan kan je best toch niet vertrouwen op AI.
1: Ga er niet op af. Het hele verhaal kan je ook nalezen op de checkpagina in de app en online op de website van VRT Nieuws. Ga trouwens ook naar thecheckers.be. Daar vind je alle factchecks die de afgelopen week verschenen zijn, ook bij de collega's van KNAK of van Factcheck Vlaanderen of Gezondheid en Wetenschap. Daan Nicolai van onze factcheckredactie, dankjewel.
0: Graag gedaan, Dennis.

0: Dat was Zita Swoon nog. Ik heb nog één prangende eindvraag. Ik hoop dat ze opneemt. Want ik wil iets kopen. Allee, vooruit, Doreen.
1: Hallo, met Doreen.
0: Doreen, Dennis hier, in het Uur van de Waarheid. Sorry, je zit ineens live op de radio. Goedemorgen.
1: Hey Dennis, hallo, goedemorgen.
0: Doreen, ik heb nog één vraag, ik heb nog een minuut. Moet ik nu ingaan op een deal die ik al heel de week op mijn sociale media zie? Tablets, oortjes bij Mediamarkt en Coolblue voor dumpingprijzen. Jij weet daar blijkbaar alles over?
1: Nee, zeker niet op ingaan, want het gaat hier om oplichting. Het gaat eigenlijk om video's op TikTok die jou doen geloven dat je die iPad of die oortjes goedkoop kan kopen. Maar als je naar de website gaat waar je die korting kan krijgen, dan sporen ze je eigenlijk aan om iets te downloaden. Ja? En dat gaat om malware. Dus dat is een systeem dat dan eigenlijk toegang probeert te krijgen tot jouw telefoon.
0: Maar
1: wat
0: zijn nu de beste oortjes om te kopen, Doreen? Weet je dat?
1: Nee, ik ben geen verkoper, ik ben journalist. Dus ik ga alleen maar advies geven over wat je hiermee kan doen.
0: Welke tablet heb jij? Mag ik dat weten? Heb je er een?
1: Ik heb geen tablet,
0: maar,
1: nee.
0: Maar wil je dan geen kopen? Ben je toch niet in die malware val getrapt ook?
1: Nee, gelukkig heb ik het kunnen herkennen als oplichting. Aha. En ik hoop dus dat niemand er nog in trapt dit te horen.
0: Krijg je veel vragen op het 14 Nieuws checkkanaal?
1: Ja, we hebben er wel een paar vragen over gekregen. Mensen die vooral denken van het ziet er wel een heel interessante korting uit, maar is het misschien toch te mooi om waar te zijn? En zeker als je dat gevoel hebt, dat het te mooi klinkt om waar te zijn, dan moet je dat gevoel vooral volgen ook niet ingaan op die korting.
0: Ik ga joggen zonder oortjes dit weekend. Hopelijk valt het weer wat mee. Doreen, dankjewel. Fijn weekend voor jou.
1: Graag gedaan. Dag Dennis, dag.
2: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
3: Vanavond op VRT1.
4: Ik weet met mijn liedje, Bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zeiden, je moogt dat niet kopen, je moogt dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
3: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
2: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Rue. En Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof. Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Nu ook in je Maxizo winkel.
13: Hallo!
12: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
15: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
16: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar...
7: Ah jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. De eerste opleiding voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid is gestart. En Rusland heeft opnieuw belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemiddag. Het parket onderzoekt een zaak van zwaar misbruik van enkele vrouwen. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het exact gaat, dat is nog onduidelijk. 3 mannen worden verdacht. Ja, Wim Schepers, deze zaak doet denken aan die affaire rond Gisèle Pelicot in Frankrijk, hè?
17: Ja, dat is zo, omdat de slachtoffers op de beelden volgens Gazette van Antwerpen bewusteloos lijken te zijn en mogelijk gedrogeerd, al wordt dat door de hoofdverdachte ontkend. Hij beweert ook dat de contacten gebeurden met wederzijdse toestemming, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de ex van de hoofdverdachte, die met een klacht de zaak aan het rollen bracht. Ook het Antwerps parket spreekt van ernstig misbruik. Cato Belmans.
18: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
17: Voorlopig zijn al 2 vrouwen geïdentificeerd, maar het aantal slachtoffers zou dus nog kunnen oplopen. Ook andere daders kunnen nog in beeld komen. De oudste beelden zijn intussen al bijna 20 jaar oud. Volgens een van de advocaten zijn de feiten dus verjaard. Het onderzoek is in ieder geval nog bezig.
16: Dankjewel, Wim. Er zitten momenteel hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat blijkt uit de resultaten van metingen die worden bijgehouden door Gezondheidsinstituut Genzano. In Leuven bijvoorbeeld is de concentratie sinds vorig jaar niet meer zo hoog geweest. Elke Wollands van het Rega-instituut van de KU Leuven.
19: Het is wel een beetje merkwaardig, want COVID is heel lang weg geweest. We hebben heel lang geen coronavirus in het rioolwater gezien. Dus het was toch een beetje merkwaardig, niet toevallig met de opening van school, dat die concentraties toch weer stegen. Dat betekent dat het virus toch weer aan het circuleren is onder ons. En wie zich dan wil laten vaccineren, is het nu de moment.
16: Het coronavaccin is vooral aangeraden voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanochtend de eerste opleiding gestart voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid. 100 artsen en verpleegkundigen worden klaargestoomd om snel inzetbaar te zijn bij gezondheidscrisissen of rampen. In totaal zullen er binnen 2 jaar 300 medische vrijwilligers worden opgeleid. Gunter Joossen ging kijken naar de start van de opleiding.
20: Van harte welkom.
21: 100 artsen en verpleegkundigen worden verwelkomd in een grote zaal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ze zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de nieuwe medische reserveeenheid.
22: Ik vermoed dat de bedoeling is dat we allemaal dezelfde taal leren spreken en dat we allemaal op elkaar ingespeeld zijn.
23: Ik denk dat we heel veel gaan bijleren, zowel over de praktische aanpak als ook gewoon de theorie daarachter, om dat samen dergelijke infectiecrisissen aan te pakken.
21: Er zijn lessen getrokken uit de coronacrisis, zegt Vlaams minister van Welzijn Gené. Dankzij deze vrijwilligers gaan we beter voorbereid zijn op een crisis, zegt ze.
24: Dat betekent dat we hen tools gaan geven, instrumenten om heel snel de klassieke zorg te kunnen opschalen. Het zijn vrijwilligers die dit er belangeloos bij nemen. Dus chapeau, ik vond wel dat ik hier moest zijn om hen een hart onder de riem te steken.
21: In totaal zullen er 300 vrijwilligers opgeleid worden. Dus er zijn nog meer kandidaten nodig, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
25: Eindejaarsstudenten, geneeskunde en verpleegkundigen mogen zich ook aanmelden. Dus mensen die zich groepen voelen, ga naar rodekruis.be en meld je aan.
16: Op de E34 in Vosselaar is een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Een van hen heeft de klap niet overleefd, een andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd ook enkele uren afgesloten richting Antwerpen. In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten vandaag een extraatje bij hun aankoop voor het weekend van de klant. Dat is een actie van handelsfederatie Comeos en zelfstandige organisatie Unizo om winkeliers te ondersteunen. De aftrap van de actie werd vandaag gegeven in Roeselaren in West-Vlaanderen. Het weekend van de klant is belangrijk om de winkeliers te steunen in hun concurrentiestrijd met de online winkels, zegt Bart Buijsen van Unizo.
0: online vormt concurrentie, zeker van buiten de Europese Unie, vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedumpt. En we gaan natuurlijk die strijd aan. En fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door het vertrouwen, door de dienstverlening, door het advies dat men geeft. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert. En dat willen we vandaag extra in het licht stellen.
16: Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valt de schade best mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
1: Dit doen de Russen eigenlijk al weken. Ze beschieten allerlei burger. Doelwitten van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen. Nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, zeggen experts, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk, maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
16: De luchthaven van Vilnius, dat is de hoofdstad van Litouwen, is een tijd lang afgesloten nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland het luchtruim was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen de raad om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open. Dronealarm is opgeheven, laat het crisiscentrum weten. Vrij mooi herfstweer dit weekend. En ook het begin van komende week is dat zo, met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mistvorming. Woensdagmiddag of woensdagavond keert de regen dan terug en wordt het frisser, rond 15 graden nog overdag. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. Dat was de opener van het nieuws. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
4: De Verrekijkers.
3: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
5: Een heel goedemiddag, Radio 1 luisteraar. Het is weer tijd voor De Verrekijkers op zaterdagmiddag. Björn, waar hebben we het over vanmiddag?
7: Vanmiddag gaat het over Marokko. Iets dat heel dicht bij ons zit en ligt, omdat er zo'n 500.000 Marokkanen in België leven. En er zijn net verkiezingen geweest in Marokko. Er is heel veel onrust bij jongeren die in opstand komen. Dus we moeten het over Marokko hebben.
5: Absoluut, gaan we doen. Fijn dat u luistert, maar we gaan beginnen met iets met muziek.
7: Uiteraard. Een nummer dat voor zeer origineel altijd Marokko heet.
5: Is het waar?
7: Het heet Marokko en het is van een rapper uit Nederland, Lijpe.
5: Heb je dat Lijpe gewoon in Spotify ingetypt, Marokko?
7: Ik kende
5: ja,
7: dat
5: dus
7: nummer. Ik kende dit nummer, ja. Van Abdel Agag Barmak. Die naam kende ik niet, ik kende hem als Lijpe. En het gaat over het brengen van verdiend geld in Nederland, in zijn geval, naar Marokko. Want hij zingt voortdurend over Marokko, breng de stek naar Marokko. De stek is dan de stapel geld.
5: Voilà, een mooie intro. Fijn dat u luistert naar De Verrekijkers op Radio.

0: Je hoorde Lijpen met Marokko. Tijd om over Marokko te praten.
1: De Verrekijkers.
0: Jorden, mag je beginnen met een weetje?
2: Weet dat ik het misschien niet weet.
0: Nee. Ik was even een klein beetje aan het lezen over Marokko. En wat blijkt? Een van de oudste menselijke sporen ter wereld, die zijn gevonden bij Jabel Irhoud. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. 300.000 jaar oud. Homo sapiens. Dan denk ik, dat is de wieg van de beschaving.
2: Afrika is sowieso de wieg van de beschaving. Dat weten we al veel langer. Maar ik wist niet dat het in Marokko was.
0: Ja?
2: Maar ja, het is een prachtig land. Het is een woest land. Het is een land waar mensen graag op bezoek gaan. Het heeft veel gebergtes. Het heeft prachtige binnensteden. Ik ben ooit in Marrakesh geweest.
0: Prachtig is
2: soort, die markt ook is...
0: Jamaa El Fna. Ja, ik zal het nooit vergeten. Schapenkop gegeten.
2: Ja, en al die kruiden. Al die stukken fruit.
0: Zelfs een cobra. Een cobra. Een man die met cobra's kwam spelen. Het was fascinerend.
2: Daar zeg je, het is fascinerend. En het is ook een deel van onze cultuur. Want er wonen bijna 500.000 mensen van Marokkaanse afkomst bij ons. Dus Marokko is een deel van ons, zou je kunnen zeggen.
0: Maar daar is veel verzet ook tegen. Hè? Dat moeten we benoemen. Hè? Veel Vlamingen vinden dat niet zo fijn.
2: Ja, waarom? Dat is een vraag. Hè? Het is allemaal begonnen in 1964. Toen er een akkoord werd gesloten tussen België en Marokko om... Toen in mijn jonge jaren heette dat nog gastarbeiders. Mm-hmm. Ze waren hier te gast.
0: Zoals de Italianen in Genk.
2: Ja, natuurlijk. Maar ze hebben dat niet vooruit gedacht. Want in 1973 stopte dat in dienst nemen van mensen uit Marokko om in de mijnen te werken, om in de metaalindustrie te werken, de zware industrie. En die recrutering stopte, maar ja, in onze wetten stond dan dat die mensen zich konden herenigen met hun gezin. En toen zijn de vrouwen en de kinderen overgekomen. En eind jaren 70 begon die metaalindustrie te slabakken. De mijnen ook, die zijn dan dichtgegaan. Uiteindelijk eind midden jaren 80, in 86 denk ik, ging de laatste mijn dicht. En je kreeg heel grote groepen mensen die niet meer aan de bak kwamen. Mensen die geen werk meer hadden. Ze konden niet meer als gastarbeiders aan het werk. Maar ze waren hier wel. En er was veel te weinig energie besteed aan integratiebeleid. En aan taalonderwijs. Waardoor je problemen krijgt. En wrijving. En misverstanden. En vooroordelen. En dan later kwam er discriminatie voor die mensen. Op de arbeidsmarkt. Discriminatie op de woningmarkt. En dan jongeren die niet aan de bak kwamen, zich verscheurd voelden tussen twee culturen. En daar komt dan de frictie vandaan in de maatschappij. Hè. En dan worden individuen vereenzelvigd met hele groepen. En ja, dat is problematisch. Mm-hmm.
0: We gaan nog eens een oldschool verrekijkers doen. Hè. We gaan echt een land nog eens goed bekijken. Ja. Marokko in deze. Uiteraard zijn de verkiezingen van vorige week een mooie aanleiding om dat te doen, maar... Mm-hmm. De hele zomer is het land al in het nieuws. Ik kijk even naar jou voor de juiste uitspraak, want ik heb heel veel versies gehoord. Het eilandje, het schiereilandje eigenlijk, het stukje Spanje voor de kust. Hoe noemen we dat?
2: Ik denk dat we het nu volgens de taalraadsvrouw van de VRT, Ceuta.
0: Ceuta.
2: Ceuta.
0: De beelden...
2: C-E-U-T-A geschreven. Hè? Ja. Het ligt in Marokko, maar het is een autonoom... gebied.
0: Hallucinante beelden.
2: Van Spanje.
0: Dat mogen we wel zien. Echt duizenden jonge, vooral jonge mannen, Marokkaanse mannen, die dat eiland bestormen als een soort gecoördineerde actie. Heel veel verzet van de lokale bevolking, waar ik me wel iets bij kan voorstellen als zoiets gebeurt. Maar ik vraag me dan af, ze willen graag het kroonjuweel van Afrika zijn. Het is eigenlijk best een land dat wel wat welvaart kent, denk ik. Waarom willen al die jonge mensen daar weg?
2: Er is ook veel gore armoede natuurlijk in de ruwe berggebieden, in het Rifgebergte enzovoort. Er zijn heel veel jonge mensen. De bevolkingspyramide is anders dan bij ons. Wij hebben een grote veroudering, ze hebben een hele jonge bevolking. En daar zit een beetje het probleem, dat er heel veel jonge mensen niet aan de slag zijn of kunnen zijn. Tussen de 35% en 50% van de twintigers heeft geen baan. En dat creëert natuurlijk... Het zijn Gen Z'ers en die protesteren daartegen. Die protesteren tegen het niet krijgen van kansen. En ze willen een beter leven en ze krijgen het niet. En er zijn te weinig rechten voor hen. En de maatschappij loopt niet zoals ze willen. Dus dat creëert wrijving en natuurlijk ook vluchtgedrag. Als je het niet meer kunt krijgen in je eigen land, dan ben je wanhopig. Dan, ga je, dan sla je op de vlucht.
0: Wie is onze gast vandaag?
2: Onze gast is een man die geboren is, denk ik, in Genk. Fouad Gandoul. Marokkaanse Belg, Belgische Marokkaan.
0: Afspraak socioloog. Zie ik hem geregeld op.
2: Ja, socioloog. Slimme man. Schrijft veel over geopolitiek. Denk voor de tijd en voor het belang van Limburg. Dus wie beter dan hij om het portret van Marokko zoals het is vandaag te kunnen schetsen.
0: Gaan we doen. Een uur lang in de Verrekijkers. En wij zijn heel blij dat u luistert.
3: Duizenden migranten die gisteren naar Ceuta kwamen, staken de voorbije uren opnieuw vrijwillig de grens over, terug naar Marokko.
4: Minder Marokkanen betekent dat we de grenzen sluiten, de immigratie voor mensen uit landen als Marokko.
5: Nou, de jongeren hier hebben weinig vertrouwen in de politiek. Een jaar geleden ging juist deze generatie de straat op om betere leefomstandigheden te eisen.
3: Na de chaos van gisteren stuurde Spanje militairen om de politie te helpen. Met resultaat.
5: Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie.
4: Dat we criminelen uitzetten als ze over de schreef gaan. En dat we vrijwillig zorgen dat mensen gaan remigreren. Er is zelfs een wet voor.
5: Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
6: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk.
0: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ik vraag het altijd, hoe gaat het met u?
7: Heel goed.
0: Is het waar? Hoe heeft u de verkiezingen vorige week bekeken? Was u in Marokko? Heeft u het gevolgd vanuit België?
7: Ik heb het gevolgd vanuit Genk.
0: Oké, gewoon thuis. Wat mij direct opviel, ook al hebben we al gehoord dat er heel veel jonge mensen zijn, een ongelooflijk lage opkomst bij jongeren. Terwijl die net toch misschien zin hadden om wat verandering te installeren.
7: Dat klopt, maar daarvoor moet het systeem natuurlijk eerst werken. Maar het systeem is zo in elkaar gestoken dat het per definitie eigenlijk niet anders kan dan dit resultaat opleveren.
0: Vertel.
7: Wel,
0: diepe zucht. Diepe zucht.
7: Diepe zucht, omdat ik eigenlijk moet beginnen bij het begin. Wij definiëren een liberale democratie als een systeem waar het volk, het zij rechtstreeks of onrechtstreeks via verkiezingen, haar volksvertegenwoordigers afvaardigt en hen ook daarop kan afstraffen als zij hun taak of hun beloftes niet nakomen. Voilà. In Marokko stikt dat toch net ietsje anders. In Vlaanderen zijn de partijen geboren uit sociale breuklijnen. Je hebt de sociaal-economische breuklijn, waar we dan links en rechts definiëren als links, herverdelen rechts, maximaal de staat zo klein mogelijk. Hè, de liberale versus de socialisten. Links, rechts,
0: ja.
7: En dan heb je de sociaal-culturele breuklijn met de progressieve, denk aan Groen, en met de conservatieve, denk aan N-VA. Dus, maar die partijen zijn historisch gegroeid uit die breuklijn die aanwezig is in de samenleving. In Marokko is dat net iets anders. Je had een periode van protectoraat, heeft niet zo lang geduurd als buurland Algerije. Daar zat het departement Français, 150 jaar. En daarvoor zaten de Turken.
2: Groot verzet tegen het opgeven van
7: afhankelijkheid. Dus er is op zich geen vergelijking tussen Marokko en Algerije. Marokko heeft altijd een conscience nationale gehad. Dus uit die onafhankelijkheidsstrijd in de jaren 30 had je de Comité d'Action Marocain. En van daaruit is een wat dan heet een voorhoede voortgekomen, een politieke elite. En die politieke elite, dat hebben wij ook gekend. Hè? Dus wij hebben ons losgemaakt van de Nederlanders. En dat waren de katholieken en de liberalen. De liberalen uit Brussel en de katholieken uit de kerk. De katholieken omdat dat protestanten waren en de liberalen omdat ze af wilden van de belastingen. Mm-hmm. En dus wij maken een groot compromis. In België noemen dat het monsterverbond.
2: Ja, l'union des oppositions.
7: Exactement. Dus het monsterverbond uit de Belgische geschiedenis. Wel, we hebben ongeveer vergelijkbare situaties in Marokko, waar notabelen, en dat waren hoogopgeleide mensen, die natuurlijk geïnstrueerd zijn, die politiek bewust zijn, die zijn zich gaan organiseren. En daaruit is een partij voortgekomen, en dat is de Istiqlal. Istiqlal is de partij van de onafhankelijkheid. Istiqlal betekent onafhankelijkheid. En dat is de moederpartij. En vanuit die moederpartij zijn de socialistische aftakkingen losgekomen. Dus na de onafhankelijkheid zijn er andere partijen uit die moederpartij tevoorschijn
2: gekomen. Ja, want er is een socialistische jongerenpartij, denk ik. Hè?
7: Ja. En die is nu heel populair, maar dat is nog iets apart. Je hebt wat hebben we gekregen? Je hebt een soort Big Bang in het midden, in het centrum van het politiek spectrum. Een Big Bang. Maar vooral aan de linkerkant heeft dat heel veel partijen voortgebracht. De rechterkant ietsje minder. Maar wat heeft dan het systeem? Want natuurlijk, je doet dat niet in het eilen. Er is een koning, 1948.
2: Hassan?
7: Mohammed V komt overlijden. Dus de zoon neemt het over. De eerste grondwet 1961, geschreven onder meer door Maurice Duverger, Fransman. Why not? Maar goed, je zou zeggen, we gaan decoloniseren, maar eigenlijk is het volledig op maat geschreven van de koning. De eerste grondwet van Marokko was eigenlijk besteld. Dat is niet wat wij gekend hebben met een constituante die samenkomt, waar gedebatteerd werd over de belangrijke principes van het land. Nee, zo, keurslijf.
0: Zo gaan we het doen. Ja.
7: Zo, keurslijf. Er was geen sprake in de verste verte van een democratie. Dat was een zuivere dictatuur, tot en met wat dan noemt les années de plomb. De jaren 70. Er zijn twee aanslagen gepleegd op de koning zelf. Hij heeft die allebei kunnen overleven. En daarna zag hij van die zotte linkse Arabieren daar in Egypte. Want Gaddafi zat erachter. De dings van Egypte, hoe noemt hij hem ook alweer?
2: Mubarak?
7: Nee, Sadat?
2: Nasser ervoor.
7: Nasser zat er ook achter. Met als gevolg dat de koning natuurlijk ook ging reageren. Want je gaat niet wachten op een derde poging. De derde poging zal waarschijnlijk ook de laatste poging geweest zijn. En dus wat heeft hij gedaan? Hup, keurslijf. En iedereen die bij zijn spreken buiten de lijntjes kleurt, die verdween in geheime gevangenissen. Hoe weet ik dat? Mijn eigen familie heeft meegedaan met de onafhankelijkheid van Marokko. Mijn eigen familie was actief in de Comité d'Action Marocain.
2: In 1956.
7: Daarvoor, bij l'exil, de koning werd in ballingschap gestuurd, Mohammed V. Hassan II was nog een jonge knaap. Werden gestuurd naar Madagaskar. En de bevolking kwam in opstand omdat de koning aan hun kant stond. Hè. De koning wilde effectief een onafhankelijkheid voor zijn volk en heeft daar ook alles voor gedaan, met als gevolg dat dat een hero werd. Dat is zo'n beetje de George Washington type, waar je een beetje wat vergelijking mee kunt maken. Wel, oké, wat gebeurt er? Die man zit in ballingschap, de bevolking organiseert zich, die notabelen organiseren zich, zoals in alle landen, en de strijd wordt opgevoerd tegen de Fransen. Vanuit die strijd ontstaat die partij. Wat doet Mohammed V vlak na de onafhankelijkheid? Hij zegt, nu gaan we een echte staat worden. 1. We gaan over van sultanaat naar koningschap. In het Arabisch is dat een fundamenteel wereld van verschil.
2: Okay.
7: Een sultan, een sulta in het Arabisch, betekent gezag. En dat wil zeggen, je kunt een gezag hebben, maar het kan je ook ontnomen worden. Want dat was in het verleden zo, dat als de sultan niet deugde, dan werd een soort comité samengesteld. En dat waren in die tijd natuurlijk, gelijk hier bij ons ook, dat was de klerus. En de klerus zei van, die deugt niet meer, we gaan die weg doen en we gaan iemand anders in de plaats zetten. En hij krijgt het gezag.
0: Dat kan je met een koning niet doen natuurlijk.
7: Dat kun je met een koning niet doen. En in het Arabisch, een koning, el mulk, el melik, daar komt het woord el-mulk van. El-mulk wil zeggen degene die bezit. Maar letterlijk, hij bezit het land.
2: De voornaam Malik is ook degene die bezit.
7: Ja, en sindsdien is dat effectief ook het politiek project van dat land is... Ik moet heer en meester zijn over elke vierkante centimeter van dit land.
0: En wat is dan de link met die verkiezingen van vorige week?
7: Met die partijen.
0: Ja.
7: Dus uit die periode is de enige partij dan ontstaan. En daar zijn dan een aantal, vooral linkse partijen, uit voortgekomen. Dat noemen we dan de historische partijen. Daartegenover heeft de koning gezegd, oké, we spelen schaak. Jij doet een zet, ik doe een zet. Wat doet hij? Die creëert nieuwe partijen. Out of the blue. Letterlijk zijn eigen schoonbroer. van de koning heeft een eigen partij opgericht om een tegengewicht te zijn tegen die historische partij. Want de verkiezingen werden, dat was gelijk vorige week, dat was een schertsvertoning. Maar in die tijd was dat zo hard opvallend dat dat een schertsvertoning was, dat iedereen, niemand nam dat serieus. Maar dat
2: dus niet, vandaar dat ook niemand naar de stembus gaat, omdat het een schertsvertoning
7: niet.
2: Is.
7: Nee, tuurlijk niet. En daar zit
0: het. Dat klinkt als een dictatuur. Dat klinkt als een zeer autocratisch, ja, het is zeer eng systeem, toch?
7: Ja, in de
0: dat link ik niet met Marokko, bijvoorbeeld.
7: Ja, in de vakliteratuur spreken we niet van een dictatuur, want er is wel degelijk iets veranderd. Hè. Men spreekt niet van een dictatuur, men spreekt van een geliberaliseerde autocratie. Wat wil dat zeggen? Okay, ik zie u kijken. Van wat
2: het is een autocratie met meer partijen.
7: Nee, het is een autocratie light. Dat wil zeggen, je hebt alle externe kenmerken van een liberale democratie. Scheiding der machten staat in de grondwet. Vrije verkiezingen is gegarandeerd door de grondwet en wordt georganiseerd. En alles wat je wilt.
2: Maar je mag niet te dicht kijken in de praktijk.
7: Maar voor het moment, dat is de etalage. Voor het moment dat je in de keuken gaat kijken, dan zie je een parallele structuur die daar langs zit, waar geen enkele verantwoording verschuldigd is. Alleen aan één persoon en die zit aan de top.
2: Ik zie de persoon aan de top, de koning. Ik las ergens dat hij, hoeveel heeft? 6 miljard zou bezitten.
7: Ja.
2: En ooit werd hij de king of cool genoemd. Wat is daar cool aan eigenlijk?
7: Helemaal niks. De king of cool, le roi des pauvres, is nog straffer. Als je le roi des pauvres bent en je hebt een ja, je, eigenlijk heel je business case, want die heeft natuurlijk zijn eigen holdings. En die holdings die teren op wat op de reële economie in Marokko. Je kunt geen fles wijn kopen in Marokko of je betaalt belastingen, accijnzen aan
0: niet
7: de holding,
0: aan de overheid, maar
7: aan de holding van de koning. Ah ja, tuurlijk, want hij is de eigenaar.
0: En dus elke premier die verkozen wordt, is eigenlijk een lakei van de koning, want de koning
7: voor een
0: heeft,
7: groot deel.
0: Ja.
7: Maar laat ik dat even heel concreet maken voor de luisteraars. Hè. Als jij als jij nu de premier wordt, in België kiest Bart De Wever met zijn coalitiepartners, wie dat... Hij zegt tegen Vooruit, wie gaat geen minister maken?
2: Ja.
7: Hij zegt tegen CD&V, wie gaat geen minister maken? Oké, goed. De minister van Defensie, die bestaat niet in Marokko. Het is een administratie van Defensie. En die valt onder rechtstreekse bevoegdheid of de rechtstreekse leiding
2: van
7: de koning.
2: Uiteraard.
7: De minister van Religieuze Zaken wordt rechtstreeks door de koning aangeduid. Geen enkele partij heeft daar iets aan te zeggen en hij is geen verantwoording verschuldigd aan het parlement. De minister van Buitenlandse Zaken is een technocraat, diplomaat, topdiplomaat, maar wordt niet aangeduid door de partijen, wordt aangeduid door de koning rechtstreeks. Zit er al ik weet niet hoe lang. En de minister van Binnenlandse Zaken, idem, want dat is het kloppend hart, dat is de minister van Politie.
0: En die moet uitvoeren wat de koning zegt natuurlijk.
7: En al die vier belangrijke ministerposten, geen enkele partij heeft daar één zeggenschap over. Je hebt je daar niet mee te moeien.
0: Wat blijft er dan over? Het premierschap en nog wat?
7: Ruimels, al de rest.
0: Ja.
7: Alles wat te maken heeft met cultuur, met onderwijs, ja. met economie. Met...
0: Ook belangrijk natuurlijk. Maar
7: dat
0: ja,
7: is allemaal belangrijk.
2: Ja. Maar ik ga het nog eens herhalen.
7: Ja.
2: Dit systeem werkt niet. Het draait vierkant.
7: Ja.
2: Waarom blijft het dan voorbestaan? En hoe maken zij een vuist? Hoe geven zij antwoorden aan al die miljoenen jonge mensen die geen baan hebben? En die zeggen, geef ons een beter leven.
7: Ja, maar daar zit je eigenlijk met twee problemen. Stel nu dat je wel een democratie waart. Volledig, een liberaal democratie gelijk bij ons, zou het dan een beter beleid kunnen opleveren waardoor die jobs zouden gecreëerd worden? Dat is een vraagteken. Waarom is dat een vraagteken? De Wereldbank heeft een rapport van 2026, dit jaar, april 2026, en in de update van de zomer, kenbaar gemaakt wat de cijfers zijn voor Marokko. Dus je zit met een economische groei van 4,4 tot 4,9%.
0: Dat is niet slecht, hè?
7: Dat is niet slecht. Maar de leeftijdscohorten die elk jaar op de arbeidsmarkt bijkomen, zijn talrijker dan het aantal jobs die de economie effectief creëert.
0: Dus de groei is oké, maar niet snel genoeg om
7: dan
0: die jongeren
7: alleen,
0: aan te
7: maar job... je zit ook met jobless growth. Dat is ook, dat is ook iets wat we in West-Europa kennen.
0: Stijging van de werkloosheid.
7: De stijging van de werkloosheid bij de jongeren.
2: De economie groeit, maar er zijn geen banen die bijkomen.
7: Dus uw BBP groeit, maar niet in termen van banen. Die groeit in termen van gecreëerde welvaart.
2: Ja.
7: Maar die welvaartverdeling is ook nog een ander verhaal.
2: Daarover gesproken, ik zag hier, volgens de Wereldbank bedraagt het inkomen per hoofd van een Marokkaan 7,7% van het gemiddelde van rijke landen.
7: Klopt.
2: 7%. Ja, dat zijn zeer arme mensen.
7: Daar is een, ja, maar dus als je de sociale gelaagdheid van de Marokkaanse maatschappij gaat zien, dan ga je zien dat je een hele brede onderlaag hebt. Voor een groot deel leeft Victor Hugo nog in Marokko. Hè? Dus Les Misérables heb jij in Marokko. Maar dat is de couche inferieure. Dat is de allerlaagste en die zijn maar veel. Dat heeft ook te maken met scholingsgraad. Elk land dat een industrieel weefsel die naamwaardig een duurzaam weefsel wilt creëren, kan eigenlijk niet zonder een zeer, zeer, zeer efficiënt, effectief onderwijssysteem.
2: Waarom doen ze het niet? Waarom zeggen ze het
7: omdat
2: niet?
7: Omdat er geen hier accountability is. Er komen ministers en er gaan ministers.
0: Maar die koning, enkele, die koningfiguur.
7: Ja.
0: Allee, het is geen onmens, want het is niet dat hij mensen martelt en nee, lijkt nee. mij.
7: Dat was ooit vader. Maar zijn vader.
2: Koning Hassan deed dat.
7: Ja, in de jaren 70.
0: Het is geen Assad-figuur. Snap je? Het is toch iemand die precies toch ergens houdt van...
7: Ja, maar dat niet alleen. Maar wacht. Dat is
0: dan
7: nog
0: wil
7: veel
0: je toch dat het goed
7: ja, maar wacht. Gaat. Ik maak het nog straffer. Toen de jongeren vorig jaar op straat kwamen, die richtten zich niet tot de regering. Die hebben gezegd, onze koning, want de koning wordt gedragen door de bevolking, wordt niet beschouwd als de boeman. Hè? Dat is nu het schizofrene aan het systeem.
0: Ja, dat kan je toch niet uitleggen. Ja. Vandaan.
7: Ik probeer je dat uit te leggen.
2: Dat is een soort popster of zo.
7: En, ja, popster. Maar er is ook een cultuur van popsterisering. Hè? Je hebt de regeringsraad en je hebt de ministerraad. De regeringsraad, dat gaat vloeken in de kerk. Hè? Dat klinkt als vloeken in de kerk. De regeringsraad, waar alleen de ministers zitten, die bereiden de vergadering voor van de ministerraad. Ja, dat klinkt andersom. Hè? Bij ons is dat omgekeerd. Die bereiden de vergadering van de ministerraad voor, die voorgezeten wordt door de koning. En de koning zit daar niet alleen. Achter hem zitten zijn adviseurs, zijn kabinet. Die heeft een eigen kabinet. Met alleen maar technocraten die de hoogste diploma's hebben. Harvard, MIT, Princeton, noem maar op. De brightest minds van Marokkaanse origine, die haalt hij binnen in zijn kabinet. En die mensen zitten
2: maar
7: daar...
2: Maar ze moeten wel zeggen wat hij wil.
7: Nee, ja, die bereiden letterlijk voor wat hij vraagt. Hij zegt van, dit is de lijn van ons land. We gaan die richting op. Zoek een manier om dat mogelijk te maken. Industrialisering, hij is er toch in geslaagd. Maar ik zeg, ik zeg niet de regering. En dat is het probleem. Ik zeg, hij is in geslaagd om Tangemet uit de grond te stampen. De hele industrialisering van Noord-Marokko, die vindt plaats. Het is niet dat er niks gebeurt. Die vindt plaats. Er is een industriële transformatie. Alleen gaat die net niet snel genoeg om te voldoen aan de vraag.
0: Ja. Ja, ja.
7: Dus het is niet zo. Er is geen vergelijking met een Ben Ali in Tunesië. Er is geen vergelijking met de militaire junta in Algerije. Er is zeker geen vergelijking met El-Sisi in Egypte. Die kerels, dat zijn moordenaars. Hè? Ik bedoel, die kijken echt niet om. Je moet eens kijken naar de cijfers van Human Rights Watch over het aantal incidenten in Algerije of in Tunesië of in Egypte. Hoeveel mensen zitten daar niet in geheime gevangenissen? Marokko kent geen geheime gevangenissen. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal gedaan.
0: Ja.
2: Maar tegelijk zien we een vluchtelingenstroom van jonge mensen die wanhopig zijn.
7: Ja, dat heeft
2: de industrialisering gaat niet snel genoeg.
7: Dat klopt.
2: Scholing, ja, blijkbaar worden geen scholen gebouwd, er wordt er niet geïnvesteerd in onderwijs.
7: Ja, dat wordt wel geïnvesteerd, maar te weinig. Wacht, dat is een goede punt. Dus vorig jaar, dit jaar, wacht, nee, wacht. Vorig jaar. Dus met die Gen Z-betoging. Mm-hmm. Dus er zijn 3 doden gevallen. Er zijn 1400 mensen in voorhechtenis nu as we speak. Van
0: nog altijd vast, hè?
7: Dus
2: protesteren is gevaarlijk, toch?
7: Dat hangt er vanaf wat je doet. Je moet niet gaan zitten gooien met kasseien naar de flikken. Hè? Ik bedoel, dat gaat je hier ook niet kunnen doen. Hè? Dus er zijn grenzen. En in Marokko zijn die grenzen ook. Alleen is het zo dat het signaal is onmiddellijk opgepakt. En wat heeft de koning gedaan? De geldkraan direct opengegooid. Meer dan 14 miljard euro. Euro, hè? Dus dat is meer dan 14 miljard euro. Gepompt in het systeem om de ziekenhuizen te verbeteren en om het onderwijs beter uit te rusten. Nu, het is niet allemaal kommer en kwel. Dus ik probeer u uit te leggen hoe dat het systeem functioneert En het functioneert desondanks de dysfuncties die van politieke aard zijn.
0: Ja.
7: Dus je hebt scholen gelijk de UMCSP, dus dat is een universiteit op wereldniveau in Rabat en in Marrakesh. Je hebt SK in Casablanca, de stad van mijn ouders en mijn grootouders. Dat is de grootste, dat is de beste business school van heel continentaal Afrika.
0: De hele tijd springen. Moeten wij van op twee benen hinken.
7: Dat klopt.
0: Er is welvaart ergens, ergens is er een goede economie, maar vooral
7: het gaat
0: voor
7: niet.
0: Iedereen. Het is een heel bizar land.
7: Ja,
2: en er is ook veel liefde mee gemoeid, hè? Want jongeren gaan altijd vanuit de diaspora graag op vakantie naar Marokko.
7: Maar dat niet alleen. Hè? Maar dat is ook een van de redenen waarom dat je die aantrekkingskracht krijgt van jongens die daar zijn en die zeggen van... Oh, Je kunt naar Italië, je kunt naar Frankrijk, je kunt naar België, je kunt naar Nederland, je kunt letterlijk Zweden gaan, 2 jaar werken en je komt terug, je hebt een mooie auto en je kunt je moeder blij maken.
0: Ja, al die mensen die hier wonen en daar op vakantie gaan, dat steekt de ogen uit.
7: Natuurlijk. En zeker de Marokkanen uit Nederland, hè. Oh, dat is een ramp. Hè.
0: Want de patsers,
7: patsergedrag, als je die film hebt gezien, ga die kijken. Maar dat is real life. Hè. Dat is niet, ga in de zomer naar Tanger. Je hebt daar ergens een café, dat heet Cappuccino. Zoek dat op. Cappuccino Tanger, ik hoef niks te zeggen. Of als je op TikTok zit, nog gemakkelijker. Maar dat zit daar vol met Bugattis, Paganis. Weet je wat een Pagani kost?
0: 2 miljoen?
7: 2,5 miljoen euro. Moet je me eens uitleggen, als je 2,5 miljoen euro... Weet je dat... Ik spring van de hak op de tak, hè. 43% van de Marokkanen in België leeft onder de armoedegrens.
0: Hier?
7: Ja. In Nederland is dat niet veel anders. Moet je me eens uitleggen, hoe kom je daaraan?
0: Mag ik dan het rechtse antwoord geven en zeggen criminaliteit? Ja, voilà.
7: Ja, tuurlijk, cocaïne. En dat is ook zo. Ik bedoel, je moet er niet langs. Dat is ook zo. Die mensen wat daar...
2: Wat ze de mokro-mafia noemen?
7: Ja, de mokro-mafia is aanwezig vooral in het noorden van Marokko, omdat die vandaar komen.
0: En dat is coke, dat is drugs.
7: Dat is hashish, dat is coke, dat is de maffia.
0: Ja.
7: En wat doen die met dat geld? Die gaan daar, die steken dat in immobiliën. Weet je nog dat Bart de Wever een paar jaar geleden klaagde over moeten opletten, want je krijgt nu stelkens aan besmetting van de reguliere economie met middelen uit de irreguliere economie. Ja. Lees de cocaïnehandel. En dan moeten we mee opletten, want op den duur wordt dat onmogelijk om dat te ontwaren.
0: Wit van zwart
7: te ontwaren. Wat doen we daarmee? Marokko is dat ook, hè? Dubai... Is daarvoor gekend en Tanger is daarvoor gekend. Ja, dan moet je natuurlijk. En waarom Tanger? Ja, die komen vandaar. Die komen van het noorden van Marokko.
2: Hoe moeten wij die maatschappij, heeft ze al politiek beschreven, dat ze heel ambigu is, economisch is ze ambigu.
7: Ja.
2: Hoe is dat sociologisch? Is die bevolking anders dan bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap hier, die voor een groot deel in armoede leeft?
7: Ja, ik ga u wat choqueren.
2: Zoals de Turken ook anders zijn hier dan.
7: Ik ga u wat choqueren op dat vlak. In Marokko zijn ze moderner.
0: Is het waar?
7: Ja. De Marokkanen die hier gekomen zijn...
2: Jij is dat ook zo.
7: Ja.
2: De Marokkanen naar Istanbul, komt dan...
7: Exact. De Marokkanen die hier gekomen zijn, meestal in de jaren 60, 64, 63, 64, 65, met contracten. Die mensen, toen die naar hier gekomen zijn, die kwamen... Moet je voorstellen dat je uit de katholieke boer buiten komt in 1925... Niemand van u gaat zich dat maar proberen.
0: Mm-hmm.
7: En dat ik u pak van 1925 en ik drop u in Vlaanderen 1970. 1968 had jij de mei-revolutie. De mei-68-revolutie, seksuele revolutie. Als ik u pak van 1925 en ik drop u uit het niets in de samenleving in Leuven of in een andere grootstad...
2: Dat is een schok.
7: Ja. Je gaat vloeken en gaat zeggen, wat de hel is dat hier?
0: Ja, ofwel ga je daar heel hard in mee, ofwel zet je er...
7: Cocoonvorming.
0: Ja.
7: Cocoonvorming. En dat is des mensen. Hè? Toen de Belgen vertrokken zijn vanuit Antwerpen naar Detroit, wat hebben die gedaan? Ja. Cocoonvorming.
2: Maar als de jongeren van nu moderne jongeren zijn, waarom zouden ze dan naar Europa willen gaan, waar ze zien dat een groot deel van hun volksgenoten leven in een andere constellatie?
7: Wel, alles is beter dan in een omgeving blijven waar je geen kansen krijgt. Alles is beter. En dat is letterlijk wat ze zeiden. Hè. Herinner u de nacht van de eerste nacht toen die jongens en meisjes, want het zijn niet alleen jongens, het zijn ook meisjes, daar zijn video's van de jonge meisjes met blokjes, hè, die wat er de
0: aan hun tanden zo doe je nu, hè?
7: Ja, blokjes aan hun tanden die dan zijn overgezwommen en die dan toen die daar aankwamen, hè, voor de video, iemand heeft een gsm, alles, iedereen heeft een gsm daar, TikTok. Hebben die gezegd, godzijdank, we zijn eindelijk in het land van mogelijkheden. Dan denk ik van, dat is pijnlijk. Dat is hard om te zien.
0: Want, nu,
7: ja, blokjes zijn hun tanden die dan zijn overgezwommen. En die dan, toen die daar aankwamen, hè, voor de video. Iemand heeft een gsm, alles, iedereen heeft een gsm daar, TikTok. Hebben die gezegd, godzijdank, we zijn eindelijk in het land van mogelijkheden.

0: Schrikt
1: dat, dat,
0: schrikt dat af?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Helemaal niet.
0: Misschien het tegenovergestelde effect zelfs.
2: En waarom niet?
1: Waarom niet? Wat is het alternatief? Blijven waar je
3: zit? Dus de wanhoop is zo groot dat ze zeggen, let's go.
1: Er zijn, weet je hoeveel mensen zijn gestorven? 100.
0: Ja, ja. Het is,
1: 100 mensen zijn dood. Al pogend om naar Spanje te zwemmen.
0: Dat zijn Syrische toestanden.
3: Hoe keek u naar de Europeanen die daar... Ja, dat als een grote crisis beschouwden, alsof het eigenlijk niet meer over mensen ging, maar over een soort onkruidprobleem.
1: Ja, extreem rechts. Niet alleen extreem rechts. Ik begrijp die angst. Want dit gaat nu over een al bij al kleine groep, een verhouding tot wat mogelijk is. Een kleine groep, en vergis u niet, Marokko zelf leidt ook onder de migratie. Marokko zelf, de bevolking van Marokko, leidt onder de Sub-Sahariaanse Afrikaanse migratie. Die trekken vanuit onder de Sahara die naar Marokko. En vandaar proberen die dan de straat over te steken naar Spanje. Elke dag komen daar boten aan in Zuid-Spanje. Elke dag. En dan is het natuurlijk voor de doorsnee Europeaan die dat ziet, die zegt... De grens is een passoir, dat is een zeef. We hebben geen controle op onze eigen grenzen. Die mensen komen naar hier, die hebben in de verste verte niet dezelfde morele kompas als de onze. En die gaan die mensen automatisch beschouwen als een bedreiging. Dat begrijp ik. Dat kun je anders dan begrijpen.
0: Bedreiging van onze cultuur?
1: Bedreiging van cultuur, maar ook welvaart. Hè? Want uiteindelijk krijg je het gevoel van verdringing. Op de arbeidsmarkt heb je zoiets.
3: Maar tegelijkertijd hebben we migratie nodig, want er zijn te weinig kinderen die geboren worden om de arbeidsmarkt te vullen.
1: Maar daar moet je eigenlijk een evenwicht vinden. Max Weber, zegt u dat iets? Duitse filosoof. Max Weber die maakt een onderscheid tussen een verantwoordelijkheidsethiek en een overtuigingsethiek. En in Europa hebben we heel lange tijd heel veel mensen gehad, gelijk Angela Merkel, die een overtuigingsethiek naleeft. Dat wil zeggen, wir schaffen das. Nee, wir schaffen das niet. Want als jij niet nadenkt over de lange termijn gevolgen van de beslissingen die jij neemt op je eigen electoraat, op je samenleving, op de sociale cohesie in je gemeenschap, dan gaat je onmiskenbaar fouten maken. En die fouten betaalt jij in de radicalisering, polarisering.
3: Dat we ze moeten buiten houden.
1: Nee, wat ik zeg is dat je moet een evenwicht vinden. Dat wil zeggen, je moet sowieso gaan kijken, gelijk je zelf aangeeft, Europa vergrijst snel. Vlaanderen vergrijst in België sneller dan de rest. Dus we gaan sowieso moeten kijken, ziekenhuis in Genk. Ziekenhuis in Genk vindt geen verpleegsters. Wat doen die? Die zoeken Indische verpleegsters. Die komen. Er werken Indische verpleegsters in het ziekenhuis van Genk. Dus, en er zijn er nog tal van voorbeelden van bedrijven die zeggen, we vinden ze niet. Laat mij gaan zoeken vlak over de grens, maakt niet uit. Is dat Bosnië, is dat Servië? Of
3: u pleit
1: is dat
3: dus voor een soort gerichte immigratiepolitiek.
1: Ja, Canadees.
0: We hebben zoveel jobs nodig, we laten zoveel mensen toe. Bij wijze van spreken.
1: Dat wil zeggen dat je in het parlement voor de hele arbeidsmarkt een scan maakt voor de komende 5 jaar. Of 10 jaar. En dat je zegt, welke profielen hebben wij nodig? Waar vinden we de profielen die voldoen aan de kwaliteitsnormen die wij willen? Met andere woorden, het is niet eender welke verpleegster de ene verpleegster is de andere niet. Hè?
3: Nee,
1: dus, je moet kijken naar het onderwijssysteem, produceert dat fatsoenlijk...
3: Maar nu hebben we het over immigratie. Laten we een keer terugkeren naar Marokko. Wat zou dan de meerwaarde kunnen zijn van de Marokkaanse immigranten? Als je die foto maakt van...
1: Op vlak van ingenieurs. Marokko heeft een... Weet je Polytechniek? Weet je wat dat is? De Polytechniek in Frankrijk. Is een van de meest prestigieuze universiteiten. De top 20 van de best presterende ingenieurs op vlak van STEM.
3: Zijn van Marokkaans.
1: Marokkaans. Dus het systeem is elitair, maar het produceert wel zeer sterke... kandidaten om dat te doen. Dus de vraag is, op welke manier kun jij de kwaliteit naar beneden toe verbreden, zodanig dat meer mensen hun capaciteiten ontwikkeld worden. Dus dat is eigenlijk de competentieontwikkeling. Hè.
0: Ja, want wat je nu zegt, als je enkel de elite naar hier laat komen, dat is dan
1: blijft
0: Marokko er ook
1: natuurlijk. Ja, en dus moet je zorgen dat je daar een zeer brede middenklasse krijgt, maar een zeer brede middenklasse veronderstelt altijd eerst een economische groei die jobs creëert.
3: Laten we eens die statistiek die u heeft vermeld, die 47% of 43% die hier...

0: hier uit de Marokkaanse gemeenschap in armoede leven.
1: Ja.
0: Hoe moeten we dit oplossen? Om die frictie weg te halen?
1: Ja, oh, maar bij ons is dat een...
0: Want de beeldvorming daar rond is niet positief. Hè?
1: Men ziet
0: die jongeren vaak als doorzenders, als dat... vervelend soms ja, maar in straatbeeld.
1: Ik ook. Als ik naar Brussel kom, sorry. Hè. Maar ik ook, hè. Ik heb dat ook. Hè. En ik ben niet de enige.
0: Wat moeten we daarvoor doen, voor die mensen?
1: Wat moet je daarvoor doen? Ja, eigenlijk zou je... Maar dat is moeilijk om van een blanco pagina... Het is al een beschreven pagina, dus je gaat eigenlijk moeten corrigeren naar de toekomst toe. Maar eigenlijk zou je bijvoorbeeld het decreet op sociale huisvesting volledig moeten herzien. Wat hebben we nu gedaan? We hebben gedaan dat alle miserie in bepaalde wijken geconcentreerd wordt, omdat die voldoen aan zuiver sociaal-economische criteria. Waarom we zeggen van oké, je inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald niveau. En dat niveau is zeer laag. Met als gevolg dat je wijken krijgt...
0: Ghetto's.
1: Wat is Molenbeek? Wat is Le Croissant Vert, de groene sikkel in Brussel? Wat is dat? Dat is toch gewoon een concentratie van armoede. Je kunt perfect zien waar de allochtonen zitten. En daar zet je dan de scan op van waar zitten de arme mensen. Exact, valt op elkaar. Hetzelfde in Antwerpen, hetzelfde in Genk, hetzelfde in Gent, in Leuven, maakt niet uit. We zouden eigenlijk veel beter moeten gaan kijken aan spreiding. Twee, je moet sociale cohesie. In de sociologie spreekt men van bindend en overbruggend sociaal kapitaal. Wat wil dat zeggen? Waarom komen de Turken minder in de belangstelling? De Turken hebben het even goed moeilijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar die hoort je niet. Die zijn gekend voor wat? Ondernemers. Kent je één Turk? Ik ken geen Turk die werkloos is. Ik ken alle Turken die ik ken. Ofwel arbeiders, ofwel zelfstandigen.
0: Waar ligt dat dan in godsnaam?
2: Ja, hoe komt het dat als Marokko een goede prestatie levert op het WK dat Parijs wordt afgebroken? Van waar komt...
1: Parijs, Brussel, Antwerpen?
2: Ja, nieuwjaarsnacht.
1: Maastricht, Amsterdam.
2: Is dat dan puur die frustratie van die jonge generatie?
1: Ja.
2: Ja, maar ja. Die zijn gefrustreerd in Marokko, blijkbaar.
1: Nee.
2: Wat is dat dan?
1: Het is het is voor heel veel van die jongeren, en er is geen verschoningsgrond voor, hè, vooral duidelijkheid, het is een uitlaatklep.
0: Maar ook tegenover vrouwen?
1: Het is een uitlaatklep tegen een samenleving waarvan ze vinden, deels terecht, dat ze niet aanvaard worden. Ze zeggen van, ik ben hier geboren en getogen en toch word ik als een tweede rangsburger beschouwd. Mm-hmm. Nu, dat klinkt als slachtofferisme. Hè? Ik bedoel, het is altijd de schuld van een ander, Calimero. Maar hier
0: ze hebben niet helemaal ongelijk.
1: Nee, maar, ja, dat is waar, maar je hebt hier structuur en agency. Structuur is hoe dat de samenleving in elkaar zit en die gelaagdheid van de samenleving, die produceert natuurlijk het resultaat dat niet anders kan, in de zin van, als jij alle miserie bij elkaar hokt, moet je niet verwachten dat er morgen een Einstein uit voortkomt. Net zoals dat niet waar is in de inner cities. Je hebt heel lang in de VS gezeten. Mm. De inner city violence, dat is niet iets wat... Het is niet DNA gebonden in de zin van alle zwarten zijn per definitie gewelddadig. Wel nu alle Marokkanen zijn niet per definitie DNA gericht op sociale onrust creëren.
2: Zegt u nu eigenlijk, de integratie is compleet mislukt?
1: Wat mij betreft wel, hè. Allee, we kunnen daar niet langs
0: kijken. Speelt de factor godsdienst daar ook nog een foute rol in?
1: De godsdienst heeft daar een beperkte rol in gespeeld, in die zin dat de jongeren die, zeker de generatie die voor mij kwam, die waren helemaal niet godsdienstig. Helemaal niet. Die zijn in de bak geraakt, een deel daarvan, hè, vooral duidelijkheid. Hè. Dus
2: tuurlijk.
1: Niet voor het algemeen, nee, want tuurlijk. Gelukkig, ik heb op UNIF gezeten, daar zit enorm veel Marokkaans talent. Hè. Mm. Ik bedoel, als je de universiteiten van België afschuimt, zeker hier in Brussel, daar zit vol met Marokkanen. Tuurlijk. Dus het is niet zo dat things, maar je kunt er niet langs kijken dat in de statistieken inderdaad een oververtegenwoordiging is.
2: Even terug naar het thema van vandaag, want we gaan bijna afronden. Die verkiezingen in Marokko,
1: ja.
2: De aanleiding van dit gesprek, het feit dat die jonge mensen dat er zo'n lage opkomst is bij hen, dat is eigenlijk ook, wij voelen dat ook hier.
1: Ja, dat is een motie van wantrouwen.
2: Ja.
1: Een motie van wantrouwen die niet eigen is aan Marokko, want ook bij ons heb jij een steeds groter wordende groep van mensen die zegt, dat blijkt uit de stemming, 30% van de Vlamingen zegt, ik voel mij niet vertegenwoordigd door geen enkele politicus.
2: Ja.
1: Ook niet door Tom van Grieken. 30% van uw kiezers in België.
2: Wat is dat dan in Marokko? Dat is 60,
1: ja, 70 procent. In Marokko is dat absoluut veel meer. Ja. Absoluut veel meer. Eén, omdat die gewoon niet weten wat die partijen voor, waar die voor staan. Die zijn perfect inwisselbaar. Twee, die kandidaten in Marokko, hè, dat, gelukkig hier hadden dat niet, hè, of veel minder. Die kandidaten lopen van de ene partij over naar de andere alsof, dat, alsof die hun kousen veranderen. Dus dat is toch nog iets anders dan bij ons. Maar het belangrijkste is wat mij betreft absenteïsme. Is een heel grote signaal van democratie is eigenlijk een ademnood, ook bij ons. Want stel, als ik het heel even nog... Stel, wij geraken er niet uit met de federale begroting. En die vinden ergens, ik weet niet, een manier om zogezegd te rekken tot 29. En dan komen ze opnieuw met, ja, we moeten de begroting en de begroting en de begroting. En zeggen van, ja, maar wat heb je de afgelopen 5 jaar gedaan? Je hebt het is niet gelukt de afgelopen 5 jaar en de PS zat niet aan tafel. Dus welk excuus heb je dan nog
2: geen
1: om te zeggen...
2: Geen zondebokken meer.
1: Geen zondebokken meer. Die kiezer gaat zeggen, sorry, maar ik haak af, hè. En daar zit het gevaar.
2: Maar wij zijn, zowel Koba als ik, zijn positivo's. Wij zoeken naar oplossingen.
1: Ja.
2: Wat moet er gebeuren om Marokko uit het slop te halen?
1: Wel, twee dingen. Er moeten veel meer investeringen komen naar Marokko. Dat is één. Dat is onvermijdelijk zo. Dat is cruciaal. Er moeten inderdaad veel meer ook samenwerkingsakkoorden. Dat helpt. En je moet eigenlijk gaan kijken op welke manier kun je een deel van de wat nu dan illegale migratie is, gaan kanaliseren naar legale migratie. Dat wil zeggen, het talent dat per definitie ook in die groep van 64.000 of 70.000 man, want het waren niet allemaal sukkelaars, hè. Dus het beeld dat men heeft in Europa is, het waren allemaal sukkelaars dat Ceuta zijn binnengewandeld. Dat is niet zo, hè.
2: Vaak de meest ambitieuze die op de rug slaan, de andere
1: van alles. Daar zaten mannen, vrouwen, kinderen. Daar zat hooggeschoold, laaggeschoold. Daar zat atheïsten, daar zaten vrijzinnigen en gelovigen. Alles zat erin. Dus het is moeilijk om daar bij zo'n spreken één label op te plakken en zeggen van, het waren eigenlijk allemaal Les Miserables van Marokko. Dat is niet zo. Het is een zeer bonte gezelschap. En iedereen heeft eigen redenen om te vertrekken. Dus eigenlijk moet je zorgen, één, voor betere, sterke sociale cohesie. Twee, accountability. Je kunt een systeem valt in elkaar als mensen daar geen vertrouwen in meer hebben. Dus je moet het vertrouwen gaan herstellen in een systeem. Maar dat wil zeggen dat je eigenlijk je politiek systeem terug moet gaan onderhanden nemen en hervormingen gaat moeten doorvoeren.
2: Want de koning is niet bang om zijn positie te verliezen en zijn 6 miljard. Ondanks de ellende van zijn bevolking.
1: De positie van de koning is zelfs helemaal geen issue. De koning mag blijven, er is geen probleem. Niemand heeft een probleem met Filip hier. En niemand heeft een probleem
3: met... Nee, maar Filip hier heeft geen eigen ministers natuurlijk. Hè?
1: Nee,
3: maar
1: en dat moet weg.
3: Dan zijn we
1: Maar dan komt het terug bij accountability. Eigen ministers, dat moet weg.
3: Oké. We eindigen altijd met muziek. Ja. DJ Bjorn kiest dan een mooi lied normaal.
2: Ja. En ik vind Marokkaanse muziek heel mooi. Een beetje Berberse muziek. Ik heb muziek meegebracht van, ik weet niet of ik het juist uitspreek, Waka Neswa Yaman. Heet het nummer. En het is van Itran.
1: Zeg Itran.
2: Ja, kijk, een legendarische band met Amazigh muziek. Dus Berberse muziek.
1: Vooral duidelijkheid, ik spreek geen woord Berber.
3: Goeie keuze, Bjorn.
2: Het is muziek uit het noorden van Marokko. Over migratie, nostalgie en trouw aan de eigen identiteit. Hoe ver je ook van je eigen roots verwijderd bent. Je kunt je eigen banden nooit doorknippen.
1: Dat klopt.
2: Daar dit nummer van de groep Itran.
3: Ik dank u voor uw tijd.
1: Met veel plezier.
3: En voor uw openheid en voor uw eerlijkheid.
1: Dat is denk ik de evidentie zelf.
3: Ja.
1: Toch niet?
3: Toch. Ik apprecieer het heel hard. Dus, dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: En heel graag
2: dank
3: de volgende keer in de kijkers. U bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.

0: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, Knak en Radio 1.
1: Ik ben Pippa de kat.
2: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
3: Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
2: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
2: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
2: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
2: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja.
0: Nu ook in je Maxizoon-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen... dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... kind iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Ga met Radio 1 naar de Social Reckoning.
14: Do you have an interest in social media?
0: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
15: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
0: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
15: 2 years ago, the algorithm was switched.
0: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
16: You have 2 calls per.
0: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
17: Enough!
0: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max. VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. De eerste opleiding voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid is gestart. En Rusland heeft opnieuw belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het parket onderzoekt een zaak van zwaar misbruik van enkele vrouwen. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet duidelijk. 3 mannen worden verdacht. Wim Schepens, deze zaak doet denken aan de affaire rond Gisèle Pelicot in Frankrijk.
3: Ja, daar lijkt het inderdaad op, omdat de slachtoffers op de beelden volgens Gazet van Antwerpen bewusteloos lijken te zijn en mogelijk gedrogeerd, al wordt dat door de hoofdverdacht ontkend. Hij beweert ook dat de contacten gebeurden met wederzijdse toestemming, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de ex van de hoofdverdachte, die met een klacht de zaak aan het rollen bracht. Ook het Antwerps parket spreekt van ernstig misbruik. Cato Belmans.
16: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
3: Voorlopig zijn al 2 vrouwen geïdentificeerd, maar het aantal slachtoffers zou dus nog kunnen oplopen. Ook andere daders kunnen nog in beeld komen. De oudste beelden zijn intussen al bijna 20 jaar oud. Volgens een van de advocaten zijn de feiten dus verjaard. Het onderzoek is in ieder geval nog niet afgerond.
19: Dankjewel, Wim. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanmorgen de eerste opleiding gestart voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid. 100 artsen en verpleegkundigen worden klaargestoomd om snel inzetbaar te zijn bij gezondheidscrisissen of rampen. In totaal zullen er binnen 2 jaar 300 medische vrijwilligers opgeleid worden. Gunter Joosse ging kijken naar de start van de opleiding.
17: Van harte welkom.
20: 100 artsen en verpleegkundigen worden verwelkomd in een grote zaal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ze zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de nieuwe medische reserveeenheid.
21: Ik vermoed dat de bedoeling is dat we allemaal dezelfde taal leren spreken en dat we allemaal op elkaar ingespeeld zijn.
22: Ik denk dat we heel veel gaan bijleren, zowel over de praktische aanpak als ook gewoon de theorie daarachter, om dat samen dergelijke infectiecrisissen aan te pakken.
20: Er zijn lessen getrokken uit de coronacrisis, zegt Vlaams minister van Welzijn Genee. Dankzij deze vrijwilligers gaan we beter voorbereid zijn op een crisis, zegt ze.
23: Dat betekent dat we hen tools gaan geven, instrumenten om heel snel de klassieke zorg te kunnen opschalen. Het zijn vrijwilligers die dit er belangeloos bij nemen. Dus chapeau, ik vond wel dat ik hier moest zijn om hen een hart onder de riem te steken.
20: In totaal zullen er 300 vrijwilligers opgeleid worden. Dus er zijn nog meer kandidaten nodig, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
24: Eindejaarsstudenten, geneeskunde en verpleegkundigen mogen zich ook aanmelden. Dus mensen die zich geroepen voelen, ga naar rodekruis.be en meld je aan.
19: Er zitten opvallend hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat blijkt uit de resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituut Cienzano. Sinds november vorig jaar zijn de concentraties niet meer zo hoog geweest. En dat kan wijzen op het begin van een nieuwe epidemie. Elke Volans van het Rega-instituut van de KU Leuven roept ouderen en mensen met een zwakke gezondheid op om zich te laten vaccineren.
25: We zien juist dat die concentraties aan het stijgen zijn, vandaar dat wij nu waarschuwen om te vaccineren. Corona zwakt elk jaar wel wat meer af, maar toch kan je er toch nog ferm ziek van zijn, want het is nu ook wel een jaar geleden dat we COVID hebben gehad. Dus die antistoffen, ja, die zijn helemaal verdwenen.
19: In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop, want het is weekend van de klant. De aftrap van de actie is vandaag gegeven in Roeselaren in West-Vlaanderen. En Stijn de Vwart ging kijken.
26: Ambiance in Roeselaren voor het weekend van de klant. Er zijn leuke optredens en in de winkels krijgen de klanten een extraatje bij hun aankoop. Zoals in de modezaak Apropos.
27: Je krijgt dus als geschenkje vandaag, omdat het weekend van de klant is, mag je een sjaaltje kiezen.
28: Weet je, doe maar deze alsjeblieft.
29: Okay. Ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn al naar een andere winkel geweest en daar was een kleiner cadeautje, maar ja, ik ben heel blij.
26: De klanten komen nog steeds winkelen in de stad, ondanks het online shoppen, zegt de uitbaatster van de zaak.
30: Dat is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over de beleving en ook voor heel veel mensen toch wel de professionele hulp.
26: Unizo en Comeos willen met deze actie de strijd aangaan met goedkope webshops uit het buitenland, zegt Bart Buijsen van Unizo.
31: Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedumpt. Fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door de dienstverlening. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert.
19: Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de 4e keer in enkele dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valde schade mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
1: Dit doen de Russen eigenlijk al weken. Ze beschieten allerlei burgerdoelwitten, van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen. Nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, zeggen experts, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk, maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
19: De luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is een tijd gesloten nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen het advies om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open en het drone-alarm is opgegeven. Het is vrij mooi herfstweer dit weekend en begin volgende week ook nog met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S nachts is er kans op mist. Woensdagmiddag of woensdagavond keert de regen terug en dan wordt het ook frisser, rond 15 graden nog overdag. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. Dat was de opener van het nieuws. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
4: Radio 1.
5: Belpop.
4: Met Floris de Hallemans.
6: Hey, goedemiddag, welkom bij Belpop. Vandaag komt Geert Noppe van Walrus langs. Die heeft een nieuwe plaat uit met zijn band Walrus. Die heet Gier Zwaluw. En ook Noonzi heeft een debuut uit na 2 EP's. Eigenlijk een album. Maar voor we daaraan beginnen laat ik graag eerst nog een Belpop classic te water. 2 Belgen is het met Lena. Welkom bij Belpop. MUZIEK

Het geluid van de jaren 80, maar het overleeft het op de dag van vandaag. Eigenlijk twee Belgen en Lena. Dit is Nina Kortekaas, die bij heel wat bands speelt als toetseniste en zangeres. Maar ze heeft ook haar eigen band, Noah Lee. Dit heet Reason.

0: Daarnet een nieuwe single van Noah Lee, Reason, en dan de Scabs, Robin the Liquor Store.
1: Radio 1, Belpop.
0: Er is deze week een nieuwe plaat uitgekomen van Walrus.

0: Iedereen is moe. Brokkelbrein, dat is een van de liedjes op die nieuwe plaat van Walrus. 11 nieuwe nummers staan erop. En Geert Noppe is hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Floris.
0: Proficiat met je nieuwe plaat. Ze heet Gierzwaluw en dat is zo specifiek dat er wel een verhaal moet achter
1: zitten. Er zit inderdaad een verhaal achter, ja, toch wel. De gierzwaluw is een heel speciale vogel. Het is niet zomaar een vogeltje. Die leeft enkel in de lucht.
0: Ah, ja.
1: Dus dat wil zeggen, die eet in de lucht, dat is niet zo onlogisch, maar die slaapt ook in de lucht.
0: Echt?
1: Echt waar. En die paart zelfs in de lucht.
0: Allee, tof.
1: Die doet alles in de lucht, die leeft alleen in de lucht en daardoor zijn die pootjes nauwelijks ontwikkeld. En kan die eigenlijk ook niet landen. Dus dat is een vogel die niet kan landen of niet mag landen. Als die landt, moet die geholpen worden door mensen om terug in de lucht te gooien.
0: Oké, tot daar de biologie rond dat beest. Ja. En nu het verhaal voor jou, want waarom heet die plaat dan gierzwaluw?
1: Ja, die gierzwaluw staat zo wat symbool voor de rusteloosheid die toch wel in mezelf aanwezig is en bij heel veel mensen rond mij zie.
0: Ja.
1: En die ik eigenlijk ook heel sterk aanwezig vind in de manier waarop dat we met elkaar omgaan tegenwoordig of in de maatschappij.
0: Hmm.
1: En ik vond dat daarom een heel mooi symbool om te gebruiken als song op de plaat.
0: Hmm.
1: En na het beluisteren of na het opnemen van alle nummers vond ik het eigenlijk bijna ook een mooie rode draad doorheen het album.
0: Ja.
1: Ik heb geprobeerd om het niet alleen negatief te bekijken. Ik vind dat er ook heel veel positiviteit aan rusteloosheid kan zijn. Namelijk de rusteloosheid die een soort drang is om dingen te creëren. De drang om passioneel in het leven te staan. En dus voor mij heeft die rusteloosheid twee kanten.
0: Ja. Maar paren in de lucht.
1: Paren in de lucht is wel het strafste van het hele verhaal.
0: Dat vind ik wel, ja.
1: Dat kan de mens wel onthouden, denk ik.
0: Ja, ja. Nu, rusteloosheid, dat heeft ook gewoon met agenda's te maken. Die van jou is heel druk, want ik weet dat jij bij Yevgeny speelt natuurlijk. Je bent een van de drie kernleden van Yevgeny. Je speelt ook al heel lang bij Hooverphonic.
1: Klopt.
0: Die doen ook heel veel shows, grote tours, buitenland en zo.
1: Ja.
0: Dus jouw agenda is ook onrustig, denk ik dan.
1: Dat klopt zeker, ja. Ik heb ook gewoon de chance dat ik bij twee heel goed draaiende groepen ben. Zit bedoel ik. En ik haal daar heel veel arbeidsvreugde uit.
0: Ja, ja.
1: Maar tegelijkertijd voel ik nog altijd wel die drang om mijn eigen songs te creëren.
0: Tuurlijk, ja.
1: En dat is eigenlijk een muzikale obsessie waar ik niet van af geraak.
0: Nee, dat komt er dan nog eens bovenop, want je hebt het over rusteloosheid en de gejaagdheid van het leven waar we vandaag de dag in zitten, die sowieso anders is dan pakweg 20 jaar, 30 jaar geleden.
1: Ik denk het echt wel. Als ik kijk hoe mijn kinderen hun leven moeten organiseren, dat is toch wel echt anders dan hoe wij dat deden in der tijd.
0: Ja, ja.
1: En ik zeg ook altijd van, ik had waarschijnlijk geen universitaire studies kunnen volgen. Ik was waarschijnlijk continu afgeleid geweest.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat het helemaal anders is.
0: Wij hebben dat nog wel meegemaakt. Dat er zo rustigere tijden waren of minder intense tijden, heb ik de indruk. Want ik zie dat ook bij mijn kinderen. Op dat vlak kunnen we wel mekaars voorbeelden gebruiken, denk ik. Dat we allemaal wel in een soort van gejaagdheid zitten.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat het zelfs even deugd doet om hier rustig over jouw nieuwe plaats te kunnen praten, denk ik.
1: Het is eigenlijk een voortdurende overprikkeling of een voortdurende verdeeldheid van de focus die ervoor zorgt dat je eigenlijk heel moeilijk nog in het moment kan leven.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk allemaal redelijk, al vaak gezegd. Wat voor mij nog interessant maakt is dat er ook wel iets heel positief aan die onrust is. Dat dat ook wel zorgt voor een zekere drang.
0: Ja.
1: En daarom vind ik die gierzwaluw zo interessant, omdat die vogel die kan niet stoppen met vliegen. En die mag niet stoppen met vliegen, maar die wil ook niet stoppen met vliegen. Dus het is eigenlijk een beetje het hoofd dat continu geprikkeld wil worden ook wel, toch?
0: Ja, maar het nummer dat we net hoorden aan het begin van het gesprek, iedereen is moe, tussen haakjes brokkelbrein.
1: Absoluut, dat is eigenlijk echt wel het voorbeeld waarin die onrust eigenlijk een soort last wordt eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Want dat moet je toch proberen vermijden, zeker als je zoveel bordjes in de lucht houdt. Zoals je zegt, twee goede draaiende bands, tours in het buitenland en zo.
1: Mm.
0: En dan toch de drang hebben om nog je eigen ding te maken.
1: Ja.
0: Waarvoor zeer veel dank, want het is alweer een mooie plaat van Walrus.
1: Dankjewel.
0: Dat moet je toch maar geregeld krijgen allemaal.
1: Het is
0: en
1: niet...
0: bovendien, de vraag is eigenlijk, heb je dan in je hoofd genoeg tijd gevonden om die plaat te maken? Klaarblijkelijk wel, want ze ligt er, maar ben je er tevreden van? Heb je ruimte genoeg gevonden?
1: Ik ben er heel tevreden over. Dat is natuurlijk ook wel weer een cliché. Dat zullen alle
0: subjectief.
1: En subjectief natuurlijk. Maar ik ben wel echt tevreden over het resultaat. Ik ben er ook fier op. En hoe dat organiseren is soms wel een beetje een raadsel voor mezelf. Ik probeer elke dag wel een beetje tijd vrij te maken om mijn hoofd leeg te maken. En daar komt altijd automatisch inspiratie uit. Ik ga achter de piano zitten en ik probeer wat te improviseren. En dan komen daar toch wel riedeltjes uit waar ik van denk van, oh, daar kunnen we nog iets mee doen.
0: Mm.
1: En bovendien, die tours van Hooverphonic wij hebben daar als muzikant de luxe dat wij eigenlijk overdag vrij zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Onze enige opdracht is om 's avonds strak en fris op het podium te staan en te zorgen voor een goede performance. Maar overdag zijn wij vrij.
0: Mm.
1: En ik kan er enorm van genieten om dan in die vreemde steden te gaan ronddwalen.
0: Ja.
1: Alleen, vaak alleen, op verkenning te gaan. En als je zo een paar uur helemaal geïsoleerd bijna ronddwaalt in zo'n stad, komt er automatisch inspiratie naar boven en komen er creatieve ideeën naar boven.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel veel teksten geschreven eigenlijk in het buitenland op tour met Hooverphonic.
0: Ah ja, ja,
1: ja.
0: Dan betekenen die voor jou wel iets anders, denk ik. Hè? Dan zit daar bijvoorbeeld een beeld uit Praag bij of zo.
1: Ja, toch niet. Het is een beetje raar. Ook al loop ik dan inderdaad rond in Praag of in Boedapest of zo. De inspiratie komt vaak van binnen.
0: Ah, ja.
1: Door een paar uur in zo'n stad rond te lopen. Je kijkt uiteraard, je zintuigen worden geprikkeld, maar tegelijkertijd kom je in een soort trance en kom je dichter bij jezelf eigenlijk. Ja.
0: Je bent toch wel iemand die graag droomt, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Dagdroomt misschien zelfs.
1: Dat klopt, ja. Ik denk dat dat ook een beetje met ook weer dat brokkelbrein of dat gebrek aan focus te maken heeft. Ik ben zeker een dromer, absoluut.
0: Ja. Ja. Omdat de plaat ook heel dromerig opent, vind ik.
1: Ja.
0: Met toen hij even niet aandachtig was geweest. Wat ik daar ook leuk aan vind, is dat je daar ook heel veel van jouw muzikale invloeden in hoort, zonder ze, en dat geldt voor alle nummers eigenlijk, zonder ze zo direct te citeren, maar je gebruikt wel invloeden. Hè?
1: Oh, dank u, dat is fijn om te horen. Er zitten veel inspiratiebronnen in, die je niet noodzakelijk moet horen, vind ik, maar die wel op een of andere manier hun invloed hebben gehad op de manier waarop dat de plaat klinkt. En ik vind het ook heel fijn dat je opmerkt dat het dromerig is, want dat was eigenlijk echt wel ook expliciet de bedoeling, om een beetje aan te sluiten bij wat Air bijvoorbeeld altijd gedaan heeft,
0: ja, ja,
1: of wat ook Spinvis doet, een bepaalde bijna filmische sfeer creëren, dat je bijna beelden bij ziet. Een beetje, ja, als in een droom.
0: Hoe opent die plaat? Wel zo dus, toen hij even niet aandachtig was geweest. Van de Walrus.

0: Het openingsnummer van Gierzwalu, de nieuwe plaat van Walrus, toen hij even niet aandachtig was geweest. Daar moet een verhaal achter zitten. Zullen we het daar zo meteen over hebben?
1: Ja, dat is goed.
0: Eerst even naar de weg kijken. Want files naar Antwerpen op de E313, dat is een half uur bij Herentals West door een aanrijding. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom, 10 minuten door werken bij Stabroek. En op de E314 wordt er gewerkt tussen Aarschot en Tieltwingen. In beide richtingen staat er 10 minuten file.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Belpop. Geert Nop is hier van Walrus. We hebben het over Gierzwalu. We hadden net dat nummer toen hij even niet aandachtig was geweest. Wat gebeurde er toen je even niet aandachtig was?
1: Wel, het nummer was oorspronkelijk een beetje anders opgevat. Was oorspronkelijk eigenlijk geschreven als een vervolg op onze allereerste Walrus-single, die Kijk heette. Mm-hmm. En eigenlijk zo genoemd was naar het eerste woordje van mijn dochtertje.
0: Ah, ja.
1: Het ging eigenlijk over verwondering en hoe zij mij opnieuw leert verwonderd naar de wereld kijken.
0: Ja.
1: Ondertussen zijn we veel, veel later. En is dat meisje 18 jaar geworden, is die op kot gegaan. Dus ik wou eigenlijk de song over het feit laten gaan dat, ondanks het feit dat zij mij geleerd had om verwonderd in het leven te staan, toch de tijd voorbijgevlogen is. Mm. Ik had daar een redelijk concrete tekst over geschreven. Tot de producer tegen mij zei van, ja, eigenlijk moet je het niet zo opvatten. Het is misschien een idee om de luisteraar zelf te laten invullen wat er gebeurd is toen hij niet aandachtig was geweest. En toen hebben we de tekst genomen en zijn we beginnen schrappen met de bedoeling om tot de essentie uit te komen. En uiteindelijk bleven er slechts een aantal zinnen over en hebben we gezegd van oké, we doen het zo. We laten eigenlijk de muziek suggereren wat er gebeurd is.
0: Ja.
1: En zo is het tot een redelijk atypische openingsnummer geworden, omdat er eigenlijk heel weinig tekst in voorkomt, maar vooral heel veel dromerige filmische elementen.
0: Ja, en zo worden wij als luisteraar ook bijna verplicht, tussen aanhalingstekens, om mee te dromen. Dat
1: ja,
0: is wel
1: dat
0: mooi
1: is inderdaad
0: eigenlijk
1: de bedoeling, ja, dat je het zelf invult.
0: Ja, je spreekt over producer.
1: Ja.
0: Dat is al vaak Alex Callier geweest van Hooverphonic.
1: Ja, ja.
0: Dat is een uitstekende producer, je kent hem uiteraard.
1: Zeker en vast. Ja,
0: heel goed, omdat jullie vaak samenwerken. Deze keer heb je een andere aanpak gebruikt met Joris Kaluwaerts.
1: Ja.
0: Van Stuff ken ik hem voornamelijk.
1: Ja, ja.
0: Wat iets helemaal anders is dan wat jij maakt met Walrus.
1: Ja.
0: Hij maakt ook wel andere dingen dan Stuff, maar hoe komen jullie samen?
1: Ja, ik vind Joris eigenlijk een wat onderschatte producer. Hij is niet zo bekend als producer, hij is vooral bekend als toetsenist. Hij is toetsenist geweest bij Zita Swoon, bij Milo, bij Stuff onder andere. En ik ken hem al jarenlang, omdat hij in de tijd mij opgevlogd heeft als pianist bij Milo.
0: Ah ja.
1: Ja, en toen al dacht ik aan het idee om hem ooit te vragen als producer. Ik vind hem een heel interessant muzikant. Hij had toen ook de plaat van de Me and You geproduced.
0: Ja.
1: Ik vond dat een fantastische plaat eigenlijk.
0: Dat was die eerste plaat van de Me.
1: Dat was de allereerste plaat. En op die manier ben ik bij Joris uitgekomen. Joris komt wat meer inderdaad uit de underground scene van Antwerpen, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd heeft hij interesses in allerlei verschillende soorten muziek die ik zelf ook heel interessant vind. Ik heb hem dan gevraagd. Hij heeft een heel knappe studio in Antwerpen-Noord. Met fantastisch materiaal. Allerlei, enorm veel materiaal. En synths en orgels en piano's en noem maar op.
0: Dan komt de gearhead in jou even
1: echt
0: boven,
1: wel, echt wel, toch wel. Ja, zeer indrukwekkend toch voor muzikanten.
0: Ja.
1: Dat de gewone sterveling daar weinig boodschap aan heeft. Maar wat Joris vooral interessant maakt, is zijn manier van werken. Hij is gewoon enorm toegewijd, net als Alex Callier trouwens. Enorm gedetailleerd en een enorm vakman. En eigenlijk was hij, vond ik, de juiste man om de songs die ik geschreven had op te nemen.
0: Ja. En dat is goed gegaan, want ze zijn er allemaal, die 11 nieuwe nummers. En je hebt al duidelijk gemaakt dat je er tevreden over bent. Dus
1: ja,
0: missie geslaagd, denk ik. Hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Heel erg goed.
1: Ja.
0: Je speelt trouwens met een groot stuk van Hooverphonic, deze band. Sorry. Je speelt trouwens met een groot stuk van Hooverphonic deze plaat in. Hè?
1: Ja,
0: ik weet dat Pieter Persman ook bij Hooverphonic en bij Slow Pilot ook op deze plaat meespeelt. Maar
1: ja.
0: Arnoud Helofs, de drummer van Hooverphonic, speelt hierop mee.
1: Ja.
0: Maarten, de bassist van Yevgeny, speelt mee.
1: Ja.
0: Het is één grote vriendenclub, zo lijkt
1: het. Is één grote vriendenclub, ja. Wij noemen ons ook soms wel eens Halverphonic. Dat is dan Arnoud, Pieter en ik.
0: Heerlijk.
1: Ja. Alban Saris vergeet je nog. Een heel goede saxofonist en toetsenist.
0: Ja.
1: We zijn met 5, ja. En we zijn deze keer ook wel geholpen door een aantal externe muzikanten.
0: Ja.
1: Echt ook wel klasse bakken. Serafin Stragier op cello. Jeroen Baart op viool. Jeroen Stevens op vibrafoon. Er staat veel vibrafoon op de plaat, wat ik enorm fijn vind.
0: Ja.
1: prachtig instrument. En zo zijn er nog een aantal andere mensen die komen helpen zijn.
0: Ja. Toen je onderweg was naar hier, had je me nog even een bericht gestuurd. Ja, ik ben een beetje later, sorry, het is nogal druk en zo. We hebben een hele belangrijke repetitie, namelijk met Walrus.
1: Ja.
0: Omdat die mensen niet zo makkelijk allemaal samen te brengen zijn, lijkt mij
1: dan. Het is verschrikkelijk druk en iedereen heeft een verschrikkelijk drukke agenda. Dus het was heel moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. En ja, het was net vandaag dat we konden repeteren.
0: Ja, ja. Want mijn onderliggende vraag is, hoe gaat dat dan met concerten? Want ik vermoed dat je ook wel wil spelen met Walrus, hè?
1: Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we kunnen dat wel fixen. Ja.
0: Okay.
1: Het valt wel te organiseren. Ik ben niet alleen het creatieve brein, om het zo te zeggen, van Walrus, maar ik moet het ook allemaal zelf organiseren, wat niet altijd gemakkelijk is, maar we proberen dat te doen.
0: Dus je ondersteunt jouw brokkelbrein met een goede agenda.
1: Ja, ik probeer dat te doen. Ja. Sommige mensen die mij goed kennen zullen nu glimlachen, maar ik probeer dat toch te doen. Ja.
0: Om maar te zeggen dat er concerten gaan komen. 10 oktober in Terveste in Beveren.
1: Dat is de echte albumvoorstelling.
0: Voilà, dat is dicht bij huis ook voor jou.
1: Dicht bij huis, ja. Dat is ons CC, om het zo te zeggen.
0: Inderdaad. Dus daar kun je Walrus gaan zien. Ook de kerk van Webbekom.
1: Ja, klopt.
0: De buurt van Dist is dat. Ja. Gaan jullie in oktober ergens spelen?
1: Ja, dat wordt een intieme set. Dus dat wordt dan weer heel klein, denk ik.
0: Weer iets helemaal anders.
1: Ja, ja. Ja.
0: En in Beveren is het met alle toeters en bellen?
1: Beveren is full force. Dat is echt vol een bak, ja.
0: Oké, dan schrijf ik die nu in mijn agenda.
1: Ja, dat is fijn, ja.
0: Om te komen kijken naar Walrus, naar de plaatvoorstelling, de LP-voorstelling van Gierzwaluw.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom vanuit Sint-Niklaas, dat weet je. Ik zal proberen om onderweg niet te landen.
1: Ja, doe je best, ja.
0: En gewoon tot daar te vliegen, zoals de Gierzwaluw dat zou doen. De nieuwe plaat van Walrus is er, Gierzwaluw. Ik heb altijd zo'n smerige eindvraag, namelijk, wat spelen we nog uit de plaat?
1: Wat spelen we nog uit de plaat? Ik moet raden nu.
0: Nee, jij mag kiezen.
1: Ah, ik mag kiezen, is het echt?
0: Ja, je hebt 11 nieuwe kindjes en je moet één van je kindjes kiezen. Dus dat is het smerige.
1: Maar je hebt toen hij even niet aandachtig was geweest al gespeeld.
0: Dat klopt.
1: Ja. Dan moet ik eigenlijk opteren voor de single. We hebben een nieuwe plaat en daar hoort ook een nieuwe single bij.
0: Ah, ja.
1: En die heet Iedereen is moe, Brokkelbrein.
0: Dat Brokkelbrein waar we het al een paar keer over hadden. Goed, gaan we nu naar luisteren. Geert, bedankt en tot snel. Hè.
1: Tot snel.

De Mens en Dit Is Mijn Huis. En daarvoor Iedereen Is Moe, Brokkelbrein uit die nieuwe plaat van Walrus. Dit komt uit een min of meer nieuwe plaat. De plaat in kwestie heet Noonday Demon van High High. En die is begin dit jaar uitgekomen. En daar is nu net, en dat is het nieuwe eraan, een deluxe versie van uitgebracht. Daar staan dan altijd wat extraatjes op. In dit geval gaat het over een live opname van het nummer The Show. Dat ze opnamen op Werchter deze zomer. Ze speelden op Rock Werchter op 3 juli. En een paar nummers daarvan staan dus op die deluxe edition. En ook een paar alternatieve versies van andere liedjes op die plaat op Noonday Demon. En dus nu is er Noonday Demon Deluxe. Dit is The Show van High High Live in Werchter.

Death of a Rose van Dexel. Dat is de groep van Nicolas Dexel. Die speelt al jaren bij Black Leather Jacket, maar heeft ook een eigen jeuk om aan te krabben. En dan komt daar deze muziek uit. Geweldig toch eigenlijk. Beetje Britpop-achtig, lekker vuil. Toch een echte Britse touch in die muziek. En dit is de voorloper van een album dat in de loop van volgend jaar zou moeten uitkomen. Dexel en Death of a Rose. Zometeen meer belpop na het nieuws. Eerst nog André Brasseur. Dit is The Kid.

0: speelt binnenkort op de Radio 1-sessies.
1: Als je Puta hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
2: In een minute zijn wij moving.
3: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
0: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amin Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
8: Was dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog 1.
8: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten? Of?
9: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
0: Nu ook in je Maxizo winkel.
11: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
15: Amai, zo content.
16: Natuurlijk, het is maandag.
15: Oh, dat is juist.
0: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
17: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
18: Hallo, ik ben Alexander Deinders. Ik ben socioloog en expert in suïcidepreventie. En daarover gaat mijn boek en podcast Meeleven. Morgen mag ik praten met Friedel de Sage en Touché.
0: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe.
11: In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de Medische Reserveeenheid. Dat is een groep van artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis als corona of natuurrampen. We moeten beter voorbereid zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genie.
16: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
11: De komende 2 jaar worden in totaal 300 vrijwilligers opgeleid. Geïnteresseerde artsen of verpleegkundigen kunnen zich aanmelden op de website van het Rode Kruis. En er zitten opvallend hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. En dat kan wijzen op een nieuwe epidemie. Dat blijkt uit resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituut Cienzano. Er is geen reden tot paniek, maar Elke Wolland van het Rega-instituut van de KU Leuven roept ouderen en mensen met een zwakke gezondheid wel op om zich te laten vaccineren.
20: We zien na een jaar terug hogere concentraties in dat rioolwater. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet bezorgd. Het is nog steeds de Omicron-variant. Wij willen gewoon waarschuwen. Er is meer virus. Er is meer aan het circuleren. Dus als je wil vaccineren, is het nu de moment. We raden vooral aan mensen met een zwak immuunsysteem en mensen die wat ouder zijn. En als je je wil beschermen tegen long-covid, is vaccinatie daar ook iets goed voor.
11: In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop, want het is weekend van de klant. De aftrap van de actie is vandaag gegeven in Roeselare in West-Vlaanderen. En Stijn de Voort was daarbij.
21: Ambiance in Roeselare voor het weekend van de klant. Er zijn leuke optredens en in de winkels krijgen de klanten een extraatje bij hun aankoop. Zoals in de modezaak Apropos.
22: Je kreeg dus als geschenkje vandaag, omdat het weekend van de klant is, mag je een sjaaltje kiezen.
23: Weet je, doe maar deze alsjeblieft.
24: Ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn al naar een andere winkel geweest en daar was een kleiner cadeautje, maar ja, ik ben heel blij.
21: De klanten komen nog steeds winkelen in de stad, ondanks het online shoppen, zegt de uitbaatster van de zaak.
25: Dat is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over de beleving en ook voor heel veel mensen toch wel de professionele hulp.
21: Unizo en Comeos willen met deze actie de strijd aangaan met goedkope webshops uit het buitenland, zegt Bart Buijsen van Unizo.
26: Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedund. Fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door de dienstverlening. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert.
11: We krijgen vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog begin komende week. Met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mistvorming. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen. En dan wordt het ook frisser, rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
27: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
28: Radio 1.
29: Belpop.
28: Met Floris de Hallemans.

Heel mooi, heel verhalend. Dat komt ook omdat Myrthe en Lander, het duo achter Grof Geschut, in theater actief is. En met dat theater dus ook in muziek zit. Ze maken wel eens muziek voor voorstellingen. En nu hebben ze ook gewoon een plaat gemaakt waar dit dus op staat. Grof Geschut en Tenerife. En ook dit is een duo dat elkaar leerde kennen in het theater. Het gaat over Bart van Lierde en Leen Diependalen. Ze spelen samen in een voorstelling voor het Paleis. En sindsdien zijn ze samen in muziek en heten ze Alois. Dit is een nieuwe single die ze een paar weken geleden hebben uitgebracht. Poodles Trim, zo heet het.

0: Een nieuw beginning zingt ze hier, Leen. Het gaat over een nieuwe start en over zelfontplooiing, zeggen ze er zelf over. Nieuwe single van Alois, Poodles Trim.
1: Radio 1. Belpop.
0: Het eerste album van Noonzi is uitgekomen.

0: Arno Stokbroeks is hier van Noonzy. Heel erg welkom.
1: Dank u.
0: Ik was heel erg verbaasd toen ik Plan is Bad hoorde, want je bent heel erg veranderd, vind ik.
1: Ja, dat snap ik. De folk is er een beetje af. Ja. Dat heb ik al vaker gezegd tegen mensen. Allee, in deze plaat is de folk er een beetje af. Wie weet dat die nog terugkomt.
0: Het is een soort momentopname dan?
1: Ja, nee, het is een evolutie, ja.
0: Oh ja.
1: Ik snap zeker dat je zegt van het is anders dan wat ik van jou kende als Noonzy.
0: Ja, want nog maar vier jaar geleden, dook je op met je eerste EP. Je bent dan in de nieuwe lichting binnengesukkeld. En eigenlijk is het allemaal nog redelijk recent, hè, want 4 jaar aan zich, het is nog niet zo heel erg lang. En die eerste EP was echt een akoestische, meer een folky plaatje. Maar je bent misschien gewoon zo begonnen thuis met een gitaar, wat liedjes beginnen maken.
1: Ja, dat was het de insteek om dit solo project eigenlijk in gang te zetten. Daarvoor had ik in wat bandjes gespeeld. En ja, om het alleen te doen. En toen was de eerste logische stap om dat alleen met een gitaar te doen. Mm. En voilà. Dus ik schreef al die nummers ook heel intiem. En met de tools die ik had, eindigde die ook in productie heel intiem. Niet al te veel jingle-changle. Wat ik nog altijd heel hard weet appreciëren, toekoer bij andere artiesten en bij mezelf. Maar ja, dus deze, denk dan, heb ik een volgende EP gedaan die al iets meer productioneel diepgaander was. Mm-hmm. Minder folky. En dan met deze plaat heb ik mezelf ook wel echt verrast.
0: Ah, ja.
1: In de positieve zin. Ja, ja, zeker.
0: Dat is goed dat ik verrast ben, maar je bent zelf ook verrast.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik wel tof. Het is echt heel erg poppy. Dat was op die EP's trouwens ook al zo. Je weet hoe een popsong in elkaar zit, denk ik. Heb je dat ergens geleerd? Ben je daarvoor in opleiding gegaan? Want er zijn heel veel popopleidingen tegenwoordig.
1: Ja, ik heb wel wat songwriting gestudeerd, om het zo te zeggen. Dus ja, songwriting is altijd wel het vertrekpunt geweest. Dat is denk ik ook mijn grootste motivatie telkens om een liedje te beginnen maken. Is eigenlijk die excitement om een goede song te maken.
0: Ja.
1: En daarin denk ik dan direct naar zo. In die zin ben ik wel een vrij traditionele songwriter die daar heel, heel grote fan is van de Beatles. En meer de klassiekere songs die een structuur hebben en een thema. En neemt niet weg dat ik hoe langer hoe meer ook andere vormen van songwriting enorm apprecieer en elektronische muziek kan appreciëren.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar ben ik zelf niet zo in thuis in hoe dat ik die dingen maak.
0: Ah, ja, ja.
1: Dus voor mij is het zo het craften van een liedje.
0: Ja, ja. Want heb je dit ook allemaal nog gewoon op je gitaar geschreven?
1: En dat is inderdaad wel voor mij dan weer het interessante aan deze plaat. En zoals ik zeg, ik heb mezelf verrast, omdat die songs wel allemaal van dezelfde plek komen.
0: Mm.
1: Van ik op mijn zetel of op een stoel met een gitaar of met een piano of een toetsenbord voor mij. Dus in die zin is het schrijfproces wel veelal ook die traditionele folky approach geweest.
0: Ja.
1: Maar dan heel het jasje dat daar rond is gekomen en ja, was super fijn om en refreshing.
0: Ja. Ja, het goede is aan een song die je gewoon op een gitaar schrijft, dat je die ook zo kunt spelen. Dus als je alle toeters en bellen weghaalt, zou er nog een goede song moeten overblijven. Zoiets.
1: Dat zou moeten, ja. Dat is inderdaad, dat wordt wel vaker gezegd, dat als een song op zijn eigen kan staan, dat het een goede song is. dat probeer ik te doen. Sommige songs zijn wel effectief zodanig hebben een zodanige identiteit gekregen in hun productie.
0: Ja, ja.
1: Waardoor dat ze toch moeilijker zijn om effectief in die naakte bezetting, ik met gitaar, te vertolken met dezelfde energie. Ik kan ze wel vertolken, omdat ik ze zo heb geschreven initieel.
0: Mm-hmm.
1: Maar om die energie waar dat dan uiteindelijk het op de plaat is gaan omdraaien, te vertolken, is er toch soms net iets meer nodig. Maar, allee, ja, voilà.
0: Oké, okay, die productie gaan we het zo meteen nog over hebben. Ik ga eerst die Easy is helemaal spelen, wegens geweldige song. Oh.

0: Easy uit Plein is bijt uit de eerste volledige plaat van Noonzi. Al twee EP's zijn hieraan voorafgegaan, maar nu eindelijk een debuutalbum. Op de 4 jaar dat je bezig bent, al twee EP's en een album, dat is eigenlijk toch wel goed gewerkt, vind ik, Arno.
1: Dank je, ja.
0: Toch, het zal wel zijn.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: we hadden het net over de essentie van die songs, dat je ze heel klein schrijft, maar dan met toeters en bellen uitwerkt. De productie, zoals we dat dan noemen, die is grotendeels in Londen gebeurd.
1: Klopt.
0: Ja, dat moet een heel andere vibe geven aan werken. Je bent dan in Londen en niet in... Antwerpen is ook geen kleine stad natuurlijk, maar je bent daar...
1: Ja, vergeleken met Londen
0: je bent
1: kan
0: daar
1: ik
0: dan.
1: U verzekeren dat het misschien zelfs ook kleiner is dan een dorp. Ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Hoe kom ik terecht in Londen? Dat is eigenlijk redelijk simpel. Ik heb mijn label. Ik zit getekend bij Pias UK.
0: Ah ja.
1: En het is eigenlijk vanuit dat team daar... Daar met het oog op een debuutplaat maken. Dat er een aantal voorstellen waren van met wie en waar en hoe. En dan was de A&R-manager daar van... Ik stel voor dat je samenwerkt met... Ene Bullion.
0: Mm-hmm.
1: Dat lijkt me, dat is een toffe gast en dat lijkt me misschien wel iets voor u. Ik was eager om mij te laten verrassen.
0: Ja, ja. Maar kende je hem, Bullion, voor ze hem voorstelden?
1: Ik kende hem niet. Ik had wel een tweetal songs van hem dat ik had geliked. Ja, dat is wat. De vloek van vandaag de dag, hè, dat je via Spotify dan zaken liked, maar eigenlijk niet weet wie of wat. Ik wist dan onbewust dat ik hem al goed vond.
0: Ja, ja.
1: En dan heb ik 1 sessie met hem gedaan. Het was gewoon een dag dat wij samen hebben gewerkt. En dat klikte.
0: Als het al klikt, is het al veel natuurlijk.
1: Voilà. En er werd al goed gelachen die eerste sessie. En het proces was ook heel leuk.
0: Mm-hmm.
1: En dan was dat na die ene keer... was het eigenlijk gewoon van... niet te lang nadenken en misschien gewoon gaan.
0: Ja.
1: Allee, ik doe nu zo van, niet te veel nadenken. Dat is nog wel met de nodige hapering geweest. Maar uiteindelijk ben ik dus in Londen beland voor een aantal weken met Bullion, a.k.a. Nathan Jenkins.
0: Ja.
1: Na nog geen week beginnen daar ook wel de waarde van te ervaren.
0: Je eerste full album is uit. Plein is bijt staat er helemaal bovenaan op als titel. Ik las ook ergens Plein is bijt, let's do it anyway. Ik weet niet waar ik het gezien heb, op Instagram of zo.
1: Ja, dat is ook.
0: Dat diept die titel wel een beetje uit, vind ik. Het plan is slecht, maar we doen het toch. Wat zit daarachter?
1: Ja, daar zit achter dat er dus, zoals ik daar straks al even liet vallen, er was een kleine hapering... net voordat ik naar Londen ging vertrekken, et cetera, was ik een beetje paniekerig. Waar ben ik mee bezig? Wat wil ik eigenlijk bereiken?
0: Ja.
1: Wat ben ik eigenlijk aan het doen?
0: Ja, ja.
1: Een van de demos, een van de nummers dat op de plaat ging komen, heette Plein is bijt. Dat was wel een beetje een no-brainer van, die gaat sowieso op de plaat komen. En... met dat ik die hapering had, had ik misschien een beetje een pep talk gekregen van manager, van management, waarin dat zo was van, plan is bad. We gaan het toch gewoon doen?
0: Ja.
1: En toen, in dat telefoontje is eigenlijk beslist van, en dan heb ik ook ineens een titel van uw plaat.
0: Zo eenvoudig kan het soms zijn. Geweldig. Plein is bijt, zo heet ze, de eerste plaat van Noonzi. Je gaat ook wat live spelen met Noonzi, zag ik. In Londen bijvoorbeeld. Jouw tweede thuis mag ik nu aannemen na een paar weken.
1: Ja.
0: Ook al wat data in Nederland en ook in het mooie Gent. En wel vanavond. Je doet een soort van in-store sessie, zoals ze dat noemen, in de Music Mania daar.
1: Klopt, om 6 uur.
0: Ja, om 6 uur vanavond, als iemand je van dichtbij wil bekijken. En ik zou zeggen, en passant de plaat wil kopen, want dat is wel de bedoeling, denk ik, van in een platenwinkel te spelen.
1: Ja, ja, dus ik kom daar iets verkopen, inderdaad.
0: Ja.
1: Allee, ik kom daar in de eerste plaats proberen mensen te overtuigen van het verhaal. En dan kunnen ze zien.
0: Ja, je gaat ook spelen, dat is dan gewoon jij en gitaar?
1: Ja, er zal misschien wel iets van een drummachine of zo meelopen.
0: Ja.
1: Om het uit te dikken.
0: Okay.
1: Maar het het is wel solo.
0: Oké, dat kan dus vanavond als je wil gaan kijken in Gent. Je speelt ook in de AB-club in Brussel ergens eind oktober. Maar dat is al uitverkocht, geloof ik.
1: Dat is uitverkocht.
0: Ja, dus als
1: hoera.
0: Dat op je agenda stond, qua publiek dan ben je eraan. Jij moet er sowieso zijn die dag.
1: Ja, ja.
0: Voilà. Oké, Arno, Noonzi, gefeliciteerd met je eerste full album. Bedankt om langs te komen.
1: Dankjewel.
0: Vandaag. Wat spelen we nog uit de plaat?
1: Ik mag kiezen.
0: Tuurlijk.
1: De openingstrack, Boy Could I.
0: Ja, waarmee de plaat eigenlijk eerst heel subtiel begint, maar met al die stemmen daar al meteen vooraan in zeg je wel direct, hier ben ik, of zo. Zo voelt dat voor mij aan, dat nummer.
1: Ja, dan ben blij dat dat zo aanvoelt. ik heb zo, wanneer we de tracklisting maken, dan probeert je een aantal dingen en het was gewoon heel duidelijk. Dat is de eerste song op de plaat.
0: Ja. Ja, zo voelt het ook. Ja. Voilà. Boy Could I van Noonzi. Bedankt, tot snel. Hè.
1: Merci, tot de volgende.

0: Boy Could I, openingsnummer van die nieuwe plaat van Noonzy. Files naar Antwerpen op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven en op de E19 10 minuten bij Mechelen-Noord. Dat komt door een mobiele werf. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten door werken bij Stabroek. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E314 wordt er gewerkt tussen Aarschot en Tieltwingen. In beide richtingen staat daar een kwartier file. En op de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde is er in Hamme een kwartier vertraging door een ongeval.
1: Belpop. Radio 1.
0: Ailey en Orson zijn bijna klaar met een nieuwe plaat. Die komt binnenkort uit. Een eerste single hebben we net gekregen. Dat is dit nummer. Aichi Kochi, zo heet dit.

0: Het zou een nummer van Walrus kunnen zijn, want die Achikochi betekent vrij vertaald overal tegelijk. Het is een nummer over de voortdurende drang om alle ballen in de lucht te houden. Of het nu over familie, vrienden, carrière of hobby's gaat, zo schrijven ze zelf. Ailee en Orson met hun nieuwe single was dat.
1: De dikke Delvaux.
0: Ja, ik ga vandaag Jan Delvaux moeten bellen, denk ik.
2: Hallo, met Jan Delvaux.
0: Ah, dag Jan, het is met Floris.
2: Hey, dag Floris.
0: Ik bel jou vandaag met de telefoon en dat is eigenlijk niet toevallig, hè?
2: Nee. Ik wil het hebben over een welbepaalde compulsie, heet dat in vaktermen. Er zijn mensen die een onweerstaanbare drang voelen wanneer ze een nummer horen op de radio waarin een telefoonnummer zit.
0: Ah, ja.
2: En die willen dan onmiddellijk gaan bellen. Dus die mensen die kunnen nu best gaan schuilen.

0: 0302-345-709. Het werkt eigenlijk het beste als je het gewoon meezingt. Dan gaat dat vanzelf. Anders is het een beetje een tongbreker van Trinity. Delvo, nog eens welkom.
1: Voilà.
0: Ik vond het wel grappig om jou even te bellen. Gewoon omdat we het vandaag over de telefoon gaan hebben. Hè.
1: Als het thematisch is, dan mag het thematisch zijn ook. Voilà, ja.
0: Zeker. Die Trinity, waar moeten we dat zetten?
1: Ja, midden jaren 70, disco. Een Belgisch trio, 3-1-heid, Trinity. Twee ex-Pebbles, Fred Becky en Bob Dalemans. Mm-hmm. En de zangeres was Sophie, een van de beste stemmen, denk ik, die we hier ooit hebben gehad.
0: Zeker.
1: Nog altijd actief, uiteraard. Het nummer was een groot hit in België en Nederland. En ik herinner mij als gisteren dat ze te zien waren in Avro Stopop. Dat was dat legendarische programma. Heb jij dat nog meegemaakt?
0: Zeker, met Ad Visser.
1: Met Ad Visser, waar elke week een aantal bands kwamen optreden in een typisch Avro Stopop decor. En ze hadden toen van die disco-gewaden aan. Zoiets met heel brede pijpen onderaan.
0: En veel bling-bling.
1: En veel bling-bling. Ja, het mooie was, dus de titel van het nummer bestaat uit 9 cijfers. En die waren verdeeld over de 3. Dus als ze zich omdraaiden, op de achterkant op hun rug stond dan het hele telefoonnummer uitgespeld. Dus ik denk, Fred had 002, Sophie had 345 en Bob had 709.
0: Ja, zalig.
1: Dat de act was dan, hebben ze waarschijnlijk 100 keer moeten doen, omdraaien dat je dan het hele nummer kreeg. Het was een onbestaand nummer. Het lijkt een beetje Amerikaans, maar zelfs daar zou het niet van toepassing kunnen zijn. Het is wel zo, als je de 2 nullen laat vallen, dan heb je 234 als eerste 3. En dat is het landnummer van Nigeria.
0: Ja.
1: Maar de 5709 waren te kort eigenlijk voor een volledig telefoonnummer. Dus ze hadden er echt wel over nagedacht dat niemand zou kunnen lastiggevallen worden met dat nummer. En dat lag helemaal anders met dit nummer.

0: Het moet een van de bekendste gezongen telefoonnummers in ons land zijn, toch? Hè? Draai dan 797204 van Wildura.
1: Ja, ja, eigenlijk een gezongen contactadvertentie, want hij vraagt aan het meisje om hem te bellen op een nummer waar niemand anders naar kan bellen. En dat nummer is een bewerking van dit Amerikaanse country-nummer. It's

0: Lonesome 77203 van Hawkshank Hawking.
1: Ook weer een top.
0: Hawkshank Hawking.
1: Ja, ja. Die Hawkshank, dat is ook, want hij heette Harold of zoiets.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, voilà. Hij wou een voornaam die kon onthouden worden. Vertaald of bewerkt, want het is een nieuwe tekst eigenlijk, door Nelly Bijl.
0: Mm-hmm.
1: Nelly Bijl is onder belpopkenners echt wel een zeer grote naam. Het is haar debuut ook van de liedjesmaakster. Later is onder meer Zo Mooi, Zo Blond en Zo Alleen gedaan. Que Sera Mi Vida en ja, tientallen nummers van Tura. En naar verluid was het nummer gecheckt in Vlaanderen in alle telefoonzones, maar in het Oost-Vlaamse steken, hè, waren er mensen die beweerden dat Wil Tura hoogstpersoonlijk opnam als ze dat nummer belden.
0: Nou ja.
1: Een mysterie dat pas enkele jaren geleden, na 40 jaar ongeveer, is opgehelderd in het tv-programma De Neus van Pinocchio met Bart Peters.
0: Mm-hmm.
1: Wat bleek namelijk, het nummer 797204 bleek wel degelijk te bestaan daar in steken. Het behoorde toe aan kleermaker Leopold van Hooy en zijn vrouw Yvonne Lossie. Ja, en die waren die oproepen voor Wil Tura al snel zo beu dat ze een nieuw telefoonnummer aanvroegen. Het is dan terechtgekomen bij de lokale radio Sputnik. En daar vonden ze het een geweldig cadeau, want zij gebruikten het als het telefoonnummer om verzoekjes aan te vragen. Daar maakten ze gewoon een jingle van. Het draai 797204. Voilà, en daar konden de mensen dan op inbellen. Dat was geweldige marketing eigenlijk.
0: Goed gevonden.
1: Nu, het verhaal van Wil Tura die persoonlijk opnam, daar bleek ook iets van te kloppen. Steken had in die tijd namelijk een van de laatste handmatige telefooncentrales van het land.
0: Dus dat zo met stekkers in een bord en zo?
1: Voilà, ja, okay. Dus ja. Voordat je iemand kon bellen, kwam je bij een telefonist of telefoniste terecht die je dan doorverbond inderdaad via van die stekkers. En daar in die telefooncentrale in Steken zaten twee werknemers, Astaire Vaarwijk en Lucien Vreken, die nogal regelmatig hun innerlijke grapjas de vrije loop lieten. En die deden zich voor als Wil Tura. Dus mensen die belden, dan zeiden ze van ja, zing het liedje nog eens. Dus die hebben zich daar enorm mee geamuseerd. Nu, het nummer bestaat nog altijd vandaag, maar je moet er wel het juiste zonennummer voor zeggen. Lieverke Vaarwijk en Lucien Vreken, die nogal regelmatig hun innerlijke grapjas de vrije loop lieten. En die deden zich voor als Wil Tura. Dus mensen die belden, dan zeiden ze van ja, zing het liedje nog eens. Dus die hebben zich daar enorm mee geamuseerd. Nu, het nummer

0: denkt men, oké, we gaan het toch eens proberen in Nederland. En het lukt ook. Op 6 juni 1964 komt dat nummer binnen op 10. In de Tijd voor Teenagers, top 10.
1: Ja.
0: Tijd voor Teenagers was het eerste popprogramma in Nederland.
1: Ja, oké.
0: En meteen begint de telefoon te rinkelen bij een havenbedrijf in Rotterdam, bij TNG Gip. En de secretaresse die wordt binnen de kortste keren wordt die echt horendul. Ja. Dat blijft maar bellen en bellen en bellen. En Dick Duster, wat een DJ-naam, hè?
1: Heerlijk.
0: Dick Duster, ja, voilà, de presentator van Tijd voor Teenagers, die roept op in zijn programma om niet meer te bellen. Maar ja, dat is natuurlijk olie op het vuur. Wat gebeurt er? De volgende dag lopen er 300 telefoons binnen met de vraag van, ben ik hier
1: natuurlijk,
0: bij Wiltura? De directeur van de firma, ja, die laat het daar niet bij, die trekt naar de rechter. En die beslist dat radiozenders een dwangsom moeten betalen van 2000 gulden, omgerekend.
1: 1000 euro, zo.
0: 1000 euro. Ja. Dus dat moet betalen als ze het nummer draaien. Ja, in Nederland werd dat meteen natuurlijk, als er geld wordt gevraagd. De airplay valt stil en de hit is weg.
1: Dat is wel jammer eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Zeer jammer voor Wil. Hij heeft 1 keer een top 10 nummer gehad in Nederland.
1: Ja.
0: Dus hopeloos was het dan nog.
1: Ja, ja.
0: Dus voilà, zeer typerend. Nu, 797204 moet het enige telefoonnummer zijn dat zelf een rol speelt in een ander nummer.

0: 797204 vermeld in Telefoon van de communisten, is dat
1: ja, ja, geweldige cultgroep uit Antwerpen hebben één album gemaakt. Legendarisch, het heette 1000 titels. Mm-hmm. En elk plaat had een aparte titel. Ik denk dat ik nu al aan 120 zit ongeveer van de 1000 titels die ze ooit hebben bedacht. Dit nummer stond op een EP'tje, een plaatje met 3 nummers dat vooraf ging. Dat heette Wonder der Techniek. En het is wel grappig, dat plaatje is geproduceerd door Marc Moulin en Dan Laxman.
0: Van Telex.
1: Van Telex, dus Telex produceerde de telefoon van de communisten.
0: Ja, zalig. Ja.
1: Ja, ja. Nu, voor de jonge luisteraars, een telefoon was in 1979. Dat was een vast toestel nog, hè,
0: met een draad en zo.
1: Dat was verbonden met een wanddoos. En je moest dat telefoonnummer aanvragen bij de RTT, de verre voorganger van Proximus. En je had ook nog openbare telefooncellen van waaruit je kon bellen. Dat was vooral op donderdagavond in de studentensteden was dat altijd heel mooi, want dan belde iedereen naar huis en stonden er lange rijen voor die cellen. Eerst met muntjes en dan nog met de telekaart.
0: Ja, ja, heb ik ook nog gehad. Telekaart.
1: Voilà. Dus dat komt allemaal een beetje voorbij, ook in Telefoon van de communisten. Ja, en het nummer zit eigenlijk in een heel mooie zin. We hebben hem net al gehoord. Het grootste plezier, dat is
0: 797-204 en mijn momenten met Jan Delvaux.
1: Dankjewel, Floris.

0: Daar was hem dan, 797204 vermeld in de communisten. Dat kon ook niet anders, een nummer over de telefoon.
1: Radio 1.
0: Belpop. Gisteren was Daan hier. Hij is een sessie komen spelen met zijn trio, met Frey en met Bruno, met muziek uit zijn plaat Ink. En Ink, dat verwijst naar de Inkspot. Dat is een groep die in de jaren 30, 40 en een beetje in de jaren 50 van de vorige eeuw actief was en waar Daan echt wel een zwak voor heeft. Het was de tijd van de grote depressie en dat hoor je ook in de liedjes van die Inkspot.
2: De muziek is echt puur escapisme. Ik denk ze proberen uit hun eigen ongeluk weg te geraken door een soort van goddelijke vrouw te verzinnen die totaal onbereikbaar is en die de zanger toch niet ziet zitten of niet kan krijgen. Dus ze verplaatsen het probleem eigenlijk. Ik moet zeggen dat ze er behoorlijk depressief van worden van het feit dat ze die liefde dan ook niet kunnen bereiken. Maar ik denk dat dat wel een beetje een reactie is. Ook hun populariteit zal zeker gelegen hebben aan het feit dat ze een heel mooi droomlandschap konden creëren weg van de miserie. Vreemd genoeg, als ik dan aan de hoes begon, dan had ik goesting om illustraties of beelden te maken die in combinatie waren toch een beetje een grote depressie, maar dan een soort romantische depressie en zo. Dus de sfeer is nooit ver weg.
0: De sfeer is nooit ver weg. Het is een soort romantische depressie, zegt hij, over de beelden die hij zag bij die jaren 30 van de vorige eeuw. Het is natuurlijk allemaal aan het terugkeren. Dat zei hij ook gisteren tijdens het interview.
2: De jaren 30 vorige eeuw, we komen daar nu stilletjes terug aan, letterlijk eigenlijk. Heel veel dingen van de jaren 30 van toen komen terug. Niet altijd de meeste positieve dingen, maar ik was eigenlijk op zoek gegaan naar Oké, wat was er wel tof aan de jaren 30? Buiten de auto's en sommige schilders. Er is ook fantastische escapistische muziek gemaakt. Dus laat ons muziek die rol vertolken van te kunnen dromen en van toch een soort de hang naar een bepaald paradijs te kunnen nastreven in de plaats van helemaal somber te worden.
0: Ja, het was een hele mooie sessie. Je kunt ze nog eens nakijken op VRT Max bij Radio 1. Daar staat het videobeeld ervan. En de muziek, wel, dat klonk zo. It's funny to everyone but me is dit.

0: Er zijn momenten dat ik dag en nacht aan Bart Peters denk, maar niet zoals hij bedoelt, denk ik, in dit liedje. Denk je soms nog aan mij? Einde van Belpop voor deze week. Zometeen Classics met Ronald.
1: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
6: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
2: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
7: Backstage Producties stelt voor...
8: Onder de sterren, een glamoureuze wintershow.
7: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
8: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
7: Met onder andere Bokkie de Rapper, Ingeborg en Erik van Looy.
8: It's showtime.
7: Onder de sterren. Mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: stipit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
4: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Sinds 1:30 vanmiddag zitten de topministers van de federale regering in Brussel samen om te onderhandelen over de begroting. Streefdoel is 10 miljard euro vinden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Dus de gesprekken beloven moeilijk te verlopen. Bij aanvang riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
8: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
7: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend vroeg een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Het auditoraat is het parket van de arbeidsrechtbank en houdt zich bezig met inbreuken op sociale zekerheid en arbeidsrecht. De verzegeling gebeurde nadat er bij een controle zwart werk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Amsterdam is vannacht een man van 34 omgekomen bij een schietpartij, dat meldde Nederlandse media. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart, er is nog niemand opgepakt. In Spanje zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen in Madrid en tientallen andere steden om te protesteren tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad zouden er al zeker 70.000 betogers zijn. Er is al dagen groot protest in Spanje tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sanchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement, die huurders beter moeten beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sanchez neemt dit weekend een beslissing. Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Rusland waarschuwt dat het leger zware vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije weken vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen die grote verkeerschaos veroorzaken. Oekraïne vreest vooral voor de winter, wanneer Rusland de energievoorziening opnieuw hard kan treffen. Oekraïne zelf voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische raffinaderijen, oliereserves, vrachtschepen en andere infrastructuur. We hebben vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog de volgende dagen met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts kan er mist gevormd worden. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan ook frisser, rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Door werkzaamheden rijden er dit weekend op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er ook geen treindienst. Files op de weg naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Op de E19, 10 minuten van bij Mechelen-Noord door een mobiele werf. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E314 wordt gewerkt tussen Aarschot en Tiel-Twingen. In beide richtingen staat een kwartier file. Elders zijn er lichtere vertragingen.
10: happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
11: Classics.
10: Met Ronald Verhagen.
9: En met Moby, Cream en ZZ Top. En ook weer Gold Sounds uit de jaren 90. We spelen een parel uit de indie rock. Van een band die door Kurt Cobain de beste band van de wereld werd genoemd. Dat is voor straks rond 4:30. Goedemiddag.

Sweet Dreams, de doorbraak van Eurythmics, gemaakt op een zolderkamer in Londen, boven een winkel met lijsten voor schilderijen en foto's en zo. Ze hadden geen geld in die tijd, maar wel wat materiaal dankzij een lening bij de bank. En ze hadden inspiratie. De percussie in de song bijvoorbeeld is gedaan door op melkflessen te slaan die met verschillende hoeveelheden water werden gevuld om zo verschillende tonen te krijgen. Sweet dreams are made of this. Sweet Dreams is geboren in Londen. Deze Estupendo is geboren in Noorwegen. John en Hendrik van Arsenal gingen naar het noorden in afzondering om hun zonnige vibes kwijt te raken. Dat was het idee. Spectaculair mislukt in het geval van dit zonnige nummer.

0: perfecte pop van de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Die stem van Michael McDonald, dat is toch erfgoed. Gelukkig geen Vlaams erfgoed, anders zou ze wegbespaard worden.
1: Radio 1 Classics.
0: Dit is Moby Porcelain.

Weelderig, dat is het woord bij deze versie van What a Difference a Day Makes van Dinah Washington. Zij had een kort, maar weelderig leven. Ze werd amper 39, maar slaagde er toch in om 7 keer te trouwen.

Song for the Dumped van Ben Folds 5. Daarvoor Rolling in the Deep van Adele. Zij heeft dit jaar voor het eerst op een filmset gestaan van Cry to Heaven. Een film die zich afspeelt in het 18e eeuwse Italië, in de wereld van de opera. Die match voel ik wel met Adele. Onder meer ook Colin Firth en Paul Bettany zitten in de cast. Cry to Heaven komt volgend jaar uit. It's

Een zonnige zaterdag, ook bij Cream, Sunshine of Your Love. Het is 4:02. Zometeen Leonard Cohen. Door werkzaamheden rijden er dit weekend op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er ook geen treindienst. Files op de weg naar Antwerpen op de E313 10 minuten vanaf Ranst. Op de E19 10 minuten van bij Mechelen-Noord door een mobiele werf. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de E314 wordt gewerkt tussen Aarschot en Tiel-Twingen. In beide richtingen staat een kwartier file. Classics. When they poured across the border, I

0: Het is een zonnige nazomerdag vandaag. Maar deze muziek zegt volop herfst. Een gevallen blad met de meest prachtige kleuren. Hazy Jane, part 1 van Nick Drake. Daarvoor zat het winterse The Partisan van Leonard Cohen. En nu, zomer.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: Nick Drake. Daarvoor zat het winterse The Partisan van Leonard Cohen. En nu, zomer.
1: Classics.

Daarnet Beyoncé, Crazy in Love. En dit was Eddie Floyd. Je kent hem misschien van Knock on Wood. Dat is een knaller. Maar dit spetterde ook vrolijk in het rond. Big Bird. Nochtans geen vrolijke achtergrond van die song. Want Eddie Floyd was in december 1967 op tournee in Europa. Toen hij hoorde dat zijn vriend Otis Redding was verongelukt. Hij wilde meteen naar de VS terugkeren, maar hij kwam vast te zitten op de luchthaven in Londen. En terwijl hij wachtte op het vliegtuig, schreef hij dat nummer Big Bird over de grote vogel die hem naar huis moest brengen. Van Big Bird naar Big and Shiny Cars. Vaak glimmende auto's op de hoezen van ZZ Top. Al hebben ze het hier over benen, legs.

0: Legs van ZZ Top uit hun album Eliminator. Met een illustratie van een auto op de hoes. Een bestaande auto, een rode Ford Coupé uit 1933. Eigendom van Billy Gibbons, gitarist van ZZ Top. Nu muziek uit een heel ander universum.
1: Radio 1 Classics.
0: Björk, All is Full of Love.

0: Björk en All is Full of Love. Met een sprookjesachtige sfeer. Niet uit IJsland in dit geval, want de song is opgenomen in Malaga in Spanje. Net als alle nummers van haar album Homogenic, waar dit nummer op staat. All is Full of Love is de slotsong. Na het nieuws van 4 hoor je Hell of Hall & Oates in Classics.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
5: Vanavond op VRT 1.
6: Ik weet met mijn liedje, Bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zaten. Je mocht dat niet kopen, je mocht dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
5: Op VRT 1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
7: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Yellow.
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dan moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen. Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
17: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
18: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
19: Onmogelijk.
18: Zekerheden?
19: Onmogelijk.
18: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
20: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
21: Leonidas.
22: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
23: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
22: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
23: Oh, met praline, die gouden.
22: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
24: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
25: Van plastic, metaal of drankkarton?
24: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
26: Nog voor jij kan denken...
27: Ik heb gelijk geen energie.
26: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
0: Oh, mijn rug zit vast.
26: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
26: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
12: 4 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jaren liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jaren te doden.
19: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
12: In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sanchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement die huurders beter moeten beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytus vanuit Madrid.
21: Vandaag zijn in heel Spanje zo'n 50 betogingen georganiseerd onder het motto op weg naar de algemene staking. In Madrid namen volgens de regeringsdelegatie 70.000 mensen deel aan het protest. De woordvoerster van de huurdersvakbond, Valeria Racu, benadrukte dat de beweging koerst op een algemene staking, maar noemde geen concrete datum. Racu zei alleen dat die binnenkort wordt uitgeroepen samen met de vakbonden met wie de organisatie in gesprek is. Racu voegde eraan toe dat 8 dagen volksmacht veel meer bereikt hebben dan 8 jaar progressieve regering.
12: Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten en waarschuwt voor nieuwe zware vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije weken vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen die grote verkeerschaos veroorzaken. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische raffinaderijen, oliereserves, vrachtschepen en andere infrastructuur. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
27: There is no room for naive pacifism. What we are doing is really defending ourselves to the threats that are there. So the rearmament is really needed in order to deter the threats coming our way.
12: Vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog de volgende dagen. Maxima rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts kan er mist gevormd worden. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen en dan wordt het frisser rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Classics.
3: Met Ronald Vragen.

Goedemiddag. Classics stuitert vrolijk verder na het nieuws van 4 met I Can't Go For That, Hall & Oates. Met een funky groove, en dat vond Michael Jackson ook. Hij leende deze groove, de groove van dit nummer, om er Billie Jean mee te maken. Dat heeft hij zelf bekend aan Daryl Hall. Maar die vond het niet erg, want Michael had er zijn eigen ding mee gedaan. Een eervolle knipoog, zei hij. Dit is een Duitse groove van DAF, der Räuber und der Prinz.

Een sprookje, der Räuber und der Prins, de rover en de prins. Ze komen elkaar tegen in het bos, maar in plaats van hun zwaarden boven te halen, halen ze iets anders boven. Het is een homoerotisch nummer, gedurfd begin jaren 80, maar het paste bij het provocerende karakter van DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dit is ook licht provocerend. Cody Chesnutt zingt over zijn zaad en dat hij dat gaat lozen. In the Seed.

Los Lobos mid-jaren 80 met een song uit hun doorbraakalbum How Will the Wolf Survive. Hun sound was aanstekelijk, met één been in de rock'n'roll en het ander in de Mexicaanse volksmuziek. Set Me Free, Rosa Lee. Daarvoor PJ Harvey, This Is Love. En nu The Supremes, Come See About Me.

heerlijk luchtig, die Motown Soul Songs uit de 60s. En je wordt er blij van. Come See About Me van de Supremes. Toen nog niet Diana Ross en de Supremes. Het werd hun derde nummer 1 op rij in de Amerikaanse hitlijst. Na Where Did Our Love Go en Baby Love. Voor een vrouwengroep was dat ongezien midden jaren 60. Oh, well.

0: Do You Want To van Franz Ferdinand. Zometeen Gold Sounds. Dat is de wekelijkse uitstap naar de indie rock van de jaren 90. Ondertussen files naar Antwerpen op de E3 13, 20 minuten van Ranst tot voorbij Wommelgem door een ongeval op de busstrook. Op de E3 14 wordt gewerkt tussen Aarschot en Tieltwingen. In beide richtingen staat er 10 minuten file. Elders zijn er lichte vertragingen.
1: People see rock and roll as youth culture. And when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?
2: We want to make our own sound.
3: Someone tell me why I do the things that I don't want to do.
4: It's this revolutionary music that literally changed the face of popular music.
5: Go back to those gold sounds.
0: Een heel najaar stappen we in sneakers met losse veters door het beste van de 90s indie rock. Daar zitten vaak Amerikaanse bands bij, maar ook in Europa was indie rock een ding. Er was een Schotse band die in 1991 in het Amerikaanse magazine Spin met hun album op 1 stond in een lijst van beste albums van het jaar. Voor Nevermind van Nirvana onder meer. Dat was het album Bandwagon-esque van Teenage Fanclub. Volgens Kurt Cobain de beste band van de wereld. Al heeft hij dat wel over meerdere bands gezegd. Maar toch, het is een mooi compliment. Hij was vooral fan van de melodieuze gitaarpop en van de harmonieën van Teenage Fanclub. Nu, de opener van dat album Bandwagon-esque. En het maakt de woorden van Kurt Cobain helemaal waar. The Concept.

Melodieuze gitaren, zoete zanglijnen. De concept van Teenage Fanclub. Op de roze hoes van Bandwagon-esque staat een getekend geldzakje met een dollarteken. Een knipoog naar de vraag of de band op de kar van de commerciële indie rock was gesprongen. Een commerciële hit werd dit nummer niet, deze The Concept, maar het heeft zeker zijn plek in onze reeks van indie rock songs. Morgen is er een extra Classics op Radio 1 tussen 6 en 8. En dan is er ook weer Gold Sounds.

Daarnet Radiohead, Fake Plastic Trees. En dit was Scritti Politi met Oh Patty. Zullen we dan maar doorgaan met een Patty? Geen Patty Smith, wel Patty LaBelle en Lady Marmalade.

Lady Marmalade, La Belle. Heel dansbaar en super funky. En dat is te danken aan Patty en haar zangeressen natuurlijk. Maar ook aan de begeleidingsband The Meters. De song is opgenomen in New Orleans. Met Alan Toussaint als producer. Veel beter kan je niet zitten. Van funk naar funkadelic. One Nation Under a Groove.

0: Funkadelic met een knipoog naar de Amerikaanse Pledge of Allegiance. Een patriotische eed van trouw aan de vlag. En in die eed staat One Nation Under God. En groove is God bij Funkadelic. Dus One Nation Under a Groove.
1: Radio 1. Classics.

0: The Ballad of Lucy Jordan, Marion Faithful. Na het nieuws van 5, The Human League.
1: Zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1. Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
5: Vanavond op VRT 1.
6: Ik weet met mijn liedje, Bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zaten zeggen, je moogt dat niet kopen, je moogt dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
5: Op VRT 1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
7: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
8: Wat is dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog 1...
8: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op te eten? Of?
9: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ons huis is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Zeg schat,
13: ja?
14: Die badkamer, daar is het lek geweest.
13: Oei.
14: Dat is een zwembad. Wat nu?
13: Oh, ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
16: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
17: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
18: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Proximus presenteert.
20: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
21: Ja.
20: De zaal van de juwelen. Hè? Uh-huh. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
21: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
20: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de wetsraad zitten de topministers samen om de federale begroting te bespreken. Opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden massaal op straat gekomen uit protest tegen het woonbeleid van de regering. En Russische drones en raketten storten neer in Moldavië, waarmee Rusland weer het Europees luchtruim schendt. De topministers van de federale regering zijn vanmiddag in Brussel begonnen aan de onderhandelingen over de begroting. Er moet 10 miljard euro gevonden worden met besparingen of nieuwe inkomsten. Pieter Jan de Smet volgt het in de wetstraat en vertelt hoe het tot nu toe verlopen is.
2: De top van de federale regering zit al een hele namiddag bij elkaar. Ook Frank van den Broeke van Vooruit is erbij. Eerder had hij gezondheidsproblemen. Meerdere bronnen zeggen dat het binnen voorzichtig constructief loopt. Maar vandaag liggen er ook geen al te moeilijke knopen op tafel. Er wordt vooral gekeken of eerdere maatregelen van de regering voldoende geld opleveren. Zoals in de pensioenen of asiel en migratie. Morgen zal het hier een pak moeilijker worden. Dan gaat het onder meer over nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en ook over een eventuele verhoging van de btw-tarieven. De temperatuur aan tafel zal morgen zonder twijfel flink de hoogte ingaan.
0: Bij het begin van de bijeenkomst riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
22: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
0: De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jairon liet wegkwijnen toen die ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie. Omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden.
23: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risico aanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
0: De moeder van Jairon reageert ontgoocheld op de nieuwe stap van haar ex-man. De vrouw had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Ze had gehoopt dat de uitspraak ook voor haar ex een eindpunt zou zijn geweest, zegt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
24: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen en mijn cliënten reageren heel sereen, zoals ze altijd al gedaan hebben gedurende de ganse rechtspleging.
0: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend vroeg een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Dat gebeurde nadat er bij een controle zwartwerk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad Madrid waren er zeker 70.000 betogers. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement. Bedoeling was om huurders beter te beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytus vanuit Madrid.
25: Na de betogingen van vandaag blijven veel jonge Spanjaarden mobiliseren. Dat zie ik op het centrale plein, de Puerta del Sol in Madrid. Een week geleden stonden hier 100 tentjes, nu meer dan 1000 en er komen er dagelijks bij, nu ook in de omliggende straten. En in Valencia eindigde de betoging met ongeregeldheden tussen demonstranten en de politie, die uiteindelijk traangasgranaten afvuurden om het protest uiteen te drijven en rubberkogels in de lucht schoot. Een groep demonstranten brak door de hekafzetting rond het Palau de les Arts in Valencia heen, waar een forum over vastgoedinvesteringen plaatsvond. En enkele wisten het gebouw binnen te dringen.
0: Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sanchez neemt dit weekend een beslissing. Er zijn Russische drones en raketten neergestort in Moldavië. Dat land ligt tussen Oekraïne en Roemenië en is een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is. Volgens de Moldavische president komt de oorlog zo gevaarlijk dichtbij. Rusland brengt levens in gevaar in heel Europa en moet gestopt worden, zegt hij. En Amaury de Mulder, ondertussen blijft Rusland ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev aanvallen.
3: Ja, het Russische leger heeft daar afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen. Nu, volgens de burgemeester van Kiev valt de schade mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Later vandaag dan heeft Rusland diplomaten en buitenlanders in Kiev opnieuw opgeroepen om de hoofdstad te verlaten. Het land waarschuwt dat het leger zware aanvallen zal blijven uitvoeren op militaire doelen in die hoofdstad en ook andere steden. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, is Rusland voorlopig duidelijk niet geïnteresseerd om te onderhandelen en moet Europa zich dus blijven voorbereiden op aanvallen.
0: Dankjewel voor de uitleg, Amaury. Eén week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Vollering ging solo op de steile klim van het parcours in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Aan de streep had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitser Marlen Reusser was derde. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij een minima tot 12 graden. Morgen wordt het zonniger met temperaturen tot 23 graden. Ook maandag en dinsdag rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en frisser weer. Het federaal begrotingsoverleg is begonnen. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen of inkomsten. Maar dat belooft geen makkelijke zoektocht te worden. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
4: Op de buitenring rond Brussel verlies je een half uur van Stoombeek tot Jette. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. Op de binnenring staat er een kijkfile van een kwartier vanaf Groot-Bijgaarde. Op de E314 wordt gewerkt tussen Aarschot en Tieltwingen. In beide richtingen staat er 10 minuten file. Op andere plaatsen enkel lichtere vertragingen.
1: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.

Don't You Want Me van The Human League. Goedenavond, Classics Bolt lekker voort. Nog een uur met onder meer Prince, Joni Mitchell en Etta James. En ook een song uit ons classic album van de week, Gentleman van Afghan Whigs. Greg Dulli zelf geeft een woordje uitleg bij Be Sweet. Een song die hij weigert nog om live te spelen. Hij legt uit waarom, straks rond 5:30.

Disco, post-punk, zoiets. Block Party en One More Chance uit 2009. Ondertussen werken ze vlijtig verder. Ze hebben net een nieuw album uit, Anatomy of a Brief Romance. Block Party. Nu DNA featuring Suzanne Vega, Tom's Diner.

0: Tom's Diner, DNA featuring Suzanne Vega. Een mededeling van Muzikaal Nut over de Radio 1-sessies. Die komen er weer aan. 3 stuks. En nu maandag maken we de namen van de hoofdartiesten bekend. Als je Radio 1 volgt op VRT Max en bent ingeschreven op de nieuwsbrief, dan krijg je maandagochtend om 7 uur als eerste de affiche te horen en kan je tickets kopen in de pre-sale. Om 9:15 worden dan de namen in de ochtend op de radio bekendgemaakt. En dan start ook de officiële ticketverkoop.
1: Nou!
0: Jawel, wees er snel bij maandag, want het zijn mooie namen, alle 3. En 1 van die namen heeft ooit met Prince samengespeeld.

0: Happy Mondays en Step On. Op de buitenring rond Brussel verlies je bijna 1 uur van Stormbeek tot Jette. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. Op de binnenring staat er 25 minuten kijkfile vanaf Grootbijgaarden. Op de E314 wordt gewerkt tussen Aarschot en Tieltwingen. In beide richtingen staat er 10 minuten file. Op andere plaatsen zijn er lichtere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Classic album van de week.
0: Morgen spelen Afghan Wigs in de Roma in Borgerhout. En maandag spelen ze in de AB in Brussel. Ze bestaan 40 jaar en hebben een nieuw album uit. Dat heet Soft Control. Aiko kon Greg Dulli interviewen over dat album, dat nieuwe album. Dat gesprek vind je bij Radio 1 op VRT Max. Ze kon hem ook enkele vragen stellen over een klassieker van Afghan Wigs, namelijk Gentleman. De hele week hoor je er al songs uit bij ons. Nu de laatste, Be Sweet. Een song die Greg weigert om nog live te spelen. Hij legt uit waarom.
3: Whenever I would read about it, Be Sweet was always the lead thing. It was the dick for a brain, she wants love, I still want to fuck, all of that. And I felt that song started feeling caricature-ish. And I can tell you that at a certain point in 1993 on that tour, I refused to play it and I have never played it since. And it's, I don't think it's a bad song, it's a good song. But there, it got so tainted for me. I had to read that all the time, and I'm like, I'm not singing that song anymore.

Be Sweet. Je zal dit nummer niet horen op het concert van Afghan Wigs morgen in Roma of maandag in de AB. Het werd een karikatuur, vond Greg Dolly, omdat hij maar vragen bleef krijgen over de tekst. Hij nam er afstand van de song. Wij nemen afscheid van Gentlemen en kijken uit naar het classic album van volgende week. Dat wordt Magdalene van FKA Twigs. Gekozen door Brenda Corijn, de frontvrouw beter van AO.

1969, ik was er graag bij geweest toen om dit voor het eerst te horen. Die gitaarriff, een waanzinnig nummer dat enorme indruk moet hebben gemaakt. En nog altijd eigenlijk. De opener van Led Zeppelin 2, Whole Lotta Love. Classics. 2 jaar doorspoelen en we zijn bij Joni Mitchell. Dit is Blue.

Voor hij de muziek inging, werkte Tom Waits, hij was nog een tiener toen, in een pizzeria in National City bij San Diego. Hij werkte vaak 's nachts en noemt die nachtelijke wereld van keukens en bars en eenzame klanten een belangrijke inspiratiebron. Misschien heeft hij Rosie daar wel bediend met een Quattro Stagioni.

Is het gospel? Is het soul? Het is geweldig. Etta James, Something's Gonna Hold On Me. Een song van begin jaren 60. Nu, Husker Du, Could You Be The One? Classics.

0: Je kent het waarschijnlijk in de versie van Blondie. Dit is het origineel. Hanging on the Telephone van The Nerves.
1: All you need is life.
0: Drukke dagen in de Roma in Borgerhout. Morgen speelt Afghan Whigs. En maandag Band of Horses. Hun concert staat in het teken van hun debuutalbum Everything All the Time, dit jaar 20 jaar oud. Daarom een live song uit dat album van Band of Horses, het prachtige Funeral. Na het nieuws van 6 is er Sporza op Radio 1. Nog een heel fijne avond.

0: Thanks, guys.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Amai, zeg, gestraald zo.
5: Ja.
4: Een feestje of wat?
5: Nee, naar kantoor.
4: Aha.
6: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
7: Zeg, lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
11: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
12: Onmogelijk.
11: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
12: Onmogelijk.
11: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
14: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
15: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
16: Of zoals wespen van mijn terras.
14: Of zoals indringers uit je tuin.
16: Oh ja.
14: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
17: Stop, identificeer jezelf.
14: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
18: Hallo, ik ben Alexander Deinders. Ik ben socioloog en expert in suïcidepreventie. En daarover gaat mijn boek en podcast Meeleven. Morgen mag ik praten met Friedel de Sage en Touché.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In de wedstrijd zitten de topministers samen om de federale begroting te bespreken. Opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden massaal op straat gekomen uit protest tegen het woonbeleid van de regering. En Russische drones en raketten storten neer in Moldavië, waarmee Rusland weer het Europees luchtruim schendt. In Brussel loopt de eerste dag van de federale begrotingsonderhandelingen stilaan naar zijn einde. Pieter-Jan de Smet volgt het in de wedstrijd en vertelt hoe die tot nu toe verlopen zijn.
22: De top van de federale regering zit al een hele namiddag bij elkaar. Ook Frank van den Broeke van Vooruit is erbij. Eerder had hij gezondheidsproblemen. Meerdere bronnen zeggen dat het binnen voorzichtig constructief loopt. Maar vandaag liggen er ook geen al te moeilijke knopen op tafel. Er wordt vooral gekeken of eerdere maatregelen van de regering voldoende geld opleveren. Zoals in de pensioenen of asiel en migratie. Morgen zal het hier een pak moeilijker worden. Dan gaat het onder meer over nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en ook over een eventuele verhoging van de BTW-tarieven. De temperatuur aan tafel zal morgen zonder twijfel flink de hoogte ingaan.
21: Bij het begin van de bijeenkomst riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
0: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
21: De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jairon liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden.
1: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
21: De moeder van Jairon reageert ontgoocheld op de nieuwe stap van haar ex-man. De vrouw had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Ze had gehoopt dat de uitspraak ook voor haar ex een eindpunt zou zijn geweest, zegt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
2: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen en mijn cliënten reageren heel sereen, zoals ze altijd al gedaan hebben gedurende de ganse rechtspleging.
21: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Dat gebeurde nadat er bij een controle zwartwerk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad Madrid waren er zeker 70.000 betogers. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement. Bedoeling was om huurders beter te beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees de decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
23: Na de betogingen van vandaag blijven veel jonge Spanjaarden mobiliseren. Dat zie ik op het centrale plein, de Puerta del Sol in Madrid. Een week geleden stonden hier een 100-tal tentjes, nu meer dan 1000 en er komen er dagelijks bij, nu ook in de omliggende straten. En in Valencia eindigde de betoging met ongeregeldheden tussen demonstranten en de politie, die uiteindelijk traangasgranaten afvuurden om het protest uiteen te drijven en rubberkogels in de lucht schoot. Een groep demonstranten brak door de hekafzetting rond het Palau de les Arts in Valencia heen, waar een forum over vastgoedinvesteringen plaatsvond. En enkele wisten het gebouw binnen te dringen.
21: Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sanchez neemt dit weekend een beslissing. Er zijn Russische drones en raketten neergestort in Moldavië. Dat land ligt tussen Oekraïne en Roemenië en is een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is. Volgens de Moldavische president komt de oorlog zo gevaarlijk dichtbij. Rusland brengt levens in gevaar in heel Europa en moet gestopt worden, zegt hij. En Amory de Mulder, ondertussen blijft Rusland ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev aanvallen.
3: Ja, het Russische leger heeft daar afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen. Volgens de burgemeester van Kiev valt de schade wel mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. En later vandaag heeft Rusland ook nogmaals diplomaten en buitenlanders in Kiev opgeroepen om de hoofdstad te verlaten, want het land waarschuwt dat het leger zware aanvallen zal blijven uitvoeren op Kiev en ook andere steden. Volgens Moskou gaat het om vergeldingsaanvallen voor aanvallen die vanuit Oekraïne op Russische doelen zijn uitgevoerd. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, en ook volgens de Oekraïense president Zelensky, is Rusland voorlopig niet geïnteresseerd om te onderhandelen en moet Europa zich blijven voorbereiden op aanvallen.
21: Dankjewel, Amaury. Een week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de baan gewonnen. Vollering ging solo op de steile klim van het parcours in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Aan de streep had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser was derde. Eerste landgenote was Audi de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minima tot 12 graden. Daarna wordt het morgen zonniger, temperaturen tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag krijgen we rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en frisser weer. Het federaal begrotingsoverleg is begonnen. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen of inkomsten. Maar dat belooft geen makkelijke zoektocht te worden. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
4: Op de buitenring rond Brussel verlies je ruim een half uur van Strombeek tot Jette. Daar is de weg intussen wel weer vrij. Op de binnenring staat er een kwartier kijkfile vanaf Dilbeek. Op de kleine ring richting zuid is de Anicordie-tunnel momenteel gesloten. Daar zouden ook mensen op de weg lopen. En op de E314 wordt er gewerkt tussen Aarschot en Tiel-Twingen. In beide richtingen staat er zo'n 10 minuten file.
19: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
4: En wij gaan nu de komende 2 uur met plezier even bijpraten over de sport. En daar hoort dus zeker een passage langs het EK wielrennen op de weg bij. Maar we bellen ook met Roos van Otterdijk en we zijn Justine Gekieren gaan opzoeken, die na een val jammer genoeg het WK wielrennen van vorige week moest laten schieten. Goedenavond.

0: Goed voor het zelfvertrouwen meteen. What a man van Salt-N-Pepa. Kevin De Bruyne die was vanochtend prominent aanwezig op alle sportpagina's, maar vandaag blijft het voor de Rode Duivels bij een wat lichter programma, zoals altijd na een wedstrijddag. En een persmoment ja, is er ook niet. Daarvoor is het wachten tot morgenavond, wanneer de Duivels afgereisd zijn naar Parijs. Dus beginnen, dat gaan wij hier doen met de koers en het EK wielrennen. Christophe van de Goor in Slovenië, goedenavond.
1: Dag Gert, goedenavond.
0: Geen verrassing bij de vrouwen, de wereldkampioene Demi Vollering is ook Europees kampioene geworden. Dat was eigenlijk ook al vorig jaar. Voor wie het vanmiddag niet gezien heeft, hoe heeft ze de klus geklaard?
1: Wel een beetje copy-paste met vorige week op het wereldkampioenschap in Montreal, waar de rode loper werd uitgerold en het voorbereidende werk werd gedaan door niemand minder dan Puk Pietersen. Die voerde op het kolletje hier van 2 kilometer, gemiddelde stijging van 10%, dus echt wel heel fel bergop, voerde die tempo zo hoog op dat de concurrentie in het wiel van die twee Nederlandse dames kraakte. En toen kwam de aanval, de splijtende demarrage van Demi Vollering. En ze hebben haar niet meer teruggezien. En dat was toch wel een knappe klus die ze geklaard heeft. Waarom? Omdat na de top van die klim, Gert, heb je nog een afdaling van 1 kilometer of 10. En daarin heeft ze stand gehouden, Demi Vollering. Dus het was wel vrij indrukwekkend. En wat mij opgevallen is, die sfeer in de Nederlandse ploeg, in tegenstelling tot de vorige jaren, die is onder leiding van bondscoach Ten Dam veel beter geworden. En je merkte dat ook na het podium, al die Nederlanders, dames die erbij stonden, maar niet alleen fysiek die dominantie, ook mentaal. Want ze hadden eigenlijk onderweg al overwinningsgebaren uitgedokterd en dat soort dingen. Dus het was een totale dominantie eigenlijk van Oranje in dit EK, waar bij de vrouwen de deelnemerslijst eigenlijk bijna vergelijkbaar was met die van vorige week in Montreal. Aha. Dus vrij sterk. Ja.
0: Ja, en dan moeten we misschien toch ook nog even vermelden dat Puk Pietersen er ook wel een zeer geslaagde achtdaagse of zeer geslaagd tweeluik heeft opzitten.
1: Mm-hmm. Zeker, hè, want vorige week nog zesde en daar rolde ze de rode loper uit voor Demi Vollering. En vandaag deed ze hetzelfde en pakte ook nog eens zilver. Hè, want bijvoorbeeld een Longoborghini, die valt net naast het podium. Marlène Reusser, de kerstverse wereldkampioene tijdrijden, derde. Dus dat is echt wel een podium om mee thuis te komen. En het gaf de Oranje dames ook zichtbaar, dat zegt dus ook achteraf in de interviews, zichtbaar heel veel plezier en deugd deed het. Dat ze de concurrentie zo bij de keel hebben kunnen grijpen. Het is wel een enorme dominantie. Er bestaat geen ander woord voor. Want ik heb ook de vraag voorgelegd aan onze Belgische dames. Hè, want die kunnen eigenlijk ook wel, Gert, met de fiets rijden. Dat zijn ook klimmerstypes die hier aanwezig waren. Ja, en die staan helemaal niet op de foto.
0: Nee. Maar hoe die Nederlandse vrouwen hun dominantie beleefd hebben, dat zit inderdaad in de interviews die jij afgenomen hebt en daar gaan we straks nog naar luisteren. Maar laten we nu even effectief bij die Belgische ploeg blijven. Dat was er een zonder Lotte Kopecky, nieuw gegeven. Ja, hoe hebben ze het ervan afgebracht vandaag?
1: Wel, we hebben een 13e plaats als beste uitslag. En Margot van Pachtebeke bijvoorbeeld, die probeerde in de lange aanloop van 100 kilometer na het plaatselijke parcours in Chanchour, waar je 2 beklimmingen hebt van dat kolletje, die probeerde in de vlucht van de dag mee te gaan. Dat was het plan om zich als Belgische ploeg te tonen. En dan eventueel, mocht die vluchtersgroep voldoende groot zijn geweest om nog over de eerste klim te geraken, maar ze waren maar met z'n tweeën. Margot van Pachtebeke kreeg maar 1 metgezel mee. Dus dat was eigenlijk ook bij voorbaat gedoemd tot mislukken. En bij aankomst op het plaatselijke parcours, de eerste beklimming zijn, behalve O3 zijn eigenlijk iedereen, de andere 4 zijn gewoon overboord meteen gekieperd. Dus dat was met de neus op de feiten gedrukt, dat was niet zo goed.
0: Nee. Morgen de koers bij de mannen. En natuurlijk is de vraag hoe Remco Evenepoel voor de dag zal komen. 1 week na de wegrit op het WK, waarin het allemaal niet echt gelopen is zoals we zelf hadden gehoopt. Hij ook niet. Maar zeggen we ook nu wel, net als vorige week, Evenepoel is hier topfavoriet morgen voor de koers.
1: Eigenlijk wel, vorige week zeggen we dat. En dat moeten we nog altijd blijven achterstaan natuurlijk. Zonder Tadej Pogacar is hij in principe de beste man in de wereld. En vandaag en morgen eigenlijk bij de mannen is die tegenstelling tot bij de vrouwen, veel minder sterk bij de mannen. Je moet al kijken in Italië naar een Ciccone. De Franse ploeg met Romain Grégoire, die was er zelfs niet bij. vorige week. Dus dat is echt wel... Ja, de concurrentie is veel minder. Ik heb hem die vraag ook voorgelegd. Maakt het dat moeilijker of makkelijker? Hè? Want enerzijds is het echt wel van moeten dan. Dat is gewoon zo. Mm-hmm. Roglic is misschien ook nog een tegenstander. Maar ja, laat ons eerlijk zijn. Enfin, die was vorige week goed. We staan me niet verkeerd in Montreal. Maar toch, normaliter zet je die dan niet als topkandidaat. Maar wel een Evenepoel. Het enige dat mij opviel, gisteren ook, als ik hem die vraag voorlegde. Hij zegt, ik heb een slechte dag. Ja, iedereen kan een slechte dag hebben, maar wat is dan de verklaring daarvoor? Daar kon hij nog altijd niet op antwoorden. En dat blijft dan toch opmerkelijk, aangezien dat je een week voordien alles en iedereen naar huis rijdt in het WK tijdrijden, geweldige prestatie. En net een week nadien in de wegrit heb je dan een slechte dag. Nogmaals, iedereen kan een slechte dag hebben, maar Evenepoel heeft meestal op de grote afspraken nooit een slechte dag. Dus dat, ik hoop voor hem dat hij dan daar toch een verklaring persoonlijk voor gevonden heeft en dat hij dat morgen helemaal van tafel kan vegen en wegvegen met een grote prestatie hier op het parcours in Slovenië.
0: Hmm. Het parcours in Slovenië en op dat parcours ook het geboortedorp van Tadej Pogacar, die er om de gekende redenen niet bij kan zijn. Gaat hij zich morgen laten zien? Weten we daar iets over?
1: Het is de kweeste. Het is de kweeste van alle volgers, verslaggevers, om te gaan kijken in Comenda. Dat is een dorpje. En daar wonen zijn ouders in een gehucht van 300 inwoners. Klanec, dat is hier op 8 kilometer van de streep in Sensur, even buiten Ljubljana, Gert. En het is de vraag van de dag. Komt hij niet? De organisatie heeft hem wel al aangekondigd en ja... Tegendeel zou mij echt wel verbazen. Ik verwacht hem morgen op het podium om samen met David Lapartien, de voorzitter, de medailles mee uit te reiken. Want de mensen hier... Ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van de organisatie. Zeer goed, zeer vriendelijk bij de start in Ljubljana. Prachtige setting, allemaal perfect geregeld. Een podium dat niet zou misstaan op Pukkelpop op Rockwerchter. En ik overdrijf niet, dus dat is echt vrij indrukwekkend. Ja, die mensen hebben dat gedaan voor Pogacar. Die is er dan niet aanwezig als renner. Daar hebben ze natuurlijk echt wel met de handen in het haar gezeten. Dus ik verwacht wel dat hier morgen en wellicht enorm fel omstuurd zal worden... En dat hij er aanwezig zal zijn bij het EK bij de mannen. Dus eigenlijk wel, laat ons eerlijk zijn, het minste dat hij zou kunnen doen, hè, voor de organisatie.
0: Ja, en dat zal er dan wellicht wel van komen. Je hebt het al een beetje aangegeven, maar ik wil wel nog wel eens vragen. Je bent eigenlijk quasi rechtstreeks, Christophe, van Montreal naar Slovenië getrokken. Hè? Hoe groot is het verschil?
1: Ja, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Een EK blijft een EK. We merken dat ook in de perszaal. De Belgische pers, Vlaamse en Waalse, is heel goed vertegenwoordigd. Alle krantengroepen, Waalse media, Waalse TV, RTBF-collega's, VTM, VRT zijn er allemaal. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, Gert, neem de Belgische pers, wielerpers weg. En in de perszaal... blijven een aantal Slovenen, een verdwaalde Italiaan en een Fransman over en that's it. En daar merk je toch wel een enorm verschil met een wereldkampioenschap, hè, waar de perszaal een grote sporthal is en totaal uitpuilt. Dus dat is wel het verschil. Het is een EK, ik ga niet zeggen het is maar een EK, maar dat blijft een heel groot verschil. Ook al moet ik, en wat ik zo net ook zei, een pluim op de hoed steken van de organisatie, want die is picobello, niks op aan te merken. In een prachtig decor aan de voet, de uitlopers van de Alpen hier, heel dicht bij de Oostenrijkse grens. Dus dat is veel beter dan verwacht, eerlijk gezegd. Zeer vriendelijke mensen, heel veel natuur, heel veel fietspaden ook. Ze gaan daar prat op, van kijk, wij doen alles buiten in de natuur. We gaan fietsen, we gaan klimmen, we gaan zwemmen in de meren. We hebben eigenlijk geen fitnesszalen nodig. Wij proberen fit te zijn in de natuur. En die is... Het is mijn eerste keer in Slovenië, maar ik ben zeer aangenaam gecharmeerd.
0: Enfin, het is daar fijn toeven, maar net iets minder groots dan op het WK-wielrennen vorige week in Montreal. Dankjewel, Christophe van de Goor. En we luisteren zo meteen nog even naar de interviews die je afgenomen hebt na die nieuwe Europese titel van Demi Vollering.

0: song could ever say. En na Olivia Rodrigo, zoals beloofd, de wereld- en Europese kampioen in het wielrennen bij de vrouwen. Demi Vollering bij Christophe.
1: Proficiat, hoeveel deugd doet deze titel? Alweer eigenlijk, na een wereldtitel?
2: Ja, het is heel mooi om deze hier weer te pakken. Maar vooral heel mooi om het harde teamwerk hier weer af te maken en te belonen met 1 en 2.
1: Dat was een copy-paste bijna van vorige week. Puk Pietersen die de rode loper uitrolt en jij die zegt doeg.
2: Ja, klopt. Ik ging eventjes twijfelen toen we nog maar met z'n drietjes overbleven of ik de attack nog wel moest doen. Want eigenlijk was het al een mooie situatie voor ons natuurlijk. Maar ik voelde dat Kasia breken zat. Dus ik dacht als ik er nog even één klapje op geef, dan zijn we in ieder geval zeker. En dan ben je altijd veiliger in plaats van met z'n drieën doorrijden. En dat de rest misschien terugkomt of dat het misschien een sprint wordt. Dus... Uiteindelijk denk ik dat we het perfect zo gedaan hebben. En Puk, die nog tweede wordt achter, is fantastisch.
1: Over veilig gesproken, in de afdaling eventjes op het randje geweest?
2: Niet dat ik door had, maar ja.
1: We leken op televisie eventjes, maar een kleine voetnoot. Over Puk Pietersen ook nog gesproken. Zij deed een teken van koude rillingen. De demarrage die jij plaatste, was dat vooraf afgesproken? Mocht jij dat doen, dat teken? Of was het een ingeving van het moment?
2: Nee. Ik ben benieuwd wat ze nu gedaan hebben, want...
1: Ijskoude riddeling. Het was een ijskoude demarrage.
2: Ja, ze zat van tevoren te grappen dat we iedereen in de ijskast gingen zetten vandaag weer. Dus ze zei al, als mensen hun winterjas niet mee hebben, hebben ze morgen een longontsteking. Dus dat is goed gelukt.
1: Ja, maar dat zegt ook wel iets natuurlijk. Ja, niet alleen fysieke dominantie, maar ook de mentale dominantie in het peloton van Oranje, van jou en Oranje. Ja, hoe voelt dat eigenlijk van binnenuit?
2: Ja, fantastisch. Ik denk dat we vandaag weer zo een mooie koers hebben laten zien. Met name de koers in handen en we zijn nooit buiten controle geweest. We durfden te wachten op onze ploeggenoten om terug te komen en te achtervolgen. En ook al vanaf het begin af aan met Amber en Lorena die zichzelf gewoon compleet opofferde naar de eerste klim toe. Dat is fantastisch. Dus dat we hier de wedstrijd dan zo afmaken met z'n tweetjes is genieten.
1: Wat is de invloed van Ten Dam als nieuwe bondscoach?
2: Ik denk dat hij een hele goede positieve invloed op ons heeft. En, de sfeer in de ploeg zit echt heel goed in. Ik denk dat we op het moment ook gewoon een hele fijne ploeg hebben. We hebben echt heel veel lol met elkaar. En ik denk dat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. En dat is heel belangrijk binnen een ploeg. En iedereen heeft ook gewoon zijn eigen taak. Dus dat is ook gewoon heel lekker, weet je wel. Iedereen voelt nu dat de wedstrijd afgelopen is. Iedereen heeft daar deel van gemaakt. En dat is ja, gewoon zo'n voldaan gevoel voor iedereen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: In Vlaanderen zeggen we dan dikke proficiat.
2: Dankjewel.
0: Zonder winterjas hebben de mensen een longontsteking. Met andere woorden, Nederland en vooral Demi Vollering en Puk Pietersen hebben de rest KO gezet op het EK wielrennen. Van het Belgische team in Slovenië, dus zonder Lotte Kopecky, was geen Europese titel verwacht. Maar Margot van Pachtebeke was, zoals Christophe al zei, mee in de vlucht van de dag. En Audrey de Keersmaker deed het ook lang niet slecht. Ze werd 13e op 2 minuten van Vollering. Straks gaan we nog eens naar haar luisteren. En misschien wordt het dan ook wel een kennismaking voor u met die Audrey de Keersmaker.

0: Jungle en daarvoor Vrouwtje, die ons gisteren verblijd heeft met een nieuwe plaat, maar het nummer Licht en Donker, wat je net nog hoorde, dat kwam nog uit haar debuutalbum van een paar jaar geleden. Tom Boudewijl, goedenavond.
1: Goedenavond, Gert.
0: Jij gaat ons tot 8 uur voeden met sportnieuws.
1: Ja.
0: En we hadden het niet meer verwacht, maar Max Verstappen die mag nog eens van op de pole vertrekken in een Formule 1-race. Dat wordt de grote prijs van Bahrein. Apart verhaal wel. Maar goed, Verstappen op de pole.
1: Ja, het is al een tijdje geleden, want het is zijn eerste pole van het seizoen. De Nederlander die trouwens nog altijd wacht op zijn eerste overwinning ook. Dus dit is dan toch al een stap vooruit. Die wel de grote prijs Formule 1 van Bahrein heet, maar door de onrusten in het Midden-Oosten werd deze manche eerder uitgesteld en nu dus afgewerkt op het circuit van Sepang in Maleisië. Max Verstappen, dat is de 6e in de WK-tussenstand. Die was in zijn Red Bull 2 198.000ste van een seconde sneller dan de Brit Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappens ploegmaat Isaac Hadjar die zette de 3e tijd neer, maar die heeft een bestraffing en daardoor zakt hij naar de 8e plaats op de start grid. Nog wat namen, de WK-leider Kimi Antonelli in zijn Mercedes, die had de 4e tijd voor Charles Leclerc in de Ferrari en dan de regerend wereldkampioen Lando Norris in zijn McLaren. Oscar Piastri en George Russell, dat zijn de volgende jongens op de start grid. Het is trouwens voor het eerst sinds 2017 dat er een grote prijs daar in Sepang wordt gereden. En wie won er 9 jaar geleden die laatste race? Max Verstappen.
0: Dan kan hij dat morgen nog proberen over te doen. Dat is morgenochtend, dan dacht ik. En dan blijven we bij ons voor een stevige topper vanmiddag in het vrouwenvoetbal, Tom. Club YLA tegen RSC Anderlecht met, mag ik dat zeggen, een verrassende winnaar?
1: Ja, het is al een tipje van de sluier dat je hebt opgelicht, want Anderlecht staat of stond aan de leiding. Het is trouwens ook al 2 jaar geleden dat de Paarswit nog eens verloor tegen Club Brugge. 10 onderlinge duels in totaal. En als je de datum er ook bij wil hebben, 19 oktober 2024. Dat is dus bijna 2 jaar. En nu was het van dat een snelle 1-0 voor Club via Iliano, de captain. Net voor het uur dan gelijk via Verdaasdonk. En dan nog 2 Brugse goals in het slotkwartier van 2 invalsters van De Wolf en Loze. 3-1. Dus daar in Aalter. En Brugge wipt naar de leiding met 13 op 15. En Anderlecht heeft nu een puntje minder. Oud-Heverlee Leuven, dat is natuurlijk de 3e titelkandidaat en titelverdediger. Zij spelen morgen pas thuis tegen La Louvière. OHL heeft 8 op 12. En moet zich toch een beetje herpakken na die pandoering donderdag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Om 19:30, dus over een uurtje, zijn er nog 2 wedstrijden. Standaard tegen Racing Genk en AA Gent tegen SV.
0: Jij was gisteren natuurlijk nog bij België-Turkije. Een vermakelijke wedstrijd in Luik met Kevin De Bruyne als blikvanger. Ook een paar aandachtspuntjes voor de Belgen. Is dat een goede samenvatting?
1: Ja, dat is een hele goede samenvatting. Het was best een leuke wedstrijd. Maar inderdaad, Van Bommel zal toch wel een aantal lessen moeten trekken op het middenveld. De diepe spitspositie. Maar goed, 6 op 9. Ik denk dat iedereen daarvoor had getekend. En dan elk puntje dat je nu haalt maandag in Parijs tegen Frankrijk. Dat is natuurlijk een bonuspunt.
0: Waar het sowieso wel met een ander middenveld zal moeten gebeuren. Maar inderdaad, de Duivels moeten nog wachten tot maandag. Maar we moeten het zeggen zoals het is. Ook vandaag valt dat niet stil in die Nations League.
1: Nee, klopt. Finland-Albanië, als je die uitslag moet hebben, die is al afgelopen, die wedstrijd 2-1. Maar we kijken natuurlijk met z'n 4 ogen naar wat misschien wel de mooiste affiche is van deze vooravondavond. En dat is Kroatië tegen Engeland. Dat is toch een grote topper in Kroatië. Dus is het 0-2 na ruim een half uur voetballen. Na 8 minuten al de onvermijdelijke Harry Kane en dan bijna de even onvermijdelijke Jude Bellingham na 21 minuten. Dus Engeland leidt met 0-2.

0: Hotel Paradiso. Luc van Kessel. Op de Kleine Ring richting Zuid in Brussel is de Annie Cordy-tunnel weer open. Autoverkeer richting het centrum van Brussel staat wel nog een half uur in de file in de bovengrondse straten en lanen in Ganshoren en Koekelberg. Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Ytre tot Opin door een ongeval. Op de E314 wordt er gewerkt tussen Aarschot en Tiel-Twingen. In beide richtingen staat er ongeveer 10 minuten file. En op andere plaatsen zijn er lichtere vertragingen.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: En de beste Belgische op het EK wielrennen bij de vrouwen, dat was Audrey de Keersmaker op plaats 13. Ze zat niet in het eerste groepje achter Demi Vollering, dat niet. Maar ze volgde in het tweede trosje rensters. Kort nog haar reactie bij Christophe van der Goor.
3: Audrey de Keersmaker, je sprint uiteindelijk voor de 10e plaats. Helemaal naar verwachting, beter, net ietsje minder goed. Hoe zag je het?
4: Ik denk dat het wel boven verwachting was. Ik was eigenlijk niet zeker of ik de eerste keer die klim zou overleven. Maar uiteindelijk zat ik in een groepje net achter de kopgroep. Met toch heel wat Nederlanders. Rianne Marcus, Femke de Vries denk ik ook. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer zo goed, want ik ben wel diep moeten gaan doen. Dus die eerste keer klim heb ik eigenlijk alles op alles gezet. In de hoop ermee over te komen vooraan. En dan die tweede klim was gewoon zo hard als ik nog kon naar boven rijden. Vooraan ging het te snel voor mij. Maar uiteindelijk kon ik me wel handhaven in een groepje met Koch. Ook nog een Franse, Cécile Ludwig zat er ook bij. Eigenlijk wel een mooie groep ook. Maar ik had eigenlijk geen idee voor welke plek dat we nog sprinten op het einde. En ik weet ook tegen een Koch ben ik niks. Dus ik heb nog geprobeerd om er nog van weg te rijden. Maar ik bleef zo op 5 meter hangen. Uiteindelijk hebben ze mij een beetje uit mijn kot gelokt. En ja, ik ben er een beetje onervaren in. Dus ik ben in de val getrapt. Maar uiteindelijk hoor ik dat ik toch 13e ben. Was zeker een mooi resultaat dus voor mij.
3: Zwaar. Er waren eigenlijk maar 2 beklimmingen. Lange aanloop voor jullie naar de finale van dit EK. De 4 ploegmaters van jou, die worden eigenlijk al overboord gegooid bij de eerste beklimming. Is het zo hard gegaan ook op die eerste klim? Of was het tempo dat Lorena Wiebes onderhield in die eerste aanloop zo zwaar?
4: In het begin is er wel zwaar gekoerst geweest. Voor ons was het eigenlijk zaak van mee te zijn in de ontsnapping. En Marten heeft eerst geprobeerd, ik heb een keer geprobeerd. En uiteindelijk was de poging van Margot de goede poging. Dus dat was volgens plan. En dan voor de rest was het voor ons alle zaken zo goed mogelijk vooraan de eerste klim. In het begin is er wel zwaar gekoerst geweest. Voor ons was het eigenlijk zaak van mee te zijn in de ontsnapping. En Marten heeft eerst geprobeerd, ik heb een keer geprobeerd. En uiteindelijk was de poging van Margot de goede poging. Dus dat was volgens plan.

0: of een groot deel van de rest van het peloton. Hoe voelen jullie dat aan als renners?
1: Ja, uiteindelijk hangt het van hen een beetje af hoe dat de koers verloopt.
0: Want uiteindelijk, jullie kunnen ook allemaal klimmen. Ook bergop rijden. Maar dan, ja, als je ziet hoe Pietersen en Vollering tekeer gaan, de rest staat niet op de foto bergop. Hoe groot is dat verschil?
1: Ja, dat is wel een aanzienlijk verschil. De generatie in Nederland is wel echt heel sterk. En dat is gewoon... Dat is hoe dat het is en wij proberen ons uiterste best om zo lang mogelijk mee te gaan en een zo mooi mogelijk resultaat te zetten en België zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
0: En tot slot, ja, het WK, je had er graag bij geweest, nu op dit EK, eerste Belgische, dus gedaan wat je moest doen, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel. Waar dat ik nu uitkom als eerste Belgische of als zoveelste Belgische maakt niet zoveel uit, maar ik denk wel dat ik alles heb gedaan wat ik kon vandaag om België toch een beetje...

0: De Rolling Stones, Tom Boudewijl. Engeland is in de Nations League al klaar met Kroatië.
1: Ja, en het is nog net geen rust, want daarnet hadden we het over 0-2. Wel, dat is nu eventjes op een paar minuten tijd verdubbeld. Anthony Gordon en Saka, die hebben er nog elk eentje bij gedaan. Dus net voor de rust, we zijn net in de toegevoegde tijd, is het 0-4 Kroatië thuis tegen Engeland.
0: En dan zwemmen, stel ik voor...

0: Met de wereldbeker korte baan in Baku, Azerbeidzjan. En Roos van Otterdijk-Tom, die het winnen niet kan laten.
1: Nee, ze was vandaag de beste op de 100 meter vlinder. Met een Belgisch record als kers op de taart. De Limburgse, 21 nog altijd, maar tikte aan in 55,29. En daarmee is ze 35 honderdste onder haar vorige bestijd gedoken. En die bestijd die dateert van net geen jaar geleden in Amerika, was het toen. En de tijd die ze nu heeft gezwommen, dat is meteen onder het minimum voor het deelname aan het WK in Peking begin december, waar ze toch ook wil schitteren. En dus kreeg Inge van Meensel, onze collega, een blije roos aan de lijn daar in Baku. Want ja, laat ons eerlijk zijn, beter kon het dus niet voor Van Otterdijk.
2: Ja, natuurlijk altijd wel fijn om op de pers te zitten. Ook de 100 wissel, 50 vlinder, alles zat er redelijk dichtbij. Dus dat toont wel ook gewoon aan wat we het laatste jaar gedaan hebben. Dat het werk er wel in zit en dat het loont. Dat is wel heel fijn om te zien. We hebben dan geïnvesteerd op wat onderwater zwemmen en zo. Die keerpuntjes, dan zie je dat dat er ook wel uitkomt. Dus dat is wel een heel fijn gevoel. Nu die 100 vlinder, komt allemaal nog niet uit aan de muur. Dus dat is echt nog zoeken. Ja. Daar zit echt nog wel veel ruimte in. Maar ja, het is altijd al een beetje lastiger geweest, vlinder, in korte baan voor mij. Dus maar gelukkig hebben we nog 2 weken. Dat is wel fijn dat je die tijd hebt om aan te passen. Dan zie je ook gewoon een verbetering van deze ochtend naar deze avond. Ja, met keerpunten die eigenlijk bijna op niks trekken. De laatste slag naar de muur, het was echt, dat is ook gewoon niet zo'n fijn gevoel als je aan het zwemmen bent, dat je weet van, het komt weer niet uit. Hier verlies ik weer zoveel tijd. Dus dat is wel een beetje balen als je bezig bent. Maar algemeen, de tijd is natuurlijk supergoed. Het is superfijn dat ik dan een persoonlijk record zwem, een Belgisch record. En natuurlijk ook gewoon fijn dat we eindelijk echt wel een stukje sneller zijn, korte baan dan lange baan.
3: Zeg Roos, met welke ambities ben je afgereisd naar die wereldbeker?
2: Eigenlijk met niet zo heel veel. Zeker die korte baan. Daar heb ik altijd het gevoel, hoe meer ik begin na te denken of dingen wil beginnen aanpassen. Ja, dat is nogal lastig op de korte baan. Als je dan begint na te denken, verlies je ook al direct zoveel tijd. Dus eigenlijk gewoon naar hier gekomen, niet nadenken, gewoon zwemmen, zoals die wat eruit komt. Dus echt gewoon genieten. Het is nog steeds de eerste wedstrijd, korte baan. Gewoon een beetje kijken, waar staan we? Een beetje zoeken van hoe moet het weer allemaal? En als je dan gewoon vergelijkt met waar we vorig jaar stonden op de eerste stop en dit jaar, zie je dat dat een gigantisch grote sprong is. Dus ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is om mee te nemen, dat we echt gewoon die progressie maken.
1: Dus ik onthoud plezier maken, nog veel fouten. Het is pas de eerste marge, korte baan, dat is geen hoofddoel voor Van Otterdijk. En dan toch, al die resultaten, want deze eerste wereldbekermarge leverde dus om te beginnen goud op de 100 vlinder, vrijdag goud op de 50 vlinderslag, donderdag was ze goed voor zilver op de 100 wissel en ook nog eens brons op de 50 meter rugslag. Dat is een flinke combiné. Dus als ik dat allemaal optel, dat zijn 4 medailles en dat na een break van 3 weken waarin ze enkel een 10 kilometer in open water heeft gedaan. Maar dat was veel te koud, dus ze is niet in het zwembad geweest. En dan mikt ze dus op het WK korte baan in december. Maar eerst dus de komende weken nog 2 manches. Eerst in Oezbekistan en dan naar Kazachstan. Dat zijn verre verplaatsingen. Dat is een druk programma, maar ook vermoeiend.
2: Ja, sowieso. Maar op zich, het valt wel mee. We doen nu 3 dagen wedstrijd, maar dan hebben we ook al 4 dagen... om te bekomen. We gaan dan direct morgen doorreizen. Dus dan heb je morgen de reisdag. Dan heb je nog steeds 3 dagen om even in het ritme daar te komen. Te bekomen, voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Dus het is drukker, maar langs de andere kant is het ook gewoon fijn. Je zit in het ritme.
3: Oké, en waarop wil je nu focussen in Tashkent bijvoorbeeld en in Astana? Heb je daar specifieke doelen? Of is het gewoon elke race weer proberen op die puntjes, die foutjes te letten?
2: Ja, exact. Ik ben niet echt met heel specifieke dingen bezig. Gewoon proberen te zien wat kan er beter ten opzichte van dit weekend, deze wedstrijden. Dat proberen aan te pakken en dan zien waar we geraken. Maar zoals ik daar straks zei, ook niet te veel gaan nadenken, want dan komt het ook niet goed.
3: Je staat nu 2e in het klassement van die World Cup. Want daar is over die 3 stops... Baku, Tashkent, Astana, ook nog een ranking met waaraan ook geldprijzen gelinkt zijn. Achter Marit Steenberg, is dat een doel op zich eventueel? Of?
2: Laten we zeggen, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Hè. Daar kunnen we niet ronddraaien. Dat is super fijn dat dat mogelijk is.
3: Zeker in een sport als zwemmen. Hè?
2: Ja, exact. Een van de weinige wedstrijden waar dat er echt iets van geld te verdienen valt. het is hier niet het moment om dingen te gaan zwemmen waar ik minder punten op kan halen. Dus het is wel de bedoeling om hier de beste nummers even te zwemmen. Om die punten wel te halen, maar voor de rest, het is ook gewoon mooi meegenomen. Ik ga daar niet op blijven focussen. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen, wedstrijden proberen te verbeteren. En dan zien we wel wat eruit komt. Maar natuurlijk is het super mooi meegenomen.
0: Ja, zeker wel. En niet nadenken, gewoon zwemmen. Dat heb ik haar ook horen zeggen de voorbije minuten. Wel kijken als het hoofd even niet te fris is op een gewone dag hier bij ons. Is dat een goede motivatie om in het zwembad te duiken. Roos van Otterdijk dus. En veel dank ook aan Inge van Meesel hiervoor. En Tom, het was op zich wel een succesvolle dag vandaag daar.
1: Ja, want Florine Gaspar die zorgde voor een tweede gouden medaille met winst in de 50 school. Met 29,75 heeft zij ook dat ticket voor het WK beet. En Lucas Envaux, die deed dan mee aan de 200 meter vrije slag. En die werd derde en bleef ook onder het WK minimum. Dus dat was de eerste wereldbekermanche. Maar ik ga ervan uit dat deze drie toppers mikken naar december, naar het WK.
0: Dat denk ik ook wel.
4: Radio 1. Sportza.

0: Nog een keertje Swedish Designer Drugs, want dat blijft een goed nummer. Maar wat Daan nu gedaan heeft met die nummers van de Inkspots, dat mag je ook niet links laten liggen. Uit die nieuwe plaat kan u hier op Radio 1 ook al regelmatig I Don't Want to Set the World on Fire horen trouwens. En zo wordt het bijna 7 uur. Maar het is hier nog niet gedaan met Sportza. Zeker niet. Wacht maar af.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je 1 oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-europarlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Guy Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. De bestuurder, een man van 70, kon samen met zijn dochter ontkomen met de hulp van een ander bootje. Vermoedelijk is de oorzaak een ontploffing tijdens het tanken. Daarna vloog het bootje in brand. Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten en waarschuwt voor nieuwe zware vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije week vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische infrastructuur. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
10: There is no room for naive pacifism. What we are doing is really defending ourselves to the threats that are there. So the rearmament is really needed in order to deter the threats coming our way.
9: Een 1 week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Aan de meet in Slovenië had Vollering een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser was derde. Het is de 2e Europese titel op rij voor Vollering. Na het WK is deze zege ook bijzonder, zegt ze.
11: Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Het was echt heel, heel bijzonder en... Ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aan winnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
9: De eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minima tot 12 graden. Daarna wordt het morgen zonniger met temperaturen tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag krijgen we rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en wordt het ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
0: En in dit uur gaan we vooruitblikken op het nieuwe basketbal- en veldritseizoen. Goedenavond.

0: David Bowie, midden jaren 80, Blue Jean.
1: Sportza.
0: Limburg United, Kangoeroes Mechelen, 100-109 winst dus voor Mechelen. Kortrijk verloor met 76-85 van Groningen en het Nederlands onderrondje tussen Rotterdam en Leiden werd gewonnen door Leiden met 71-76. En op die manier is gisteravond de nieuwe B-Next League basketbalcompetitie van start gegaan en is dus meteen het nieuwe seizoen begonnen. Dag Karel Bertelen.
2: Dag Gert, goedenavond.
0: Voor wij beginnen praten, eerst nog eens zeggen dat de B-Next competitie nadien gevolgd wordt door de nationale play-offs en die moet dan de Belgische kampioen aanduiden. In dat verband is er vorig seizoen toch een kleine schokgolf door basketland gegaan, denk ik. Want geen titel voor Oostende, nee. Wel voor Antwerp Giants, dat kampioen is geworden in de finale tegen Oostende. Ook nog eens de beker veroverd heeft en B-Next kampioen geworden is. Alles gewonnen, dus Karel, denk je dat dat scenario Antwerp Giants dat alles pakt, dat dat nog eens mogelijk is?
3: Dat zou wel heel straf zijn, denk ik. Want dan moeten we opnieuw zien dat de Giants de competitie domineren. Want dat was het wel. Die hebben eigenlijk vorig seizoen altijd aan kop gestaan. En Oostende gewoon van zich afgehouden. Dat ook in de finale dan getoond van wij zijn beter. Dat was heel lang geleden. Want wat je aangeeft, het was 14 jaar op een rij Oostende kampioen. Dus dan dacht iedereen, dit wordt nummer 15. Dus we gaan met een ander insteek aan deze competitie beginnen. Want ik denk samen met de Giants, die allicht een titel wel weer willen verlengen natuurlijk en de dubbel weer willen pakken, dat zal wel. Gaan ze nu toch wel, denk ik, met de Oostende moeten rekening houden dat, zo zeggen ze het ook in het mooie Nederlands, op hun piek getrapt zijn. Want vorig jaar, ja, dat dat gebeurd is, dat die niks gewonnen hebben, geen enkele trofee, dat zullen ze aan de kust...
0: Ze zijn geprikkeld daar.
3: Ja, geen tweede keer laten gebeuren. Ik denk dat ze enorm gemotiveerd gaan zijn.
0: Ja, ja, waaruit blijkt dat al? De transfers bijvoorbeeld,
3: ja,
0: die ze gedaan hebben?
3: Dat is een element wat ik wilde aanhalen. Bij de Giants zijn ze maar één man kwijt, en dat is Bello, hun spelverdeler, die dus moet vervangen worden. Maar de ruggengraat van een team behouden, dat vind ik de basis, zeker in de basketbal, om te kunnen blijven continu meedingen voor de trofeeën. En de Giants hebben dus maar één man verloren. Bij Oostende blijft nog altijd Gillet, nog altijd de toonaangevende speler, met Mennis, met Buijs. Die mannen zijn gebleven. Dus ik vind dat wel heel belangrijk, dat zo de ruggengraat van een ploeg er nog altijd is. Dat je weet van, dat is onze shotter, dit is onze goede spelverdeler, dit is onze grote die voor de rebounds gaat. Dat dat blijft, dan denk ik dat je een goed begin van het seizoen
0: maakt. Dus bij die twee topclubs is er continuïteit?
3: Is er continuïteit. Die hebben weinig spelers verloren. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Aalst, waar zijn er vier kwijt zijn. Onder andere ook Maddox, dat was de speler van het jaar. Zeer spectaculair. En daardoor is Aalst wel derde kunnen worden. Of Aalst nu weer derde wordt, dat is denk ik wel een ander paar mouwen. Bij Kortrijk ook een aantal vervangingen. Limburg United is gebleven. Grotendeels ook. Dus dat gaat wel lukken. Voor die ploegen die je daarnet ook hebt genoemd. Ik denk dat het daar onder die mannen weer, die ploegen wel weer zal gaan.
0: Ja. Maar Antwerp Giants en Oostende, het is natuurlijk nog, we zitten nog maar bij het begin van het seizoen. Het is allemaal nog op papier te doen op dit ogenblik.
3: Ja.
0: Maar zitten ze wat in mekaars buurt, denk je?
3: Ik denk dat. Dat gaan toch de top 2 zijn die het weer onder elkaar gaan uitvechten. Wat er nu bij Antwerp bij komt, is dat ze het ook weer na al die tijd, want het was van 2000 geleden, nog eens meegemaakt hebben om in money time te tonen dat ze er staan. Dat was Oostende altijd jaren gewoon. En die wonnen de finale puur op het feit van ervaring. En dat is nu een stukje dat erbij gekomen is voor Antwerpen. Dus dat denk ik dat dat wel elkaar in evenwicht gaat houden.
0: Ja.
3: En dan de andere, eronder, als de Mechelen ook dat nu gaan winnen is in Limburg. Dat is al een serieuze verwittiging voor Limburg United. Dat ze thuis meteen hun eerste match verliezen tegen Mechelen. Dus Mechelen dat dus voor 2 jaar een beetje de revelatie was. Vorig jaar met heel veel geblesseerden had te maken. En dus niet echt erdoor kwam. Als dat nu weer ook oké is, dan is dat een ploeg die gaat aansluiten bij de subtop samen met Kortrijk. Denk ik dat we daar een aantal mooie duels gaan hebben, ja.
0: Oké. Okay. We gaan nog even bij de B-Next League blijven. Een echte Beneliga, kan je dat nog zo noemen, Karel? Want je zit op dit moment met 11 Belgische clubs en 5 Nederlandse. Ja. Dat zijn 2 Belgische clubs voor 1 Nederlandse.
3: Dus dan vind ik ook dat die verhouding een heel klein beetje scheef is getrokken. Wat ik er wel onmiddellijk aan wil aan toevoegen, en Wim van der Keren zei dat deze week ook, het is nu wel zo, de licentievoorwaarden zijn streng voor alle ploegen. Dus als ze dan afhaken, die 3 Nederlandse die nu vorig seizoen hebben afgehaakt, is ook wel omdat ze dan niet meer in aanmerking kwamen om al die elementjes picobellet in orde te hebben. Dus de 5 die er nu zijn, daar kunnen we wel op rekenen. Dat is 1 sportief oké, die zaal is oké, de supporters komen ook. Rotterdam is de minste van de 5. Maar die andere 4, en je hebt nu meteen al gezegd, Groningen is komen winnen in Kortrijk, ja, dat duidt er toch wel aan dat die 5, 4,
1: die zullen er
3: die gaan meedoen. Voilà. En dat gaat niet zoals vorig jaar zijn, dat die rangschikking 7, 8, 9 eerst Belgische ploegen had en dan kwamen die Nederlandse. Dus dat gaat een beetje veranderen.
1: Dus eigenlijk is dit nog beter dan wat je vorig seizoen dan misschien had met sommige clubs.
3: Less is more, denk ik. Ook in het basketbal zal dat misschien dit seizoen zo zijn, ja.
1: Wil je nog wat kwijt over de competitieformule?
3: Wel, je hebt het aangehaald. Dus er zijn nu 16 ploegen, dat betekent 30 speeldagen, heen en terug. Die dan eerste staat, wordt sowieso B-Next kampioen. Er wordt niet meer rondgespeeld. En dan gaan we naar, wat je zei, de play-offs, zowel in Nederland als in België. Maar in België met 8 ploegen, in Nederland maar met 4. En die 2 winnaars, dat worden dan zowel in Nederland als in België de kampioen.
1: Oké. Wanneer is het de eerste keer Oostende-Antwerp, Karel?
3: Heel snel eigenlijk. Nog een goede maand wachten. 8 november, zondag namiddag, in Oostende is het dat Oostende, de kustploeg, dus de kampioen, gaat ontvangen. En dat is op de dag van het EK-veldrijden in Zeddam.
1: Terwijl we dit weekend het EK op de weg hebben. En zo is de cirkel mooi rond. We hopen op een spannend basketseizoen met veel kwaliteit. Dankjewel, Karel Berthe.
3: Alsjeblieft.
2: Sportza. Radio 1.

0: niets aan de hand, beweert Wolke. Tom, dat kan Thierry Neuville dan weer niet zeggen in de autoradio van Sardinië.
1: Nee, zeker niet. Pech alweer voor onze landgenoot. Want hij heeft moeten opgeven en dat is toch een beetje een einde in mineur voor onze landgenoot. Want deze rally, dat is de slotmanche van het wereldkampioenschap en WK, waarin hij eigenlijk nooit heeft meegespeeld voor de wereldtitel. Met zijn Hyundai ging hij deze namiddag na ruim een kilometer in de fout en hij beschadigde daarbij de achterkant van zijn wagen. Ze zijn wel oké, Neuville en zijn co-piloot Wiedage. Jammer allemaal, want Neuville die streed echt wel om de overwinning met Oliver Solberg en zijn Toyota Yaris. De Zweed die had net de leiding in de tussenstand overgenomen van Neuville tot hij dus moest opgeven. En Solberg die moet eigenlijk alles op alles zetten om in deze laatste manche nog de wereldtitel te kunnen pakken. Dus eigenlijk sowieso winnen. En dan zoveel mogelijk concurrenten die nog meestrijden om de wereldtitel zo ver mogelijk achter zich laten. En daarom is de opgave ook geen goed nieuws voor Solberg. Want nu schuift iedereen een plaatje dichterbij. Pakken ze ook wat meer punten. En dan heb ik het toch vooral over de WK-leider Elfyn Evans. Die momenteel 6 punten virtueel dan meer heeft dan Solberg. Morgen eindigt het met ook nog 10 punten te verdienen op die slotdag. Dus het wordt nipt voor Solberg en dat betekent ook wel dat Evans nog altijd in polepositie rijdt. Sportza.
0: Het zijn geen makkelijke weken voor Justine Gekiere met al die wielerkampioenschappen op televisie. Want op het WK en het EK was ze er natuurlijk heel graag bij geweest. Maar jammer genoeg is dat niet gelukt en dus moest ze toekijken in de zetel. Gekiere moest verstek geven nadat ze vorige maand een knieblessure had opgelopen na een val. En dat na een seizoen dat al flink geteisterd werd door fysieke problemen. Maar kijk, Steffi Merlevede, die is Justine Gekiere diep in West-Vlaanderen gaan opzoeken voor een goede babbel.
2: Justine, we zijn hier in jouw thuisbasis in Isegem. Ja, of Emelgem is het, Kachthem zelfs,
3: ja,
2: denk ik.
3: Kachthem eigenlijk. Maar ik zeg eigenlijk altijd Isegem, maar de meesten zeggen maar gewoon geen Kachthem. Maar voor mij is het Isegem.

0: hele mooie omgeving hier. Maar ja, je was liever niet hier geweest, denk ik. Want je bent echt wel aan het revalideren, hè?
1: Ja, klopt. Nu had ik graag in Slovenië geweest voor het EK. Maar ja, jammer genoeg. Die val begin september. Even een aan mijn seizoen gemaakt. Dus al de doelen dat ik eigenlijk nu nog had. WK, EK en nog een paar Italiaanse koersen moest ik afzeggen.
0: En hoe is het nu met de knie?
1: Ja, eigenlijk echt wel goed. In het begin zat ik er vreemd in, want een knie is toch wel heel belangrijk. En als je hoort een barstje in de knieschijf, denk je direct aan een lange revalidatie. Maar het is eigenlijk heel vlot het herstel. Ik zit al terug op de fiets. Eigenlijk zonder veel last zelf. Dus het ziet er allemaal heel goed uit. En ik ga volgens mij een heel normale winter kunnen doen. Dus ik ben wel positief op dat gebied.
0: Dat is goed nieuws, maar ja, je zegt het zelf, het WK gemist was natuurlijk belangrijk voor jou, ook vorig jaar dat WK gemist. Dat moet frustrerend zijn, denk ik dan.
1: Ja, het was, het is eigenlijk, fysiek mag ik zeker niet klagen, de revalidatie loopt goed, maar het is vooral mentaal hard, een serieuze teleurstelling. Zeker met het seizoen dat ik al gehad heb, heel mijn voorjaar door ook een zware val eigenlijk aan de kant gezeten. En tegen dat ik weer op niveau was, was dan al de Tour de France, wat dat vrij oké was. Maar achter de Tour voelde ik mij echt weer eigenlijk op weer het beste van eigenlijk heel het jaar. Dus dacht ik, oké, het gaat nog een mooi najaar worden. Maar dan gebeurt die val en is het alweer om zeep. Dus vooral mentaal was het een serieuze teleurstelling.
0: Kan ik me inbeelden, wat doe je dan als je dat nieuws krijgt? Is dat dan je een beetje afsluiten of hoe reageer je daarop?
1: Ik heb geluk dat ik heel veel mensen rond mij heb die mij gesteund hebben. Want het was inderdaad niet gemakkelijk om alles ook te zien passeren. En dan in Instagram staat vol met Canada. En had daar heel graag geweest ook. Heel mijn familie ging daar zijn. Mijn vriendin ook heeft zelf nog naar Canada geweest. Want ze ging er een hele reis aan maken. Dus dan zat ik hier alleen thuis. En dat piekte ook wel. Maar gelukkig heb ik dan mijn ouders. En ben ik met mijn ouders ook een weekje weg geweest. Om niet thuis te zitten. Dus ik ben wel goed opgevangen.
2: Ja, jongens, wat een wedstrijd toch van Gekieren.
3: Het is een ploeg op haar eigen.
2: Dat is echt waar. Het zijn drie ploegen op haar eigen.
0: Lotte Kopecky verwees er zelf naar voorhand, naar Zurich, waar jij een hele belangrijke rol hebt gespeeld voor haar, om haar over de helling te loodsen. Had je het gevoel dat je hier hetzelfde had kunnen doen?
1: Ja, achteraf is natuurlijk makkelijker praten. Ik denk wel dat Nederland heel sterk was en dat we daar niks in kunnen... misschien wel aan doen. Ik denk achteraf gezien dat ik misschien minder had kunnen doen dan dat ik de voorbije twee WK's voor Lotte kon doen daar.
0: Heb je het wel gevolgd eigenlijk? Heb je gekeken dan naar het WK of zeg je van, dat hoefde ik dan niet te zien misschien?
1: Nee, ik heb echt wel. Ik heb vanaf begin tot einde wou ook wel alles zien. Maar het was natuurlijk ook zeker met een dubbel gevoel dat je denkt van, moest ik daar nu rijden of denk. Maar ja, ik heb het kunnen plaatsen nu en nu kijk ik vooral naar volgend seizoen. En ik heb net naar de kine geweest, een heel schema gekregen en nu is de opbouw naar volgend seizoen.
0: Kan je die teleurstelling al omzetten in ambitie? Want volgend jaar, het WK, Haute-Savoie. Ja, misschien iets voor jou en nog meer hellingen. Misschien wel een kans voor jou om daar eens de kopvrouw zelfs. Ik weet het niet te zijn. Ik ben misschien vroeg daarmee, maar goed.
1: Ja, dat is natuurlijk heel vroeg. Maar ik zeg toch wel, de teleurstelling is nu zeker omgezet in ambitie. Want mijn trainer en zelfde kine moet mij al afremmen. Dat ik al niet te veel begin te doen. Het is uiteindelijk nog heel vroeg nu. Maar ik heb er ook al met de ploeg over gesproken. En dat ik toch met heel veel ambities ook zeker de start van het seizoen echt wel al goed wil zijn. En ik denk wel dat ik mijn teleurstelling van dit seizoen hopelijk kan omzetten volgend jaar in een heel goed seizoen.
0: Ja, je bent intussen 30. Je zit al een paar jaar bij AG Insurance Soudal. Heb je het gevoel ook dat jouw rol daar een beetje verandert intussen in die ploeg? Doordat je bij de ouderen, tussen aanhalingstekens, natuurlijk wel bent.
1: Mijn leeftijd speelt daar denk ik niet echt een rol. Ik ben wel bij de ouderen. Maar natuurlijk, de ploeg wordt ook sterker en sterker. En zeker mijn kopvrouw als Kim. Weet ik dat ik, als ik aan de start sta met Kim, dat ik ook in dienst ga rijden. En daar ben ik helemaal...
0: En dat blijft sowieso zo. Dat vind jij, daar heb je geen probleem?
1: Nee, daar heb ik geen probleem mee. Als ik af en toe ook wel een keer een kansje krijg. Denk dat we dat goed gaan bespreken. Dan nu ook deze winter. Welke koersen dat ik dan misschien wel een keer voor eigen kans kan rijden. Maar ik zeg het, een combinatie vind ik nog altijd het leukste. Een heel jaar met druk of zo als kopvrouw, dat zou ik ook niet leuk vinden. En daar voel ik mijzelf ook als ik echt goed op niveau ben, weet ik dat ik echt mooie dingen kan laten zien. Maar een heel jaar door op dat niveau zijn is wel moeilijk. Dus ik ben heel blij met de combinatie dat ik af en toe mijn wedstrijd er kan uitpitten. En dan voor de rest van het seizoen met een heel sterke ploeg vooral teamwerk doen.
4: Hier wordt het wonder geschreven. Justine Gekieren in de bolletjestrui. Klein van stuk, groot in de inspanning. Ze wint een toeretappe.
0: Je hebt natuurlijk je topjaar 2024 gehad in de Tour. Hè, met die ritoverwinning, de bolletjestrui. Dat heeft ook wel verwachtingen gecreëerd bij de mensen. En dan denk ik, als ze dan naar de Tour van dit jaar kijken. Je hebt daar ook heel sterk gereden, maar in dienst. Dat wordt wel anders bekeken, denk ik. Hè?
1: Dat wordt wel inderdaad wel anders bekeken. En dan komt er veel de vraag van, ja, reken je voor jezelf en zo. Maar de mensen, als ze mij willen nog een keer iets zien doen, ik ga zeker wel nog kansen krijgen, dat denk ik wel. Maar ik werk even graag in dienst. En meestal als ik voor een kopvrouw als Kim mag werken, kom ook wel het beste in mezelf alleen naar voren. En soms komt er dan wel een kans. En stel dat er een kans komt dat ik het ook kan afmaken, dan ben ik zeker dat de ploeg ook mijn kaart gaat trekken.
0: Vertel misschien nog eens, want je hebt het al een paar keer over het voorjaar gehad. Gevallen in Milaan-San Remo was het, hè? En het heeft lang geduurd voor het duidelijk was wat er precies scheelde. Hè? Vertel.
1: Ja, klopt. Eigenlijk dan ja, na de val wel direct foto's laten nemen, maar daar was er like, niet echt iets duidelijk. En zeiden ze, ja, het zal een zware kneus zijn van mijn bekken. En dan toch, eigenlijk na een maand, want je blijft wel doordoen en je wilt die doel halen. En op duur denk je ook, het zit in je hoofd. De dokters zeiden wel, ja, dat is een regel die goed bezenuwd was. Dat kan wel veel pijn geven en gevoeligheid. Maar ik vond toch dat het echt wel enorm veel pijn nog deed. En dan toch een tweede opinie had. En dan was het effectief wel een breuk van mijn bekken geweest. Dus ja, het heeft eigenlijk heel lang geduurd. Door misschien wel de verkeerde aanpak in het begin te hebben en de verkeerde diagnose. Dus dat was wel super jammer. En zeker omdat ik eigenlijk alle Belgische koersen niet heb kunnen doen dit jaar in mijn Belgische trui. Dus het was eigenlijk echt een seizoen om snel te vergeten.
0: Volgend jaar nog eens die Belgische trui pakken, Justine. Is dat een ambitie?
1: Wel, ik heb al een keer gekeken naar de koers en denk dat ik daar toch weer een uitroep tegen ga zijn. Ik denk dat het parcours mij weer beter gaat liggen. Dus dat Belgisch kampioenschap dit jaar gaat zeker hoog staan.
0: Een beetje chillen in oktober. Misschien een huwelijk plannen, Justine. Zeg maar iets, hè? Dat heb je nog te doen misschien.
1: Ja, klopt. Dat is ook zoiets die ook nog... dat we nog moeten plannen, maar met zo'n koerskalender is dat niet evident. Maar we moeten er inderdaad nog een keer werk van maken.
0: Zaal zoeken en zo, ja.
1: Ja, voilà.

suppose. We hopen op een minder pechvol 2027. Dat moet zeker lukken. Hè. Voor Justine Gekieren, die al in januari in Australië aan het nieuwe seizoen wil beginnen.

0: Roxanne van The Police. We hebben het EK wielrennen dit weekend, maar er zijn nog eendagswedstrijden. Daarover hebben we het zo meteen. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Een kwartier vertragen van Wommelgem tot Rans door een aanrijding. Op de buitenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file door een ongeval bij Opin. In Brussel is op de kleine ring richting Zuiden Annie Cordy-tunnel weer open. Het autoverkeer richting het centrum van Brussel staat wel nog 20 minuten in de file vanaf Koekelberg. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Sportza.
0: Tom Boudewijl, wij gaan het over de ronde van Emilia hebben. Dat was de eerste wedstrijd van Brandon McNulty als kerstvers wereldkampioen, maar hij heeft niet gewonnen.
2: Nee, het is dan ook niet echt een veelwinnaar. Hij werd wel tiende, dus heeft toch zijn rolletje gespeeld in deze semi-klassieker, waarin de zegenbloemen daar in Bologna, die waren voor de Italiaan Davide Piganzoli, en dat is een renner van Visma Leasebike. De wedstrijd die brak 20 kilometer voor de finish open, dankzij McNulty, een versnelling tijdens de derde van in totaal 5 beklimmingen van de San Luca. En op die volgende passage moest hij dan wel lossen. En dan kwam die 24-jarige Piganzoli. Aan de aankomst had hij nog enkele seconden voorsprong op de Britten Pidcock, Oscar Onley en Ben Tullett. De Italiaan pakte zoals een vijfde seizoenszege, was ook succesvol onder andere in de ronde van Luxemburg. Er waren ook wat Belgen aan de start, 12 in totaal, met misschien de meest bekende Jarno Widar, maar niemand haalde de top 10. Dus blijven Eddy Merckx, Roger de Vlaming en Jan Bakelands de enige Belgische winnaars daar in Bologna.
0: Jan Bakelands staat daar in een mooi trio, dan moet ik zeggen. Maar wel een Belgische overwinning in Frankrijk.
2: Ja, in Cholet-Aglo Tour, dat is een eendagskoers, een UCI-niveau 1.1 in Frankrijk. En Jente Biermans, die nog altijd aan de slag is bij Cofidis, die boekte zijn eerste overwinning in 2,5 jaar. Was de snelste van 4 koplopers, met wel een dankjewel aan zijn vrachtse ploegmaat Brian Coquard, die zich heeft opgeofferd, veel kopwerk gedaan. En zo bleef het kwartet net uit de greep van het peloton. De Nederlandse Tsjech Matthias Kopecky die werd tweede. En dus het peloton op 6 seconden. En het werd net niet voor Jordi Meus in de Tour de Munster. Hij werd geklopt in de sprint door Olaf Kooi. En ondanks het EK zijn er toch nog veel wedstrijden, vind ik.
0: Ja, dat is juist gezegd, denk ik.

0: Die hebben we de afgelopen zomer vaak gehoord, maar dat vonden we helemaal niet erg, want Marie Froes heeft dat goed gedaan. En aangezien we de zon ook de komende dagen, dacht ik, nog even bij ons houden, kan dat nog wel. Marie Froes dus en Como Oro. Het EK bij de mannen en de ronde van Lombardije, dat zijn twee mooie afspraken die we nog moeten krijgen in het wielrennen op de weg. En dan kunnen de renners met vakantie. En dat betekent dat de vrienden van het veld en van de modder stilaan hun neus boven het maaiveld zullen steken. Volgende week zondag, dan begint het allemaal met de HG Cross in Dendermonde. En dan zitten we bij de organisatie van Jurgen Mettepenningen, die ook dit seizoen nog ploegmanager is trouwens van zijn Powelsauze veldritteam. Maar eerst een petje als organisator. Dendermonde moet het uiteraard nog doen zonder namen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibaut Nijs. En het echt koude veldritweer, ja, dat is er vandaag ook nog niet. Dat stelde onze collega Christophe Clément vast samen met Mettepenningen.
1: Nee, absoluut. Maar goed, ik denk dan dit als opener van het crossseizoen met Dendermonde is dat wel ideaal, denk ik. Het is hier een parcours dat het heel, als er heel veel regent, dat het heel vuil en modderig is. Nu belooft het wel een heel mooi, snel parcours te zijn, zoals vorig jaar eigenlijk. Het is een beetje een speeltuin voor veel renners hier. Heel technisch. Dus ik denk wel dat dit een leuke opener is van het seizoen. Ja.
2: Jij draagt natuurlijk twee petjes. Je bent organisator van verschillende crossen. Je bent ook ploegleider van Powelsauze. Eventjes over de ploeg. Wat zijn de verwachtingen van jou dit seizoen voor de ploeg?
1: Ja, die zijn toch wel tamelijk hoog gespannen, moet ik zeggen. Vorig jaar was mijn ambitie 10 tv-crossen winnen. Uiteindelijk zijn we gestrand op 9 tv-crossen winnen, dus we hebben het bijna gehaald. Ik denk dat we de lat dit jaar hoger mogen leggen. Dat heeft veel te maken met Amandine Fouquenet, die het hele seizoen zal starten met ons, het hele seizoen zal rijden, dat toch belangrijk is. Bentveld, die zeker een stap vooruit heeft gezet, daar moet je niet aan twijfelen. Dan Michael Antunnot, die jaar na jaar blijft staan. Het is ook een laadbloeier. En dat speelt natuurlijk wel zijn voordelen in de herfst van zijn carrière, zoals het nu toch al is. Dus ik verwacht ook nog heel veel van Michael Antunnot. En dan uiteraard ook van Herben Kuipers. Dat is iemand die vorig jaar een klein beetje in de schaduw is gebleven. Na een nieuw jaar kwam hij een klein beetje aan het licht, aan de oppervlakte. Heeft mooie prestaties gereden, mooie uitslagen gereden. Maar ik verwacht heel veel van Herben Kuipers. Ik denk dat hij een stap heeft gezet deze zomer. En dat we daar de komende weken, maanden de vruchten van zullen plukken.
2: We lezen natuurlijk ook overal dat veel toppers hun neus ophalen dit jaar voor het crossseizoen. Wat vind jij daar persoonlijk van?
1: Oh ja, ik lees elk jaar hetzelfde een beetje deze periode van het jaar. Dat is niks nieuws. Dus goed, ik denk dat van één persoon wel duidelijk is dat hij niet zal crossen. Dat is Tom Pidcock. Die heeft ook duidelijk aangegeven. Mathieu van der Poel verwacht ik geen seizoen zonder veldrijden. Dat zou me echt verbazen. Dus ik verwacht hij nog wel richting kerstperiode dat hij opnieuw in het veld zal duiken. Maar goed, hij weet dat zelf. Beter dan gelijk wie, maar dat is mijn verwachting. Wout van Aert, daar moet je niet aan twijfelen. Die gaat sowieso crossen. Dat is ook een beetje zijn speeltuin, het veldrijden. Dus die gaat sowieso starten. Dat zal niet minder zijn dan vorig seizoen, vermoed ik dan, denk ik dan. En Thibaut Nijs uiteraard hetzelfde verhaal als Wout van Aert. Dus de jongens gaan zeker crossen. En ja... Dus alleen is de vraag wanneer gaan ze starten. Hè? Bij Thibaut Nijs verwacht ik dat wel vroeger dan Wout van Aert. Wout van Aert zou wel misschien opnieuw kunnen wachten tot diep in december of half december. Ik verwacht Thibaut Nijs toch wel al veel sneller in het veld. Maar van Pidcock zijn we zeker dat hij niet gaat rijden. Ik denk dat zowel Mathieu Wout van Aert als Thibaut Nijs wel aan de start zullen komen van een aantal crossen.
2: Ze zijn er niet bij. Verhoogt dat de druk op jouw renners specifiek voor te presteren in het begin, want ja, nu kan er geoogst worden.
1: Het is nu heel belangrijk, hè? Dat zei ik ook al heel lang, al vele jaren. Dus de eerste weken, maanden zijn heel belangrijk. Hè? Wat je daar binnen hebt, nemen ze nooit meer af. Hè? En als je ambitie uitspreekt over x aantal tv-crossen winnen, moet je dit ook zeker bijrekenen. Het veldrijden uiteraard is op zijn best richting kerstperiode, richting nieuwjaar. Maar niet vergeten dat het nu ook wel een heel commercieel belang heeft. Dat het commerciële waarde heeft, nu winnen. Zeker na zondag, na het TK op de weg is dan voorbij, nu zondag. Dus vanaf volgende week in Dendermonde is het echt wel om te doen. Er worden de prijzen verdeeld al. Dit is het echt de start van de money time. Dus het is heel belangrijk om van in het begin daar te staan. En ik denk dat alle ploegen hetzelfde als mij denken. Dat het iedereen eens over nadenkt. Of iedereen over denkt dat eigenlijk de waarde van de cross in oktober, november misschien iets minder waarde zijn dan de cross in de kerstperiode. Maar uiteindelijk is winnen-winnen en het is heel belangrijk. De media is aanwezig, de tv is aanwezig, de kranten zijn aanwezig. Dus ja, ik denk dat vanaf volgende week zondag iedereen heel nerveus zal zijn. De messen zullen geslepen zijn, denk ik. Niemand weet van elkaar hoe goed ze zijn. Het is altijd een test voor iedereen, zowel voor onze eigen renners als voor de concurrentie. Maar ik denk dat volgende week zondag hier in Dendermonde wel heel, heel nerveus zal aan toe gaan. En dat het voor veel jongens waarschijnlijk op dit parcours dat toch wel technisch is, dat toch niet zo makkelijk zal zijn volgende week zondag. Dat er bij jongens al een demonstratie zouden kunnen geven. Maar ook bij andere renners misschien al een eerste masker zou kunnen afvallen. Dus ik denk dat we volgende week zondag heel veel meer zullen weten.

0: Shiny Happy People van R.E.M. Deze dagen, Tom Boudewijl, wordt er blijkbaar flink gesport in Baku, in Azerbeidzjan. Want in het vorige uur sportza hadden we het al over Roos van Otterdijk, die het daar goed gedaan heeft. Inge van Meensel, kom met haar bellen. Vind je ongetwijfeld terug op sportza.be, liever zeer binnenkort. Maar dat was het zwemmen. En volgende week komt er weer een andere sport aan.
1: Ja, judo. Het WK judo. En het is uitkijken naar Matthias Kassen, omdat hij deze week had aangegeven dat er toch nog een twijfelgeval was door een gekneusde rib. Maar vandaag heeft hij een test afgelegd en het is een geslaagde test. Dus we zien Matthias Kassen volgende week dan op het WK. En een goed resultaat, dat kan hij ook wel eens gebruiken, denk ik.
0: Ja, we gaan dat zeker op de voet volgen. En op kortere termijn, morgen is het alweer tijd voor de motocross der naties, het landenkampioenschap. En België blijft toch nog altijd een motocrossland. Dus we zijn er weer bij, Tom.
1: Dat klopt. En vandaag waren de kwalificaties. En België is derde geworden in die kwalificatie. En zo meteen rechtstreeks naar de finale. En wie heeft er dan gereden? Wel, eerst was het Liam Everts. Die had het beste Belgische resultaat met de tweede plaats in de open klasse. Lucas Koenen, die eindigde als vijfde in de MXGP-kwalificatie. En dat is zijn eerste race sinds zijn heupblessure, nadat hij gevallen was tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië in juli. Dus dat is toch al een tijdje geleden. En dan het resultaat van de derde Belg, van Sacha Koenen. Dat resultaat telt niet mee. Hij is zevende geworden in de MX2. En dat is het slechtste Belgische resultaat, maar dat valt weg. Dus België had in totaal 7 punten op de derde plaats, dus na Frankrijk en Spanje. Vorig jaar België vierde geworden in Amerika. En het is verdorie al van 2013 geleden dat België nog eens die motocross der naties heeft gewonnen. Het is allemaal in Frankrijk te doen. En morgen volgen we het toch?
0: We gaan het morgen zeker volgen. Hier bij Jonathan op zondagmiddag in Sportza op Radio 1. Maar nu terug naar het veldrijden. Daarnet hebben we Jurgen Mettepenningen horen zeggen dat zijn poulain Michael van Tournout stilaan in de herfst van zijn carrière zit. Maar kijk, welk seizoen is het nu buiten? Dus ook bij afwezigheid van sommige anderen liggen er al meteen kansen om te scoren misschien voor Michael van Tournout. En hij deed dat vandaag trouwens al in een wedstrijd in Duitsland. Goed, niet de belangrijkste cross van het seizoen, maar wel leuk meegenomen misschien. Maar dit interview van Christophe Clément dateert van een paar dagen geleden, met eerst nog eens het favoriete gespreksonderwerp van de Vlaming, het weer.
2: Oh, ik heb liever wel echt crossweer. Want ja, vorig weekend hadden ook al een paar ploegmaten al wat gecrossed. En die zijn dat echt gewoon één stofbak was. Dus voor mij mag het wel een beetje beginnen regenen. Maar natuurlijk voor de cross en zo is het wel leuk dat het nog wat goed weer is. De piek ligt.

0: Misschien wel voor het EK, dat komt er al half november. Dus ik denk dat iedereen wel de echte crossers wel dat een beetje een eerste hoogtepunt is van het seizoen. En dan is het recht in die kerstperiode dat wel weer heel druk is. Nog drukker geworden dan vroeger. Dus ja, dat zal terug het punt zijn waar iedereen wel naar uitkijkt.
1: Wat iedereen zegt, en ook bij ons op de redactie, leeft. Het is geen geheim. De grote namen gaan dit jaar veel crossen links laten liggen. Wat vind je daar zelf persoonlijk van?
0: Goh, ik vind dat soms wel spijtig. Misschien is dat voor mij... spreek ik een beetje tegen mijn rekening, maar... het is natuurlijk wel altijd veel plezanter als ze erbij zijn. Enkel en al de sfeer alleen is wel heel anders. Dus ik hoop dat de cross er niet onder leidt en dat we dan onder de echte crossers wel een mooie crosswinter kunnen aanbieden. Ik hoop nog wel... denk dat Wout sowieso wel misschien 2K in Oostende wel misschien zal betwisten. En Mathieu weet ik niet wat zijn ambities zijn deze winter.
1: Ligt de druk dan niet veel hoger bij crossers van jouw niveau of van bij andere crossers? Want ja, nu zal iedereen zeggen, ze zijn er niet bij. Nu is het de tijd om te oogsten.
0: Ja, dat is altijd een beetje zoals nu. Begin van crossseizoen is ook altijd heel belangrijk voor ons. Dat zijn de crossen waar wij kunnen... mede voor die overwinning. Ik denk dat van in begin volgende week dat echt wel op een hoog niveau zal zijn. Dus denk ik dat de bedoeling zal zijn om echt direct 100% aan de start te staan. En als je goed start, dan goed begonnen is, half gewonnen zijn ze. Dus ik ga proberen om vanaf volgende week direct een goede conditie te pakken.
1: Nu even over jou persoonlijk. Wie denk je dat de grootste tegenstanders voor jou dan worden in het begin van het seizoen? Of misschien zelfs later in de klassementen?
0: Ja, ik denk dat er niet echt iemand van bij de beloften doorstroomt naar de profs. Dus ik denk dat het gewoon een beetje de bekendere namen zullen zijn. Niels van de Putten, die ook terug een jaar ouder is, ook wel terug een jaar sterker. En dan de iets regelmatige renners, Laurens Week, een Toon Aarsma, die zal ook pas later instappen, denk ik. Dus een beetje de gewone naam. Ik probeer gewoon om hier en daar mijn cross mee te pikken en dan misschien nog een keer... alles op alles zetten op dat EK, denk wel dat iets moet zijn dat me heel goed ligt ook. Dus ik hoop om misschien nog een keer te kunnen strijden voor een trui. Ja.
2: Ja, de liefhebbers van rubberen laarzen de feesttent met Vlaamse slagers en een warme hap of frisse drank. Die wrijven zich stilaan in de handen, want het veldritseizoen komt eraan.

0: Wardrobe, dat was Ozark. Henry Tom Boudewijl, er heeft zich in de Nations League vanavond blijkbaar een kat-en-muisspel afgespeeld.
1: Ja, een historische thuisnederlaag is het geworden voor Kroatië. 0-7 tegen Engeland. Het
0: was de zee is niet ver af, daar heb ik gezien, maar ze zijn wel flink de boot ingegaan.
1: Ja, 0-7. Ja, inderdaad, was het al 0-4 bij de rust, dus dan was het schip al gezonken. En Rodgers, Saka met zijn tweede en Kane met zijn tweede, dat is in totaal 0-7. Kane heeft ondertussen 89 keer gescoord. Lukaku zit aan 94. Dus de stand is Spanje met 6 punten. Engeland 6 punten, wel een match meer. Kroatië 3 en Tsjechië 0. Maar 0-7.
0: 0-7, inderdaad. Een ferme pandoering voor Kroatië. Of je kan het vanuit de andere hoek bekijken. Klinkende zegen voor de Engelse Tom Boudewijl. Fijn dat je er was voor deze 2 uur. En we eindigen deze sportza, stel ik voor, zoals we begonnen zijn, met het EK wielrennen bij de vrouwen. Want de reactie van de eigenares van het zilver, Puk Pietersen, dat was ook nog wel leuk bij Christophe van de Goor. We gaan er even naar luisteren.
2: Puk Pietersen, van harte gefeliciteerd. Staat je heel mooi. Het was bijna copy-paste van vorige week in Montreal. Jij rolt de rode loper uit voor Vollering en that's it. Zo makkelijk gaat het in de koers.
3: Ja, en
2: als je de benen hebt.
3: Mooi dat Demi weg kon blijven en dat was dan eigenlijk ook perfect voor mij om het nog af te maken.
2: Ja, hoe zwaar was het eigenlijk? Want uiteindelijk verliep alles in die finale met die twee beklimmingen. Hoe zwaar voelde het aan om zelf de beslissing te forceren?
3: Voor de tweede keer klim had ik wel zoiets van ik weet niet of ik nog harder kan dan vorige klim. Wetende dat dat gewoon zo hard mogelijk moet voor Demi om gelanceerd te worden, kan je toch net een tandje extra, denk ik. En daarna voelde ik me eigenlijk ook nog steeds goed. Ik kon niet mee met de versnelling van Demi, maar ik kon wel eigenlijk vrij. Ik moest een beetje inhouden om dan nog bij Kasia aan het wiel te gaan. En vrij goed met haar mee omhoog, gelukkig. En daarna kwamen er een paar stoomtreinen aan. Dus toen zei ik ook tegen Kasia: nou, verspil je krachten niet, want Longo en Royce zitten erachter en die gaan wel boren. En toen hoefde ik niks meer te doen.
2: Het mooiste voor een topsporter, zeker een wielrenner, wielrenster, is om de andere pijn te kunnen doen. Hoe voelt dat dan voor jou in een finale van zo'n kampioenschap, dat je dat kan?
3: Ja, vorige week was ik heel trots op mijn lead-out en deze zou ik nog even terug moeten kijken. Maar ik denk...
2: Zag er best uit, hoor.
3: Ik denk dat ik terug kan kijken op twee mooie weken met de Nederlandse ploeg, waar we echt... heel veel vertrouwen naar elkaar ook hebben uitgestraald. Dat is gewoon super om het dan zo af te sluiten natuurlijk.
2: Ik zag het niet helemaal goed, maar deed je nog een speciaal gebaar toen je over de streep kwam? En zo ja, wat was het?
3: De bedoeling was sub 7 op de klim en iedereen de rillingen te bezorgen. Dus Demi's demarrage was ijskoud. Ja,
2: dus niet alleen het fysieke martelen van de tegenstand, maar ook mentaal eigenlijk.
3: Precies.
2: Heb je al veel, en dat is mijn laatste vraag, al veel de veldritvraag gekregen voor deze winter?
3: Heel veel de vraag ook gekregen, ook vandaag in het peloton meer eigenlijk.
2: Ze komen gewoon even langs fietsen van ga je crossen?
3: Ja, met Marlen, maar ook met mijn crossgenoten met Blanca, Marie. Wanneer ga jij crossen? Maar daar ben ik eigenlijk nog niet echt mee bezig geweest. Dus dat is echt iets om na mijn vakantie straks een keer te gaan bespreken met het team. Wat slim is ook richting de Olympische Spelen komen weer een jaartje dichterbij natuurlijk. Dus dat is nog even besluiten wat dat dan wordt in de cross.
2: Ja. Dan krijg je soms ook rillingen, hè, in de cross.
3: Ja, maar dan echt, omdat het echt koud is.
2: Geniet ervan, proficiat.
3: Hey, dankjewel.
0: Cross of wegfietsen kan er allebei heel goed mee overweg. Puk Pietersen, ze heeft dat uitstekend gedaan tijdens de voorbije kampioenschappen. Goed, dit was Sportza voor vanavond. Morgen staat onze redactie weer klaar voor jullie vanaf 1 uur. En voor nu draag ik jullie over aan Michael Robrechts en zijn goede muziek.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
10: Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
12: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lichten.
13: Oh, amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is de pak van mijn hart.
12: Ja, ja, oh. Ja, schat.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Ze vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National, of RN, is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
19: Moi, je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve on ne pourra plus le faire.
18: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuelen en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Op het Belgisch kampioenschap pompoenwegen in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is Herman Bone opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Zijn pompoen woog maar liefst 945,5 kilo. Het is niet de eerste keer dat hij wint, maar deze keer was het wel spannend, zegt hij.
20: Heel spannend, want de gewichten lagen al heel dicht bij elkaar. Ja. Dus allemaal in de 900 kilo, dus dat is allemaal dicht bij elkaar. Dus iedereen kan eigenlijk kampioen worden eigenlijk. Dat is een soort die ik eigenlijk zelf gekweekt heb. Dus van vorig jaar hebben we dat zaad bijgehouden. Daar zit ook wel een Amerikaans zaad tussen. Kan misschien schillen, maar ik weet het niet.
18: En in het wielrennen is de Nederlandse Demi Vollering 1 week na haar wereldtitel in Canada nu ook Europees kampioen op de weg geworden. Aan de meet in Slovenië had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen, die dit scenario voorspeld had, zegt Vollering.
21: Ja, ze zat van tevoren te grappen dat we iedereen in de ijskast gingen zetten vandaag weer. Dus ze zei al, als mensen hun winterjas niet mee hebben, hebben ze morgen een longontsteking. Dus dat is goed gelukt. Het is heel mooi om deze hier weer te pakken, maar vooral heel mooi om het harde teamwerk hier weer af te maken en te belonen met 1 en 2. Fantastisch.
18: Ja, de eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. Het wordt erg zacht op 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1. Wonderland.
23: Met Michael Robrecht.
24: Goedenavond, late Wonderland op een zaterdagavond op je radio na de sport. Lekker, moet kunnen. Het zijn de Strokes.

Strokes met de beste groeten vanuit de toekomst. Lonely in the Future. De 11e oktober staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. The Strokes. Dit is Fred Gatta, The Man in the Mirror.

Good Lord give it, the landlord take it away. Het salaris op je rekening en het gaat meteen naar de huisbaas. The rent money bij Pokey Lafarge. En The Man in the Mirror, dat was niet Michael Jackson, maar nog beter onze man in Leuven, Fred Gatta. Dit is de nieuwe Helena Casella en de voorloper van haar nieuwe album binnen enkele maanden, Conclusions. Helena Casella.

Noah Melis. Toch niet helemaal te spreken over de situatie van zijn beste vriend. You've made a classic rock bottom move. Melis en zijn band Shy Dog. En Helena Casella daarvoor met haar nieuwe single Conclusions. Vanmiddag mocht ze gaan zingen in het vernieuwde Designmuseum in Gent. En over enkele maanden komt haar nieuwe album eraan. Tumult. Dit is niet...

Something in the Water, de nieuwe Tash Sultana. Een van de muzikale exportproducten van Australië. In maart volgend jaar heeft ze afspraak met haar fans in de Lotto Arena in Antwerpen. Tash Sultana, dit is nieuw bij Hendrik Lazure.

Hij ziet de dingen die hij wil. En vanaf eind deze maand is hij weer op tournee. Niet met Bombatas en ook niet met Anne-Pierre Lee, maar wel met zijn eigen liedjes. Hendrik Lazure, de man van het wiel, de man van Wolkje. En nu ook van deze nieuwe prooi. Elektronica-producer Jennifer heeft deze week een nieuwe derde album uit. Mazda. Jennifer.

0: nieuwe Michael Kiwanuka is zo pas uit. En intussen zit hij ook op het nieuwe album van de Italiaan Daniele Lupi. We hoorden To Some Degree. Volgende week hebben we Lupi aan de lijn vanuit Los Angeles. En dan praten we over zijn filmprojecten en over zijn samenwerking met Kiwanuka. Straks krijg je nieuwe platen hier in Zomerland. In Wonderland liever. Dat lijkt nog Zomerland. Nieuwe platen van Leon Bridges en Joy Crooks. Nieuwe dingen ook van Lenny. En dit is Frans Kalf, zowat de meest rustige stem bij onze noorderburen. Sinds Henny Vrienden en sinds Spinvis. Frans Kalf, jij en ik.
1: Ik heb ervan geleerd.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie je ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd.

Japan mee. Onder meer jazz- en klassieke pianiste Hiromi. Of in dit geval Rodrigo y Gabriela zelf. Hiromi speelt binnenkort een concert in de Singel. In het geval van Rodrigo y Gabriela is het wachten tot in april. Dan komen ze naar de AB in Brussel. Blue Eye.

0: dames van Blue Eye, Trying to Make a Living. En bij die van Ezra Collective is dat al bijzonder aardig aan het lukken. Jubilee Feeling. De band speelt in Londen in het soort zalen zoals de O2 Arena. En dat is lang niet slecht voor een jazzband. Ezra Collective. In februari komen ze naar de AB in Brussel voor 2 avonden op rij op 16 en 17 februari.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas, brujas, brujas.
0: Dit zijn Erykah Badu featuring The Alchemist en Witch Doctor. Track op hun album Before the World Blows. Erykah Badu.

No es una bruma, es una curandera.

Wat zou een artiest zoals Dr. John hier bijzonder over te spreken zijn. Niet alleen over het onderwerp, maar ook over The Groove, The Witch Doctor, The Alchemist en Erykah Badu. En nog een anderhalve week. En dan staat Erykah Badu voor het eerst in lange tijd nog eens in het land voor een concert in Beaux-Arts. Al zo'n 20 jaar trekt de Zweed Christian Mattsson de wereld rond als the tallest man on earth. Dit is het nieuwe Overboda, samen met Sophia Hultqvist-Kott. The tallest man on earth.

0: Tallest Man on Earth, samen met de Zweedse Sofia Hultqvist-Kott. Straks nieuwe platen van Lenny Lenny, van Siska Siska en van Michelle Degiocello. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om Kiev te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus dat is een doelwit, zegt Zelensky. Burgerdoelen raken we niet, in tegenstelling tot de Russen.
4: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
3: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelen en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog altijd niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Zij vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National of RN is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen. Die worden volgend jaar gehouden. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
5: Je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve on pourra plus le faire.
3: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuele en transpersonen alsmaar toe. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. De bestuurder, een man van 70, kon samen met zijn dochter ontkomen met hulp van een andere boot. Vermoedelijk is de oorzaak een ontploffing tijdens het tanken. Daarna vloog het bootje in brand. Een opmerkelijke uitslag in de Nations League voetbal. Engeland is met 0-7 gaan winnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag ooit voor de Kroatische nationale ploeg. Voor de Engelsen scoorden Saka en Kane elk 2 keer. Vanavond en vannacht wolken en opklaring en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs veel zon met wat hoge wolken. Erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Wonderland.
1: Met Michael Robrecht.
0: Een goeie avond. Late Wonderland. Uitzonderlijk, omdat er weinig voetbal te bespeuren valt op dit late uur. Nieuwe dingen in de muziek dus. Van Lenny Lenny en van Michelle Degiocello. Dit is het BBO Sound Machine rond Eno Williams. London.

In april volgend jaar komen ze naar Trix in Antwerpen. Ino Williams en haar Ibibio Sound Machine. Linde Merkpoel zat gisteren in het nieuwe designmuseum in Gent. En wie daar ook rondliep, dat was deze Lennart Korevits. De man van Lenny Lenny. Solo aan het werk nu en een album in de maak. Mooi is dat. Dit is het nieuwe Soft Spot. Lenny Lenny.

0: Soft Spot, de nieuwe Lenny Lenny en dan Nienke Veen, ofwel Nief, een Nederlandse die haar liefde voor Lian La Havas en Olivia Dean niet wegmoffelt. En dat hoeft ook niet, want wij zijn fans van de beide. Nief en Tell Me Why.
1: Wonderland.
0: Anton van Lupa Gang Gang is bijvoorbeeld grote fan van Jordi Greep en ook dat steekt hij niet weg. De nieuwe Lupa Gang Gang.

De Leugen, de nieuwe Roastbeef. In maart en april volgend jaar gaan Rebergen en haar band weer op tournee. Daartegen is het nieuwe zesde album ook uit. Van Lupa Gang Gang komt er na 3 jaar een nieuw album aan in november. Faulty Circuit gaat die heten. Geen Faulty Towers, maar wel Faulty Circuit. De 24e oktober speelt de Gang Gang live in de Arenberg in Antwerpen. Dit is nieuw bij Siska Siska. For me.

Ja, dit is niet zomaar een band, zeggen ze in hun bio op Spotify. It's a journey through cinematic soul, psychedelia en afrobeat. Owello Dreamhouse, een band uit Melbourne, Australië. My new band, Believe, is de Engelse band rond Cameron Picton, voormalige bassist en zanger bij Black Midi. In april dit jaar verscheen hun album zonder titel, met daarop onder meer deze hyperromantische trip, ideaal voor een zaterdagavond. Love Story. My new band, Believe.

Over 2 weken komt hun vierde album uit, No Bad Memories, met featurings van Jamie XX en van Karen O, The Avalanches. Michelle Ndegeoshello is componiste en bassiste. En Michelle heeft voor haar nieuwe album Synonym artiesten uitgenodigd voor nieuwe versies van bestaande nummers uit de pop, rock, funk en soul muziek. Deze Don't Look Any Further komt uit de vroege jaren 80 van bij Dennis Edwards van The Temptations. Maar in die tijd speelde Edwards solo. Michelle Ndegeoshello hier met de stem van zometeen

Don't Look Any Further. Lian LaHavas op het nieuwe album van Michelle en Deggy Oshello. In de oude song van Dennis Edwards. En dan The Road to Nowhere bij Roger. David Byrne is een wandelende fan van All Things Brazilian. Dus zeker weten dat Byrne bijzonder ingenomen moet zijn met deze Braziliaanse versie. The Road to Nowhere bij Roger. Dit doet bijzonder denken aan Deus, maar het zijn de Amerikanen van Dive. De 6e november komen ze live spelen op Sonic City in Kortrijk. Daartegen is het nieuwe album Zurb een feit. Kid en Dive.

Lincoln B. Kelela op haar zomer-LP bij Warp, New Avatar. De 2 november komt ze naar het land en dan speelt ze een concert in de Madeleine in Brussel. Dit is Bird, een track uit de EP van de Koreaanse psychpopband Lee Nalchi. Hun EP Here Comes That Crow is uit op Luwaka Bob, het platenlabel van David Byrne. Brian Eno is fan. Lee Nalchi has changed the way I think about music, dancing and Korea. Lee Nalchi.

却帮着我儿童。

Ja, fijn om vast te stellen dat het niet al K-pop is wat de klok slaat in Korea. In november komen ze op tournee, deze band Lean Alchi. Twee bassisten en vier zangers. Een soort Koreaanse talking head.

Don't Know What This Is, But We're Not In Love. Duidelijke taal in South London bij Joy Crooks. The Painkiller featuring Denzel Curry. Straks krijg je de nieuwsupdate van 10 hier. En dan is er Belpop, de volle lading met Few Bits, Gorky en Lisa van der A. Dit is de nieuwe Black Box Revelation.

0: Blijft toch een van de meest coole bands hier in dit land. Black Box Revelation. Straks meer coole bands uit dit land. In Belpop eerst het nieuws van 10. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Amaury de Mulder, dat is klare taal.
4: Ja, absoluut. Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
5: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
4: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
3: Dank je, Amaury. In Rusland, in Siberië, is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte de vrouw als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad, zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog altijd niet duidelijk. En in Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Zij vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National of RN is volgens de peilingen favoriet in de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
6: Je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve on pourra plus le faire.
3: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuele en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en voormalig Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop hij stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Guy Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Sport, een opmerkelijke uitslag in de Nations League voetbal. Engeland is met 0-7 gaan winnen in Kroatië. En dat is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Voor de Engelsen scoorden Saka en Kane elk 2 keer. Het weer, vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. En het wordt erg zacht opnieuw tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na het leerlingenprotest van afgelopen donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Een van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen besparingen in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de laatste tijd meermaals onder vuur genomen met onder meer aanvallen op bruggen. En het heeft diplomaten en buitenlanders vandaag opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een doelwit, zegt Zelensky. Van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: We moeten terugslaan, zegt Zelensky, want Rusland is niet geïnteresseerd in onderhandelen. In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk en zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzondere besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Andes in Peru hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Streptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. Foto's in onze app. Diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou. Hoog in de Andes. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. Het wordt opnieuw erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, dat meldt het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Eén van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Eén van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen de besparingen in het onderwijs. De relschoppers mengden zich onder de betogers. In Amsterdam heeft de politie een man van 32 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht bij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanval op Kiev. Dat was de klare taal vanavond van president Zelensky. Uitleg door Amory de Mulder.
3: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
4: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course. Just like them, any civilian objects.
3: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
2: In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkutsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. Bij het bosbrand in de buurt van Machu Picchu in Peru zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Het vuur woedt sinds gisteren in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor bezoekers van de ruïnestad. En ook bussen met toeristen rijden op amper honderden meters van de brand. En die breidt snel uit nu door de droge weersomstandigheden. De brand zou ontstaan zijn door boeren die de resten van hun gewassen opstoken. Nog in Peru in de Andes hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Het reptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en de 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. De diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog daar in de Andes. Foto's in onze app. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. En het wordt erg zacht tot 23 graden. Zo zaterdag 3 oktober. Zit erop. Een goede nacht.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het parket. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een schoolgebouw. Een van de twee is onder voorwaarden vrijgelaten. De scholieren protesteerden tegen de besparing in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
2: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
3: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
2: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
1: En in Amsterdam heeft de politie een man opgepakt van 32 na de dodelijke schietpartij van de voorbije nacht nabij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Geertie, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
3: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
4: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
3: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
2: Aan de oostkust van de Verenigde Staten is een transportvliegtuig vermist geraakt. Het toestel was op weg van de Bermuda-eilandengroep naar de stad Boston. Voor de kust werd het contact met het vliegtuig verbroken. Het ging om een medisch transport. Aan boord van het vliegtuig waren 2 piloten, 2 verpleegkundigen, een patiënt en een familielid. De kustwacht is een zoekactie gestart. En in het zuiden van Frankrijk wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kan